beste muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. De Nigeriaanse president Tinubu heeft het leger opdracht gegeven een reddingsoperatie te starten na de ontvoering van mogelijk 500 tot 600 mensen uit moskeeën in de deelstaat Niger vorige week vrijdag. Bij de aanvallen kwamen 40 mensen om het leven. Uit angst voor nieuw geweld vluchten minstens 2000 mensen naar buurland Benin. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken betreurt de beslissing van Israël om twee Nederlandse ambassademedewerkers uit te zetten. Zij werkten als waarnemers in het internationaal steuncentrum voor Gaza in Kiryat Gat. Berendsen respecteert het besluit, maar noemde het een onnodige actie tegenover zijn Israëlische ambtsgenoot Gideon Saar. Nederland blijft zich inzetten voor humanitaire hulp in Gaza. De politie hield dinsdagmiddag in de omgeving van Heerlen 6 personen aan wegens verdenking van handel in designerdrugs en illegale geneesmiddelen via webshop Powercaps. Het gaat om 2 mannen en 4 vrouwen tussen 33 en 46 jaar uit Nut, Geleen, Halen, Heerlen en Hoensbroek. Meerdere panden werden doorzocht. Ombudsvrouw Margot Smit ontving dinsdag vele tientallen klachten over een fragment van Ongehoord Nederland waarin Adolf Hitler werd aangehaald. Klagers twijfelen of de uitzending van 31 juli voldoet aan de journalistieke NPO-code en vragen om vertrek van ON. Maar Smit stelt dat alleen de minister dat besluit kan nemen. En dan het weer nog. Vannacht zijn er heldere perioden en vanuit het zuidwesten ook wolkenvelden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgenochtend zijn er zonnige perioden en enkele wolkenvelden. Regionaal is het een tijdje bewolkt en in het zuiden is een kleine kans op een bui. De temperatuur loopt op naar 19 tot 23 graden aan het eind van de ochtend. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. De Nigeriaanse president Tinubu heeft het leger opdracht gegeven een reddingsoperatie te starten na de ontvoering van mogelijk 500 tot 600 mensen uit moskeeën in de deelstaat Niger vorige week vrijdag. Bij de aanvallen kwamen 40 mensen om het leven. Uit angst voor nieuw geweld vluchten minstens 2000 mensen naar buurland Benin. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken betreurt de beslissing van Israël om twee Nederlandse ambassademedewerkers uit te zetten. Zij werkten als waarnemers in het internationaal steuncentrum voor Gaza in Kiryat Gat. Berendsen respecteert het besluit, maar noemde het een onnodige actie tegenover zijn Israëlische ambtsgenoot Gideon Saar. Nederland blijft zich inzetten voor humanitaire hulp in Gaza. De politie hield dinsdagmiddag in de omgeving van Heerlen 6 personen aan wegens verdenking van handel in designerdrugs en illegale geneesmiddelen via webshop Powercaps. Het gaat om 2 mannen en 4 vrouwen tussen 33 en 46 jaar uit Nut, Geleen, Halen, Heerlen en Hoensbroek. Meerdere panden werden doorzocht. Ombudsvrouw Margot Smit ontving dinsdag vele tientallen klachten over een fragment van Ongehoord Nederland waarin Adolf Hitler werd aangehaald. Klagers twijfelen of de uitzending van 31 juli voldoet aan de journalistieke NPO-code en vragen om vertrek van ON. Maar Smit stelt dat alleen de minister dat besluit kan nemen. En dan het weer nog. Vannacht zijn er heldere perioden en vanuit het zuidwesten ook wolkenvelden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgenochtend zijn er zonnige perioden en enkele wolkenvelden. Regionaal is het een tijdje bewolkt en in het zuiden is een kleine kans op een bui. De temperatuur loopt op naar 19 tot 23 graden aan het eind van de ochtend. En tot zover het nieuws.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De Nigeriaanse president Tinubu heeft het leger opgedragen een reddingsoperatie te starten na de ontvoering van 500 tot 600 mensen uit moskeeën in de deelstaat Niger. Bij de aanvallen kwamen 40 mensen om het leven, waarna minstens 2000 mensen uit angst voor nieuw geweld naar een duur land zijn gevlucht. De Queen of Country Music, Dolly Parton, is overleden op 80-jarige leeftijd. Dat heeft haar familie gisteren gemeld. Met meer dan 100 miljoen verkochte platen behoort de zangeres en zakenvrouw tot de bestverkopende artiesten alle tijden. Dolly Parton laat een indrukwekkend oeuvre achter van ruim 3000 zelfgeschreven nummers voor zichzelf, maar ook andere artiesten. De politie heeft gistermiddag in de omgeving van Heerlen 6 personen aangehouden op verdenking van handel in designer drugs en illegale geneesmiddelen. Die werden verkocht via de webshop Powercaps. Het gaat om verdachten van tussen de 33 en 46 jaar oud. En die komen uit onder meer Nut, Geleen, Heerlen en Hoensbroek. De politie wil graag in contact komen met mensen die ernstige gezondheidsklachten hebben gekregen na gebruik van de middelen die ze via de webshop hebben gekocht. En het Zuid-Franse dorpje Pomas vlakbij Carcassonne likt zijn wonden na de ongebruikelijk forse tornado gisteren. De vernieling is groot. Van de ongeveer 300 woningen die beschadigd raakten door de wervelwind moet mogelijk een honderdtal als verloren worden beschouwd. Dat melden lokale autoriteiten. Het weer tenslotte, flinke periode met zon, maar er komen ook wat wolkenvelden voor. In het zuiden is een enkele bui mogelijk. Het wordt een zomerswarme dag met op veel plaatsen 25 of 26 graden. In het zuidoosten en Zeeuws-Vlaanderen kan het 27 graden worden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dadelijk Friesland van de Moor.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
3: Zes uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het overlijden van Dolly Parton maakt wereldwijd veel los. Gisteravond werd bekend dat de Queen of Country, zoals ze werd genoemd, is overleden. In Amerika gaan de vlaggen een week lang half stok en er worden bloemen neergelegd bij onder meer Partons standbeeld in haar geboorteplaats in Tennessee. Ook veel artiesten reageren op het overlijden. Beyoncé noemt het een eer dat ze met Parton heeft mogen samenwerken. En zangeres Sabrina Carpenter zegt dat Parton een engel op aarde was. De countryster leed aan kanker en overleed na een kort ziekbed. Dolly Parton was 80 jaar. De VS heeft weer een aanval uitgevoerd op een vermeende drugsboot in de Caribische Zee. Daarbij zijn 4 mensen omgekomen, meldt persbureau AP. Of er daadwerkelijk drugs aan boord waren, is niet duidelijk. Het Amerikaanse leger heeft daarvoor geen bewijs geleverd. De regering Trump voert regelmatig aanvallen uit op vermeende drugsboten. Volgens AP zijn bij 68 aanvallen het afgelopen jaar ruim 200 mensen omgekomen. In het onderzoek naar de dode vrouw die werd gevonden langs de Maas in Venlo is iemand opgepakt. Over de identiteit van de verdachte kan de politie niet zeggen. De dode vrouw werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes langs de Maas. Het gaat om een vrouw van 40 uit Venlo. De politie doet nog onderzoek naar de doodsoorzaak, maar gaat uit van een misdrijf. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. NEC is er niet in geslaagd om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken. De voetbalploeg uit Nijmegen verloor ook de uitwedstrijd in Noorwegen van Bodø/Glimt. Het werd 3-0. De doelman van NEC kreeg al in de 3e minuut een rode kaart. NEC gaat nu spelen in de Europa League, het tweede Europese clubtoernooi. Het weer bewolkt met in de loop van de ochtend lokaal kans op onweer. Vanmiddag geregeld zon, maar ook kans op regen en onweer. En het wordt 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dankjewel, het is 12 minuten nieuw seizoen. Dit is Friesland van de Moorn van 26 augustus 2026. Fijn dat je erbij bent. We beginnen, ken ik het oorzien, met Dolly Parton.
2: Friesland van de Moorn.
1: Mijn Harm Wijstra.

0: Doet je nu ook nog zondag deze van Dolly Parton, Baby I'm Burning.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: Bij Harm Wijstra.
0: Dolly Parton, 80 waard. Een icoon in de muziek is verstorven. Die zullen misschien ook nog wel even voorbij komen. Als hij achterhoeren, dan praten we met Gerbrecht van Dekken. Zij gaat op dit tijd een speciaal programma met liedjes van Dolly Parton. En we hadden de gemeente hier van Smellingenland, want die roept de wethouder op het matje van het faillissement van een WMO-vervierder. De wethouder die zou het net goed informeren, maar zelfs spreekt ze dat je in.
3: Er komt nog een evaluatiemoment. De raad is zelf aan zet. Als de raad het liever anders zag, dan doen we dat.
0: Maar de koe Cambuur. Want Cambuur die mij het vuurwerk zit, die kan de veiligheid van het publiek niet garanderen. En daarom kan ze geen uitsupporters ontvangen. Nou, snijn gaat het ten koste van FC Twente en daar balen ze.
4: Wij zijn er geen onderdeel van. En dat sportief natuurlijk gewoon niet goed voor ons supporters, voor ons club, voor ons spelers, voor ons staf. Dus ja, ik vind het zeer teleurstellend.
0: Goedemorgen en welkom bij Friesland van de Moorn. Ik hoop je net dat er het zeer teleurstellend vindt dat ik hier ben.
5: Nee, zeker net, Adam.
0: Fijke Wouda, goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen. Ja, Nederland gaat de winter in mijn litsere gasvarie als Weenske. Ja, en we hebben het zelfs nog even uitgebreid oer Dolly Parton.
1: Jochen Oeren.
2: Omroep Friesland.
1: Friesland van de Moorn.
0: We doen een vrij droege dij. Dan zinnen die er aardig bij en er loopt wat hege bewolking. Hoort is warm. Het is vanmiddag aan 24 graden. Morgen een afwisseling van zinnen en wolken. Het is super wat broeierig waar. Het wordt 26 graden. De hege luchtvochtigheid is zwaar ervoor. Hoe dij is droeg, maar jongens, dan volg je er dan weer buien. En daar zit buien met hagel en tong erbij. Freed krijgt een lege drukke biergrip op huis. En dan stekt de wind wat meer op. En dan is er nog dan ik een

0: cadans en steeds hoor je de wind.
1: Om het nog een oren.
2: Friesland van de Moor.
0: Het is net de jocht om de gemeente Smellingen aan te verwieten dat het drachtentaxiebedrijf kort door een simmer failliet gier. Wethouder Sarah Aldaray zei dat Justrion op een extra riesgeerkomst hoe de probleem met WMO-vervier in haar gemeente. De oppositiepartijen ELP, FNP, VVD en SGP die hielden het debat onvregen. En voor die partijen hier het faillissement te voorkomen was dat de gemeente het taxibedrijf meer betalen hier. Maar de wethouder verklaarde dat zij in haar eerste weekend als wethouder het maximale dien had om een faillissement vat te komen.
3: Dit kwam heel snel, of ja, kort na de installatie. Maar ja, we hebben het maximale gedaan wat we konden. En dat hebben we vanavond ook geprobeerd uit te leggen.
4: Ja, dat had ik zijn, maar alles om dien om te beziekje dat bedrijf kort toch in te litten.
3: Ja, we hebben echt geprobeerd om te kijken van... Kijk, het WMO-vervoer en het leerlingenvervoer is gewoon ontzettend belangrijk. En we hebben echt geprobeerd het maximale eruit te halen. En dat is helaas niet gelukt. En uiteraard binnen de kaders die kunnen. We kunnen natuurlijk niet oneindig geld blijven steken in een bedrijf. Dat heb ik ook in mijn bijdrage genoemd. Ja, maar we hebben wel het maximale gedaan.
4: Ja, maar dat zei toen weer het lid als Inse de Vries van de ELP van ja, het hier net nederig geweest.
3: Ja, die vind ik inderdaad ingewikkeld. Dat had niet nodig geweest. Ja, als we ontzettend veel geld gaan steken in een bedrijf, dan is dat is denk ik ook niet de bedoeling. Dus had het niet nodig geweest, ja, binnen het onderzoeken die wij hebben gedaan en de gesprekken die wij hebben gevoerd, was dit gewoon niet te voorkomen, helaas.
4: En er is nou een nieuwe vervierder. Dus het WMO-vervier, het leerlingenvervier is weer regelen. Maar won nog maar wat bennenziektes, geloof ik.
3: Ja, klopt. Maar goed, met zo'n operatie als deze en met zo'n omvang heeft normaal een bedrijf wel 5 tot 6 maanden nodig om te kunnen opstarten. En dit moest in nog geen 2 weken. Dus die signalen zijn bij ons bekend. Die evalueren we ook iedere week. En daar zitten we bovenop samen met de vervoerder om te zorgen dat het vervoer gewoon goed geregeld is in onze gemeente.
4: Wie een aantal partijen, een aantal rietsleden, zei ik van ja, het college van BNW hier is wel wat jeder informeren kan. Want kort had november Flinier al onder bel lutsen en wij kregen pas informatie in juni dit jaar.
3: Ja, het college heeft destijds gehandeld binnen de kaders wat ze is meegegeven. Dus regel het WMO-vervoer en binnen de financiële kaders. Op dat moment is de keuze gemaakt om er samen met de vervoerder te kijken of ze eruit komen. Er is tot het laatste moment is daarop ingezet. En daarna was het niet meer te voorkomen. En de raad is toen geïnformeerd. En we hebben ook gezegd, er komt nog een evaluatiemoment. De raad is zelf aan zet. En wat ik ook zei, als de raad het liever anders zag, dan doen we dat.
4: Je woont WMO-vervier zelfs graag in je portefeuille?
3: Nou, zelfs graag. Niet dat ik het heel graag in mijn per se in mijn portefeuille wil. Het is gewoon een ontzettend belangrijk onderwerp. Dit raakt gewoon heel veel mensen. En ik voel die verantwoordelijkheid ook samen met het college om daar gewoon goed bovenop te zitten en te zorgen dat mensen van A naar B vervoerd kunnen worden.
4: En dan willen ze toch de oude tijd van waar ben ik om begonnen?
3: Nee. Als je deze taak aangaat, nee, het is helemaal prima. Ik sta hier, ik neem mijn verantwoordelijkheid en we gaan zorgen dat we vooruit gaan. En we wachten op het evaluatiemoment.
4: Dus je zullen hier nog een keer over praten?
3: Ja, we zullen hier nog een keer over praten. Dit is het laatste woord wellicht niet over gezegd. Alleen, we gaan hier gewoon nog wel met de raad over praten. Alleen, het was natuurlijk heel kort. Het was letterlijk 2 weken voordat dat alles geregeld moest worden. Het was midden in het zomerreces. De helft was allemaal met vakantie. Dus we gaan daar op zeer korte termijn op reflecteren samen met de raad.
4: Ja, want je wil je lessen uitlopen?
3: Uiteraard. Je moet altijd lessen trekken uit dit soort situaties. Dus dat gaat

0: we straks even.
1: Ik, maar er is de zin ook de koers waar je hem krijgt. Nou, met de prijs hier, hè?
0: Ja, want die koorden nou verroren.
1: Ja, ik ben 2 dagen voort en ze hebben me verroren.
0: Het is ik wat. Wist ik net voor het haar.
1: Nee. Maar Mariet, ik let hem verleden aan de vogel. En dan zullen we zien of we de prijs kosten die je hem krijgt. Best.
0: Nou, broer Harkje vooral, succes.
1: Ja.
0: Ja, Nederland geert de winter in bij een lietere gaswarie als Weenske. Dat meldt nu.nl. Het vuldoel, ze heet dat dan zo mooi, voor de gasopslag is net langer helder. Het gasunie tjin de nice site zijn. Ja, dat smiet bij een gewone winter net direct probleem op. Maar het maakt het Nederland wel kwetsbaar bij koude winters en onverwachte steuringen. De Nederlandse gasbergingen die winnen op 24 augustus voor 44% vult. In dezelfde periode van 2023 wie dat 94%. Vlieg hier weer 63% en toen ja, ging die nurdel, ik hield die verder naar onderen van die gasvarie.
1: Ja.
0: Dus toen wien er ik al zwaarder, nou ja, dat we nou nog minder in de bergingen, hè. Maar ja, even GasUnie die zei het is voor de komende winter zal er net te min gas beschikbaar wezen en de leveringszekerheid komt net in gevaar. Nou, laten ze het maar horen.
1: Hoop ik dat er een heel strenge winter
0: komt. Oh ja, ik net. Zet me in de geld.
1: Ja, mooi dikke halve sterren toch.
0: Dat is wel lekker inderdaad.
1: Ik denk dat het net zo vier komt, maar...
0: Nee, die kans is wel heel iets. Maar goed. Nou, we maar het oude wachtje. Ja, dan maar vanzelf even heel Dolly Parton. 80 jaar is ze worden. En ze is kwart voor haar deer. Het ze kwart om kanker het ze gewoon. Dat het de familie nou niet krijgt bekend maken. Na dapper een korte strijd tegen kanker te hebben gevoerd, heeft Dolly vandaag in het Vanderbilt Ingram Cancer Center, omringd door haar dierbaren, het aardse leven verlaten, zei de familie. Onze geliefde Dolly Parton heeft haar leven en carrière gewijd aan het verspreiden van vreugde, gelach, hoop en integriteit in alles wat ze deed. Haar ongeëvenaarde vrijgevigheid raakt het leven van talloze mensen die ze nooit zou moeten, maar toch stond ze altijd klaar om een helpende hand te bieden. Ze had in 2016 Biggelie zet ze miljoenen ophellen voor slachtoffers van een bosbrand.
1: Ja.
0: Nou ja, ze had wel volle vaker het ze yield inzamelen. Dat maakt het ik onder Nederlandse artiesten. Biggelie Whalen maakt het een soort last. Country muziek heeft dan een van zijn grootste sterren verloren. Ik heb er geen woorden voor. Ik ben alleen maar verdrietig. En Leo Blokhuis, die is een muziekjournalist verzelfs. Die zegt, ja, ik ben een objectieve beschouwer van haar. Maar ik ben ik een groot fan van haar. Ze was zo'n levenslustige vrouw. Ze heeft glazen plafonds gesloopt. Ze was een van de eerste vrouwen die zowel zakelijk als creatieve eigen weg heeft gekozen. Blijven we dat net via. Dus wie zakelijk ik heel, heel goed. Ze heeft meer dan 3000 noemers. Ik vond voor oren. Ja, ze heeft nog in een film, of meerdere films, zet ik voor spelen. Julia Roberts, die kent haar van Steel Magnolias. Dolly was een betoverende, heerlijke vrouw. Haar gekend te hebben is een verrijking van mijn leven. En ze kennen nog heel lang trok in.
1: Had je een keer in onrekking met Dolly Parton kwam, dan wie je verkocht waar dan zijn.
0: Ja.
1: Dan liet dat hij net wel los.
0: Nee. Nou ja, zelfs de Muppets die stinkt stil.
1: De Muppets?
0: Ja, ze wie ik een paar keer bij de Muppets wie ze te zien.
1: Ja.
0: Er zal nooit meer zo iemand zijn als Dolly Parton. Ze stond als zangeres, songwriter, actrice en filantroop aan de top. Ze bracht licht in deze wereld en we zijn dankbaar voor elke seconde die we met haar op en achter het podium mochten doorbrengen. President Trump die had opdracht doen om de Amerikaanse vlag een wekenlang heel stok te hingen. Dit is een verlies voor miljoenen mensen. Er was nooit iemand als zij. En die zal er ook nooit zijn. Ze heeft wel humor trouwens. Ze maakt er geen geheim van. Dat ze nou ja, net vies weer van een plastische ingreep.
1: Deze had wel wat ingreep hier en daar hoor. Nou ja. Pluspunt hier en daar.
0: Ja, precies. Dat zei ze wel mooi, Harm. Maar ze zei het zelf, zei ze daarover. It takes an awful lot of money to look this cheap. Dus het kost hand voor geld om te zeggen. Keer op Utrecht. En ik kan ze zijn dat ze een keer mij die in het om een Dolly Parton drag queen lookalike wedstrijd. En hier is een verlen. Ja, ze zei net Ian hier in de gaten dat de echte Dolly Parton mij die. Ze dachten gewoon dat ik een klein homoseksueel ventje was en ik kreeg het minste applaus. Nou, dat had ze voor de rest van haar carrière een heel soort hoorn. En te hoogte.
1: Ja, een legende wie het.
0: Zeker.
1: Zeker in haar soort. FC Twente, die maat snijden tegen de frustratie supporters toesletten in de wedstrijd in Ljouwert zien Cambuur, de burgemeestersjocht net zitten dat Cambuur op die het maatregels nam had om nieuwe incidenten verder te komen en had de komst van Utsupporters daarom verbingen. Daar hebben we daar eens over. We praten ook met schroer Machiel Hoek. Hij stuurt 108 vooral je een boek. Maar eerst zit de muziek van Echo Smith in Friesel van de Moor. Dit ben de

0: zomerminuten voor Jelverson. Ja, dus de Echo Sweet en Cool Kids.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Friesland van de Hoorn.
0: Het weren van supporters van FC Twente. Bij de eerstvolgende wedstrijd van SC Cambuur is er 4 bij terug. Supportersverenigings had geen begrip voor het besluit van burgemeester Voort van Oosten van Ljouwert om uitsupporters takong te weigeren. Van Oosten leidt uit.
3: Uiteindelijk heb ik als burgemeester natuurlijk ook een verantwoordelijkheid die ik zwaar voel, dat het verantwoord moet kunnen zijn in dat stadion. En nou, die zekerheid heb ik tot nog toe van Cambuur niet kunnen krijgen. Dat zegt men zelf ook. Dus men omarmt ook die stelling in de zin dat men snapt dat er werk aan de winkel is. En dat ligt nu bij Cambuur.
0: Ja, die club die weet dat er werk aan de winkel is. Bij Cambuur wordt het werken en nijtocht hoe maatregels, vertelt directeur Jesse Bersma.
4: Wij gaan nu als Cambuur een plan van aanpak maken voor daarna. Dat staat, houdt in dat nu de eerstvolgende wedstrijd daarna is gepland tegen NEC. Dat is 13 september. En dan gaan wij heel snel, dus dat zal begin volgende week met de gemeente weer in overleg gaan. Plan van aanpak presenteren van datgene wat we willen gaan doen. Dat zijn we nu allemaal aan het evalueren, aan het bekijken. Ik heb dat net nog besproken met iemand om te kijken wat we kunnen doen om garantie te geven, in ieder geval de garantie te maximaliseren dat dit zich niet gaat herhalen.
5: En hoe gaan jullie dat garanderen?
4: Dat zeg ik net, hè. We gaan een x-aantal maatregelen gaan we afwegen en gaan we bespreken. Dus dan moet je denken aan fouilleren, maar nog sterker fouilleren, nog beter daar in acht nemen. Ervoor zorgen dat het uitvak wat je daar ziet nog beter beschermd blijft tegen de rest van de vakken. Dus dan gaan we allemaal maatregelen treffen en dat gaan we presenteren aan de gemeente. En op basis daarvan zullen zij dan moeten besluiten of dat voldoende is, of dat afdoende is, om de veiligheid van de supporters te garanderen.
0: Ja, dat had dus consequenties voor de supporters van FC Twente, want die bent daar de teleurstelling van haar directeur Dominique Scholten. Snij net wel om jullie uit.
6: Helemaal waardeloos. We zijn net geïnformeerd dat de lokale driehoek heeft besloten om geen uitsupporters toe te staan zondag. Alles naar aanleiding van de wedstrijd van afgelopen zondag van Cambuur tegen Feyenoord. Wij zijn er geen onderdeel van en dat is sportief nu gewoon niet goed voor onze supporters, voor onze club, voor onze spelers, voor onze staf. Dus ja, ik vind het zeer teleurstellend.
0: Teleurstelling bij FC Twente. Zij ben Snijn dus net welkom in Ljouwert. We spelen de FC Twente in Cambuur. En was even al was je goed het dan verint sportief, jongen. Want we hebben het net zo meer hoe sprutsen, maar Cambuur staat nog heel niet op 0 punten. Misschien dat ze een puntje pakken, kindertje in FC Twente. Snijn, het verval van die wedstrijd. Aansluitend is hier het Nijs uit Friesland. Maar eerst muziek van.

0: 9 in Bureau de Vries.
1: Ik had niet zo vaak zin om te voetballen.
0: Oud-Cambuur voetballer en trainer Sander van der Heijden.
1: Alleen mijn vader die wil heel graag dat ik wel dat kon doen wat hij niet mocht.
0: Oer het trauma van het matten en hoe hij daar los van kwam en nou succesvol ondernemer worden is.
1: Dat ik niks meer moet voor een ander en dat ik alleen nog iets doe wat ik echt wil.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 92.2 FM.
4: Het is op de kop, Arno Jelverson. Het Nijs uit Friesland, oh, Fijkenwouda, goeiemorgen.
5: Goeiemorgen. De provincie Friesland wil op kwarte termijn om tafel met landbouwminister Jamie van Essen over het stikstofbeleid van het kabinet. De provincie had de minister aan juni in een brief vregen om oelis, maar op die brief is ontnota geen reactie kwam. Deputeerde Matthijs de Vries is daar teleursteld over.
6: Wij vinden echt dat wij op kwarte termijn met het kabinet en in dit geval met de minister van Landbouw en Natuur en Visserij om een tafel matten om te praten over de brief van het kabinet, maar ook over de Friese aanpak waar wij mee bezig binnen.
5: In de stikrijden in bij Oude Geers uit West-Friesland is juist een trekker volgens lijn uitbaand. Bij de brand kwam een soort reek vrij die in de vier omkrieten te zien wie. De brandwacht had het vuur blust, dag liep maar een stikrijden dat in de brand stier. Hoe de trekker in de brandvliegende koe is net bekend. Het is neffens wethouder Zara Aldaraj net terjochten om de gemeente Smellingeland te verwieten dat het drastische taxibedrijf Kort de Aurono Simmer failliet gie. De oppositiepartijen denken dat het faillissement te voorkomen west hier als de gemeente het taxibedrijf meer betalen hier. Aldaraj stelt dat ze het maximale dienen haar om het faillissement vat te komen.
7: Ja, we hebben echt geprobeerd om te kijken van, kijk, het WMO-vervoer en het leerlingenvervoer is gewoon ontzettend belangrijk. En we hebben echt geprobeerd het maximale eruit te halen en dat is helaas niet gelukt. En uiteraard binnen de kaders die kunnen. We kunnen natuurlijk niet oneindig geld blijven steken in een bedrijf. Dat heb ik ook in mijn bijdrage genoemd. Ja, maar we hebben wel het maximale gedaan.
5: Het Nederlandse volleybalteam, mijn vriendin Hester en Marit Jasper, had een plaats voor de achtste finales van het EK. Na eerdere overwinningen op Roemenië en Portugal, wie Nederland no Spanje, maar 3-0 de baas. Nederland is met deze overwinning al kwalificeren voor de achtste finales, maar er moet eerst nog 2 groepswedstrijden spelen, het zijn België en Azerbeidzjan. Waar het uitzienstander in de achtste finale wordt, is nog net bekend.
4: Dankjewel Fijke, meer Nijs, je kunt altijd een vinden in uw app en hek op omroepfriesland.nl.
2: Friesland van de Moor.
3: My Harm Wijstra.

0: Nog een Jochen Oeren is dit Friesland van de Moorn. Hazen hebben we contact met het Nationaal Park Drents-Friese Wold. Die besteedt 24 jaar. Die zoen daar al een prachtige jubileumjoen voor haar. Maar die gang leest net terug vanwege extreem waar. Jongen, beziek is het op het ei. Nou, dan kunnen we mooi een Tjitske vregen wat voor waarde ze er jongen bij haar. Tjitske, goeiemorgen.
1: Goeiemorgen.
0: Eerst maar eens even het begin van de dij, want hoe starten we?
1: Ja, nou, we starten heel kalm. Helder is het ik. En dat merken we dan ook van die temperatuur. Dat we in het eerste weer legere temperaturen hebben. Bakken 14,4 Friese Piel. En dan weer overkomen zon. Maar er stiet ik wel een stevige eerste wien in het kustgebied. En daar is de temperaturen dan voor zelfs weer een stuk heger. Maar 15 graden op de eiland. Wat in mei die eerste wien. Hè, dat, hoe dat warme zeewetter heen geeft. Nou, dwaaien via de 12,4. Dan wordt het op 13,8. Akkerm dan weer een 12 en een hele graad. En Laaksem zit op 12,9 graden. En via de heldere omstandigheden dus, nou, de zinnen die je er haast en die litte boel dan ik wel mooi opwarm je zou, jou bij de mantiet is het dan zo'n zontje of 18 graden. Wel binnen er wat wolken onderwijs, dus die scoren dan ik vind het eerst maar uw kant op, maar de zinnen die het er wel het grootste oordeel joert. De eerste wien die is nu nog zwak ontmatig, maar die wordt van een beetje wel matig ont vrij krachtig en bij het opwarmen en die mix van wolken en zinnen, ja, krijgen we toch ook wel een vlegerige wien. Nou, en al meer als smiet dat een temperatuur op van zo'n 23 rond 24 graden van een beetje een hele noffelijke en onaangename simmerdij zoekt is. Jong dan, ja, waar de jongtiet nog een gratis jongetje en dan is het eerst nog helder waar. Maar die wind is heel steenbloeien, ik in het kustgebied. Nou, en in de trogsneed hebben we dan zo'n 13 à 14 graden. Maar in de nacht wat wolkenvelden.
0: En dan morgen?
1: Nou, morgen dan, hebben we de warmste dagen van de week eigenlijk. Maar wil ik de luchtvochtigheid een stuk hegen. Dus dat betekent dus dat we morgen dus te krijgen hebben met brotsig simmerwaar. Dus het eerstelijke wind is eerst matig rond vrij krachtig. Ja, en dan hebben we dus een temperatuur die het vrij vlot oprint. 26, 27 graden. Dan hebben we in een beetje een wind die het omgaat naar het zuidwesten. Zwak ontmatig. En dan zoeken we er in een beetje alles even een bui oeskoken. Kennen. Maar de grootste waarveroringen verwacht ik toch wel in de juni en in de nacht. En dan benammen in de nacht. Dan hebben we te krijgen met stevige tongerbuien. Maar kans op hagel en windstierten. En die scoren vanuit het zuiden dus Oeris provincie heen. En ja, daar hebben we eigenlijk de dagen daarna ik nog wel last van. Want ja, het smiet toch wel echt een waarsverroring op. Of vreet ik nog stevige buien in de een van de dij. Al liep het er te wol op dat we de dij nog droeg uit einzetten zullen. Zuidwestelijke wien is dan matig rond vrij krachtig. En dat smiet op vreet nog een 23 graden op. Maar van sneuren al, ja, dan is het toch wel echt alle dagen wikselend. Maar wolkenzinnen en enkelde buien. Op sneuren een zuidwestelijke wien die matig rond krachtig is. Dus die ik nog een stevige gewien. En dat komt omdat we in de jongtie te krijgen hebben mij een steuring die het aardig tichtbeus deel loekt en de verzwaardigt dat er een windkracht size en zon voor in het kustgebied komt te steen. En dan op snijden ik weer wolken zinnen en buien en dan ik weer een zuidwestelijke wien en op sneeuw nog zo'n 21 graden, snijden weer zo'n 22 graden en in de nacht een gratis vuufje als minimum temperatuur. Dus ja, het waar verroren het wel, maar joert hebben we nog een hele onaangename simmerdij.
0: Tjitske, dankjewel voor nou, ons straks.
1: Ja, onduizend.

0: Vinderwerf en Skever en Sagoer. Het is 20 minuten van zon nou.
1: Friesland van de Moorn.
0: Het wie een flinke teleurstelling doet verwoldering aan juni vanwege het extreme waar op het allerlaatste moment oorlast waard. 600 bezoekers hier haar ommelden voor deze bijzondere jubileum van 24 jaar Nationaal Park Drents Friese Wold. Zo al je plak vinden in Iepenlof Theater De Koele in Appelskeer. Maar joen is er een nieuwe kans, want dan wordt het programma inhellen. Ik praat erover bij boswachter Lisander van Ozanen. Een goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, dat zal een behoorlijke teleurstelling zijn geweest hoe jullie destijds het evenement moesten schrappen, hè?
2: Ja, dat was echt wel een domper, hoor. Dat lees je zo naartoe. En dan moet je eigenlijk dus gewoon echt de stekker eruit trekken. En dan iedereen gaan bellen en mailen en dat het niet door kan gaan. En dat voelt zo zuur en naar.
0: Hoe waren de reacties? Want dat kon echt niet toen, hè? En toen weer Lisander Vot. Ja, er gaat even iets mis met de verbinding. Ja. Nou, we zullen hem aansnemen op het Nijbelje. En dan zullen we het nog even haoeren. Dat jubileum van Nationaal Park Drents Friese Wold. Het zit net mij. Het evenement waar doe ik al net trok in. En de verbinding die is ook wat wiebelig. Nou, we zullen dat even herstellen. Ik zie het even te zien. De eerste Maasvogels die haar al melden. Mariet en ik het zeert.
3: De Maas!
0: En ik ga goed naar huis vijken, want ik ga de kloes hier kregen.
4: Hast hem hier? Hast er koren voen?
0: Nou, ik ga het zonder koren dienen. Ik ga gewoon mijn hurde hand hier.
4: Oké. Okay. Oh. Ik denk al van Jerk, maar ja, dat wie het.
0: Ik denk elke die koren te verorien. Dus ik ga er een beste beuk op joen. Maar ik zet er een thermoskanne of een t-shirt in. Nou, de aaiwekkers ben op.
4: Oh, ben die op?
0: Althans, die zitten net in, joh.
4: Nee.
0: Dus
4: nou,
0: de keuze is een t-shirt of een thermoskanne.
4: Ja.
0: Als het is een jest.
3: De Maas!
0: Dan moest even appen naar 0620 Fjouwer Jochen. En volgens mij hebben wij contact met Lisander van Ozanen. Lisander, goedemorgen.
2: Goedemorgen, ja, we zijn er weer.
0: Ja, het liek het evenement zelf wel, want het moest in 2 keer. Een herkansing vanavond.
2: Ja.
0: Was het een teleurstelling destijds dat het voor het publiek ook dat het niet kon?
2: Ja, dat was echt wel heel naar en zuur, hoor, zeg maar. Heel veel mensen die vinden het ontzettend jammer, die keken er opzijst uit. We zijn er ook nog eigenlijk die avond zelf naar het theater toegegaan. Om mensen op te vangen eigenlijk die ons bericht niet ontvangen. En de hapjes waren al besteld, dus we hebben nog hapjes uitgedeeld. Dus dat was wel leuk en gezellig, maar het blijft natuurlijk heel zuur als het dan niet door kan gaan. Maar het was gelukkig niet voor niks. Dat was ook weer een fijne gedachte. Want het ging die avond nog behoorlijk tekeer. Dus ik ben wel blij dat het allemaal niet voor niks is geweest.
0: Nee, het had gewoon niet gekund. Nou gaat het vanavond opnieuw gebeuren. Want vanavond zijn de weersomstandigheden beter.
2: Ik heb nog niet naar de weer-app durven te kijken vanochtend. Maar volgens mij zijn de berichten prachtig.
0: Nou, de weervrouw vertelde net dat het een stuk beter wordt. Dus dan moet het door kunnen gaan, lijkt me.
2: Ja, nou, heel fijn. Ja.
0: Want wat staat er vanavond op het programma?
2: Nou, we hebben eigenlijk een heel leuk gemengd programma in Openluchttheater De Koele in Appelscha. Waar we eigenlijk de gast zijn bij de historische vereniging. Die altijd prachtig dat Openluchttheater runt. En daar mag ik een verhaal vertellen. Wat ik mensen wat mee kan nemen in mijn beleving, mijn natuurverhalen. We hebben praktisch filosoof Elke Wis. Bekend van boeken als Socrates of Sneakers. En ze heeft ook onlangs een nieuw boek uitgebracht, Even tussen mij en mij. Waarin ze mensen eigenlijk meeneemt in een hele praktische manier eigenlijk om meer diepgang te krijgen in gesprekken, om met elkaar in gesprek te zijn. Ook om een stukje, misschien wel polarisatie, zeg maar, tegen te gaan. Hè. Wees nou eens nieuwsgierig naar de ander, waarom de ander eigenlijk er anders in staat. Dus we gaan even kijken hoe Elke ons ook kan inspireren om misschien ook wel met een andere bril naar de natuur te kijken, met een andere bril naar andere mensen te kijken die er misschien anders in staan. En we hebben Jason Staal. Jason Staal is een magnifieke singer-songwriter die prachtige nummers schrijft. En die vertolkt wat eigen nummers, ook samen met VCE. Want VCE is eigenlijk het orkest hier uit de gemeente Westervelde, dus net aan de andere kant van de grens. Dus we hebben zo'n 55, 60 man orkest die ook een prachtige muziek brengt om ja, de hele avond tussen sprekers muzikaal begon ik me in te lijsten. En ja, we sluiten de avond eigenlijk een beetje af met een film van Henk en Jeanette Bos van Nighthawk Productions. Die hebben eigenlijk een 20 minuten natuurfilm in elkaar gezet met allemaal prachtige beelden uit het Drentsche Wold. En daar gaat ook VCE, dus het orkest, die gaat daar de, nou ja, prachtig de soundtrack, zeg maar, live onderspelen. Dus dat wordt een mooi bombastisch spektakel, wat mensen denk ik nog lang nog nablijft, hoop ik.
0: Op een prachtige plek in het openluchttheater daar in Appelscha. Dat orkest, had hij deze agenda nog vrij? Want dat is, je geeft het al aan, een flink gezelschap.
2: Ja, nou ja, dat heeft best wel een tijd geduurd voordat we tot een nieuwe datum kwamen. Want het gaat dus letterlijk andersom, hè. Want wat we de eerste keer gedaan hebben, is ja, je hebt een idee en dat ga je tot uitvoer brengen. Dus je komt dan tot een locatie. En als je een locatie hebt, nou dan ga je met de locatie samen kijken, met het orkest. Want dat is eigenlijk dus inderdaad de langste agenda van iedereen. Kom je tot de datum en daar is eigenlijk elke wis op gevraagd. Daar is Jason Staal op gevraagd, zodat je eigenlijk je programma gaat rondbreien op een datum die er dan ligt. Maar vervolgens heb je dus een heel programma en dat hele programma dat wil je eigenlijk behouden. En dan moet je met elkaar weer een andere datum gaan kiezen. En dan wordt het een hele puzzel, ja. Om dat in vakantietijd natuurlijk te doen. Met Jason Staal, die op heel veel festivals te vinden is met Mooi Wark, dat hij mee op tournee gaat. Dus zo moet je met elkaar tot een nieuwe datum komen. Nou, gelukkig hebben we dat kunnen vinden. Maar dat heeft dus inderdaad best wel wat voeten in aarde gehad om dat goed voor elkaar te krijgen.
0: Uiteindelijk moet het vanavond allemaal bij elkaar komen. Ik wens jullie een hele mooie en heugelijke avond, Lisander.
2: Nou, dankjewel. Ja, we gaan er een mooi feestje van maken. We hebben er allemaal onwijs veel zin in. En we maken er gewoon wat moois van.
0: Lisander van Ozanen, wie dat? Hij is boswachter in het Nationaal Park Drents-Friese Wold. Joen dus, de herkansing van 24 hier, dat Nationaal Park. Dat is alweer in de koele, in de Appelskeer.

0: Harry Styles en Watermelon Sugar.
1: Omroep Friesland.
2: Friesland van de Moor.
0: De Ljouterskrewer Machiel Hoek die komt met een bijzondere actie. Hij stuurt morgen 108 exemplaren van zijn eerste boek naar 108 Vrouwita. De titel van het boek is De vrouw die het universum droeg. En het is een vervolg op zijn eerste boek, Het meisje dat de wereld veranderde. Dat is uiteindelijk 40.000 exemplaren van verkocht binnen. Machiel Hoek is onder de telefoon om meer over deze actie te vertellen. Een goeie morgen.
3: Een goeie morgen. Goeiemorgen.
0: Ja, Machiel, wat is het thema van dit boek?
3: Het thema van het boek is eigenlijk de disbalans in onze maatschappij op heel veel vlakken. We zijn de verbinding tussen hart en hoofd in heel veel gevallen verloren. Tussen jong en oud, maar met name de balans tussen mannelijk en vrouwelijk. Het mannelijk is onze maatschappij wereldwijd erg dominant. En na het schrijven van het eerste boek, Dat meisje dat de wereld veranderde, dat ging over vrouwelijke energie, was voor mij nog een vraag. Het is al heel lang uit balans. We zijn al millennia lang is er natuurlijk sprake van een onevenwichtigheid tussen het mannelijke en het vrouwelijke. Hoe komt dat? Hoe is het ooit zo gekomen? En tijdens het schrijven van het boek kwam ik eigenlijk tot een antwoord wat mijzelf verraste, maar waarvoor voor mij ook alles op zijn plek viel. Alles klopt. Het is een bijzonder antwoord waar eigenlijk alles mee weer verbonden wordt. En daar gaat dit boek in verhaalvorm over.
0: Je stuurt 108 invloedrijke vrouwen nou een exemplaar. Waarom dat getal 108?
3: 108 is een heilig getal in heel veel oude tradities en samenlevingen. Hindoeïsme, boeddhisme. Het is een combinatie van astronomische en wiskundige en spirituele betekenissen. Bijvoorbeeld de afstand van de aarde tot de zon is 108 keer de diameter van de zon. En de afstand van de aarde tot de maan is 108 keer de diameter van de maan. Dat wist de hele oude oersamenlevingen, wisten dat al. En een mala of een gebedsketting telt 108 kralen. Als je aan het mediteren bent, dan ga je die kralen door je hand laten glijden en hoef je niet te tellen. En na 108 heb je een soort cyclus volbracht. Nou, dit boek gaat ook over inademen, uitademen. En dat 108 getal, wat in het boek ook dus vaker voorkomt, vond ik een mooie link om te zeggen, hey, ik kan een boeklancering geven, maar ik kan ook doen wat er met het eerste boek gebeurde. Dat werd eigenlijk van lezer tot lezer overgedragen. En daar dacht ik, daar begin ik nu mee. Ik leg het boek in handen van 108 vrouwen. Ja. Juist ook omdat de boodschap hierover gaat.
0: En dat is ook heel wat oors als een traditionele boeklancering werd. Nou ja, net het meeste hoorn is misschien, hè?
3: Misschien, maar inderdaad, dat vond ik ook. Ik denk, doe het op deze manier.
0: Ja, dan gaat dat boek naar al die vrouwen. Kun je een per naam verklappen waar dat boek in de brievenbus krijgen?
3: Ja, die vrouwen weten dat zelf niet, maar dat is natuurlijk, dat zijn vrouwen die eigenlijk nu of in het verleden iets betekenen of betekend hebben aan ook het, dat herstel van die balans. Een bekende naam als Hedy Dancona is natuurlijk iemand die dat decennia lang gedaan heeft, maar uiteraard is prinses Maxi of koningin Maxima natuurlijk een vrouw die heel erg werkt aan de verbinding en het oplossen van armoede. Linda de Mol is zo iemand, maar er zitten ook heel veel namen tussen die minder bekend zijn. Een aantal Friese namen die ik trouwens nu niet even kan reproduceren, maar een hele mix van namen.
0: Ja,
3: en een soort steen in de vijver.
0: En wat hoop je dat die vrouw je met het boek doggen? Want het maakt dan echt van moelen op moelen ging kretsers door het boek?
3: Dat zou mooi zijn natuurlijk. Ik gooi een steentje of ik laat een steen in de vijver vallen. Dan krijg je zo'n kring met rimpelingen. En wat er dan mee gebeurt is ook aan anderen. Want de boodschap in het boek van het verhaal, het gaat erover. Bijvoorbeeld Sisterhood. Ik kijk daarnaar als mens, maar als man. Sisterhood vind ik een heel mooi begrip, maar ik heb het idee dat het in de praktijk niet echt heel beleden wordt. Nou, dit verhaal gaat daar ook over. Biedt daar ook hele mooie handvatten voor. Maar ik deel dat en heb ook daarmee het idee van als deze boodschap of dit verhaal vrouwen aanspreekt en ze daarmee willen delen, graag. Maar ieder op haar eigen manier.
0: Bij uw vorige boek kijk ik opvallende acties nog heugen. Liekers een grote advertentie in Landelijk Dijblad. Vergezen boekendeal in Amerika. Zit dat er nou ook weer om te komen?
3: Ik ben kennelijk een beetje wat. Dat vind ik graag wel. Ik vind het gaat mij niet zozeer. Ik zet mezelf graag op de achtergrond. Maar als je een boodschap wil verspreiden, moet je op de voorgrond treden en dan soms wat afwijkend doen. En daar ben ik wel van. Ja,
0: ja, en dan valt het op. En dan die stien in de vijver kan dan misschien ook wel wat bereiken.
3: Dat hoop ik. Dat hoop ik oprecht, ja, als mens.
0: En ben je al op de bus dienen, die 108 boeken?
3: Die gaan vandaag in gouden doosjes allemaal op de bus. Het leuke is natuurlijk in Friesland dat je op Postplaza, dat vroeger een mooi, je kunt het bij zo'n mooi postkantoor aanbieden, maar nu moet het ergens op zo'n PostNL-punt. Dat is prima.
0: Ja. Machiel Hoek, dankjewel en een soort succes met je boek.
3: Dank, dankjewel.

0: Jenna Spiro en Great Expectation. Het is hard zo'n oren.
1: De media van de morgen.
0: Kijk, ik heb een grote verwachting van Feike. Wat staat er in de kranten, Feike?
2: Ja, een bijzondere rioolzaak. Matrozen kijken live mee naar seksende collega's.
0: Hé? Hey?
2: Ja, er was een feestje op een marinefregat. MS van Amstel. En nou, het feestje was heel gezellig. En een matroos en die hield wel heel gezellig met zijn vrouwelijke collega. Dus die denken van, nou, we zien even de machinekamer op. Rustig plakje. Maar er was een andere matroos die zei dat. En die denkt van, ja, uit een soort van dronken nijskierigens. Ja, ja. Ben ik even mee, Ron. En ja, die zegt het al een keer gebeuren. Ik via een camerasysteem wat er in die machinekamer hangt.
0: Nee, ik ben gewoon nog om het te doen misschien.
2: Nee, want die matroos die erbij belutsen weer, die wist het ik. Want hij was een van de technici aan boord. Dus hij wist ik wel dat hij camera's hong. Ja, misschien had hij toch wat, ja, wat te dronken geweest. Of om dat goed tonight te denken. Dat zullen we net weten. Maar in elk geval... het wie dus de Shin op een scherm. Die collega van hem die had even beelden zelf van maken. En op een gegeven moment die shirt om hen. Stien de nacht zien oren matrozen die stien om hen. En ja, doet het steltje weer omkomen. Toen wie er een soort gegniefel en alles. Dus die vrouw die viel haar heel ongemakkelijk. De man die wie er wat nonchalant roept. Maar ze maakt nou toch. Hij en die man die beelden maken had. Die moet er nou toch voor de rechter komen. En ja, want de officier van justitie die zei het ik van... ja, je werkt bij de technische dienst en je wist precies in welke rond de camera hong. En dat heb ik wel erkend inderdaad. Dus nou, in kwarten dan zullen we hier wel meer oeieren. Ja, dan gaan we nog even naar Frankrijk. Want ja, Frankrijk ligt zijn wonden naar historische bosbranden. Ja, die echt ja, verschrikkelijk verzeild. Een heel soort skeer. Mensen zijn verstoren, verwoenen rekken, toeristen die blunnen voort. Huizenbaan nou. Bewenders die zitten met de hand niet hier. Ik ben alles kwijt, mijn ouderlijk huis en mijn werk. Ons huis is verbrand, onze auto is verbrand. Ja, het enige dat we kunnen hopen is dat de toeristen volgend jaar terugkomen. Ja, dat zijn die reacties daar in Frankrijk op die vreselijke natuurbrand. En nou wie er van de weekend natuurlijk ik nog, die tornado daar.
0: Ja.
2: Die had een compleet dorpje zo wat voortvagen.
0: Wat een natuurgeweld die dat.
2: Het was een enorm natuurgeweld. En ja, dit is nog maar het begin, zegt de zaakkundige. Want ja, door die hele klimaatverandering zullen tornado's tenijden. Die kennen we alleen maar van Amerika, in principe. Nou, onze waarvrouw Tjitske, die weet er alles van. Onze tornado chaser.
0: Ja,
2: maar die kent daarna in Frankrijk blowen. Want dan moet ze net met z'n vier voort. Want ja, het zal vaker voorkomen. Terug dus toch die oren waasomstandigheden.
0: Nou, dat ben je mooi kleren, mij.
2: Ja.
0: Het is alweer zo'n oren. Heeft het niet om te schikkelen met de collega's in Hilversum van het NOS-journaal?
3: Personeel tekort? Zet net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krijgen en wij moesten om denken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of vesteren is op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
4: Eerst op de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
5: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. QuantumFit, thuis in de regio.
6: Dit is Omroep Friesland.
7: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
8: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De afgelopen jaren zijn er in Nederland meer dan 10 situaties geweest waarbij een kind voor langere tijd werd gemarteld. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. Kindermarteling is de meest vergaande vorm van mishandeling. Slachtoffers worden bijvoorbeeld opgesloten en daders halen plezier uit de macht over een kind. Zoals bijvoorbeeld gebeurde met het pleegmeisje uit Vlaardingen. Uit vonnissen van rechtbanken blijkt dat er de afgelopen 5 jaar zeker 12 rechtszaken over kindermarteling zijn geweest. Wereldwijd wordt bedroefd gereageerd op het overlijden van Dolly Parton. Beyoncé noemt het een eer dat ze met Parton heeft mogen samenwerken. En Elton John noemt haar een unieke en onvervangbare artiest. De Nederlandse muziekjournalist Leo Blokhuis zegt dat de countryster de allergrootste was.
9: Zij heeft het glazen plafond doorbroken voor vrouwen. Niet alleen in de country, maar in de popmuziek. Zij was een vrouw die zelf wist wat ze wilde. Zij was er heel vroeg bij als zelfstandig componiste in een tijd waarin liedjes werden geschreven door mannen die aangereikt werden aan vrouwen.
8: Bij het Witte Huis hangen de vlaggen half stok. Parton leed aan kanker en overleed gisteren na een kort ziekbed. Dolly Parton was 80. Amerikaanse leger heeft in de Caribische Zee opnieuw een vermeende drugsboot aangevallen. Daarbij zijn 4 mensen omgekomen, meldt persbureau AP. Of er daadwerkelijk drugs aan boord waren is niet duidelijk. Amerikaanse leger heeft daarvoor geen bewijs geleverd. Het is niet gelukt om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken voor NEC. Gisteravond verloor de Nijmeegse ploeg opnieuw van Bodo Glimt. Het werd 3-0. NEC gaat nu naar de Europa League en daar zijn de fans ook wel blij mee.
10: Je bent natuurlijk gewoon trots op NEC. Ja,
11: dus,
10: het is gewoon mooi. Het is gewoon jammer.
12: We kunnen wel heel verdrietig worden, daar komt het eigenlijk op neer. Maar ja, iemand moet ook gewoon de Europa League winnen. Ja, dat zijn wij overduidelijk.
8: En dan nog het weer, bewolkt met in de loop van de ochtend lokaal kans op onweer. Vanmiddag geregeld zon, maar ook kans op regen en onweer. Het wordt 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel, we gaan verder met Friesland van de Moorn. We zijn in afwachting van de Moaasvogel. Ik hier maar even jarenlitten, maar dit is er nog een keer bij wijze van proef, hè?
13: De Moaasvogel!
0: Dus het meeste maakt nou net appen.
2: Nee, nog net. Nog even wachten.
0: En er zitten 2 prijzen in de kloers, want we gaan iets varie het probleem.
2: De wekker is er net, de naaiwekker.
0: En de prijzen van Flin Wieken, die ben ik nog net verstuurd. Tineke, die wie een beetje teleurstelt, die zei ik ga Flin Wieken prijzen wonen, nog ik even zien. Maar dat komt er al in hoor.
2: Ja,
0: dat zit al in de pijplijn, maar het had zimmer verkoosje geweest. Dus het wordt wat langer voor die prijzen wel in die kloersen komen. En voor maar uiteindelijk worden ze verstuurd.
2: We zitten er bovenop.
0: En ons brengen feiken niks samen.
2: Dan komen we langs.
0: Wel zelf bij Del. Dat is ook een leuke prijs trouwens. Dat wij hem losbrengen.
2: Ja, of net.
0: Of net. Gewoon net. Aarsen, dan zullen we het houden over meer vrouwen in de politiek. En er is muziek van Stevie Wonder. Part-time lover komt er aan.
14: Hey, wat is dat?
15: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
14: Doe maar duur.
15: Nee joh, deze Jackery kost nog geen €800. Bij Greenwave. Greenwave.
16: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
17: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
15: Ik betaalde €100 online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl.
18: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
19: Zijn we al.
18: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
20: Oh ja, verzekering.
18: En weer door met de Ora autoverzekering.
21: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
22: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
23: Hey,
22: Raymond!
21: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
24: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
25: Rustig, adem in,
24: maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
25: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Friesland van de Moorn.
7: My Harm Wijstra.

0: minuut nog zon waar het met Stevie Wonder en Part-Time Lover.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: Bij Harm Wijstra.
0: D66 in Smellingeland beziekt het politieke mannenbalwerk dat te trokbrekken mijn vrouwelijke listloeker.
3: Het is eigenlijk te bizar voor woorden, maar dat is nou eenmaal wat het is. En we gaan er gewoon voor zorgen dat het volgende periode anders is.
0: En Sportclub Cambuur. Die mij zou lang dat het de veiligheid van het eigen publiek net garanderen kan, geen uitsupporters ontvangen. En daar balen ze van in Twente, want die komen snijden op bezite bij de Ljouters. Fijke Wouda, die er ook nog heel iets. Fijke, goeiemorgen.
4: Ja, dit mannenbalwerk houdt nog even staan voor eerst. Ja, de Nederlandse staat die dreigt voor honderden miljoen euro's het skip in te gaan door fraude met exportkredietverzekeringen. En snel die blokkades worden tenij strafrechtelijk vervolgd.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Nou, dit mannenbalwerk wordt al trop rutsen, Fijke, hè?
4: Ja, nou ja, ja, maar ja, Tjitske is gewoon hier van huis, hè? Dus.
0: One of the guys.
4: One of the guys.
0: Tjitske, Wiebenga, goeiemorgen.
5: Een goeiemorgen. Nou, joh, krijgen we een noffelijke simmer daarmee geregeld zinnen en een enkelte stapelwolk. Het bloed droeg en mij de matige hond soms krachtige, vrij krachtige eerste wien warmt het op naar 23 rond lokaal 24 graden. Jong helder waar en zo'n jochentje graden. Vannacht binnen de wolkenvelden en is het op zijn kort 13 graden. Morgen is het brotsig warm, mij wolkenvelden zinnen en op de meeste plakken droeg. De wien wordt zuidwestelijk en mij dan maximaal zo'n 20 graden. En in de nacht volg je stevige tongenbuien.
0: Meer vrouwen in de politiek. Het is een frase die geregeld voorbij komt. Maar met name de lokale politiek, dat bloot toch wel een mannenbalwerk. En in Smellingen heel dal, want alle fractievoorzitters daar, die binnen man ontjoerd. Want bij D66 neemt Jantine Meister Klaasema het stokje oer van fractievoorzitter Roy Postema.
6: Ik lis het del en ik weet zeker dat Jantine dat mij verder dwan zullen kunnen.
7: Maar je bluwe rietslid?
6: Ja, vanzelfs. Ik had natuurlijk beloofd onder kies om je te wezen. En ja, Jantine en ik gaan bin te gerne kiezen en dat bijt ik te gerne aan.
7: Dus vind je het net lastig om dat fractievoorzitterschip del te lezen?
6: Nee, absoluut niet. Ik vind dat ik uw taak als politieke partij in deze gemeente om op te komen. Ik voor vrouwen. En vrouwen hadden een hele wichtige stem. Ja, maar ze haar hier in de gemeente. En ik weet zeker dat Jantine dat heel goed dank in.
7: Nou, dan geven we naar de nieuwe fractievoorzitter. Stel jezelf ik maar even voor uit je wolle.
3: Ja, ik ben Jantine Meister Klaasema. Nu raadslid voor D66 Smallingeland. En vanaf volgende week fractievoorzitter.
7: En er zit dus een beetje een verhaal achter.
3: Ja, wij zijn bij D66 natuurlijk altijd wel heel erg van inclusiviteit en emancipatie. En wij hadden sowieso al het idee van, nou, er mogen meer vrouwen in de politiek. En nu het besef ook kwam van, god, er zijn nu helemaal geen vrouwelijke fractievoorzitters. Dus dachten we, dan is het nu wel echt hoog tijd om daar verandering in te brengen.
7: Zit er nog net zo heel lang in de gemeente, Ria, als ik het goed af?
3: Dit is mijn tweede periode. Dus vijfde jaar nu, ja.
7: Wat is dat in Smellingen, dat alle fractievoorzitters man willen?
3: Ja, ik schrok er ook even van. Ik stond er ook niet zo bij stil. Vorige periode waren er wel wat vrouwen en daar zijn nu allemaal schuivingen geweest. Gelukkig wel twee vrouwelijke wethouders deze periode. Maar nu geen vrouwelijke fractievoorzitter meer. En straks gelukkig wel weer.
7: Maar goed, dan ben je aasen. De enigste vrouw tussen alle fractievoorzitters. En dan heb je een oerlis, een presidium. Oerlis van alle fractievoorzitters. Zit ik de burgemeester bij, dat is ik een man. Zit je dan als enigste vrouw?
3: Ja, niet best eigenlijk. Nee, het is eigenlijk te bizar voor woorden. Maar dat is nou eenmaal wat het is. En we gaan er gewoon voor zorgen dat het volgende periode anders is. Dat ik er niet meer als enige vrouw zit.
7: Maar hoe zou dat nou komen? Dat zo'n situatie blijkbaar ontsteert?
3: Ja, dat is sowieso lastig. Kijk, er zijn nu nog geen 30% is vrouw van de raadsleden. Vrouwen zijn gewoon in de minderheid in de politiek. Zeker in de lokale politiek. Dus dat is sowieso een aandachtspunt.

0: ik kan hier de hele avond over doorpraten, denk ik. Maar we willen Smallingeland een stukje mooier maken voor haar inwoners.
1: Zei de Jantine Meister Klaasema. Zij is dus de nieuwe fractievoorzitter van D66 in Smallingeland.
2: De media van de morgen.
1: De fractievoorzitter van Friesel van de Moorn, Meike Wouda, goeiemorgen.
3: Ja, goeiemorgen, burgemeester. ja, de Nederlandse steden die dreigt het op te draaien voor een skeer van honderden miljoen euro's. Er is op grote schaal fraude pleegd met Nederlandse exportkredietverzekeringen. Het ministerie van Financiën heeft intussen in één zaak onjef te dienen. Uit naam van een verzekeraar, Atradius DSB. En alleen nog dat skeerde bedrag is al 130 miljoen euro. En er zijn dus meer van dit soort van zaken. En ja, met help van vervalse accountantsverklaringen en alles binnen dus is er fraude pleegd met die exportkredietverzekeringen. Diverse klanten van dat Atradius die hebben dus dat dienen. En ja, Nederlandse bedrijven die zaken doen, maar risicovolle partijen in boeteland, die kennen hun risico's dus terug dat Atradius oordekken litten. En de Oerhiet die stiert dan garant. Want ja, ze zitten van dan kunnen we de Nederlandse export onjaaien. Maar ja, bedrijven maakt je daar dus, of ja, crimineel, om het zo gaan zeggen, die maakt je daar dus misbruik van. En dan dreigt dus de rekening uiteindelijk bij de Nederlandse staat, bij u is dus, de belastingbetalers, te langer te komen. Dus ja, dat wordt wel eens keren wat eruit komt, uit die onjefte. Dan hebben we de burgemeesters, het IMB ministerie, de korpschef van de politie en justitieminister David van Wil, met elkaar opraat, dat bij een blokkade van sneldieken of het spoor, ja, in de regel, ja, daar zit er weer een escape in,
1: dat is
3: strafrechtelijk ja, optreden wordt.
1: In de regel.
3: In de regel.
1: Wij zijn wat resoluut.
3: Ja, dus is gewoon, het is verbeend, hard op.
1: Ja.
3: Dus ja, dat, de onleiding is de recente acties met trekkers. Bij boerenprotesten. Ja, bij een van die acties daar is een deerlijk ongeluk gebeurd. Achter in de file, die het alle gedachten ontstier, terug zijn trekkerprotest. En ja, FDF, Farmers Defence Force, die zei van, nou, er zijn wel heel goede redenen nodig om boerenprotest op sneldieken strafrechtelijk te vervolgen. Die zijn er nu niet, althans is dat nu niet gebleken. Dus ze hebben er nog net zo voor. En ja, als het zo is dat dan het ongeval tot deze beslissing van het OM heeft geleid, dan is die beslissing onzorgvuldig en ondeugdelijk gemotiveerd. Want juist in verband met het ongeval is een automobilist aangehouden op verdenking van een strafbaar feit. Het ongeval is blijkbaar niet veroorzaakt door een protesterende boer. Dus zij wiezen de dat OA. Het recht op vrijheid van demonstratie omvat volgens rechtspraak ook snelwegblokkades. In het bijzonder met trekkers. Dat zei dus het FDF. Ze zeggen dus dat het Europese Hof in een oorzaak al bepaald heeft dat een mogelijk verbod van demonstratie per geval besjongen worden maat. En dat een verbod van de demonstratie net bij voorbaat al bepaald worden maat. Dus en ik milieuactiegroep Extinction Rebellion, die neemt de onkundiging voor kennisgeving aan. De organisatie zei het net van doel te wijzen om op te houden met deze vorm van protest. We zitten in een klimaat- en ecologische noodtoestand. Het is meer dan nodig dat de regering en grote bedrijven gaan doen wat nodig is. Nou ja, wat zij willen. Wat denken, wat nederig is. Ja, nee, ja. Dat
1: even liet ze nu al.
3: Ja, precies. Zolang zij dat niet doen, zullen wij doorgaan met vreedzame burgerlijke ongehoorzaamheid om de nodige maatregelen af te dwingen. En hiervoor worden wij op dit moment al strafrechtelijk vervolgd met een rechtszaak op 26 augustus. Dat is goed.
1: Nou, het laatste woord is er dus nog net. Oefen.
3: Nee.
1: Wij moeten een beetje om eens worden denken, dan houden we misschien nog wat rond te horen. Want Mariet, die stuurt al een suggestie.
4: Lang.
3: Oh, de lange platen. Ja.
1: Die zijn harm ook best, dan kunnen we misschien een lange plaat draaien.
3: Ja. Maar,
1: dan mogen we net een volle praten.
3: Nou.
1: En we zitten nog met Matthijs nog even iets van Dolly Parton. Want de haling
3: je
1: gewoon, maar misschien.
3: Ja, daar wat bij.
1: Dat de Harkers ook nog een favoriet had. Dan kist die ek even nog een strooi aan op 0620 voor jou, Jochen. En als die vogelvlin, dan kist ik nog
3: iets meer. We krijgen nog druk aan.
1: Hoi.
3: Maar we gaan erop.
1: Ja, en we moeten daar eens ook Cambuur gaan en hoe het BMO-vervier in Smallingeland. Nou,
3: poeh.
1: Eerst maar eens even muziek, hè, van Santana.

0: Santana en Well Alright.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Supportervereniging. Die ben het net eens met het besluit van de burgemeester van Ljouwert om uitsupporters te weren bij de thuiswedstrijden van Cambuur. Het is snijntje in FC Twente het geval, want Voort van Oosten, dat is de waarnemend burgemeester in Ljouwert, die zei het net een oorbesluit nemen te kennen als uitsupporters weren.
2: Uiteindelijk heb ik als burgemeester natuurlijk ook een verantwoordelijkheid die ik zwaar voel, dat het verantwoord moet kunnen zijn in dat stadion. En nou, die zekerheid heb ik tot nog toe van Cambuur niet kunnen krijgen. Dat zegt men zelf ook. Dus men omarmt ook die stelling in de zin dat men snapt dat er werk aan de winkel is. En dat ligt nu bij Cambuur.
0: Werk onder de winkel dus bij Cambuur. De benijtocht hoe maatregels rondom de Ruudvak, vertelt directeur Jesse Bergsma.
3: Wij gaan nu als Cambuur een plan van aanpak maken voor daarna. Dat houdt in dat nu de eerstvolgende wedstrijd daarna is gepland tegen NEC. Dat is 13 september. En dan gaan wij heel snel, dus dat zal begin volgende week, met de gemeente weer in overleg gaan. Plan van aanpak presenteren van datgene wat we willen gaan doen. Dat zijn we nu allemaal aan het evalueren. Aan het bekijken. Ik heb dat net nog besproken met iemand om te kijken wat we kunnen doen om garantie te geven, in ieder geval de garantie te maximaliseren dat dit zich niet gaat herhalen.
4: En hoe gaan jullie dat garanderen?
3: Dat zeg ik net. Hè. We gaan een x-aantal maatregelen gaan we afwegen en gaan we bespreken. Dus dan moet je denken aan fouilleren. Maar nog sterker fouilleren. Nog beter daar in acht nemen. Ervoor zorgen dat het uitvak wat je daar ziet nog beter beschermd blijft tegen de rest van de vakken. Dus dan gaan we allemaal maatregelen treffen en dat gaan we presenteren aan de gemeente. En op basis daarvan zullen zij dan moeten besluiten of dat voldoende is, of dat afdoende is, om de veiligheid van de supporters te garanderen.
0: Maar er gaat dus consequenties van FC Twente. Die ben snijn Tahar en grote teleurstelling net welkom in Ljouwert. Maar het altijd een welkom is in Friesland van de Moorn is de Maasvogel. Dirk Houtsma stuurt, ja, die zal haast wel heers wijzen. Want zo vaak hebben we hem jet van de Moorn. Ja, nou, voor de meesten die het met jet hebben, heb het wutje Maasvogel even helemaal op Friesland. Maak eens kon ze mooie prijzen.

0: Sutherland Brothers and Quiver. Jongetje in 76. Ja, dat is The Arms of Mary. Haast hier het Nijs uit Friesland.
1: Drumband Halleluja van Makkum maakt een plaat met Arnold de Boer, alias Zea. Het is echt een avontuur buiten haar comfortzone. Dit weekend in Friesland ook. De vreemde uitstappen van Drumband Halleluja.
2: Zolang de zinners niet.
3: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee. Met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
4: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de beste orkesten, dirigenten en solisten. Met dit najaar onder andere Jaap van Zweden, Janine Jansen, Cecilia Bartoli, Lucie Horsch en Daniel Barenboim. Bestel op concertgebouw.nl.
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
6: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
7: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
8: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
9: Hey, wat is dat?
10: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
9: Doe maar duur.
10: Nee joh, deze Jackery kost nog geen €800. Bij Greenwave.
11: Greenwave.
12: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse. En ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. In het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
13: Ik betaalde €100 online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl.
14: Dit is Omroep Friesland.
15: 92.2 FM.
0: Ja, een nieuw soort mensen die halen even een app. Carol die stuurt The Coat of Many Colors. Dat is een leuke nieuw van Dolly Parton. En Louis die zei, ik ga de Marsvogel net niet. Nou, dat is ook een prestatie. Want
16: ja, nou.
0: Hij werd ontladen. Hij zei, ik app toch stiekem. Want ik ga heel goed onderhoorn om de omroep erop te krijgen. Maar ik ben hier in Grijns. Maar jij in? Tja, hij is in Grijnsland aan het werk.
16: Ja, maar is het nou zo dat ze u daar in Grijnsland een beetje blokkeren of zo?
0: Nou, dat kent toch net? Zo klinkt het wel, man.
16: Hier vraagt je.
0: Laatst in Nekkel met een omroepauto in Grijns. Die houden direct spontaan.
16: Die houden dus, ja, die, ja, precies. Dat, wat die dingen eerder. Nou.
0: Het is 12 minuten nu jouw wacht. Hier is het Frieske Nijs eerst, mij Fijke Wouden. Fijke, goeiemorgen.
16: Ja, goeiemorgen. De provincie Friesland wil op kwarte termijn om tafel met landbouwminister Jamie van Essen door het stikstofbeleid van het kabinet. De provincie had de minister aan juni in een brief vragen om oorlis, maar op die brief is op nota geen reactie gekomen. Deputeerde Matthijs de Vries is daar teleursteld door.
17: Wij vinden echt dat wij op kwarte termijn met het kabinet en in dit geval met de minister van Landbouw en Natuur en Visserij om een tafel matten om te praten over de brief van het kabinet, maar ook over de Friese aanpak waar wij mee bezig zijn.
16: Omwenners van de koolvinden bij Estrein krijgt advies om net te visken en te zwemmen in het water en dat voor eerst ik net te broeken voor het besproeien van de tuin. Uit onderzoek van Wetenschap Friesland en de gemeente Zuidwest-Friesland doet blijken dat er te min zuurstof in het water zit en dat het nauwelijks gedachten te krijgen met versmarging van het oervlakte water. Het onderzoek wie instelt naar meldingen van omwenners over dierde visk en stjonkend water. Het is neffens wethouder Zara Aldaraj net terjochten om de gemeente Smellingeland te verwijten dat het drachtste taxibedrijf Kort de Auroenum Simmer failliet gie. De oppositiepartijen denken dat het faillissement te voorkomen was hier als de gemeente taxibedrijf meer betalen hier. Aldaraj stelt dat ze het maximale dien had om het faillissement vaart te komen.
18: Ja, we hebben echt geprobeerd om te kijken van, kijk, het WMO-vervoer en het leerlingenvervoer is gewoon ontzettend belangrijk. En we hebben echt geprobeerd het maximale eruit te halen en dat is helaas niet gelukt. En uiteraard binnen de kaders die kunnen. We kunnen natuurlijk niet oneindig geld blijven steken in een bedrijf. Dat heb ik ook in mijn bijdrage genoemd. Ja, maar we hebben wel het maximale gedaan.
16: Op het parkeerterrein bij het tankstation langs de Woudwijk bij de Pijn is juist een auto in de brand vlijn. De bestuurder hier bij het tankstation Boodschappen dienen en zegt doet hij waarom kwam de vlam uit de auto komen. De brandwacht had vuur blust en wist ik nog fiskusark van de eigenaar uit de kofferbak te redden. De oorzaak van de brand is net bekend.
11: Dankjewel Fijke. Meer nieuws kunt altijd een fini nieuws app en ek op omroepfriesland.nl.
19: Bouw of metaalproject? Staal Digitaal. Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
20: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op KNRM.nl.
19: Staalzagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
20: Steun onze redders op zee. Doneer nu op KNRM.nl.
21: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
22: EasyZit.nl, dan zit hij al goed.
23: Voor een nieuwe Suzuki. Heima, service en auto's is er voor Elsen hier.
22: Kom naar EasyZit in Burgum. Nou, ons zal noemt het €50 kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZit.nl, dan zit hij al goed.
24: Friesland van de Mol.
25: Mijn Harm Wijstra.

0: is 4 minuten hoe je al wachten. Want Jochen Oeren is dit nog Friesland van de Mollen. Als dan hebben we het de gemeente Smellingen. Had hij nou wel of net schuld aan het faillissement van een taxibedrijf Aron de Simmer daar in Drachten. Maar eerst het waard, Jitske Wiebinga, goeiemorgen.
1: Een hele goeiemorgen.
0: Ik krijg mooie foto's van de sinds opgang binnen. Ja. Wat voor morgen hebben we?
1: Nou, inderdaad, een mantie die uiteindzetten is met hele mooie kleuren vanuit het eerste wei. Maar die kleuren die worden veroorzaken door een wolkenveld. Waar de zinnen, ja, nou, je hebt Jereveen wel wat erin prikt. Maar het is nou wel de bewolking die het wat doorheerskert. En ja, dat hele wolkenveld, dat zet heel stadig aan richting het noordwesten daar. Het zal ik wel voor een pad wel wat oplossen. Dus ja, in het westelijke pad van de provincie, daar zitten ze aarzend wel aardig in de zin. Wielst het eerstelijke pad, nou, dacht ik nog wat bewolking te krijgen had. En nou ja, dat is eigenlijk wel een beetje het waarbeeld voor de rest van de dag. We hebben wat wolkenvelden, we hebben ik nog een rondte voor de zinnen. En ja, er stiet een eerstelijke wind bij, nou zwak ontmatig in die zilveren midden, matig rond vrij krachtig worden. Nou, de temperaturen die we uiteindelijk verwachten kennen is Sajelwe de Mant, die het zo'n zontje of 18 graden. En die komt dan uiteindelijk uit op zijn 23 rond 24 graden van de midden. Een prima simmerskadij dus. Dan joen, dan hebben we te krijgen mij, nou ja, toch een jochentje graan, zei jou waar de joen tiert. En dan is het ook weer aardig helder, dus dan ben die wolkenvelden wel wat oplost. En futskoot en verder, ja, de wien die zil dan steenbloeien, zeker in het kustgebied. Boppelaan zakken er wel wat aan. Vannacht wolkenvelden en dan een minimumtemperatuur van zo'n 13 à 14 graden.
0: En dan morgen?
1: Ja, morgen dan hebben we eigenlijk te krijgen met de warmste dag van de week. Maar dan hebben we ook weer te krijgen met een zuidwestelijke streming. En die viert warme en vochtige lucht op ons aan. Betekent dus ik dat, nou ja, Juwet viert het al een noffelijk en onaangenaam simmersk. Maar morgen dan is het echt wel brotsig en neer. En dan hebben we ook al rekken horen met een lokale bui in de midden. Maar zullen het op de meeste plakken nog droog wezen. Zuidwestelijke wind is dus matig rond vrij krachtig. En die wordt in de midden dus zuidwestelijk, zwak ontmatig en dan zo'n 26 of 27 graden als maximum temperatuur. Brotsig waar en het brotsige waar, ja, dan weten we dat we ergens lekker maar harder kennen. Nou, liek het dat voor u, provincie Safir, u te komen dat we pas in de nacht te krijgen hebben, maar die stevige Rijn- en Tongenbuim, waarbij ik mogelijk en of hagel mogelijk is en zwieren wienpoesters. Dus, nou ja, voor u zal dat pas echt heel al om het einde van de joentiet of, nou ja, ik verwacht ze anders pas in de nacht plak vinden.
0: En dan geef wel weer die ochtend in het weekend. Dan ben je nog een soort plak aan wetactiviteiten binnen. Die treffen het net echt, hè?
1: Nee, want is het ja, dit is toch wel een waarsomslag wat we morgen eigenlijk mee te krijgen hebben. Of nou ja, dan wordt hij in elk geval uiteindzet. En op vreed merken we dat gelijk, want op vreed dan hebben we, nou ja, te krijgen zeker oedijs maar stevige buien. Er kan heel soort rijnwetten vallen. Zuidwestelijke wind die het matig rond vrij krachtig is. En dan nog een maximumtemperatuur van zo'n 23 graden. En dat hebben we benamen te danken aan dat de man die het nog droeg en mijn zin misschien waren uiteindzetten zil. Maar dan in het weekend, ja, dan hebben we echt een mix van wolken en zinnen en buien. De zinnen die zullen dus ik zeker wel zien litten. Zwaar ervoor dat we op sneeuw 29 graden hebben en op snijen 22 graden. Maar in de joentiet en in de nacht naar snijen hebben we wel weer te krijgen mijn stevige wien in het kustgebied der. Mogelijk windkracht 6 à zo'n toch een lege drukke biert wat dan krijgt wat westelijk van uw deel loopt. Nou ja, het waartype wordt echt oors van vreed aan. En dat wordt nou ja, onkundige troggen zwieren tongenbuien in de nacht naar vreed.
0: Zitske, dankjewel en een hoffelijke dag, hè?
1: Ja, hetzelfde, dankjewel.

0: I'm Alive van Celine Dion.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Friesland van Hoorn.
0: Nou, Kagoert Nijs, Fijke, we zijn ook live in Grijnsland, hè?
3: Ja, we krijgen heel veel reacties van mensen in Grijnsland. Die zeggen, ja, ho, even, je bent echt wel te jaren hier. Dus, nou, gelukkig maar.
0: Lambert van Duin, die zit in het Hoge Land. Louis zei, ja, had ik dan de stad Grijns inrie, dan is het oor. Maar hij had nou via, denk ik, de app, u zat af voor.
3: Ja.
0: En er zijn meer mensen die zeggen van, ja, maar we zijn er gewoon, hè? Bouwkjes en rekken, ik ken die gewoon jaren vanuit Grijns.
3: Heb ik maar dat DA Plus te krijgen? Dat is in regio's verdeeld.
0: Ja.
3: Want we kregen van Texel al een heel soort telefoontjes. Dat wist ik net. Maar op Texel, een heel soort mensen die het er onder op Friesland op staan. En die maakt nou dan via de FM luisteren. Maar via de DAP is het er dan in. De DAP Plus net langer te krijgen. Maar ik wist dus net dat we, ja, ik weet wel een soort harkers, hè. Maar net dat ze ik op Texel zitten.
0: Oh,
3: ja. Nee. Dat was voor mij een verrassing.
0: Ja. Nou, een Boukje die had het me aansvoegelijk ook nog even, Jet, zei ze. Dus die door ik nog mij op de priezen.
3: Blinder, ja.
0: En dan ben er een heel soort mensen die al een plaat instuurd had van Dolly Parton. Nou had die vrouw, ja, hoeveel duizend versjes maken zijn?
3: 3000. Maar dus, ik verhoorn, maar ik was zelf natuurlijk, maar ik verhoorn. Dus ja, er zijn enorme hits zitten daartussen. Dus ja, daar is ik keuze genoeg.
0: Ja, Till We Meet Again, zo wel mooi in wezen. Had ze mij en jou opnam als tribute en Oski van Bonnie Tyler, zei het hierin. Dat zou dan ook wel weer op haar slaan kunnen. De Joker stuurde. Ja, dat vind ik een goede suggestie.
3: Ja.
0: En Jacob zei in stereo en RDS in Manchem. Kijk,
3: ja, sure,
0: daar zijn we ook zeer mee ingenomen, Jacob, dat het daar ook doorkomt, het signaal. Hè?
3: Vraag. Ja.
0: Nee, maar komen mooie suggesties binnen van Dolly Parton en ik wil eigenlijk net Jolene draaien, want die draait iedereen al goed.
3: Ja, nee, absoluut.
0: Net dat het een minder plaat is trouwens. Nee.
3: Oh, trouwens, we hebben vorige week of de week hebben we nog Lynyrd Skynyrd draait. Lange de plaat.
0: Freebird.
3: Freebird, maar Dolly Parton had daar dus een cover van maken, kennelijk.
0: Oh, dat wist ik niet.
3: En dat is ook een mooie lange plaat. Die suggestie door Aldert Prins nog.
0: Ja, want we ben ik nog op ziek, nee.
2: Lekker lang.
0: Lange plaat, dus.
3: Ja.
0: En dan maar we ik nog een keer stil horen, dus wij zullen trom met Nijs.
1: De exacte tijd is
0: kwartiervragen.
1: Heegste tijd om eruit te komen.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Friesland van de Moon.
0: Smellingeland had geen schuld aan het faillissement van taxibedrijf Kort, Arno Simmer. Dat vindt de wethouder Sarah Aldaray. Die zei dat Juster Jon op een extra riesgeer komt door het probleem met WMO-vervier in Smellingeland. De oppositie, ELP, FNP, VVD en SGP, die hier een debat omvregen. Want nevens die partijen het faillissement te voorkomen west dat de gemeente het taxibedrijf meer betellen hier. Maar de wethouder die wil daar neer van witte. Ze zei het, Smellingeland had het maximale dienen om een faillissement vaart te komen.
4: Dit kwam heel snel, of ja, kort na de installatie. Maar ja, we hebben het maximale gedaan wat we konden. En dat hebben we vanavond ook geprobeerd uit te leggen.
5: Ja, dat had ik zijn, maar alles om dienen om te besiekien dat bedrijf Kort toch in te litten.
4: Ja, we hebben echt geprobeerd om te kijken van, kijk, het WMO-vervoer en het leerlingenvervoer is gewoon ontzettend belangrijk. En we hebben echt geprobeerd het maximale eruit te halen. En dat is helaas niet gelukt. En uiteraard binnen de kaders die kunnen. We kunnen natuurlijk niet oneindig geld blijven steken in een bedrijf. Dat heb ik ook in mijn bijdrage genoemd. Ja, maar we hebben wel het maximale gedaan.
5: Ja, maar dat zei toen de wereldslid als Inse de Vries van de ELP van, ja, het hier naar het Neder geweest.
4: Ja, die vind ik inderdaad ingewikkeld. Dat had niet nodig geweest. Ja, als we ontzettend veel geld gaan steken in een bedrijf, dan is dat is denk ik ook niet de bedoeling. Dus had het niet nodig geweest, ja, binnen het onderzoeken die wij hebben gedaan en de gesprekken die wij hebben gevoerd, was dit gewoon niet te voorkomen, helaas.
5: En er is nou een nieuwe vervierder. Dus het WMO-vervier, het leerlingenvervier is wij regelen. Maar won nog maar wat bennenziektes, wil ik.
4: Ja, klopt. Maar goed, met zo'n operatie als deze en met zo'n omvang heeft normale bedrijven wel 5 tot 6 maanden nodig om te kunnen opstarten. En dit moest in nog geen 2 weken. Dus die signalen zijn bij ons bekend. Die evalueren we ook iedere week. En daar zitten we bovenop samen met de vervoerder om te zorgen dat het vervoer gewoon goed geregeld is in onze gemeente.
5: Wie een aantal partijen, een aantal reedsleven, zei ik van, ja, het college van BMW, hier is wel wat jij er informeren kan. Want Kort had november Flinier al onder bel lutsen. En wij kregen pas informatie in juni dit jaar.
4: Ja, het college heeft destijds gehandeld binnen de kaders wat ze is meegegeven. Dus regel het WMO-vervoer en binnen de financiële kaders. Op dat moment is de keuze gemaakt om er samen met de vervoerder te kijken of ze eruit komen. Er is tot het laatste moment is daarop ingezet. En daarna was het niet meer te voorkomen. En de raad is toen geïnformeerd. En we hebben ook gezegd, er komt nog een evaluatiemoment. De raad is zelf aan zet. En wat ik ook zei, als de raad het liever anders zag, dan dan doen we dat.
5: Je woont WMO voor 4 zelfs graag in je portefeuille?
4: Nou, zelfs graag. Niet dat ik het heel graag in mijn per se in mijn portefeuille wil. Het is gewoon een ontzettend belangrijk onderwerp. Dit raakt gewoon heel veel mensen. En ik voel die verantwoordelijkheid ook samen met het college om daar gewoon goed bovenop te zitten en te zorgen dat mensen van A naar B vervoerd kunnen worden.
5: En dan wel eens toch de oude tijd van waar ben ik om begonnen?
4: Nee, nee. Als je deze, deze taak aangaat, nee, het is helemaal prima. Ik sta hier, ik neem mijn verantwoordelijkheid en we gaan zorgen nou, dat we vooruit gaan en we wachten op het evaluatiemoment.
5: Dus je zullen hier nog een keer over praten?
4: Ja, we zullen hier nog een keer over praten. Hier is het laatste woord wellicht niet over gezegd. Alleen, we gaan hier gewoon nog wel met de raad over praten. Alleen, het was natuurlijk heel kort. Het was letterlijk 2 weken voordat nou, dat alles geregeld moest worden. Het was midden in het zomerreces. De helft was allemaal met vakantie. Dus we gaan daar op zeer korte termijn op reflecteren samen met de raad.
5: Ja, want je wil je lessen uitlopen?
4: Uiteraard. Je moet altijd lessen trekken uit dit soort situaties. Dus dat gaan we zeker doen. Absoluut.
5: Wat is voor jou dan de belangrijkste les? Weet je dat al?
4: Nee, dat vind ik nu nog te vroeg om te zeggen. Ik zat net een paar dagen op dit dossier toen dit gebeurde. Ik denk dat het heel goed is. En dat is ook het signaal wat de raad heeft meegegeven. Van, goh, neem ons wat actiever mee in die informatiestroom richting de raad. En daar zullen wij zeker wat mee doen. Dat heb ik ook toegezegd in het debat.

0: Selena Gomez en We kennen het net op Nijdwan. Nou, dat doen ze juni in Appelskeer wel.
1: Het is nog petit, maar
2: Harm Wijstra
1: is al wekker.
2: Nood ook nog.
1: Van Saison Jochenoren.
2: Friesland van de Moor.
0: Het wie een flinke teleurstelling doet verwoldering eind juni vanwege het extreme waar op het allerlaatste moment alast waard. 600 bezoekers hier haar aanmelden voor deze bijzondere jubileum van 25 jaar Nationaal Park Drents Friese Wold. Zo al je plak vinden in Iepenlof Theater De Koele in Appelskeer. Maar Joen, is er een nieuwe kans, want dan wordt het programma inhellen. Ik praat erover bij boswachter Lisander van Ozanen. Een goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, dat zal een behoorlijke teleurstelling zijn geweest toen jullie destijds het evenement moesten schrappen, hè?
3: Ja, dat was echt wel een domper, hoor. Dat lees je zo naartoe. En dan moet je eigenlijk dus gewoon echt de stekker eruit trekken. En dan iedereen gaan bellen en mailen en dat het niet door kan gaan. En dat voelt zo zuur en naar.
0: Was het een teleurstelling destijds dat het, ja, voor het publiek ook, dat het niet kon?
3: Ja, dat was echt wel heel naar en zuur, hoor, zeg maar. Heel veel mensen die vinden het ontzettend jammer, die keken er ontzettend uit. We zijn er ook nog eigenlijk die avond zelf naar het theater toegegaan. Om mensen op te vangen eigenlijk die ons bericht niet hadden ontvangen. En de hapjes waren al besteld, dus we hebben nog hapjes uitgedeeld. Dus dat was wel leuk en gezellig, maar het blijft natuurlijk heel zuur als het dan niet door kan gaan. Maar het was gelukkig niet voor niks. Dat was ook weer een fijne gedachte. Want het ging die avond nog behoorlijk tekeer. Dus ik ben wel blij dat het allemaal niet voor niks is geweest.
0: Nee, het had gewoon niet gekund. Nou gaat het vanavond opnieuw gebeuren. Want vanavond zijn de weersomstandigheden beter.
3: Ik heb nog niet naar de weer-app durven te kijken vanavond. Maar volgens mij zijn de berichten prachtig.
0: Nou, de weervrouw vertelde net dat het een stuk beter wordt. Dus dan moet het door kunnen gaan, lijkt me.
3: Ja, nou, heel fijn. Ja.
0: Want wat staat er vanavond op het programma?
3: Nou, we hebben eigenlijk een heel leuk gemengd programma in Openluchttheater De Koele in Appelscha. Waar we eigenlijk de gast zijn bij de historische vereniging. Die altijd prachtig dat Openluchttheater runt. En daar mag ik een verhaal vertellen. Wat ik mensen wat mee kan nemen in mijn beleving, mijn natuurverhalen. We hebben praktisch filosoof Elke Wis. Bekend van boeken als Socrates of Sneakers. En ze heeft ook onlangs een nieuw boek uitgebracht, Even tussen mij en mij. Waarin ze mensen eigenlijk meeneemt in een hele praktische manier eigenlijk om meer diepgang te krijgen in gesprekken, om met elkaar in gesprek te zijn. Ook om een stukje, misschien wel polarisatie, zeg maar, tegen te gaan. Hè. Wees nou eens nieuwsgierig naar de ander, waarom de ander eigenlijk er anders in staat. Dus we gaan even kijken hoe Elke ons ook kan inspireren om misschien ook wel met een andere bril naar de natuur te kijken, met een andere bril naar andere mensen te kijken die er misschien anders in staan. En we hebben Jason Staal. Jason Staal is een magnifieke singer-songwriter die prachtige nummers schrijft. En die vertolkt wat eigen nummers ook samen met VCE. Want VCE is eigenlijk het orkest hier uit gemeente Westervelde. Dus net aan de andere kant van de grens. Dus we hebben zo'n 55, 60 man orkest die ook een prachtige muziek brengt om een hele avond tussen sprekers muzikaal begon ik in te lijsten. We sluiten de avond eigenlijk een beetje af met een film van Henke Jeanette Bos van Nighthawk Productions. Die hebben eigenlijk een 20 minuten natuurfilm in elkaar gezet met allemaal prachtige beelden uit de Drents Friese Wold.
0: En dat wordt dus een hoogtepunt. Joen in Appelskeer.
1: De media van de morgen.
0: Wat doen de collega's? Fijke, houden het al in de gaten?
4: Nou, absoluut. De WNL-talkshow Goedenavond Nederland, daar wie Hubert Bruls wie derde. Hij is burgemeester van Nijmegen en hij zei: als er geen vertocht nodig worden voor het vuurwerkincident bij SC Cambuur, dan ben Feyenoord supporters net welkom in Nijmegen wanneer de Rotterdamse club tegen NEC speelt. En dat zal op zaterdag 4 september wezen. Het is de eerste uitwedstrijd van Feyenoord weer. En ja, hij zei dat er net in onholden wordt, dan zo'n de gasten die dit hebben gedaan, dan gewoon over 2 weken naar het voetbal kunnen komen kijken. Hoe leg je dat uit aan een 9-jarige, dat je zoiets kunt doen en dan gewoon door kan gaan?
0: Nou, hij had er wel een punt.
4: Nou ja, hij zegt: het is moreels, jongen, is dit net juist. Als ze de doens ontspringen.
0: Nou, dat gevoel had ik ook.
4: Ja.
0: Nou zit ik er zelf weg, Snijp.
4: Je bent helemaal viraal gingen, begreep ik. Ja.
0: Ja, maar ik meestal weer wel mijn voorkeur van ja. De club. Ik had trouwens helemaal net een hekel aan Jarenvinger, hè. Maar ik ben gewoon een Cambuur jongen.
4: Ja, nou ja, kom ik
0: ook wel voor uit. En ik zit in die oosttribune. Ik zit net tegen bij dat uitvak.
4: Nee.
0: Ik zeg het wel wat omkomen. En ik zei die vlaggen omheen gingen. En ik zei al, dit gaat in. Dus
4: ik heb mis. Ja.
0: En dan ga ik altijd mijn telefoon in klauwen.
4: Ja.
0: Ja,
4: dat, ja, nou ja, dat.
0: Dus ik ga. Maar. Ik schrok er echt wel van, dus ik ga net vier seconden had ik die telefoon weer uitdrukken. Want ik heb het gevoel, nou ja, ik hier mijn familie niet onder mij, mijn dochter. Ik denk, hoe komt dit? Dus ik ga maar vier seconden filmen, die ga ik op mijn social media zetten. Maar daar ben je in de Nederlandse media mee aan de haalgang. Dus dat is intussen 100.000 keer besjoen. En elke jongen komt op SBS, komt die vier seconden van mij voorbij.
4: Heeft wel wat royalties, oud honger?
0: Nee, helemaal niks.
4: Wat hier is even. Wat kent zij dat dan, Sama Broeken?
0: Ja, dan vregen ze van, we zetten je naam erbij.
4: Oh ja, tuurlijk.
0: Dus heel Nederland weet nou dat ik daar zie het. Ja. Arm Wijstra weer direct.
4: Zelfs ik boet in Nederland, begreep ik.
0: Het zit ook op een hooligan-site, ja.
4: Oh jee.
0: In Tsjechië.
4: Tsjechië?
0: Ja.
4: Wat heeft die nou bij mijn Feyenoord?
0: Nou, daar zitten hooligans en die sjoggen dit als voorbeeld. Want dat is natuurlijk de andere kant, hè.
4: Oh, dus we,
0: die Rotterdamme hooligans die zijn van, die mensen die houden, maar gaan ze net zo onstellen.
4: Ja, ach, kan gebeuren. Je krijgt een stukje vuurwerk tegen je aan. Kan gebeuren.
0: Ja, we hebben door zijn familie vaak dan hij staat nu het vaak. Ja. Een probleem.
4: Ja,
0: ze draaien het helemaal om.
4: Ja.
0: Het begint ook bij die mensen die met de vuurwerk naar binnen gaan. Maar goed.
4: Nou ja.
0: Zo.
4: Nou. Zullen we maar, nice.
0: Zullen we maar naar Hilversum Skeerkli? Want ons is het led, hè?
4: Weer wet led, ja.
0: Dan pakken we straks die orenmedia er nog even bij.
5: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
6: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
7: EasyZit.nl, dan zit hij al goed.
8: De garage bij jou in de buurt. Heima, service en auto's. Is er voor Elsie.
7: Kom naar EasyZit in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZit.nl, dan zit hij al goed.
9: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Verda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op verda.nl/techniek.
10: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
13: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. In 5 jaar tijd zijn bij de rechter zeker 12 zaken behandeld waarin sprake was van kindermarteling, blijkt uit onderzoek van de NOS. Bij kindermishandeling gaat het vaak om verwaarlozing, maar bij kindermarteling is opzet in het spel. En haalt de dader plezier uit het wreed behandelen van een kind. Middellandredacteur Milo Hornstra vertelt over wat voor situaties het gaat.
14: Vaak is het schoppen en slaan, maar ook veel opsluiting in garage, in een kelder. Bij pleegmeisje uit Vlaardingen was het in een kooi met stroom erop. Ze krijgen geen eten soms. Ik heb best wel wat gelezen hierover. Ja, soms duizelt je echt wat voor mishandeling er allemaal voorbij komt.
13: Volgens deskundigen zijn er waarschijnlijk veel meer slachtoffers van kindermishandeling. Kindermarteling, excuus. Opnieuw is een opslag van de Russische webwinkel Wildberries aangevallen door Oekraïne. Dit keer eentje ten zuidoosten van Moskou. Rusland zegt dat er 16 drones betrokken waren bij de aanval. Er ontstond een grote brand, maar er raakte niemand gewond. Oekraïne kiest de laatste tijd vaker magazijnen van grote webwinkels als doelwit. Het Amerikaanse leger heeft in de Caribische Zee opnieuw een vermeende drugsboot aangevallen. Daarbij zijn 4 mensen omgekomen, meldt persbureau AP. Of er daadwerkelijk drugs aan boord waren, is niet duidelijk. Het Amerikaanse leger heeft daarvoor geen bewijs geleverd. Feyenoord-fans zijn volgende week mogelijk niet welkom in het stadion van NEC. Burgemeester Bruls van Nijmegen zei in Goedenavond Nederland dat het uitvak leeg blijft als er niemand wordt opgepakt voor het vuurwerkincident bij Cambuur.
15: Kijk, het eerste wat je moet doen, zo hebben we dat ook afgesproken, is daders pakken. Als dat lukt, dat is natuurlijk het beste. Hè? De persoonsgerichte aanpak is het beste. Maar als dat niet lukt, moet dat je ook durven zeggen dat uitsupporters een volgende keer of volgende keren niet welkom zijn. Ja.
13: Zondag gooide Feyenoord aanhangers vuurwerk naar supporters van Cambuur. Daarbij raakten 7 mensen gewond. Het weer bewolkt met in de loop van de ochtend lokaal kans op onweer. Vanmiddag geregeld zon, maar ook dan kans op onweer en regen. Het wordt 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Nog een volhoorde Friesland van de Moorn. We hebben de winnaar van de Maasvogel. We gaan nog een lange plaat. We staan nog stil bij het versterren van Dolly Parton. En er is muziek van Nick Kershaw.
16: Is jouw keunskebit stikken? Dan wolle jou dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebit aan Huis, binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snije en vlugge haal- en brengservice voor reparages on het keunskebit. Bel je nou mijn Kunstgebit aan Huis 06-83-2421-62. Zorgeles leidt je mijn Kunstgebit aan Huis.
17: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
18: Kom op 28 augustus naar de gondelvaart in Oudebongen. Vanaf 4 uur is er een gondelmerken met cremen, theater en muziek. En ook voor de band is er genoeg te doen. Om 9 uur wordt het stadskotnieuw voor de 29ste gondelvaart. Dit radiospotje is mogelijk gemaakt door de EK, de energiecoöperatie Oudebongen.
17: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
19: Friesland van de Moorn.
20: Mijn Harm Wijstra.

0: Nicky Kershaw en Wouldn't It Be Good.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
2: My Harm Wijstra.
0: Koningin van The Country, Dolly Parton, is op 80-jarige leeftijd verstorven. Ja, er komt een appje binnen van Gerben. Mooi maasvogels voor je Dolly Parton, je hoort net. Dan is Gerben zelf net zo'n maasvogel.
3: Nee, we hebben het gebreid gewoon. En het laatste woord dat ik nog net hoe zijn.
0: Nee. En Utsupporters, die roept de gemeente Ljouwt op om het besluit om de takking het koorstadion te verbieden en erom te draaien. En daar is het laatste woord nog net hoe zijn. Hebben we het aan zijn nek. Hoor, Fijke, je bent er ook nog gewoon lekker bij, dit oren.
3: Jazeker. En ik ben hier gelukkig nog gewoon oer de aard van 30 koekje heen. Rieden, maar ja, sneldikken die zullen dan hij vaker dichtmatten vanwege rustje in de portaal Boppe de Dijk. En opscoren een uitsturing van Omroep Ongehoord Nederland, waarin zijn we dat Adolf Hitler soms tieren wel een punt hier.
2: Goeiemorgen,
1: dit is Friesland van de Moorn.
0: We beginnen bij het waar, in het kwats. Sitske Wiebinga, goeiemorgen.
4: Goeiemorgen. Nou, joh, krijgen we een noffelijke simmer daarmee geregeld zinnen en een enkelte stapelwolk. Het bloed droeg en bij de matige hond soms krachtige, vrij krachtige eerste wien warmt het op naar 23 rond lokaal 24 graden. Jong helder waar en zo'n joggentje graden. Vannacht binnen de wolkenvelden is het op zijn kort 13 graden. Morgen is het brotsig warm, bij wolkenvelden zinnen en op de meeste plakken droeg. De wien wordt zuidwestelijk en mij dan maximaal 22 graden. En in de nacht volg je stevige tongenbuien.
0: Een icoon. Oorske, we gaan net omschrijven. Dolly Parton, de Amerikaanse jongeres van hits als Working 9 to 5, Jolene en I Will Always Love You. Ze is net meer. Juster is ze op 80-jarige leeftijd verstorven. Dolly Parton, wie de hele vrouw misschien wel een voorbeeld, een verbinder en ook een bronne van inspiratie. En dat geldt ook van jongeres Gerbrecht van Dekken. Gerbrecht, goeiemorgen.
5: Ja, goeiemorgen.
0: Ja, juster wie dan toch dat berjocht wat eigenlijk al een beetje wel in de loft hangt, hè?
5: Ja, het ziet wel wat om te komen, maar toch weet ik wel weer een schok, vond ik, ja, toen ik het juiste Janne jette. Ik dacht, oh, dat kent toch net?
0: Nee, dat kent toch net in die, want Dolly Parton lieke onsterfelijk, hè?
5: Ja, en ik denk dat ze dat ik is, ja, want die vrouw verdwijnt nooit weer uit harten van heel veel mensen en die muziek die ze achterliet, maar ze wie ik zo'n energie, bron van energie, en dat dacht dus van, nou, die wordt wel 100, maar toch niet.
0: Bel je die net zonder reden, want als je op het punt om te beginnen met een voorstelling oer Dolly Parton, wij van Dremen, dan komt het dubbel binnen, denk ik, hè, want dan haast die hele verdiepen in haar lippen de laatste tijd.
5: Ja, we hadden al een hier spelen. We hadden al aan heel veel theaters en zalen om die in vorig jaar, sinds 4 oktober. Dus we zijn al het hele jaar met haar bezig. Dus ja, het viel inderdaad wel eens een stukje wat dan voortvalt. En het zal grijp ik wel heel bijzonder worden, de tour die het nou nog komen gaat. Want ze hier al een plakje in had, maar dat zit nou nog wel wat steviger, denk ik.
0: Waar is dat voor jou begon?
5: Ja, ik ben al mijn heel leven fan van Dolly Parton. Ik vond al het country muziek heel mooi en ja, kan bij Dolly uit. En ja, letterlijk leerde ik eigenlijk wat beter kennen dat de persoon erachter ik nog echt formidabel is. Dus toen koos ze van mij echt naar mijn stukken. En ik dacht, als ik nog eens een keer de theater zien ging, mijn voorstelling, dan mat dat hoe haar in.
0: Nou had ze zoveel maken. Ze had echt duizenden liedjes, net alleen van haarzelf, maar ik verhoorden maken. Maar eerder in een specifiek noemde van Sijs van ja, dat is de Dolly die ik zien liet wel in die voorstelling die ik toch?
5: Nou, zij is al een hele kar om 20 nummers eruit te zieken. Dat is wel slagen, maar voor mij is die altijd Bob Owen, The Grass is Blue. Dat vind ik een van haar mooiste nummers. Ik heel erg Dolly-achtig skreun. Die zit vertaald ik in het programma. Komt die weer om en ja.
0: Ja, ik kan een liedstukje er even van hier, hè? Voor de meesten even in het sfeer gekomen. Hoe stoer dat door?

0: wie Dolly ook wel een verbinder, hè? Zeker in Amerika. Hoe zie je naar haar rol als, ja, als ambassadeur in haar nieuwe lidmaatschap?
1: Is ja, ze weer heel erg inclusief, hè? Iedereen houden van Dolly en Dolly houden van iedereen. En ze sprutst hij net zijn in uit. Dus ik denk van Amerika had wel een groot verlies leiden. Denk ik, nou, hoe het erin leidt. Dat de grootste verbinder van Amerika, denk ik, nou net meer is. Maar ik weet zeker dat ze echt wel dingen achterlitten met mensen met vierde kennen.
0: En,
1: zeker wel.
0: Ja, en die voorstelling liet ze uiteindelijk ook achter. Maar nou ook nog ja, dingen aanpassen omdat ze verstoren is? Of steert alles als een hoes?
1: Het zit wel als een hoor. Ze hebben zelfs misschien textueel iets uit het heden, hen uit Saline matten. Maar dat ze voorstelling kan gewoon terug in. En ik ben blij dat ik nog een jaar lang zo'n mooi eer betoon om zo'n prachtige vrouw aan mij.
0: Gerbert van Dekken, dankjewel.
1: Dank je wel. Goeiemorgen verder.
0: We gaan verder met andere zaken kijken.
2: De media.
0: En we pakken
2: eraan.
0: Eigenlijk nog even hier van Dolly.
3: Ja, zeker. Zelf. Ja, er komen wel even ziekjes binnen van Weeskind.
0: Dus, er komen zoveel reacties binnen.
3: Ja.
0: Ja, dan maken we aan een keuze, meidje. Dat is arbitrair.
3: Dat wordt nog dreig.
0: Maar ik denk dat Arjen in Noorden voorrek nog even niet pakt.
3: Dat denk ik ook. Oh ja, ik ken haast net oors. Ja, sneldieken die zullen tenijen vaker dichtmaten, omdat de zaneerde portalen boppen de dijk, die binnen het langer veilig. Rijkswaterstaat die beheert toerzenen van die... Die witte bogen, hoe de snel die kennen. Maar ondernemers die hebben bij lange net genoeg capaciteit om ze te onderhouden of te renoveren. En dat zei het, de Telegraaf. Portalen moeten eens in de 25 jaar geconserveerd worden. We hebben een grote uitdaging om dat allemaal te doen. En als het onveilig wordt en we niet op tijd kunnen conserveren, dan moet een portaal weg, zei het Rijkswaterstaat der Oer. En ja, zo is het. Het is gewoon simpelweg net helder. Komende weken gaat Biekelijk snel die A2 in de nacht van Manje op 10 je dicht. Want dan moet zo'n portaal futhelpen. Ja, dat ding rusket is 8 ton zwier. En het zou dus uiteindelijk omvallen kennen. Ja, die was net op een auto.
0: Nee.
3: Dus ja, en eigenlijk ben die portaal die ben natuurlijk cruciaal voor de terugstreaming van het verkeer. Want ja, dan hing je van die matrixbord nog een camera's. En zonder die apparatuur kan Biekelijks spitsstroken net iepen. En dat betekent dus dat de oerlijst net behind bloed daar in je nacht van reparatie of futhelgen. Dus we hebben weer een probleem, Bi.
0: Nog een.
3: Ja, nou ja, maar die infrastructuur gaat net echt lekker vanzelfs. Dan is er ik nog opscore ontstien door een item van Ongehoord Nederland. Daarin is een taspraak van Adolf Hitler besprutsen. En ja, er was op een gegeven moment zijn dat ja, hier een taspraak over de globalistische elite. En daarna was zijn dat de Duitse dictator ik wil eens geliek hier.
0: Oh.
3: Ja,

0: omstandigheden rondom dit onderwerp. Dus ja, dat wordt al een politieke reactie voor zelfs. Pro-CDA en D66, ja. Die willen ON uit het publieke bestel zetten. Maar ja, zo makkelijk is het nou, ik ben het. Want er gaat een heel proces om vrouwen. Of de NPO met een fysiek dwaan, of het commissariaat voor de media. Een woordvoerder van het ministerie zei het ik al. Hè, we begrijpen dat dit vragen en discussie oproept. Juist bij zulke historisch en maatschappelijk gevoelige onderwerpen mag worden verwacht dat die zorgvuldig worden gepresenteerd en van voldoende context worden voorzien. Maar ja, dat ON leidt al langer onder vuur. Vooral van links, hè? Want ja, het is wat een rechtse omroep. En daar heeft het bij links net zo op. Hè? Dus dan wordt het toch weer een politiek speeltje. Maar goed, het tiental klachten binnenkomen. En dat zal nou serieus onderzocht worden.
1: Sjoerd Blomhoff stuurt een berichtje. Die zei die show van Gerbrig, die hebben we van het winter zien. Dat is prachtig. Dat is de mooiste wurg omheen. Mooie eerbetoon aan Dolly Parton. En Reinder, die zei het. Een Code of Many Colors, die scan je Kim wel even draaien. Reinder Nauta. Nou, die hak erbij pakt. Maar er komt Griffjoerd nog meer materiaal van Dolly.

0: Dolly Parton in The Code of Many Colors. Utsupporters binnen voor eerst net meer welkom bij Sportclub Cambuur. Dat besluit had waarnemend burgemeester Voort van Oosten bekendmaken. Maar eerst veilig worden in het stadion, zo zei hij. Onleiding is vanzelfs het vuurwerkincident in de wedstrijd met Feyenoord van Aron de Snijn. Het incident kreeg het nou ook in Nijmegen een stutje, want daar binnen de Feyenoorders dit weekend net welkom bij de wedstrijd in NEC. Had de verantwoordelijken van het incident in de oud net onhouden worden, dat zei de burgemeester daar. Ik praat erover met Frank Krielaars. Hij is voorzitter van het supporterscollectief. Dat binnen de vertegenwoordigers van de supporters importeren mij die beleidsbepalers. Een goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe kijken jullie als supporterscollectief aan tegen het besluit van de burgemeester van Leeuwarden?
1: Ja, we vinden het een besluit wat ergens wel te begrijpen valt. Hè. Ik snap dat als je in Leeuwarden op de tribune hebt gezeten en je hebt vuurwerk op je afgekregen, dat je daar

0: verwacht dat er maatregelen getroffen worden. Maar we vinden het ook heel jammer dat het weer onschuldigen treft, het besluit. Hè. Dus daar zijn we in het voetbal helaas erg goed in, om mensen te straffen die niks gedaan hebben. En in dit geval zijn dat de Twente supporters die zich de afgelopen tijd volgens mij hartstikke goed gedragen hebben. En waar er echt geen verwachting is dat er iets soortgelijks gaat gebeuren als afgelopen zondag. En wij hebben een beetje de insteek dat absoluut moet je de daders van afgelopen zondag straffen. En hard ook. Hè. Dat kan echt niet wat daar gebeurd is. Maar de groep die je moet straffen moet zo klein mogelijk zijn. Dus in eerste instantie de daders. Als dat niet lukt, nou, dan zou je inderdaad kunnen denken over Feyenoord. Hè. Dat is wat er nu in Nijmegen gebeurt. Ja. Ik hoorde het je net al zeggen. Zo moet je steeds verder. Maar zo klein mogelijk en zo min mogelijk mensen straffen. Maar wel de mensen die iets gedaan hebben, die moeten absoluut gestraft worden.
1: Dus eigenlijk zeg je van het besluit van de burgemeester van Leeuwarden richting de Twente supporters, dat zou terug moeten gedraaid worden?
0: Ja, in onze ogen wel. Hè. Dus begrijp je dus inderdaad heel goed dat je wil evalueren wat is daar misgegaan, hoe kunnen we dat in de toekomst voorkomen. Het is helaas ook niet de eerste keer nu dat in een nieuwe uitvak bij Leeuwarden in Leeuwarden het misgegaan is. Hè. Ik ben er zelf vorig jaar geweest. Wij vonden het als Willem II supporters, wat ik dan zelf ben, juist super fijn. Een heel mooi uitvak. Vrij zicht, goede ontvangst. En dat is in onze ogen hoe je met supporters omhoort te gaan. Maar ja, dan moeten we het als supporters natuurlijk ook zelf wel waarmaken. Erg frustrerend dat nu een aantal keer niet gebeurd is in Leeuwarden. En begrijpelijk dat je dan gaat evalueren hoe je dat moet veranderen. Maar om dan nu zo rigoureus de Twente supporters niet welkom te heten, dat is dan weer het tegenovergestelde.
1: Ja, het blijft een lastige discussie. Bent u niet bang dat dit middel vaker zo gaat ingezet worden door burgemeesters?
0: Ja, daar ben ik heel bang voor. Uitsporters, er wordt wel heel snel geroepen, nou dan laten we geen uitsporters toe. Maar het overgrote deel van de supporters is gewoon een keurige iemand, net als jij en ik, die zich heel goed gedraagt en die gewoon een leuke voetbalwedstrijd wil zien. En we moeten er naartoe dat we die ook gewoon in principe altijd welkom heten. En we moeten er naartoe dat we degene die het voor ons verpesten, dat we die uit onze stadions weten te weren. Daar gaan we niet de goede stap in maken. En dat lukt niet goed genoeg. En als reactie daarop weren we dan maar iedereen. En dat vinden we nergens in onze maatschappij logisch, behalve bij voetbalsupporters.
1: Jullie zitten als supporterscollectief aan tafel met beleidsbepalers. Wat geven jullie daarin aan? Er is deze week weer een rapport over vuurwerk in stadions actueel verschenen. De situatie met Cambuur Feyenoord is geweest. Maar wat is op korte termijn een oplossing dan?
0: Nou, we hebben zelf bijvoorbeeld een roadmap gemaakt over hoe je met uitsporters om kan gaan. Dat je het eigenlijk weer normaler moet maken om met elkaar om elkaar tegen te komen. Hè. We zetten nu eigenlijk alleen maar in op scheiding. Als wij naar een uitwedstrijd gaan, dan word je weggehouden bij de andere supporters. Terwijl het juist eigenlijk heel leuk is om eens een praatje te maken met elkaar. En om een beetje een biertje te drinken met elkaar. Wij zetten in op een andere behandeling van supporters. En uitgaan van het goede en niet van het kwade. We moeten tegelijkertijd niet naïef zijn. Hè. Er zijn mensen die naar het voetbal gaan die andere intenties hebben. Die dit soort acties mooi vinden en willen uitvoeren. We moeten dus ook kijken naar hoe we die kunnen weren. Of in ieder geval die acties kunnen voorkomen. Nou, daar praten we over mee. Daar geven wij onze visie op. En daar wordt ook wel naar geluisterd. Maar in onze ogen wordt er ook heel vaak nog over ons gepraat zonder dat we aan tafel zitten.
1: U ziet nu ook een beetje een domino-effect ontstaan tussen al die burgemeesters. Uiteindelijk is de groep uit Rotterdam nog niet gestraft. Wat is jouw verwachting? Zouden die nog gestraft worden? Want ja, ze stonden onder een vlag met een bivakmuts op.
0: Nee, dat is het probleem wat we vaker zien. Hè. Ze kruipen met z'n allen onder een vlag met een bivakmuts op. En daardoor kunnen we die individuelen niet straffen. Wat ik net al zei, dan moet je de groep zo klein mogelijk maken. Dan moet je gaan kijken misschien wel naar hoe je dan de groep die onder die vlag is gekropen. Misschien moeten we die dan een iets lichtere straf dan dat je zou geven als je echt weet wie het is. Hè. Want ik denk dat je die personen gewoon strafrechtelijk moet vervolgen. Maar dan moet je die groep misschien zeggen dat die voorlopig niet welkom zijn. Want ja, iedereen die in een stadion komt, die weet wat er gebeurt op het moment dat er zo'n vlag over de tribune gaat.
1: Frank Rielaars, voorzitter van het supporterscollectief. Dankjewel voor jouw reactie.
0: Graag gedaan.

0: Cameron Whitecomb en The Kingdom of Fear. Het is 12 minuten van jou van Johan. Het Nijs uit Friesland komt er aan.
1: Van de middag bij Omroep Friesland van Fjouwer en Zijs.
2: Wow, wat is dit mooi.
3: Onderwijs.
4: Ja, dit is prachtig.
1: De ideale combinatie van muziek, Nijs en Eftegroen.
5: Ik begin met een meer een charme offensief.
6: Als toen de wijs wist naar huis.
7: Help, dit is eng.
8: Als vond iets of vier is.
7: Hey, wacht ze.
9: Of al lekker op de bank zit.
10: Zo is het ook. En dat gaan we ook doen.
1: Maar Erik Enema.
11: Komen er al wat ideeën binnen eigenlijk?
1: En Jan Durkdaan.
12: Wat we eigenlijk gedachten destijds doet dat opruchten waard.
1: Van de middag van Fjouwer
7: en
1: Zijs.
7: En dan maar voorstappen.
1: Onderwijs.
13: En nu dit.
14: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
15: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
16: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
17: Hey Remol!
18: Je vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
19: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
17: Hey, Remol!
18: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
19: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
20: Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
21: Oma!
22: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
23: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
20: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
23: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
24: Dit is Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Het is 1 minuut over Jan van Jongen. Het Frieske Nijs. Nou, Fijkerwouda, goeiemorgen.
25: Een goeiemorgen. Omwenners van de koolvinnen bij Jesterheim krijgt advies om net te visken en te zwemmen in wetter. En dat voor eerst ik net te broeken voor het besproeien van de tuin. Uit onderzoek van Wetterschip Friesland en de gemeente Zuidwest-Friesland doch blijken dat er te min zuurstof in het wetter zit. En dat het een halve dag te krijgen met versmaging van het oervlakte wetter. Het onderzoek wie stelt naar meldingen van omwenners over dere visk en stjonkend wetter. De fractie van D66 in de gemeente hier van Smellingenland zet van 1 september als enige fractie een vrouw onder het roer. Jantine Meijster-Klaasema neemt dan het fractievoorzitterschap oer van Roy Postma. De hier van Smellingenland is nevens Klaasema een mannenbalwerk.
26: Nog geen 30% is vrouw van de raadsleden. Vrouwen zijn gewoon in de minderheid in de politiek, zeker in de lokale politiek. Dus dat is sowieso een aandachtspunt. Het is als vrouw soms ook lastiger om het te combineren allemaal, want je hebt vaak een gezin of ander werk en heel veel andere taken. Het is ook best een mannenwereld, dus het is ook niet altijd makkelijk om ertussen te komen. Maar allemaal zaken waar we wat mee kunnen.
25: Op het parkeerterrein bij tankstation langs de Waard, waar bij de pijn is, juist een auto in de brandvlijn. De bestuurder hier bij tankstation Bad Schippendien en zegt, doet hij waarom kwam, de vlam moet de auto komen. De brandwacht had het vuur blust en wist ik nog fiskersark van de eigenaar uit de kofferbak te redden. De oorzaak van de brand is net bekend. Supporters van FC Twente binnen komende snij net welkom bij de eerstvolgende thuiswedstrijd van SC Cambuur. Na het Feyenoord hooligans het oude weekend tribunes bestoken met vuurwerk. Daar wie rekken zo'n Cambuur supporters verwoenen. Waarnemend burgemeester Voort van Oosten van de gemeente Leeuwarden het besluit om geen Twente supporters daar te steken.
27: Uiteindelijk heb ik als burgemeester natuurlijk ook een verantwoordelijkheid die ik zwaar voel. Dat het verantwoord moet kunnen zijn in dat stadion. En nou, die zekerheid heb ik tot nog toe van Cambuur niet kunnen krijgen. Dat zegt men zelf ook. Dus men omarmt ook die stelling in de zin dat men snapt dat er werk aan de winkel is. En dat ligt nu bij Cambuur.
25: De club weet dat er werk om de winkel is. Er wordt het werk om maatregels, zei directeur Jesse Bersma.
2: Dan moet je denken aan fouilleren, maar nog sterker fouilleren. Nog beter daar in acht nemen. Ervoor zorgen dat het uitvak wat je daar ziet nog beter beschermd blijft tegen de rest van de vakken. Dus dan gaan we allemaal maatregelen treffen en dat gaan we presenteren aan de gemeente. En op basis daarvan zullen zij dan moeten besluiten of dat voldoende is, of dat afdoende is, om de veiligheid van de supporters te garanderen.
25: Maar dit heeft dus consequenties voor de supporters van FC Twente, daar grutte teleurstelling van directeur Dominique Scholten.
3: Waardeloos. We zijn net geïnformeerd dat de lokale driehoek heeft besloten om geen uitsupporters toe te staan zondag. Alles naar aanleiding van de wedstrijd van afgelopen zondag van Cambuur tegen Feyenoord. Wij zijn er geen onderdeel van. En dat is sportief natuurlijk gewoon niet goed voor onze supporters, voor onze club, voor onze spelers, voor onze staf. Dus ja, ik vind het zeer teleurstellend.
4: Ja, dat snap ik.
25: Teleurstelling alom, kun je nou zeggen.
4: Nou, vreugde alom, dan komen die alhoeren nog.
25: Zullen we dat maar even doen aan?
4: Als de winnaar van de Maasvogel weer ombellen.
25: Ja, lange plaat.
4: Nou, en nog wat nice. En ja, de kranten van deze morgen.
25: Nou, dat wordt nog wat.
4: Zo.
6: Is jouw keunskebit stikken? Dan wolle jou dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebit aan Huis, binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice van reparages onder het kunstgebit. Bel je nou mijn kunstgebit aan huis 06 83 242 162. Zorgeles leidt je mijn kunstgebit aan huis.
8: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op bald.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, bald.nl.
9: Een cursus Friesk van de AVOEK is er ek vandaag. Leer het Fries skriuwen, verstaan en praten. Meer info en opjaar via cursus.avoek.nl. AVOEK, al haast 100 jaar een vertrouwd Friesk adres.
13: Werkcentrum Friesland is er voor vragen op werk. Vragen die slijven net loed opstelst.
21: Hoe kom ik je waai?
13: Of in die tij wekker houdt.
28: Hoe kom ik aan het werk?
13: Vragen die toet in toekomst keer.
29: Waar kan ik van over werk leren?
13: Vragen die praktisch binnen.
30: Hoe vind ik personeel?
13: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
31: Hoe blauw ik zo in mijn werk?
13: Wat die vraag ik is? Werkcentrum Friesland werkt het vandaag.
32: Friesland van de Mol.
33: Mijn Harm Wijstra.

0: Nou, Jochen Oeren, is dit Friesland van de Moor. We praten aas en ekken over de gemeente Smellingen. Want koe die voorkomen dat een taxibedrijf wat WMO vervieren in die gemeente die heeft failliet gegaan. Daar hebben we het aas en ekken over. Maar eerst het waard, Sjitske Wiebinga, goeiemorgen.
1: Een hele goeiemorgen.
0: Ik krijg mooie foto's van de sinds opgang binnen. Ja. Wat voor morgen hebben we?
1: Nou, inderdaad, een mantie die uiteindzetten is met hele mooie kleuren vanuit het eerste wei. Maar die kleuren die worden veroorzaken door een wolkenveld. Waar de zinnen, ja, nou, hier op Jereveen wel wat erheen prikt. Maar het is nou wel de bewolking die het wat doorheerskert. En ja, dat hele wolkenveld, dat zet heel stadig aan richting het noordwesten daar. Zil ik wil voor een pad wel wat oplossen. Dus ja, in het westelijke pad van de provincie, daar zitten ze aarzend wel aardig in de zinnen. Wilst het eerstelijke pad, nou, dacht ik nog wat bewolking te krijgen had. En nou ja, dat is eigenlijk ook wel een beetje het waarbeeld voor de rest van de dag. We hebben wat wolkenvelden, we hebben ik nog een rondte voor de zinnen. En ja, er stiet een eerstelijke wind bij. Nou, zwak ontmatig in die zilvermin. Je matig rond vrij krachtig worden. Nou, de temperatuur die we uiteindelijk verwacht kennen is Sajelwe de Mant, die het zo'n zandje of 18 graden. En die komt dan uiteindelijk uit op zo'n 23 rond 24 graden van de midden. Een prima simmerskadij dus. En dan joen, dan hebben we te krijgen mij, nou ja, toch een jochentje graan, zei jou waar de joen tiert. En dan is het ook weer aardig helder, dus dan ben die wolkenvelden wel wat oplost. En futskoot en verder, ja, de wien die zil dan steenbloeien, zeker in het kustgebied. Boppelaan zakken er wel wat aan. Vannacht wolkenvelden en dan een minimumtemperatuur van zo'n 13 à 14 graden.
0: En dan morgen?
1: Ja, morgen dan hebben we eigenlijk te krijgen met de warmste dag van de week. Maar dan hebben we ik alweer te krijgen met een zuidwestelijke streming. En die viert warme en vochtige lucht op ons aan. Betekent dus ik dat, nou ja, je het viel het al een noffelijk en onaangenaam simmersk. Maar morgen dan is het echt wel brotsig en neer. En dan kunnen we ik al rekken horen met een lokale bui in de midden. Maar zullen het op de meeste plakken nog droog wezen. Zuidwestelijke wind is dus matig rond vrij krachtig. En die wordt in de midden dus zuidwestelijk, zwak ontmatig en dan zo'n 26 of 27 graden als maximum temperatuur. Brotsig waar en het brotsige waar, ja, dan weet ik dat we ergens lekker maar horen kennen. Nou, liek het dat voor u, provincie Safir, u te komen dat we pas in de nacht te krijgen hebben, maar die stevige Rijn- en Tongenbuim, waarbij ik mogelijk en of hagel mogelijk is en zware windpoesters. Dus, nou ja, voor u zal dat pas echt heel al onder het einde van de joentiet of, nou ja, ik verwacht ze anders pas in de nacht plakvinden.
0: En dan geef je wel weer jochting het weekend. Dan ben er nog een soort plak aan wet activiteiten binnen. Die treffen het net echt, hè?
1: Nee, want is dit is toch wel een waarsomslag wat we morgen eigenlijk mee te krijgen hebben. Of nou ja, dan wordt hij in elk geval uiteindzet. En op vreed merken we dat gelijk, want op vreed dan hebben we, nou ja, te krijgen zeker oedijs maar stevige buien. Er kan heel soort rijnwetten vallen. Zuidwestelijke wind die het matig rond vrij krachtig is. En dan nog een maximum temperatuur van zo'n 23 graden. En dat hebben we benamen te danken aan dat de man die het nog droeg en mijn zin misschien waren uiteindzetten stil. Maar dan in het weekend, ja, dan hebben we echt een mix van wolken en zinnen en buien. De zinnen die zullen dus ik zeker wel zien litten. Zwaar ervoor dat we op sneeuw 29 graden hebben en op snijen 22 graden. Maar in de joentiet en in de nacht naar snijen hebben we wel wat te krijgen met een stevige wind in het kustgebied daar. Mogelijk windkracht 6 als zo'n toch een lege drukke biert wat dan krijgt wat westelijk van ons deel loekt. Nou ja, het waartype wordt echt oors van vreed aan. En dat wordt onkundige toch zwieren tongenbuien in de nacht naar vreed.
0: Sjitske, dankjewel en een hoffelijke dag, hè?
1: Ja, hetzelfde, dankjewel.
2: De Maas!
0: De vogel die had weer vlijn en dat hadden we weten, want Fijk en ik die komen er haast net nog in en Saffel meestal melden haar als Maasvogel.
3: We hebben er een dijtaak bij.
0: Ja. Maar het is toch niet een goed teken, want dat jou doen dat meestal dat er hier een kwartier bij binnen om dat bij te wijzen deze dij en om Omroep Friesland weer rond te zetten en dat vinden we mooi.
3: Dat er goed naar huis herken wordt.
0: Zeker, en Greetje Bakker is hier van die betierde Maasvogels. Greetje, goeiemorgen.
4: Ja, goeiemorgen.
0: Hoe betiert die het in Bolzert?
4: De wekker ging om 6 uur.
0: Ja.
4: Want wij moeten oppassen in Zwolle. Op een paar keer beppers is het. Dus we hebben onderwijs in Zwolle daar.
0: En door jij de vogel voorbij, Vladrien?
4: Ja, ja. Het, ik denk, nou, ik doe gewoon eens een keer een kopje.
2: Ja.
4: Dus, ja.
2: Nou, en dan ben je ook nog de lokkige, want de prijzencomputer had iedereen halen.
4: Nou, geweldig. Ja, nou, helemaal mooi.
2: Dus dat alle waarsies greet je op pas in Zwolle, of nee?
4: Nee, één keer in de 14 dagen.
2: Oh ja, ja.
4: En dan geven we dan vanuit Zwolle geven we dan de jongster aan naar Blijswijk, want daar pas je dan de toonsjes op Treienpaak en Beppensussers.
2: Oh, dus dat is een hele oppasroute.
4: We hebben een oppasroute, ja. Ja. En ze werden hier net in, nou, er werden net hier van de band in Friesland, dus we rieden een rondje Nederland. Eén keer in 14 dagen.
2: Maar dat is prachtig om te dwaan, toch?
4: Ja, heerlijk. Heerlijk, ja. Blij dat we dat dwaan mooi en dwaan kennen.
2: Ja, en dan onderwijs wel om op Friesland gewoon hakken in de gaten.
4: Ja, ja, zolang wat er het hoort.
2: Ja, ja, nou.
4: Hey, in Zwolle, daar gaat het nog correct. We gaan het nog correct. En dan is het gebeurd. En dat is behoren. Als we behoren binnen, dan missen we Mac.
2: Ja, ja. Ja, in de stad Grenzen is het van de morgen even problematisch. Het kind als dat Grenzen in Ries dat het dan gebeurd is. Maar dan,
4: ja,
2: dan
4: maar dat was toch net wezen.
2: Nee, dat was toch net wezen. Nee, dat was toch met gelijk in Gretje. Ik ga hier een thermoscan of een t-shirt voor jou lezen.
4: Nee, ik wil graag de thermoscannen.
2: Nou, sturen wij de thermoscannen naar Bolzert. Daar is de thee en koffie en alles in warm houden. Dus dan komt hij op mooi plak en oppassen dan maar, hè?
4: Ja, dankjewel. En je hebt een goede sturing.
2: Dankjewel.

0: Nou, zo mag ik dit nog net met waar, maar kom wel wat Peter Zoon vertellen, Tjitske. Zwartboend jerst en het zult stwarmje.
1: Om het nog een oren.
2: Friesland van de Moor.
0: Het is net de ochtend om de gemeente Smellingland te verwieten dat het drafste taxibedrijf kort de orde simmer failliet gier. Dat zei de wethouder daar juster op een extra raadsbijeenkomst over het probleem met WMO-vervier in Smellingland. De oppositiepartijen die vonden dat het faillissement te voorkomen weer. Maar wethouder Sarah Aldaray die verklaarde dat zij in haar eerste week als wethouder het maximale dien had om een faillissement vat te komen.
3: Dit kwam heel snel, of ja, kort na de installatie. Maar ja, we hebben het maximale gedaan wat we konden. En dat hebben we vanavond ook geprobeerd uit te leggen.
4: Ja, dat had ik zei, dan was alles om dien om te besiekien dat bedrijf kort toch in te litten.
3: Ja, we hebben echt geprobeerd om te kijken van... Kijk, het WMO-vervoer en het leerlingenvervoer is gewoon ontzettend belangrijk. En we hebben echt geprobeerd het maximale eruit te halen. En dat is helaas niet gelukt. En uiteraard binnen de kaders die kunnen. We kunnen natuurlijk niet oneindig geld blijven steken in een bedrijf. Dat heb ik ook in mijn bijdrage genoemd. Ja, maar we hebben wel het maximale gedaan.
4: Ja, dat zei toen een raadslid als Inse de Vries van de ELP van ja, het hier net nederig west.
3: Ja, die vind ik inderdaad ingewikkeld. Dat had niet nodig geweest. Ja, als we ontzettend veel geld gaan steken in een bedrijf, dan is dat is denk ik ook niet de bedoeling. Dus had het niet nodig geweest, ja, binnen het onderzoeken die wij hebben gedaan en de gesprekken die wij hebben gevoerd, was dit gewoon niet te voorkomen, helaas.
4: En er is nou een nieuwe vervierder, dus het WMO-vervier, het leerlingenvervier, is wij regelen. Maar won nog maar wat bennenziektes, wil ik.
3: Ja, klopt. Maar goed, met zo'n operatie als deze en met zo'n omvang heeft normaal een bedrijf wel 5 tot 6 maanden nodig om te kunnen opstarten. En dit moest in nog geen 2 weken. Dus die signalen zijn bij ons bekend. Die evalueren we ook iedere week. En daar zitten we bovenop samen met de vervoerder om te zorgen dat het vervoer gewoon goed geregeld is in onze gemeente.
4: Wie een aantal partijen, een aantal raadsleden zijn ik van ja, het college van BMW hier u wel wat jeder informeren kan. Want kort had november Flinier al onder bel lutsen en wij kregen pas informatie in juni dit jaar.
3: Ja, het college heeft destijds gehandeld binnen de kaders wat ze is meegegeven. Dus regel het WMO-vervoer en binnen de financiële kaders. Op dat moment is de keuze gemaakt om er samen met de vervoerder te kijken of ze eruit komen. Er is tot het laatste moment is daarop ingezet. En daarna was het niet meer te voorkomen. En de raad is toen geïnformeerd. En we hebben ook gezegd, er komt nog een evaluatiemoment. De raad is zelf aan zet. En wat ik ook zei, als de raad het liever anders zag, dan doen we dat.
0: En dat onderzoek dat komt er, dat had de wethouder thuis zijn. En we blijven nog even in Drachten bij de gemeente hier van Smellingland. Want daar wordt van 1 september al het mannenbalwerk erop rutsen. Alle tien fracties gaan nu nog een mannenfractievoorzitter. En dat is de reden van D66 om daar wat om te doen. De mannelijke fractievoorzitter Roy Posma die draagt het stokje vrijwillig oor aan Jantine Meister Klaasema.
5: Ja, wij zijn bij D66 natuurlijk altijd wel heel erg van inclusiviteit en emancipatie. En wij hadden sowieso al het idee van, nou, er mogen meer vrouwen in de politiek. En nu het besef ook kwam van, god, er zijn nu helemaal geen vrouwelijke fractievoorzitters. Dus dachten we, dan is het nu wel echt hoog tijd om daar verandering in te brengen.
4: Zit er nog net zo heel lang in de gemeente, Ria, als ik het goed af?
5: Dit is mijn tweede periode. Dus 4e, 5e jaar nu, ja.
4: Wat is dat in Smellingland, dat alle fractievoorzitters man willen?
5: Ja, ik schrok er ook even van. Ik stond er ook niet zo bij stil. Vorige periode waren er wel wat vrouwen en daar zijn nu allemaal schuivingen geweest. Gelukkig wel 2 vrouwelijke wethouders deze periode. Maar nu geen vrouwelijke fractievoorzitter meer. En straks gelukkig wel weer.
4: Maar goed, dan ben je aans de enigste vrouw tussen alle fractievoorzitters. Dan heb je een oerlis, een presidium, oerlis van alle fractievoorzitters. Zit ik de burgemeester bij, dat is ik een man. Zit je dan als enigste vrouw?
5: Ja, niet best eigenlijk. Nee, het is eigenlijk te bizar voor woorden. Maar dat is nou eenmaal wat het is. En we gaan er gewoon voor zorgen dat het volgende periode anders is. Dat ik er niet meer als enige vrouw zit.
4: Heb je bepaalde zaken die je nou vooral agenderen willen de komende tijd?
5: Nou, waar we ook wel een beetje mee bezig waren, is de veiligheid van vrouwen op straat. En niet alleen vrouwen natuurlijk, ook gewoon überhaupt de veiligheid. Is iets waar wij ons wel druk om maken. Nou ja, en we willen het gewoon een stukje mooier maken voor iedereen. Zorgen dat iedereen mee kan doen, dat iedereen zich gehoord voelt. Dat er goede woningen komen. Ik kan hier de hele avond over doorpraten, denk ik. Maar we willen Smallingeland een stukje mooier maken voor haar inwoners.
0: Dat zei Jantine Meister Klaasema. We zullen nog een lange plaat draaien.
2: Lekker lang.
0: Het werd Supertramp en The Long Way Home, de suggestie van Jelle.

0: Nou, dan maak ik maar hoe dak hem weer om. Take the long way home.
1: Ja, even een omwaai.
0: Even bij dak hem om, no?
1: Ja.
0: Supertramp.
2: De media van de morgen.
0: De krantenfeiken, wat had je te melden, de Friese krant?
1: Ja, het Fries Dijkblad, die het inderdaad, ik het nice, hè. Geen uitpubliek zondag bij Cambuur. Nou, er is al een heel soort seine, ik in deze uitsturing. Dan hebben ze verderop in de kranten aandacht voor Louis en Björn. En die rennen de Alverstedentocht geblinddoekt. 1200 kilometer non-stop hut draven, dat is al een uitdaging. Maar Louis van Eck en Björn van Loon, die zullen het ik nog eens blinddoekt dwaan. En ze willen ze geld inzamelen voor onderzoek naar erfelijke eergeontwaningen bij Ben. Ja, dat is ik weer een. Ja, ze zijn al druk aan het trainen. Ja, moet je voorstellen dat je als kind blind of slechtziend de wereld moet ontdekken. Nou, zei hij dus, een blinddoek heeft ze dan voor onder het draven.
0: Nou, dat rint net echt.
1: Nee, maar volgens mij is het zo dat Ian het dan zijn ding op en hoor die
0: een beetje aan
1: en dat wisselen ze dan al. Dan, oh.
0: Ja, dat laat mij helpen.
1: Ja, hoor, dan weet een kwartelstand dan, ja, denk ik.
0: Ja.
1: Nou, dan Ljouwte kranten. Ja, vanzelfs ik onderdacht voor Dolly Parton. Voorop, mooie foto van Dolly Parton, verstongen op 80-jarige leeftijd. Provinciaal geduld met stikstofaanpak raakt op. Ja, we vinden dat wie ze staat om een reactie van de minister krijgen, Meijer. Dat zei de debattière Abel Kooistra. Ja, het geduld rekken dus wel eens op. Want ja, ze wilden echt met de landbouwminister van Essen praten over het stikstofplan. En ik op de effecten die dat plan op Friesland heeft. Maar het kabinet geeft geen sjoegen. Nou, dat is net best. Dus nou, dan heb ik nog een verhaal over. Ja, zijn conclusies uit naar vuurwerk onderziek. Minder incidenten, maar ze willen wel grutter. Feyenoord springt er bij afstand uit. Efter de vuurwerkactie zit vaak een hele organisatie. En alleen nog goed verjeren is net genoeg. En de meeste supporters willen geen vuurwerk. En ons plan ontbreekt het net. Dat zijn de zijn conclusies.
0: Mooi.
1: Nou, ik heb het ja,
0: ben net zo'n mooie conclusies trouwens. Ik weet wel dat Arjen Overmark een echte vuurwerkliefhebber is, maar die stekt er net al in stadions.
3: Nee, ja, nou helemaal niet meer. Hè. Dat maakt het meer nou. Dus,
0: nee, ja, als het al inleveren was het dan eerst? Nee, of?
3: Ja, dat had ik al hier al op afstutsen vanzelfs. Dat wist ik dat het oorzien te komen. Hè. Nee, dus,
0: ik kan er wat.
3: Pedikjes dan.
0: Ja.
3: Goed, nog leuke muziek bij de koffie.
0: Ja.
3: Even ja, was. Ja. En, dus, ja, oké. Okay, ja, dus zijn het al, misschien komt er al wat voorbij van Dolly. Nodig voor bij Arjen. Laten we even dobbelen bij de muziek van Dolly Parton op de muzikale dobbelsteen. Dan komt er zeker wat voorbij. Dus dat doorwekken.
0: Nou, daar is niet nodig voor soort willen, Arjen. En,
1: ben je druk mijn kanaal?
0: Mijn kanaal?
1: Toch gewoon net. Ja, viel we.
0: Nou, mijn kanaal. Nee, dan ben ik er weer. Hoor dan. Goeie.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Vodafone. Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
2: Je verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
3: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Leren mediteren. Zen.nl.
5: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
6: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
7: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
6: Oké, we gaan.
8: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
9: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
10: Uit onderzoek van de NOS blijkt dat langdurig en ernstig kindermisbruik de afgelopen jaren ruim 10 keer is voorgekomen in Nederland. Deze vorm van kindermishandeling, in de Verenigde Staten ook wel child torture genoemd, treft volgens deskundigen in werkelijkheid nog veel meer slachtoffers dan de tot nu toe bekende gevallen. Zoals bijvoorbeeld het pleegmeisje uit Vlaardingen en de mishandelde kinderen in Stadskanaal. Nederland gaat de winter in met een kleinere gasvoorraad dan gehoopt. Volgens GasUnie is het vuldoel voor de opslagen niet meer te halen. Bij een normale winter levert dat niet meteen problemen op, maar bij extreme kou of onverwachte storingen is Nederland daardoor wel extra kwetsbaar. Gemeenten geven nog te weinig prioriteit aan bewegen bij kinderen van 0 tot 4 jaar. Dat stelt een onderzoeksinstituut voor sport en bewegen, terwijl vroeg bewegen juist cruciaal is. Volgens onderzoekers kunnen gemeenten helpen door veilige speelplekken en wandelroutes aan te leggen. Ook consultatiebureaus en buurthuizen hebben gemeentelijke steun nodig om beweegactiviteiten voor de jongste doelgroep op te zetten. En grenspomphouders in Nederland hebben het zwaar nu de benzineprijzen een nieuw record naderen. Vooral zelfstandige ondernemers met slechts één tankstation worden hard getroffen. Hun omzet is in sommige gevallen gehalveerd. Volgens een branchevereniging voor tankstations is een snelle accijnsverlaging de meest eenvoudige oplossing om de bedrijven aan de grens overeind te houden. Het weer nog, vandaag flinke periode met zon, maar er komen ook wat wolkenvelden voor. In het zuiden is ook een enkele bui mogelijk. Het wordt verder een zomerse dag met op veel plaatsen 25 graden. In het zuidoosten en Zeeuws-Vlaanderen kan het zelfs 27 graden worden. En tot zover het nieuws.
11: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
12: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
13: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.

non-stop de lekkerste muziek. Dit is Omroep Zilt non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: De leukste muziek uit je eigen regio.
1: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op bedderloog.nl.
2: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen.
3: Para Link & Co. Guiana Cinico.
0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
4: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
5: Uit onderzoek van de NOS blijkt dat langdurig en ernstig kindermisbruik de afgelopen jaren ruim 10 keer is voorgekomen in Nederland. Deze vorm van kindermishandeling, in de Verenigde Staten ook wel child torture genoemd, treft volgens deskundigen in werkelijkheid nog veel meer slachtoffers dan de tot nu toe bekende gevallen. Zoals bijvoorbeeld het pleegmeisje uit Vlaardingen en de mishandelde kinderen in Stadskanaal. Nederland gaat de winter in met een kleinere gasvoorraad dan gehoopt. Volgens GasUnie is het vuldoel voor de opslagen niet meer te halen. Bij een normale winter levert dat niet meteen problemen op, maar bij extreme kou of onverwachte storingen is Nederland daardoor wel extra kwetsbaar. Gemeenten geven nog te weinig prioriteit aan bewegen bij kinderen van 0 tot 4 jaar. Dat stelt een onderzoeksinstituut voor sport en bewegen, terwijl vroeg bewegen juist cruciaal is. Volgens onderzoekers kunnen gemeenten helpen door veilige speelplekken en wandelroutes aan te leggen. Ook consultatiebureaus en buurthuizen hebben gemeentelijke steun nodig om beweegactiviteiten voor de jongste doelgroep op te zetten. En grenspomphouders in Nederland hebben het zwaar nu de benzineprijzen een nieuw record naderen. Vooral zelfstandige ondernemers met slechts één tankstation worden hard getroffen. Hun omzet is in sommige gevallen gehalveerd. Volgens een branchevereniging voor tankstations is een snelle accijnsverlaging de meest eenvoudige oplossing om de bedrijven aan de grens overeind te houden. Het weer nog, vandaag flinke periode met zon, maar er komen ook wat wolkenvelden voor. In het zuiden is ook een enkele bui mogelijk. Het wordt verder een zomerse dag met op veel plaatsen 25 graden. In het zuidoosten en Zeeuws-Vlaanderen kan het zelfs 27 graden worden. En tot zover het nieuws.
6: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.

Jitskes is vankes, kind mij nog gezien. Voordat ik weer een nacht in het juster verdween. Ik kom hier al zo lang, dat kist me zo goed.

0: De leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Omroep Zilt non-stop.
1: Omroep Zilt.
2: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anneparochie, Bolsward en Berlikum.
3: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
4: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Een 44-jarige man heeft zondag in de Amerikaanse staat Montana 8 familieleden gedood tijdens een familiediner. Drama speelde zich af nadat zijn ouders hem enkele weken eerder hadden gevraagd het huis uit te gaan. Het gaat om zijn grootmoeder, ouders, jongere zus en haar 4 kinderen. Nadat hij de slachtoffers had omgebracht, stak hij de woning in brand en overleed hij later aan een zelf toegebrachte schotwond. SpaceX investeert 100 miljard dollar in een nieuwe ruimtehaven in Louisiana. In een kustmoerasgebied dat 8 keer zo groot is als Manhattan komen 5 lanceercomplexen met elk 2 lanceerplatforms. De bouw begint volgend jaar met als doel duizenden Starship-vluchten per jaar mogelijk te maken vanaf 2029. Extinction Rebellion laat weten niet te stoppen met het blokkeren van snelwegen, ondanks de afspraak dat er voortaan strafrechtelijk wordt opgetreden bij snelweg- en spoorblokkades. De klimaatactiegroep noemt de strenge aanpak een schijnmaatregel en stelt zich niet te laten tegenhouden in hun acties. En steeds meer Nederlanders wijken uit naar Duitsland om hun bieren te slaan. Volgens recent onderzoek daalde de bierverkoop in het grensgebied afgelopen maart met bijna 19% ten opzichte van 3 jaar geleden. Omdat de accijns in Duitsland een stuk lager ligt en er een nieuwe verhoging in Nederland aankomt, vrezen brouwers en winkeliers dat deze omzetval alleen maar verder zal toenemen. Het weer tenslotte, de zon schijnt, maar in het zuiden is lokaal een bui mogelijk. Het wordt zo'n 23 tot 27 graden. Morgen wordt het zomers warm met overtrekkende regen- en onweersbuien. Waarna het vanaf vrijdag wisselvallig wordt en dan liggen de temperaturen tussen 20 en 23 graden. En tot zover het nieuws.
5: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
6: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

De lekkerste muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op bedderloog.nl.
1: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen:
2: Para Link & Co, Guiana Cinico.
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
4: Tegen PEC Zwolle speelt Feyenoord zonder eigen supporters. Bij het verhoor door de coronacommissie heeft Fleur Agema gezegd dat de Tweede Kamer in coronatijd steeds te laat werd geïnformeerd over kabinetsbesluiten. Toenmalig PVV-Kamerlid zei dat er soms pas een debat was nadat nieuwe maatregelen al waren afgekondigd. Er was dan geen ruimte meer om bij te sturen. Agema vindt ook dat de Tweede Kamer de belangen van mensen niet heeft kunnen behartigen. Ze noemde daarbij de sluiting van scholen en de manier waarop er met mensen in verpleeghuizen is omgegaan. Voor onderzoek naar long-covid wordt een landelijk onderzoeksprogramma opgezet. Dat moet voorkomen dat kennis over corona en aanverwante besmettingen verloren gaat. Het overheidsgeld dat beschikbaar was gesteld voor onderzoek is op. Naar schatting 500.000 mensen in Nederland hebben long-covid. In Apeldoorn worden zo'n 100 woningen ontruimd vanwege de ontdekking van een mogelijk drugslab in een flat. De politie stuitte daar vannacht op. Vanwege de ontmanteling van de gevonden chemische stoffen werd vanochtend besloten dat veel bewoners hun huis uit moeten. Onderzocht wordt of het inderdaad in Apeldoorn om een drugslab gaat. Het weer, zon en wolken, het is 21 tot 26 graden. Morgen zon en broeierig warm, 23 tot 29 graden. In de avond regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
5: En dadelijk zit naar Zuid-Friesland in Nooi Friesland. Maar je omdenken voor WMO-vervier in Smellingenland en het debat erover. Maar ik de gondelbouwers van Oudeboorn en supporters van Cambuur.
6: Personeel tekort. Zet net langzamerhand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online.
7: Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en wij moesten omdenken? Daarover gaan wij graag met die inpeteer. Show of Vester is op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
8: Voor een nieuwe Opel, Heima, service en auto's, is de voor Elsen hier.
9: Hebben jullie hinder van een loszittend keusgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in huis en lost het voor je op? Wollen jullie bij zwargelisleidje, eten en praten kunnen? Bel je dan met Kunstgebit aan huis via 06-83-242-162. Zwargelisleidje, mijn Kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
10: Noi Friesland.
11: Simone Scheffer.

0: Lessons in Love, die kippen vol broeken. Level 42, wie dat?
1: Van Tol, woon in Oren.
2: No in Friesland.
0: En het wie de Iepener van deze No in Friesland van Waas, die 26 augustus. Welkom, fijn dat je er binnen. De komende oren omtinken voor het WMO-debat, justerjoen in Smellingeland. Er komt nou een onderzoek naar de gang van zaken. U viert troch de gemeente zelfs de vernuivering van oppositiepartij ELP.
3: Het is nog een beetje de slachterkeurtje in eigen vlees, maar daarin won de coalitiepartij en ik net mee.
0: We zogen bij de laatste tarierings van de Gondel 14 Oudeboorn.
4: En nou komt het echt op de laatste liedse dingetjes om. En dat kost altijd een hele protesteert, maar maakt de Gondel ik echt wel oud.
0: En verder's horecaman Corné van der Erven is verstoorn. Aast een Petero, dit is een markante man. En de supporters van Cambuur vinden dat de fans van Twente welkom in de matten snijden. En natuurlijk, net te vieren, het mediahoesjog mooi Fijke Wouda tussen Kno en Ienoord. En nu eerst het waar in het kwad met Jitske Wiebinga. Goeiemiddag, Jitske.
5: Een goeiemiddag. Nou, de zinnen had nu op de meeste plakken de oer gaan. En is het mij een matig want vrij krachtige eerste win een gratis 22. Van de meeste is er ook een mix van wolken en zinnen. En wordt het dan maximaal 23 en lokaal 24 graden. Jong helder waar en dan een gratis jochentje. Vannacht binnen de wolkenvelden en is het op zijn kost een gratis tretje. Morgen is het brotsig warm en bloedt het meest droeg mijn wolkenvelden en zinnen. Het wordt dan maximaal 22 graden. Bij een meest zuidwestelijke streming en volg je drie in de nacht enkel de pittige tongenbuin.
1: Oort in oren.
2: Nooi Friesland. Omroep Friesland.
0: Het is er om 8 minuten naar 12. Het is net terjochte om de gemeente Smellingland te verwieten dat het Drachtster taxibedrijf Korto rond de Simmer failliet gier, zei het college. De oppositiepartijen denken dat het faillissement te voorkomen was hier als de gemeente taxibedrijf Kort meer betellen hier. Maar wethouder Zara Al-Darai stelt dat ze al het maximale dienen.
6: Ja, we hebben echt geprobeerd om te kijken van, kijk, het WMO-vervoer en het leerlingenvervoer is gewoon ontzettend belangrijk. En we hebben echt geprobeerd het maximale eruit te halen en dat is helaas niet gelukt. En uiteraard binnen de kaders die kunnen. We kunnen natuurlijk niet oneindig geld blijven steken in een bedrijf. Dat heb ik ook in mijn bijdrage genoemd. Ja, maar we hebben wel het maximale gedaan.
0: Een evaluatieonderzoek moet nou uitwijzen wat er correct misgegaan is met dat WMO en leerlingen vervier. Zij het Tassijn, Zara Al-Darai, onder de gemeente hier, dat er een onderzoek komt hoe dat faillissement van het Drachtster taxibedrijf Kort. De gemeente Smellingeland zal dat onderzoek zelfs uitvieren en wil dat al in september presenteren onder de gemeente hier. Dat is al haast. Aan juni gaat het Drachtster taxibedrijf failliet, werd door het WMO en leerlingen vervier drie gestilte van. Neffens fractievoorzitter Ince de Vries van de ELP hier het faillissement van Kort net nedig West als de gemeente dit bedrijf beter betellen hier. Wethouder Zara Al-Darai is dat net maar eens, maar zei het nou dus dat dat evaluatieonderzoek er komt. En daar moet fractievoorzitter Ince de Vries het dan maar dwaan.
3: Dat was het enige wat wij als vier partijen die dit debat onverregen gingen naar uitslepen konden. Omdat de coalitiepartijen, en dat is zeker logisch en terecht. Nou, terecht weet ik net, maar wel logisch dat ze achter een wethouder staan gingen. Maar er waren natuurlijk weinig informatie om en er waren een grote vragen. Om Shield en die moeten nog heel duidelijk volkomen in het evaluatierapport.
7: Dat wordt een evaluatie die wordt tot de gemeente zelfs uitviert.
3: Ja, wij hier graag een extern bureau hebben willen, omdat wat ik onjoeg, het is nog een beetje de slachterkeurtje in eigen vlees, maar daarin won de coalitiepartij en ik net mee. Ja, dan kan je wel trots zetten, maar dan heeft het geen effect. Dus ik ben nog eerst tevreden met een evaluatie. Ik heb wel duidelijk onjoeg dat wij daar wel hege verwachtingen voor hebben, wat het college zelf ik onjoeg heeft, omdat een hele grote informatie is wat wij ik al hebben, maar dan net al gedeeld weer maar erin, maar wel relevant is ik voor het hele proces. Dus dat moet in dat evaluatierapport klip en klaar naar boven komen, waardoor we alsnog een parlementaire enquête wat mij betreft.
7: Ik had wel een wethoudster, Sjoen en Jert Joen, ja, die had zijn van ik ga naar eer en gewissen handelen, ik heb bezocht het maximale te doen.
3: Ja, nee, dat is prima. Deze wethouder is ik pas op 24 juni begonnen. Dus het hele voortraject via Pieter van der Zwan, de eigenaar van dit dossier. En het is natuurlijk van het grootste gedeelte misgong in de tijd van Pieter van der Zwan. En mevrouw Al-Darai als no-wethouder moest redden wat het redden voel. En daar vinden we ik wel wat van. Maar het is natuurlijk net terecht dat we dit helemaal op het konto van mevrouw Al-Darai. En dat hebben we jullie in het debat in het publiek gelaten dat net de bedoeling weer.
7: Joutje Matteswaan, je bent correct geïnstalleerd als wethouder en dan ontploft dit dossier.
3: De normaal sprutsen soortse wijze moeten dat er een goed overdrachtsdocument wie werd ze alle ins en outs wie te kent hier of wie te mutten hier. Alleen dat weet wij net dat er wolf net weer duurt, daar kan we geen orde aan.
7: Het gaat natuurlijk om een belangrijk maatschappelijk belang. Vervier van kwetsbare groepen, leerlingen van speciaal onderwijs, meestal met een handicap. Hoe gaat dat nou?
3: Ja, had je het een beetje volgen, maar dat zit ik dan in uw oorlevering. Binnen natuurlijk een hele grote frustraties en ergernissen. Wij trokken de planningen schienen net te kloppen, de ritten schienen net te kloppen. En
7: hele wat bennenziektes, hè, maar de nijen vervieren.
3: Ja, laten we dat vooral hopen dat het bennenziekte is. Maar ik vind het vooral frustrerend dat er dus nu 830.000 extra beschikbaar besteld is voor Doornbos. En daar mag je in de kort ik heel aan helpen ken, want via zijn bedrag weer 400.000 en Doornbos krijgt nog 830.000 extra.
7: Jo, binnen van mening van dit faillissement hier net nederig geweest.
3: In uw beleving en uw eigen net, de evaluatie zal het uitwezen, maar dat er in 2022 al uit een onderzoek van de gemeente bleek dat zo'n 25 het statutair wijzen moest, dan kan je een blind hinder kennen dan Sjen. Dat het nooit goed komen zo, maar de tarieven die het kort verrieden moest.
0: En dat zei Inse de Vries van de ELP, oppositiepartij in Smellingenland, in uw verslagjouwer Onno Valkena.
2: Nooi Friesland,
1: media oersjoch.
0: En uw mediaman is Faike Wouda. Goeiemiddag, Faike.
8: Hoi Simone, goeiemiddag. Het is juist bekend worden he, dat Barge Masters hier bij het ministerie, de politietop en minister David van Weel, die zeggen blokkades van de infrastructuur, de sneldieken, dan wordt er strafrechtelijk optreden. Nou, Nederlandse politiebond die zei nou van, mooi dan dat doggen, maar waar moet dat waan? Want wij hebben meesken net. Dus die lieden nou al de neetklok. Ze zeggen altijd echt, dan moet er extra personeel bij, want oors wordt de bestuurlijke afspraak in de praktijk op een extra opdracht voor politiemeesken die het nou al overvregen worden, structureel. Dus het budget meer capaciteit, net alleen voor het ontromje van een diek. Het gaat ook om het opzetten van omleidingen, het verjochtsen van onhoudings, de logistiek van het afvieren van verdachten en het aannemen van verhoren en het dwaan van verder onderziek. Dus daar komt nog heel wat achter wij. Ja, en daar is net in verschoen in dit besluit vanzelfs. Dus ze zegt het ken wel, maar dan moet er meesken bij.
0: Ja, duidelijk.
8: Dus, ja, dat is heel duidelijk. En ik in Engeland heb ze te krijgen met natuurbrand. En dat denken ze nou, dat ze er wat op voelen. Hè? Een hele zwarm drones, die gaat loft in. Die wordt met AI bestuurd. Dus die drones, die kan met elkaar communiceren. Die kan dan een brand zelfstandig opsporen. En die kan dan ik, zeggen van, wat voor blusmiddelen en alles broekt worden, inzet worden. Ja, om wetter ik u te starten en alles. Ze zijn al volop dwaande met testen daar in Lancashire. En ik de universiteit van Bristol, die is erbij belutsen tegen met de brandwacht dus. En met een druk op de knop kunnen meerdere drones opstijgen om ze te bestrijden. Zo'n zwarm is dan geïnspireerd door de natuur. Net zoals je vogels in groepen door de lucht ziet vliegen, een collectief mechanisme dat informatie met elkaar deelt. Er is niet één leider en toch botsen ze niet tegen elkaar aan. Dat kunnen we ook met drones, meerdere drones die in de lucht met elkaar samenwerken en met elkaar communiceren.
0: Heel bijzonder.
8: Heel bijzonder. Ja, als het werkt, dan maar we er blijven mee wezen. Ja, zeker. Ja, dan hebben wenners van een wenswaarcomplex in Eindhoven, die we nou al weken teisteren terug rotten. Er is een rottenpleeg in het complex. Ja, dat is echt. Ze schieten en pissen alles onder. Ze fretten om God van de bewenners. En dat ben vaak ik. Oudere meesten die het zwaar nedig hebben. En er is zelfs een vrouw van 80 die ze al in een vinger bieten. Terug zijn rot. En die vrouw die is nou even tijdelijk, ziet die in een appartement. Dat is heel onder schermen maken. Haar eigen appartement. En toen dachten ze van, ze kende weer in. Nou, ze kwam binnen. Het eerste wat ze shot is een rat.
0: Oh, yes.
8: Ja, en het is zelfs al zo dat de verpleging die wat gewoon meestal niet eens meer langs te komen. Want ze zei, die ratten, daar zitten wij ik net op te wachten.
0: Yes.
8: Nou, we gaan weer even rond naar Engeland. Want daar had een man, die had de politie bellen. Het alarmnummer van de politie. Jochen is dat er. En die hier wel een heel bijzondere reden om te bellen. Want hij hier per ongeluk blikjes alcoholvrije gin tonic kocht.
0: Oh.
8: Ja, en hij dacht dus dat de politie daar wel even wat ontwaan koe. Dus hij zei van, dit ken het. Personeel van de supermarkt, die wil ik net dat ik het ruil. Nee, want hij hier er al van dronken. Dus dat kon het inderdaad. En die man zegt, ja, het lijkt tussen de alcoholische dranken. Kunnen jullie een auto sturen om bij een discussie te bemiddelen? Nou, ze wel even duidelijk maken dat dat net de bedoeling was. Dus, maar ze zegt, het is wel een groot probleem. Want ja, haast een treden van de oproepen is geen noodgeval. En elk onnodig belletje zorgt ervoor dat we de telefoon niet kunnen opnemen van iemand die mogelijk in levensgevaar is. Zet er een paar voorbeelden bij. Britten die bellen het neetnoemer of mij vragen hoe een taxi of om hoe let het is. En ze ben ik een keer bellen. Trinien, die zei, het klokje op mijn magnetron doet het net langer. Kan je me even assisteren? Nou, ja. Wat moet je er mij?
0: Helemaal niks.
8: Nee toch?
0: Nee.
8: Nee.
0: Dankjewel, Faike. Dadelijk praat ik met de voorzitter van de sportsclub van Cambuur. Want die vinden eigenlijk dat die Twente supporters komende snijden best wel bij de wedstrijd komen kunnen.

0: toch hartstikke leuk. Spice Girls, Stop. Collectief straffen is niet de oplossing. Dat is de reactie van de keren van Cambuur op het besluit dat Utsupporters nou net welkom binnen bij de wedstrijd Cambuur FC Twente. Nou, we weten het al een jaar, Arune Snijn wien er ongeregeldheden met vuurwerk in dat Utvak met Feyenoord, de Rotterdammers, die smeerten mammachtig vuurwerk, zal mensen rekken daarbij verwoenen. En dat mij net weer barren. En daarom had burgemeester Fons van Oosten nodig zijn dat het Utvak Snijn leeg bleef.
1: Uiteindelijk heb ik als burgemeester natuurlijk ook een verantwoordelijkheid die ik zwaar voel, dat het verantwoord moet kunnen zijn in dat stadion. En nou, die zekerheid heb ik tot nog toe van Cambuur niet kunnen krijgen. Dat zegt men zelf ook. Dus men omarmt ook die stelling in de zin dat men snapt dat er werk aan de winkel is. En dat ligt nu bij Cambuur.
0: Dat is duidelijke taal van de burgemeester bij Cambuur. De directie die het zijn dat ze dat begrijpen en dat ze ermee aan de slag zullen. Feyenoord heeft intussen bekendmaken dat ze de komende 2 wedstrijden haar supporters net naar uitwedstrijden te nemen. Maar goed, wij hebben het over ons eigen Cambuur. Maarten van Tunen van de kern van Cambuur. Goeiemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Ja, wat de burgemeester kreeg zei van nou, er binnen geen Twente supporters welkom. Dat vind je net een goed idee?
2: Nou, we vinden het niet, zeker niet ver inderdaad. En, dat er werk aan de winkel is, dat is een understatement. Dat moet zeker, hè? Dat is zeker het geval. Maar je moet ook niet collectief mensen gaan straffen. En in dit geval Twente supporters die er helemaal niks mee te maken hebben. Wij pleiten juist wel voor hardere straffen, maar dan echt op individuele basis.
0: Ja, maar blijkbaar is dat heel moeilijk, hè?
2: Ja, dat blijkt inderdaad.
0: Ja.
2: Dat begrijp ik ook, hoor, dat het heel moeilijk is. En toch zullen we daar meer naartoe moeten, hardere straffen.
0: Ja, nou, dat is ook een duidelijk statement. Maar nou, het elke nien, de Feyenoord neemt geen supporters mee de komende 2 wedstrijden. De burgemeester zei het. Bij Cambuur zelf snappen ze eigenlijk, ik wil dat die Twente supporters, zolang dat het net veilig is, net welkom binnen. Wat wil je hem nog berikken, met je statement?
2: Nou, in eerste plaats, we hebben een statement geplaatst. En dat in eerste plaats, wat wij het allerbelangrijkste vinden, dat is natuurlijk dat de veiligheid

0: van supporters en dan met name onze eigen supporters natuurlijk gewaarborgd is. Als je ziet hoe het afgelopen zondag ging, je wil het niet zien of horen. Ik heb filmpjes teruggezien, ik heb slachtoffers gesproken. Het kan gewoon echt niet. Het is gewoon echt ridicul. Er bestaat ook geen enkele discussie over, dat mag gewoon absoluut niet. Het is ook vaker gebeurd. Dat moet heel hard aangepakt worden. Er moeten maatregelen voor komen. Dat is ook heel goed. Dat zal ook gaan gebeuren. Hoe weet ik ook nog niet. Het is allemaal nog vrij vers. Dat is absoluut het belangrijkste. En daarnaast, ja, het collectieve straf, daar geloven we gewoon niet in. Nogmaals, ook omdat wij weten, en dat geldt ook voor, bij Cambuur, dat geldt ook voor andere clubs, dat er heel veel goedwillende supporters tussen zitten, die er echt niks aan kunnen doen.
1: Maar dat veiligheidsaspect, Maarten, dat is toch ik van belang. Als het in je trein keer misgiet bij Cambuur, dan moet je misschien toch die risico's uitsluiten en het eerst van elkaar hebben voordat je weer uitsupporters der. En in elk geval supporters die er misschien net onbekend staan dat ze heel vriendelijk binnen.
0: Ja, dat klopt. Dus we hebben ook zeker zin, we hebben absoluut begrip voor maatregelen. Alleen we geloven niet. Kijk, dit is natuurlijk een hele korte termijn, hè, dat er iets wordt besloten door de driehoek. Maar wij geloven niet in het fenomeen collectief straffen.
1: Nee. Dat maar is het straffen of is het toch risico's uitsluiten? Want het is eigenlijk net straffen, denk ik. Ja, ik ben maar een leek, maar ik denk toch, ja, zolang je net garanderen kunnen dat dit net weer gebeurt, moet je dat uitsluiten. En dan, ja, helaas.
0: Helaas. Ja, nee, je hebt garanties, absoluut. Je moet als Cambuur zijn garanderen dat iedereen veilig is in het stadion. Dus dat staat eigenlijk buiten kijf. Ja, en nogmaals.
1: Maar je denkt dat het wel veilig is om Twente supporters dat te litten?
0: Ja, er is geen enkele aanwijzing toe dat zij hun zullen misdragen. En ja, waar gaat het mis? Ja, kijk, wat nog geëvalueerd natuurlijk. Ik zit daar zelf ook, of tenminste, ik zit wel bij die overleggen. Maar ik weet ook niet nog waar het mis is gegaan. Dat is natuurlijk allemaal nog, wat allemaal nog onderzocht. Maar ik denk dat je aan de voorkant veel meer moet gaan doen. Beter mensen moet gaan screenen, bijvoorbeeld fouilleren. Ik noem maar wat. Daar zit natuurlijk de crux.
1: Ja, ja.
0: Bij heel veel mensen niet.
1: Ja.
0: Maar ik begrijp de gedachte ook zeker wel. En ik snap ook wel op korte termijn dat je een en ander definitief wil uitsluiten. Want stel het gaat mis, of het zou misgaan aankomende zondag. Ja, dat kan natuurlijk niet. En Cambuur is daar zeker zijn verantwoordelijk voor, vindt men. Nou, ik vind dat individuele supporters daarvoor verantwoordelijk zijn. Cambuur moet natuurlijk wel de veiligheid waarborgen, dus dat is heel belangrijk. Dat is ook het allerbelangrijkste.
1: Dus ergens zit er misschien toch wel een beetje begrip?
0: Nou, kijk, we hebben begrip in de zin van dat er nu veranderingen aankomen. Hè, dat er ook van alles gebeurt. En er gebeurt ook van alles, ook in voetballand, ook bij de KNVB. Nou, in dit geval, naar aanleiding van afgelopen zondag, heeft dat consequenties voor het uitvak. En helaas dus voor de Twente supporters. We zijn het er niet mee eens dat Twente supporters dus worden gestraft. Wij begrijpen ook daarnaast ook echt wel dat er iets moet gebeuren nu. En dat het op de korte termijn even een ander verhaal zou zijn dan op de lange termijn. Maar er is natuurlijk ook al een tijdje sprake van burgemeesters onderling. Of onderling in ieder geval dat er men naar collectief straffen wil. En dat zit hier ook in. En daar geloven wij uiteindelijk niet in.
1: Nee, dat is wat je net wilde. Dat de goeden onder de kwaden lijden. Nee, Maarten. Mij rest alleen nog maar hier een heel soort succes te wensen in komende snijden.
0: Ja, dank.
1: Ja, dat er 3 punten in het stadion blijven.
0: Ja, het zal moeten. Ja, in tijd worden.
1: Oké, dankjewel.
0: Oké, graag gedaan.
1: Hoi. Dag. Dat die Maarten van Tuinen van de kern van Cambuur en dadelijk Jan Druk Daan met Nijs uit Friesland.
2: Drumband Halleluja van Makkum maakt een plaat met Arnold de Boer, alias Zea. Het is echt een avontuur buiten haar comfortzone. Dit weekend in Friesland ook. De vreemde uitstappen van drumband Halleluja.
3: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
4: Ik mag graag tuinieren.
5: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
6: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
7: Ik niet.
3: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
8: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt.
7: Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
3: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
10: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
8: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
11: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
12: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
13: Dit is Omroep Friesland.
14: 92.2 FM.
1: Het is exact Jelvien. Dus jou ik gauw het wut om Jan Druk de Haan. Goeiemiddag.
15: Ja, goeiemiddag. De bekende horecaondernemer Corné van der Erve is verstoorn. Van der Erve is bekend van restaurant Spinoza in Leeuwen en op Hudson bij Drorriep. Hij was jarenlang voorzitter van Horeca Friesland. Hij maakte 2 jaar bekend dat hij vanwege zonsprobleem ophouden moest met zijn werk. Van der Erve is 59 jaar geworden. Het nieuwe culturele seizoen zucht er goed uit voor Museum Drachten. De interesse vanuit de provincie is maar een trede groeit in vergelijking met Flinier. Een punt van zwaarig is het aannemende draagvlak van poortpodium Balwerk in Snits. Doch twee blikken uit het vrije tiet merkenonderzoek 2026 van merkenonderzoeker Hendrik Beerda. Dat onderzoek werd alle jaren houden. Aan een paar duizend mensen werd vragen naar de bekendheid van merken in de culturele sector. Het heest bekende merk, dat is de Snitswieken en ook de popgroep De Kast scoort heel hoog, staat op nummer 2 en terwijl staat het Fries Museum. De provincie verlengt de subsidieregeling voor mensen met een leeg inkomen die haar huis isoleren willen. De regeling gaat nu terug rond de 31 december 2020. Huishoudens kunnen op zijn meest €2.500 subsidie krijgen. Het is een besteedje om het isoleren van de zouder of de moordenbakelijks. De subsidie kan omvragen worden bij het Dworsen bouwloket. Bij een inschiedig ongeluk op de tweebaksmerk in Bolsward is van de morgen een vrachtwagenchauffeur zwaar verwonde rekken. Het slachtoffer botste terug nog onbekende oorzaak in een BM en rekken bekniepen in zijn cabine. De brandwacht had de man bevrijd. Hij is onder pissebegeleiding met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De dik is vanwege dat ongeluk een schoft dichtbest voor het verkeer.
1: Dankjewel Jan Durk en Corné van Erve. Het berucht oer hem. Hier is het ook rek. Dadelijk praat ik verder oer deze markante horecaman.
16: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Veerda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op veerda.nl/techniek.
17: Vries een steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
18: Easyzit.nl, dan zit hij al goed.
19: Goed nieuws! Scoopmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen. De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scoopmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie staat klaar.
18: Kom naar EasyZit in Burgum. Nou, ontzang om dit €50 kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZit.nl, dan zit hij al goed.
20: Werkcentrum Friesland is te vervragen op werk. Vragen die slaven net lood opstelst.
21: Hoe kom ik je waai?
20: Of een die tij wekker houdt.
22: Hoe kom ik aan het werk?
20: Vragen die toet in toekomst keer.
23: Waar kan ik van over werk leren?
20: Vragen die praktisch binnen.
24: Hoe vind ik personeel?
20: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
25: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
20: Wat die vraag ik is? Werkcentrum Friesland werkt het vadij.
26: Waar een naaie Peugeot.
0: Heima, service en auto's is er voor Elsen hier.
2: Noe Friesland.
4: Simone Skeffer.

0: de komende jaloeren nog omtinken voor Corné van der Erve. Hij is verstoorn, bekend en markant horecaman. En we binnen in Oudeboon, want hij wordt druk werken om de gondels. En ook voor waar die daarbij krijgen, dat jaren we dadelijk van Tjitske. Goedemiddag, Tjitske.
1: Ja, een hele goede middag.
0: Maar dan beginnen we eerst maar even mooi op dit stuit.
1: Ja, nou, op dit stuit is het eigenlijk oeral wel heel mooi waar. De zin is er een heel soort bij. Er binnen wel wat wolkenvelden op hechten. En die scozen nou eens even voor de zinnedel. Maar verder, een genoeg ruimte voor de zinne bloed is zeker oer. En dat liet de temperatuur dan niks zien. Op de waardeiland 21 graden. Heerlijk waar in Kwaim, zetten waar neemt ze daar zinne, wolkenvelden en haast 22 graden. Dan wordt 23,2. Is brecht dan weer een graad leger. Laaksem 22,9 en in Frieske Pjelm, daar is het ik al 23,4 graden. Nou, die zinnen die hard zien rond van de middenwol en die liet de temperatuur dan ik nog wat verder opbrengen naar zo'n 23 ont lokaal 24 graden. Wol stiet erbij een vlegerige wien, matig ont vrij krachtig uit het eerste ont zuid-eerste waai. En zeker dat er een afwisseling tussen wolken en zinnen is, dus dat het even tijdelijk aankwollet en dan weer opwarmend, ja, dan krijg je de wienvlagen. Maar verder is het dus nog wel een droeg in de wien en prima temperatuur. Nou, jong dan hebben we te krijgen jelwijs de tijd mij zo'n yoghurtje graven. Bol is het dan helder waar, maar die wien die zal steenbloe en uiteindelijk komt er ik wel weer wat wolkenvelden opzetten, dus echt koud, dat wordt het de komende nacht net en bloedt het kwikstiekje op zo'n tretje of jetje graven.
0: En dan moontjitske, wij hebben visserijdagen in Haans, dus ik wil even weten wat komen had.
1: Ja, nou ja, morgen is het echt brotsig warm, zo ik zeg. De luchtvochtigheid neemt iedereen van de dij ik ta en ta. Dus dat betekent dus dat ik aan de man tiert. Nou, dan viel het zuiver nog wel even noffelijk. Maar als je in de midden, dan kan het toch wel echt wel plakkerig wezen. Vochtige lucht, hege temperaturen, 26 of zo aan 20 graden. Eerst een zuidwestelijke wien, matig wordt vrij krachtig. Maar die wien, die giet om, veel meer zuidwestelijk ontwestelijk worden. Ja, en mij die hege luchtvochtigheid en die hege temperatuur. Een budget dat vaak maar één ding en dat budget tongerbuim. Nou, die verwacht ik eigenlijk in een beetje lokaal zo een exemplaar oerloeken kennen. Benamen het westelijke part van de provincie maakt het daar kans op. Maar de echte knallers, ja, die verwacht ik aan het einde van de juntiet en in de nacht. Vanuit het zuidenwaai komt eigenlijk een heel buiencomplex oerus hinnenloeken. Nou, daar kan lokaal even flink wat wetter uitvallen. En verder, er zijn wel wat wienpoesters, maar het is benamen het rijnwetter en de tonger die de haatrol spelen dan in de nacht richting Vreet.
0: Dan gaan we maar op tijd naar huis, zeg ik dan. De dagen ernaar.
1: Ja, nou, Vreet, dan hebben we eigenlijk nog zo'n dij. Dan zitten we echt tussen alle keer waarsystemen in. Of eigenlijk tussen de koude en de warme lucht. Het gevucht, dat vindt een plak boppen u's. Maar dan zo'n 23 graden. In de maand die het nog een aardige start. Maar wolken en zinnen. En eigenlijk op de meeste plakken droeg. Maar dan in de medje, dan komt er vanuit het zuiden waar je weer naar je steuring opzetten. Zuidwestelijke wien, matig wordt vrij krachtig. En dan ik weer behoorlijk wat buien. Maitonger en lokaal een soort rijnwetten. En op sneur en snijn, dus het weekend, dan hadden we het wisselende waarbeeld. De wien wordt wat meer west ont zuidwest. Is betien ik behoorlijk onwijzig, matig ontkrachtig, soms zelfs even hut in het kustgebied, dat er weer een nieuwe steuring oerloekt. Die steurings die liet je benammen in de joent die in de nacht voorbij te loeken, dus dat is een meivaller. Maar hoe dijs, 21, 22 graden, mij dus dan ik een enkel de bui, maar ik zeker om te verzinnen. En ik in de nachten, is het wat onder milde kans dat we dat nemen. 15 graden als minimum temperatuur. Ja, dat is wat onegen kan. Maar hoe dat is, dan is het aardig normaal. En ja, ken we spreken, Simone, van Rijnwetten van Budgetting. Want dat is het ding wat wis is.
0: En dat is voor de natuur Osa goed, zeiden we
1: absoluut.
0: Maar.
1: Absoluut. Ja, ja.
0: Dankjewel, Tjitske. Want in onderwijs.
1: Jo, ont.

0: Nou, wij krijgen Tjitske, ja, er komt best wel wat wien. Zielerswaar is het dus. Waarom is de band die het spielet? Corné van der Erve is verstoorn. Van der Erve, wie een bekend horecaman en haast 18 jaar voorzitter van de Koninklijke Horeca Nederland, de afdeling Friesland. Hij wie eigenaar van Eat Café Spinoza en letter van het restaurant op Hadsum bij Dronriep. In 2024 sluit een acute dwarren van op Hadsum doet van der Erve ziek waar. Van der Erve is 59 jaar worden. Het wie een horecaman in ieren en zinnen en vooral ik markant. Marianne Soeboer had een skoftmaai van de Erve werken. Goedemiddag, Marianne.
1: Goedemiddag, Simone.
0: Op wat voor manier werken ze ook geer met Corné?
1: Corné was, zoals jij inderdaad al bij de introductie aangaf, voorzitter van de regio Koninklijk Horeca Nederland. En mijn rol was vanaf zijn aantreden en daarvoor ook al regiomanager van Koninklijk Horeca Nederland. Dus ik ondersteunde hem als bestuurder in zijn rol als voorzitter.
0: Ja.
1: En dat heb ik gedaan tot ongeveer 2017.
0: Ja, dadelijk komen we wel even op die gearworking en ja, wat voor man het weer. Maar wie het een verrassing dat hij verstoren is voor jou?
1: Nee, voor mij niet. Nee, voor mij en naar alle naasten niet. Hij was ziek. Hij is vaker ziek geweest, heeft heel veel te lijden gehad. Maar hij was op dit moment uitbehandeld voor longkanker.
0: Ja, van der Erve, wie is dat ik het zei, een markante horecaman. Waar zie je dat in?
1: Ja, nou, mooi dat je dat ook inderdaad zo zegt. Hij was zeker markant en bijzonder. Hij had zijn eigen stijl van manager, voorzitter zijn van de club. Hij had ook zijn eigen stijl van communicatie. Hij was wel heel duidelijk in zijn visie van dit vind ik en zo ziet het eruit. En dat was hij ook in staat om dat op die manier te communiceren. En hij nam daarbij ook geen blad voor zijn mond.
0: Nee.
1: En het leek ook wel alsof hij daarin aan het provoceren was. Maar goed, in de basis was hij juist heel erg sterk gericht op de verbinding. En stelde vragen, was het zoeken van. Maar was ook anderen aan het uitdagen op die manier. Om ook juist daarna die verbinding weer te zoeken.
0: Ja, en wat wie zien leefde voor de horeca?
1: Ja, nou, je gaf ook al aan, hij heeft twee bedrijven gehad. Dus hij was een gastheer puur sang. Staat ook op zijn rouwkaart. Dus dat was ook zijn rol. En ook het belang van het ondernemerschap in de horeca staat hem heel hoog. Het was voor hem heel belangrijk. En ook in de coronatijd, toen kwam hij wat vaker ook wel in de pers. De horeca was ook wel een van de sectoren die behoorlijk belast werd, zeg maar, in die periode. En ook daarin kon je merken dat hij gewoon ook emotioneel wel heel erg betrokken was bij die sector. Dus gastheer en betrokken als ondernemer bij de sector.
0: Ja, dus hij is weer emotioneel betrokken. En emoties, daar wie ik net bang voor, dat liet ik zien.
1: Klopt, ja, klopt. Ja, dat is ook wel. In zijn communicatie nam hij dat ook wel mee. Ja, zeker.
0: Ja, waart hij wel altijd begrepen, Darien?
1: Nou, dat mijn rol was om te zorgen dat
0: hij. Dat moest dus glad strikken.
1: Mijn rol was om te zorgen dat hij wel begrepen werd. En daar heb ik hem ook wel, hebben we ook samen ook wel heel erg in opgetrokken. Ik denk ook wel dat het op vele fronten wel gelukt is. Maar goed, het is een ondernemer. En wat ik altijd roep, ondernemers zijn eigenwijs. Dus ook als ze bestuurders zijn, blijven ze eigenwijs. Dus het kan zijn dat hij ook wel eens niet begrepen werd. En dat is jammer, want vanuit het hart was het altijd van goede wil.
0: Ja, ja, het wie een passioneel man daarin.
1: Zeker, ja. Ja. Zeker, ja.
0: Wat verliest de horeca in Friesland aan hem?
1: Nou ja, je gaf zelf al aan, het bedrijf is gesloten en er is nu gewoon een nieuwe voorzitter. Voor nu is daar de continuïteit geborgd. Maar ja, het is mooi dat je ondernemers hebt die markant zijn. Die staan voor het vak, die staan voor de sector. En dat is jammer dat je die verliest. Ja, ja.
0: Zij is het. En Fiesten te jong.
1: Zeker, 59 is niet een leeftijd waarop iemand hoort te sterven.
0: Nee, zo is het. Marianne, dank je wel voor het mooie verhaal over Corné van der Erve.
1: Graag gedaan. Jullie ook bedankt voor de aandacht.
2: Goedemiddag, dit is Omroep Friesland.
3: Oont Ieren Horen,
4: Oont Ieren Horen,
3: Nooi Friesland.

0: Stella Lefty Widdat, my Boston. De 29ste editie van de Gondelfeert van Oudeboorn is komende vreed. Dan staan er weer duizenden mensen aan de kant van de boorn om naar de gondels te zien. De gondels moeten dan nou wel al haast kleer wijzen vanzelfs. En daarom ga je verslagjouwer Dennis Terpstra alvast even te zien.
1: Ik zit nu op de gondel van Wijze Westijn, Marmelou. Hier ben je druk aan het werk. Wat ben je meer aan
2: het
1: doen?
2: Ja, van alles. Het is altijd in de laatste weken ben we zo druk bezig met alle decoratie. En in de weken daarvoor is het hele grote bouwwerk. Dus echt de grote dingen die we hier, eigenlijk alle jaar wel joggen. En nu komt het echt op de laatste liedse dingetjes aan. En dat kost altijd een hele grote tijd, maar maakt de gondel ik echt wel oud.
1: Nou, was correct al even gezet van de organisatie. Een beetje thema. Ik heb een planetarium voorbij komen. Wat is thema, correct?
2: Ja, heel breed. Het is een academie van verwondering. En dat betekent het eigenlijk van blijf nieuwsgierig. Dus ontdek alles in de wereld om die hinnen. En net alleen nog de wereld, maar ik het universum. We hebben hier een klas, mijn Ben, en die doet al haar proefjes. En dan komt hier inderdaad een heel groot planetarium. En daarachter is nog een rariteitenkabinet. Dus eigenlijk alles wat verwondering oproept, dat willen wij een beetje naar voren brengen hier op de gondel.
1: En dan maak ik me dat je voorstellen, want je is een soort hele grote hoepel, hij hem eigenlijk, maar een soort visnet eroverheen. Komen er planeten om te hingen? Of hoe mag ik me dat voorstellen?
2: Ja, klopt. Er komen planeten in te hingen. Dus dat visnet, dat zijn eigenlijk allerlei logjes. Dus dat is de sterrenhemel. En daaronder komen allerlei hele grote planeten. Maar je hebt een hele grote zinnen. Die heel fel uitluchten wordt. Dus we zijn heel benieuwd hoe dat straks dan ik eruit zit. Want dat is voor u ik nog wel een verrassing. Totdat het eindelijk Saphir is.
1: Dus echt nog wel een creatief thema. Hoe ben je met deze opkaam?
2: Ja, nou, ik denk het hele hier terug. En dan denken wij van, oeh, dat zou ik wel leuk zijn voor een gondel. Eigenlijk ben we altijd wel bezig met de gondelvaart. Het is dus een onderdeel van het dwarp. En dit wil een van de thema's die een hele protte meesken wil wat op de bril hier. Een beetje in combinatie met symbolica in de Efteling. Daar zit ik een heel groot kantoor van een soort van professor zit erin, maar een heel mooi planetarium. En toen dacht ik, oh, dit zou wel heel gaaf zijn om in een liedsere vorm naar de gondelvaart in Oudeboorn te brengen.
1: Is het een dreig om in al kort te zetten? Want het is nou een bouwwerk.
2: Ja, nou, we hadden gelukkig een paar hele technische meesken hier op de buurt. Dus die ben daar verantwoordelijk voor West. En hoor die dan weer heel decoratiegevoelig is en heel creatief. Dus die is bezig met de planeten beschilderen, een mooi meidje. En dat is ik wel leuk, dat iedereen had een beetje zijn eigen expertise. En dan komt dat allemaal together in je mooie gondel.
1: En houdt een beetje op schema?
2: ik zou zeggen ja. maar het is altijd op het les, komt er nog zo volle bij. En dan denk je, oeh, komt het goed? En toch komt het altijd goed.
3: Ik ben Thomas Jelsma van de gondelvaart Oudeboorn.
1: Dan zie je het weer verder door natuurlijk, de gondelveert.
3: Ja.
1: De heimvest een soort zin in.
3: Ja, absoluut. Het is nou dit hier de 29ste editie. Goed, je hebt misschien wel zien in het dorp. Ze zijn druk aan het bouwen. Iedereen is weer hartstikke druk. Dus we hebben er zin in.
1: Hoe vullen toch de mei?
3: Dit hier binnen er 11. Het zien is wel een beetje te streven. Per jaar in hebben we er zelfs 15. Maar dit hier 11, dus dat is een mooi aantal.
1: Het ging net een soort skilt of het dwiende net over, toch?
3: Nee, bliksem. Ja, een van die buurten die hier een paar weken alleen had, die toch nog oud zijn op het laatste moment.
1: Wist ik waarom?
3: Er waren wat, ik loop wat meningsverschillen en de bouwerij, dat ging het helemaal lekker. Dus die jack nou.
1: Ja, wie in de meningsverschil noemen?
3: Dat dwar ik zo net als is. En dat heb ik net de jaren gekregen.
1: Maar dus ze dienen dus net maar uiteindelijk. En toen wien het zien. En toen?
3: Ja, klopt ja. Nou goed, we hebben een oproep dienen op social media. Van hoe kunnen we dit oplossen? En de wiegelokker een buurt die dit hier net maar gondelen. Die zijn van nou jongens, wij gaan machine aan, geven we de var. En die zijn we er ook aan het bouwen.
1: En nou doggen er dus al voor gondels mooi. Zouden ze al een aantal jaren winnen te vijfjen.
3: Ja.
1: Hoe zit het met de populariteit? Is het elke keer nog een beetje te organiseren? Of rint het wat achteruit?
3: Het is wel op zich vanuit het bestuur merken we wel dat inderdaad het wordt wel lastig inderdaad. Er komen steeds meer regels bij natuurlijk. Veiligheid is een belangrijk punt. Qua taskorgers bloot het in principe wel een beetje gemiddeld hetzelfde.
1: Dus het bloot wel populair, alleen nog in zich wel dat elke keer een beetje dreiger is om het te organiseren.
3: Ja, klopt. Ja, inderdaad. Ja, er komen nou goed wat ik zei. Er komen protte extra regels bij.
1: Lika's, wat voor regels?
3: Het aantal bezoekers in de tent bijvoorbeeld. Het calamiteitenplan moeten wij elke keer wel een beetje aanpassen. Van wat als er dit gebeurt of wat als dat gebeurt. En het is toch op oorplakking. Ik was verkeerd gong. Dus ja, dan willen de regels automatisch wat scherper.
1: Maar het levert dus nog wel een soort hier in het dorp. Daar leidt het hem naartoe.
3: Nee, absoluut. Nee, klopt, ja.
1: Daar kom je, 80ste editie. Dat is bijzonder. Heb je ook wat speciaals op de planning daarvoor?
3: Nou, daar hebben we natuurlijk inderdaad al een tiertje wat gehoord. Ja, volgend jaar hebben we natuurlijk een extra uitpakken. Dus ja, dat is vooral waarschijnlijk misschien wat extra startgeld. Een extra grote kermis of een mooie band in de tent. Extra activiteiten wat we erbij betekenen voor op of langs het water hier in Arbon. Dus daar ben we nog wat aan het brainstormen.
1: Maar eerst deze editie maar even. Alles loopt op schema, alles komt op tijd clear?
3: Ja, zeker. Ja, het is, op zich rent het heet dit lekker mooi terug. Snow dan hij is een keer een lief probleem, maar hoe het algemeen gaat het hartstikke mooi.
0: Dat is fijn. Verslagjouwer Dennis Terpstra dus bij Malou de Nijboer en haar gondel en Thomas Jelsma van de organisatie. Oet 2 dagen, dan gaat het los in Arbon.

0: ja, de Maya Mais jongen, toch? Sam Cooke, dat Wonderful World.
1: Ja. Asem bij Omroep Friesland.
2: Het zit ik in die reclame, wist dat nog? Van het spiekerbroekenmerk.
0: Ja, ja.
2: Wist dan ik degene die naar de winkel te gaan en dat merk kocht? Of
0: nee, want dat paste mij natuurlijk weer net mooi.
2: Oké.
0: Nee.
2: 84, wie dat, hè?
0: Ja, 84. Ja.
2: Levi's. Ja, ja.
0: Ja.
2: De Fiep. De 501. Oh, maar de reclame. Oh ja.
0: Maar wat heeft er aan, Johan?
2: We gaan contact met België. Gregory Bonarens. Hij leert drie weken terug in zijn provincie. Hij is keerig om van hem te jaren, wat voor u is heel gewoon is. Hij is heel nog fan van uw provincie geworden. Op Vlieland zie ik je zijn nieuwe bestemming voor een historische kapwijn uit 1834. Kappenwijn, ik moest het even opzieken. Maar het is een hele oude wijn met hinders ervoor. En ik zan,
0: wat doe je er mooi?
2: Ja, Rick Zwettersteert had het broek voor die wijn. Zieke naar je bestemming ervoor. En het is Joert Vraat Hoendij. Wat bezieken die hoendij? Hij zal hier te vertellen. De kwispelende stut, dat hoeft helemaal net te beschutten dat de hoen blier is.
0: Nee, dat weet ik wel.
2: Oké, ja. Dan ben je meer van de katten, hè?
0: Ja, ik ben van de katten. Nou, dek je onder stut ik een soort zijn, hoor.
2: Ja. Ja, ik wil toch even, hè. Want de haast dat op een redactie wordt verteld. De haast twee katten.
0: Ja.
2: Ze zijn nog jong.
0: Ja.
2: En de nam.
0: Nico en Tine.
2: Hoe komen ze erop?
0: Doordenkertje.
2: Ja, doordenkertje. Ik ben dadelijk Tiert van Aleske Hoenentaal. En daardoor mijn kinoloog Arjen Reitsma. Want wat beziek het in Hoendij eens alle dagen te vertellen? Tinker Link heeft mij platen daarover. Ik ken geen oor voor zelfs hoen. Puppy, blaffen. Ik ben benieuwd wat voor platen er binnen komen.
0: Ja, dat ken genoeg oor.
2: Ja.
0: Ja, hoe let de dog houdt de dovenet, hè?
2: Hoe let de dog houdt... Hoe, als u zaak is dat een mooie plaats vinden.
0: Ja,
2: jouw
0: als zij de meeste voorkomen, dan doe ik.
2: Wat zegt 0620 Fjouwen Jochen, Ian Jochen, die linkplaat of de Omroep Appcast Derek van Broek.
0: Een soort plezier, Johan en Meesken Tuzik, Boente de Bruin, Nienke Tunstra en ik wens je een hele mooie medita. Doeg!
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we al van weer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen.
6: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
7: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Zweedse justitie heeft een tweede verdachte aangehouden na de zwaardaanval op een middelbare school in Fagersta. Daarbij kwam een meisje van 17 om het leven en raakten drie jongens gewond. De man wordt verdacht van medeplichtigheid aan moord en poging tot moord. De hoofdverdachte zit al vast. Ongeveer 100 woningen in een flat in Apeldoorn worden ontruimd nadat daar mogelijk een drugslab is ontdekt. Politie en andere hulpdiensten zijn sinds vanochtend ter plaatse. Ook onderzoekt een explosieve expert de situatie in de flat. Of er daadwerkelijk explosiegevaar is, is onbekend. Extinction Rebellion laat weten niet te stoppen met het blokkeren van snelwegen, ondanks de afspraak dat er voortaan in beginsel strafrechtelijk wordt opgetreden bij snelweg- en spoorblokkades. De klimaatactiegroep noemt de strenge aanpak een schijnmaatregel en stelt zich niet te laten tegenhouden in hun acties. En een 44-jarige man heeft zondag in de Amerikaanse stad Montana 8 familieleden gedood tijdens een familiediner. Dat gebeurde nadat zijn ouders hem enkele weken eerder hadden gevraagd uit huis te gaan. Het gaat om zijn grootmoeder, ouders, jongere zus en haar 4 kinderen. Nadat hij de slachtoffers had omgebracht, stak hij de woning in brand en overleed hij later aan een zelf toegebracht schotwond. Het weer tot slot. Stapelwolken en periode met zon en meest droog. Alleen in het zuidoosten kan wat regen vallen. De wind is zwak tot matig en komt uit oostelijke tot zuidoostelijke richting. De middagtemperatuur ligt tussen 23 in het noorden en lokaal 27 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
8: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
9: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
4: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.

0: salinig als een eel.
1: Dat witte wij net meer.
0: Saffelig als een ekster en stjonken als een nut.

0: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen:
1: Para Link & Co, Guillaume Cinico.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
4: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. In de provincie Utrecht is iemand in het ziekenhuis overleden aan het Westnijlvirus. Dat virus had de betreffende persoon in Nederland opgelopen. Het kan door muggen worden overgedragen. Het RIVM kwam het virus dit jaar tegen in Utrecht, Noord-Brabant en Zuid-Holland. 3 besmette patiënten liggen nog in het ziekenhuis. De meeste mensen, zo'n 80%, krijgt geen klachten na besmetting. Energiedeskundige Hans van Kleef waarschuwt voor zeer hoge gasprijzen deze winter. Nederland gaat het gewenste vulniveau van de gasvoorraden waarschijnlijk niet halen. Volgens Van Kleef zijn fysieke tekorten niet waarschijnlijk, zelfs niet bij extreme kou. Wel vreest hij dat de prijzen sterk kunnen oplopen, met meer energiearmoede tot gevolg. De Zweedse justitie heeft een tweede verdachte aangehouden na de zwaardaanval op een middelbare school in Vaiersta. Daarbij kwam een meisje van 17 om het leven en raakten 3 jongens gewond. De man wordt verdacht van medeplichtigheid aan moord en poging tot moord. De hoofdverdachte zit al vast. Extinction Rebellion laat weten niet te stoppen met het blokkeren van snelwegen, ondanks de afspraak dat er voortaan in beginsel strafrechtelijk wordt opgetreden bij snelweg- en spoorblokkades. De klimaatactiegroep noemt de strenge aanpak een schijnmaatregel en stelt zich niet te laten tegenhouden in hun acties. Het weer tot slot. Stapelwolken en periode met zon en meest droog. Alleen in het zuidoosten kan wat regen vallen. De wind is zwak tot matig en komt uit oostelijke tot zuidoostelijke richting. De middagtemperatuur ligt tussen 23 in het noorden en lokaal 27 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
5: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
3: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. In Nepal zijn zeker 17 mensen omgekomen door zware overstromingen. Plaatselijke autoriteiten melden dat er 384 toeristen vermist zijn, waaronder één Nederlander. De minister van Buitenlandse Zaken noemt het een nationale ramp, vermoedelijk veroorzaakt door een aardbeving die lawines veroorzaakte. Op Schiphol houden beveiligers sinds vanochtend ook vandaag weer 5 werkonderbrekingen van elk een kwartier. Die vinden plaats rond dit tijdstip. Er volgen er nog 2, vanmiddag om 4 uur en om 7 uur vanavond. De wachttijd voor reizigers bij de beveiliging kan daardoor gemiddeld 20 minuten duren. Vakbonden FNV en CNV protesteren tegen de hogere werkdruk sinds Schiphol terugging van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. In de provincie Utrecht is iemand in het ziekenhuis overleden aan het Westnijlvirus. Dat virus had de betreffende persoon in Nederland opgelopen. Het kan door muggen worden overgedragen. Het RIVM kwam het virus dit jaar tegen in Utrecht, Noord-Brabant en Zuid-Holland. 3 besmette patiënten liggen nog in het ziekenhuis. De meeste mensen, zo'n 80%, krijgt geen klachten na besmetting. De Zweedse justitie heeft een 2e verdachte aangehouden na de zwaardaanval op een middelbare school in Vaiersta. Daarbij kwam een meisje van 17 om het leven en raakten 3 jongens gewond. De man wordt verdacht van medeplichtigheid aan moord en poging tot moord. De hoofdverdachte zit al vast. Het weer tot slot. Stapelwolken en periode met zon en meest droog. Alleen in het zuidoosten kan wat regen vallen. De wind is zwak tot matig en komt uit oostelijke tot zuidoostelijke richting. De middagtemperatuur ligt tussen 23 in het noorden en lokaal 27 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
3: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
4: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anneparochie, Bolsward en Berlikum.
1: De leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Streekmuziek Non-Stop.

0: van Oude Vreunenveld in Wommels. Het is Safir.
1: We bedarren in de finale.
0: De grote finale.
1: Met twee vingers in een noot.
0: Een makkie voor die jongens, hè?
1: Maar één keer in de finale.
0: Dit is Keertse, meisken.
1: Roene toch wel wat oos.
0: Ze kennen het examen weer oos.
1: We pakten om en om een woordje.
0: En weer op een sois.
1: Een thriller hong in de loft.
0: En nou in je kweer, jongen,
1: en
0: jongen.
1: En nou een dikke oorkeertse.
0: Het werd je vier weer een gelijk sois gelijk, meisken. Het publiek hier.

0: karma is de op scherp. Het werd je moe stil op het veld.
1: Ik werd vongen troch de stilte.
0: Ze met het noodwaan.
1: Mijn maat joeg mij de bal.
0: Stielend zenuwen met de joha.
1: Ik die twa stapjes te bek. Ik dacht, als ik dit even knal.
0: Nou, alles onderhand. Eins kan dit net meer mis. In is weest. Daar komt zijn oorlog.

Ja, alleen nog eens hoort. Die lid op een verlenners 90 miljoen als je maat met plakboek nog horen. En dan zit er maar op te gooien, hoe goeie en ik wil net wezen in hier. Als die bal net voorwest wie, hè? Dan hier de node PC keert. En hiermee wil winnen, kind. En dan begint er samen.

Wat het zonnetje scheen en de vibe was zo sterk. De zomer was begonnen, ja dit was het echte werk. Uit de jukebox muziek van Mr. Marvin Gaye. En daarna Summertime, Billie Holiday. Toen plots, zo ineens.

je was een engel. Fan vanaf het allereerste uur. En toen een afterparty danste tot de nieuwe dag. Was aangebroken man, ik wist niet wat ik zag. Zoveel schoonheid, niet normaal en als een vogel zo vrij. Je fluistert in mijn oor, slaap je vanavond bij mij?

ogen zijn de lampen, ja de poorten tot de ziel. De jouwe die is prachtig, of klinkt dat soms debiel? Geen afterparties meer, nee die tijd is nu geweest. 2 dagen kapot, als ik maar even heb gefeest. Maar altijd weer die lach, als ik terugdenk aan weleer. En ik kijk ook naar de toekomst, want gelukkig komt er meer. Nu zoveel jaren later, nog steeds blij als ik je zie. En in de verte hoor ik weer, die mooie melodie.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen.
2: Paralink en Co. Guiana Cinico.
3: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Mutasport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.
4: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
5: Herinneringen die blijven bestaan.
6: Goeiedag, welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasgat. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontzien in Sint-Nicolaasgat.
7: Werkcentrum Friesland is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
8: Hoe kom ik je waai?
7: Of in die tij wekker houdt.
9: Hoe kom ik aan het werk?
7: Vragen die toe in toekomst keren.
10: Waar kan ik van uw werk leren?
7: Vragen die praktisch binnen.
11: Hoe vind ik personeel?
7: En vragen des alle dagen mij omrinst.
12: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
7: Wat in vraag ik is? Werkcentrum Friesland werkt het vadij.
13: Dit is Omroep Friesland.
14: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
15: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het aantal slachtoffers door hevige overstromingen in het noorden van Nepal loopt op. Er zijn zeker 95 doden geborgen, wordt gemeld. Volgens het Nepalese Bureau voor Toerisme worden 341 toeristen vermist. Voor het grootste deel buitenlanders. Er zou ook een Nederlander worden vermist, maar Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt dat niet. Het ministerie roept Nederlandse reizigers in het rampgebied op contact te zoeken met vrienden of familie. Twee uitzendkrachten van een zorginstelling in Alphen aan de Rijn zijn veroordeeld voor seksueel misbruik van meisjes in die instelling. De een krijgt 4 jaar cel voor verkrachting van een 15-jarige, de andere 6 maanden voor aanranding van een meisje van 14. Beide krijgen ook een jarenlang beroepsverbod. Het slachtoffer van 15 woont op een afdeling die specifiek is gericht op problematiek rondom seksuele afhankelijkheidsrelaties. Dat de verkrachting juist daar gebeurde, rekent de rechter de dader zwaar aan. Volgens de rechtbank heeft hij alleen aan zijn eigen seksuele behoefte gedacht. Het kabinet heeft de Tweede Kamer tijdens corona te lang met een speciale wet buitenspel gezet, vindt pro-Tweede Kamerlid Westerveld. De wet was in het begin nodig vanwege de snelheid waarmee maatregelen moesten worden genomen, erkent Westerveld. Maar dat de wet lang bleef gelden, was niet goed voor het draagvlak in de samenleving. Verder zei Westerveld voor de enquêtecommissie dat het kabinet zich te veel verschool achter het Outbreak Management Team en deed alsof de adviezen van dat OMT bindend waren, terwijl dat niet zo was. Het weer nog, het is overal droog, er is veel zon, het is 23 tot 26 graden. Ook vanavond en vannacht blijft het droog. Morgenochtend wat meer bewolking, plaatselijk kans op een onweersbui. In de middag schijnt de zon weer en is het met 25 tot 30 graden iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
16: En Emma is nou 3 minuten over jou. De Snitswieker, de Kast en het Fries Museum, die jaren nog altijd naar de sterkste culturele merken van Friesland. Dagelijk ben ik verrassende stijgers en zakkers. Wat zit er achter die verschouwingen, daar praat ik aanst in onderwijs over. Maar merkonderzieker Hendrik Beerda, die had het onderzoek ik uitviert. Maar aanst eerst It's a Beautiful Day van Michael Bublé.
17: Een cursus Friesk van de AVOEK is er ek vadai. Leer het Fries schreeuwen, verstaan en praten. Meer info en opjaar via cursus.avoek.nl. AVOEK, al haast 100 jaar een vertrouwd Friesk adres.
18: Personeel tekort? Zet net langzamerhand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online.
8: brengt die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en wem was het om denken? Daar hoor je bij graag met die importeer. Show of is op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
9: Eerst op de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
11: Onderwijs. Marjan Durk de Haan.

0: In elk geval had je het waar, Sugge. Dus we het aan zijn verder hebben. Dit weer Michael Bublé zien constatering bij Joet. It's a beautiful day.
1: Van Fjouwer Onderwijs.
2: Onderwijs.
1: Maar Jan Durk de Haan.
0: En het is nu 8 minuten voor jou. Goedemiddag en welkom bij Onderwijs van deze wijze. Die 26 augustus 2026. Het is de dag dat de oppositie in Smellingen het net eens is, maar een onderzoek naar de gang van zaken bij het fichement van taxibedrijf Kort, dat het WMO voor 4 verzwaren. Dat onderzoek docht de gemeente zelfs.
3: Het is nog een beetje de slachter keurtje naar eigen vlees, maar daarin won de coalitiepartij en ik net mee.
0: Het is ook de dag dat bekend wordt dat horecaman in Iernes in Corné van der Erven verstoren is. Een man met passie van zijn vak en hoeder van de horeca wil eens de corona.
4: Ook daarin kon je merken dat hij gewoon ook emotioneel wel heel erg betrokken was bij die sector. Dus gastheer en betrokken als ondernemer bij de sector.
0: En in Oudeboorn, daar worden de laatste puntjes op de i zetten voor de gondelveert van Vreed.
5: En nou komt het echt op de laatste, liefste dingetjes aan. En dat kost altijd een hele protestiert, maar maakt de gondel ik echt wel oud.
0: En op deze dag hebben we er maar onderwijs van Fjouwerandshuis, muziek, Nijs en Efter. Dadelijk onder oren dat nije hoesdoktersconcept had er misschien wat van mij kreeg in column. Nou, dat ropt een heel soort vragen en grutte zwaargen op. In elk geval een protte emotie. Die blikken bij een informatiegeerkomst. En Museum Drachten, Pathé en Oerrok, dat binnen evenementen die de aanhoudende jaren flink om populariteit woon hebben. Dat toch blikken uit het vrije tijd merken onderzoek 2026. Ja, net als niet geert vooruit, zag in het wijzen verzeld binnen winners en verliezers. Gewoon Friese culturele instellingen. En die krijgt minder waardering. Hoe komt dat dan en wat zei dat over het culturele landschap in Friesland? Nu is het tijd voor het waarbrugt in het kwad. Hier is Tjitske Wibbinga. Goeiemiddag.
6: Een goeiemiddag. Nou, op de meeste plakken schijnt de zon nou oermietig. Je besteedt een vlegerige eerste wien en is het in trachtsneed zo'n 23 graden. Jong is het een gratis joggentje en binden er even geen wolken. Maar vannacht binden de wolken veel en is het op zijn kaart een gratis stretje. Morgen nog een simmers gedij, maar maximaal zo'n 20 graden. Maar viel het wel neer aan. De zinnen had de oerhaan, al is in de beetje al een eerste tongenbui mogelijk. De wien wordt zuidwestelijk en hiermee volg je er in de nacht enkele pittige tongenbuien.
0: Zo'n 400 inwoners uit Kallen binnen aankomen op een informatiegeerkomst door de komst van Oostergo huisartsen. De theaterzaal in de Kallen weer groot en groot vol. Een soort onwijzigen hien vragen en zwargen hoe die nije hoesdokterspraktiek dit van 1 oktober al in Dokkum iepent en dus net meer in Kallen. De praktiekzaal Workumassa neemt het chat first concept waarbij het patiënten haar zorgvraag eerst via een app in Cinemata. Naar haarin praat de collega Ben de Jager van RTV NOF, waarmee die er winnen, lik als Siborsma. En die is net wie, maar dit is ontjouwing.
7: Nou, ik vind het gewoon een dikke bullshit. Ik ben hier voor mijn heid. En die is 88 jaar. En die beste man had geen smartphone, die had geen computer, had geen mail. Hij weet net hoe er met DigiD omgeen moet. Dan moet ze aan het chatten met een arts. Om te zeggen van, nou, wat hun markeert, via een app, die gewoon helemaal niks.
8: En begreep je dat er wel iets barre mat in de zin van, ja, huisdokter Bergvoet is er direct net meer. Kan al geen patiënt meer opvangen. Wat zou je graag zien willen? Dat is misschien een betere vraag.
7: Nou, ze had erover dat er diverse artsen zitten in Dokkum.
9: Ik heb alle begrip voor hoe moeilijk deze situatie is. Bij mij komt de hele avond eigenlijk maar één woord omhoog. En dat is, waar is onze overheid? Hier staan twee oudere dames. Die hebben nog nooit van een app gehoord. Nee. Ik heb alle begrip dat het moeilijk is. Ja. En ik voel dat er aan alle kanten wordt gedacht van, er wordt een oplossing gezocht. Maar ik blijf de hele avond de vraag houden, waar is de overheid?
10: Een huisartsenpraktijk in Dokkum. De meeste mensen die hier vanavond waren, wonen misschien in Kolm. Ik ben alleen, ik heb geen kinderen. Hoe kom ik in Dokkum als ik een dokter nodig zou hebben? Ik heb niet eens een telefoonnummer gehoord.
8: Wat vind je ervan dat de huisdokter aanst in Dokkum zit en hier in Kolm dat je alleen nog bloedprikken kennen?
3: Nou, ik vind het lastig voor die mensen. Maar je krijgt zijn. Ik denk dat het merendeel wat je bent, dat die het op zich wel bedragen kennen. Die snap ik. Maar sure, die 10 of 20% die dat dus, die mekeer ik al je wat. Maar daar ben ik oplossingen voor, dat is ik zijn. Maar ja, ik snap het wel. Ik ben zelf trainer zonder. Maar ik stap daar misschien wat makkelijker over als Noor. Ik denk gewoon, het in het was en wie maakt je mee doen? En had ik niet dank om te maken, ik ga jou bender. Dan ging ik jou bender. Dat zijn middag. Ik neem ze weer daar en ze er ook om. En ik in België. En ik leer wel, dat is mijn squad achter daar. En die leren me maar dat ik chat. En wat chatten doe ik nou ook.
11: Zet ik op WhatsApp?
3: Tuurlijk.
11: Rob Rasma, jou bent de wetvierder van de Friesland, van de zorgverzekerder. De grootste zorgverzekerder hier in de omkrieten. Dus van Jonas Wienjem er ook bij. Allereerst, je hebt een best uitvrijde taljochting, jongen. Wat wie eigenlijk de kern?
12: De kern is eigenlijk wel een beetje dat er was een enorme tijdsdruk op dit probleem. Eind vorig jaar zou de situatie hebben kunnen ontstaan dat 2.500 mensen in Kollum zonder huisarts kwamen te zitten. Dat was opnieuw vlak voor de zomer het geval, omdat de bestaande praktijken niet meer verantwoordelijk willen zijn voor de patiënten die nog ingeschreven stonden. Dat is dan een Bergenvoet, de praktijk. Daarom moesten we heel snel schakelen. En dan heb ik de mensen moesten heeft het ook een beetje overvallen. Dus heel veel mensen hebben de brief gekregen, voelden dat het een beetje moeten was en geen keuze hadden. Dus het was echt wel nodig om op deze bijeenkomst vanavond mensen verder te informeren over de werkwijze en ook waarom dit is gebeurd.
11: Ja, want die waarom, de waarom, eigenlijk, ja, wie ervoor, Jim als de Friesland ek geen oren optie meer. Want nou ja, jouw collega had ook uitlijnd dat je mijn ziektocht gewoon had van een ier.
12: Ja, uiteindelijk hebben we een jaar. En ik denk de praktijk van Bergenvoet zelf. Mevrouw Bergenvoet heeft ook gezocht al een tijdje. Die wil heel graag iemand hebben die de praktijk overneemde. We hebben daarin meegedacht. Samen met de overgebleven. De huisartsenpraktijk, de Dauma en de Waard. Ook gekeken wat zij voor rol zouden kunnen spelen. En het is niet gelukt een opvolger te vinden.
11: Nee, en dan kom je op het punt. Of dat er 2.500 mensen kunnen opstritten, komen te steken zonder huisdokter, is voor Jim denk ik als zorgverzekerder echt niet wenselijk.
12: Nee, zeker niet. Nee, iedereen moet in principe verzekerd zijn van huisartsenzorg. Dat is een belangrijke poortwachter eigenlijk voor de rest van de zorg. En we hebben meegemaakt in Heerenveen en in Leeuwarden dat er toch een behoorlijke groep mensen een hele tijd zonder huisarts hebben gezeten. En dat is niet prettig. Dat kan eigenlijk niet. Dus we hebben er alles aan gedaan om te kijken hoe we het hier kunnen oplossen. En op het laatste moment hebben we gevraagd aan Oostergo huisartsen of zij wilden meedenken over een oplossing. Die is er nu gekomen. Een oplossing waar wij heel blij mee zijn. Waar heel veel andere partijen ook blij mee zijn. Wat niet voor iedereen ideaal is. Maar we hopen wel dat mensen het de kans willen geven. Want ik denk dat het misschien wel beter bij hen past dan de meeste mensen denken.
11: Ja, want nou ja, let ik het maar respect zeggen. De jongere generatie is opgegroeid. Maar dat ding in de hand, om het maar even plat te zeggen. Van de meesten in de oudere generaties. Begrijp je ook dat mensen zeggen van ja, maar ik ga je mobiele telefoon, ik bel je alleen nog. Kun je daar ook wat voor budgetten?
12: Dat is best wel moeilijk. Dat is best wel moeilijk. Want dit is een praktijk die zegt van we willen best deze regio helpen. En ze helpen niet alleen Kollum, ze helpen ook de praktijk in Danwoude. Die stopt waarbij ook nog zo'n beetje 2000 patiënten zonder huisarts zouden komen te zitten. En ze hebben gekozen voor een lokale plek in deze regio. Dat is ook wat in Kollum wel een beetje wennen is. Want die hadden het liefst gehad dat het hier in Kollum zou zijn. En dat begrijp ik ook. Maar het is wel de werkwijze van deze huisartspraktijk. En dat zou kunnen betekenen dat sommige mensen daar wat hulp bij nodig hebben. Ik ben zelf 64, ik kan het nog allemaal prima zelf. Dus het is ook weer niet zo dat het alleen aan jongeren is toebedeeld. Maar het zou wel kunnen zijn dat je dus soms even je vader of moeder moet helpen met die chat. Het is een hele simpele manier, maar toch voor sommige mensen misschien nog iets te moeilijk.
0: Ben de Jager is verslaggever, of is de verslaggever van RTV NOF, de streekomroep in het Noordeesten van Friesland. Die praten met de wetvierder van zorgverzekeraar De Friesland en dat is Rob Propsma.

Het is nu 17 minuten 0 Fjouweren. Dit is Omroep Friesland, het programma heet Onderwijs. Binder van Fjouweren, Suis, maar muziek, Nijs en Eftergrond. Ja, als je een beetje commercieel denken als popgroep, dan moet je voldoen om wat de merk vraagt. En dat de merk vraagt om simpele nummers, maar simpele teksten, dan moet je daarop inspireren. Dat vond al eerst de band The Police, maar vooral man Sting ergens in, nou, begin jaren 80. Zij het af en lid het simpel horen. De do-do-do, de da-da-da.

0: Er is nog zelfs. Het werkt wel, hè? Jouw Mata, daar is mooi zong in de auto. Bij het wat simpele refrein. De doe doe doe, de da da da.
1: Dit is Omroep Friesland, onderwijs.
0: Museum Drachten, de bioscopen van Pathé en Oerak in Oerterp. Deze merken in de culturele sector binnen het Aaron hier bekender worden en haar meer waardering kregen van het publiek. Daardoor blikken het vrije tijd. Merkenonderzoek 2026 van merkonderzieker Hendrik Beerda. Dat onderzoek werd alle jaren houden. On een peer duizend mensen werd aanvregen naar de bekendheid van merken in de culturele sector. Het bekendste merk hier in Friesland is de Snitswieken. Ik de popgroep De Kast, die scoort heel heeg. Verder zit het Fries Museum, ik heeg. Tredden zit dat. Maar dan ben ik verliezers. Theater bijkelijks. Theater De Koornbeurs, in Friesland is dat. En het poppodium Balwerk in Snits krijgen minder verdiering. En hoe kan dat nou? En is het slim? Vreeg ik om merkonderzieker Hendrik Beerda. Hij is aan de telefoon. Ja, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, u laat dit onderzoek ieder jaar doen, hè? Hoe werkt dat eigenlijk?
2: Ja, daarvoor wordt een onderzoekspanel wordt daarvoor geraadpleegd. In dit geval gaat het dus over een groep van Friese volwassenen. Die worden dan ondervraagd. Dat is een representatieve steekproef van de Friese bevolking. Zij worden in twee fasen ondervraagd elk jaar. Eerst wordt ze gevraagd om namen te noemen. Dus namen te noemen van culturele gezelschappen, van festivals en van musea en van podia. En dan voor de 50 spontaan meest genoemde organisaties, daar wordt dan vervolgonderzoek gedaan. En er wordt uiteindelijk gemeten hoe bekend zo'n naam is, of mensen de organisatie waarderen en of ze er ook een band mee voelen.
0: En waarom laat u dat onderzoeken eigenlijk?
2: Ja, ik ben merkadviseur, dus ik wil graag als ik een advies geef, wil ik ook zeker weten dat ik het goed doe. Dus dan wil ik dat met data doen, dus zo werkt dat.
0: Ja, en wat is het meest verrassend wat u betreft als het gaat over de provincie Friesland?
2: Nou, ik weet niet of het heel erg verrassend is, maar vaak gaat het toch, zeker met die term merken, gaat het over de hele grote. Dus sommige mensen denken bij merken ook nog wel eens een keer aan ja, dat het alleen maar om Coca-Cola en zulke soort dingen gaat, of het gaat alleen maar om het Rijk Museum. Maar dat is helemaal niet zo. Een merk, ik formuleer het als is een naam met een reputatie. En dan valt mij in ieder geval op als je de onderzoeksgegevens van 2025 en 2026 met elkaar vergelijkt, dat Museum Drachten dan als sterkste stijger naar boven komt. Dus niet een naam die iedereen kent of zoiets in Friesland. Maar het is wel, blijkt uit de cijfers, een merk dat het heel erg goed doet.
0: Ja, en heeft u wel een indruk van hoe het dan kan dat zo'n museum Drachten in dit geval, zo omhoog gaat als het gaat om waardering en bekendheid?
2: Nou, het is in zijn algemeenheid is het zo dat cultuurorganisaties, die hebben over het algemeen niet heel veel geld. Dus als ze bekendheid opbouwen, dan is dat over het algemeen toch wel zo dat ze gewoon veel publiciteit veroorzaken. Dus dat is met Museum Drachten, dat toch grote plannen heeft, is dat is dat zeker een punt.
0: Er zijn winnaars, maar ook verliezers. Laten we daar nog even naar kijken. Poppodium Bolwerk in Sneek krijgt minder waardering. Heeft u daar dan een verklaring voor?
2: Het is in ieder geval, als ik uit de cijfers kijk, is het op alle fronten. Dus ik meet dus de bekendheid van de organisaties, de waardering en binding. Dat is met elkaar de kracht van dat merk en ook het draagvlak. En de verklaring, dat is toch wel dat Poppodium Bolwerk zich te weinig profileert. Dat te weinig mensen, als je naar vorig jaar kijkt, te weinig mensen het zien. Dat het echt een beetje buiten het gezichtsveld van de Friese bevolking komt. Hoe het precies zit,

0: omdat het poppodium ook een wat minder positief beeld heeft bij de Friese bevolking. Dat is niet duidelijk. Dus ja, het is niet zo dat alles verklaard wordt. Ik zou er wel veel meer in detail naar kunnen kijken. Maar dat is niet zo dat één op één zo is. Uit de cijfers blijkt alleen maar dus dat de bekendheid, de waardering en de binding, dat die dus achteruit gaan. En dus als ze niks doen, dan is in ieder geval de kans groot dat het aantal bezoekers vanuit de provincie, het aantal nieuwe bezoekers uit de provincie, dat in de komende jaren naar beneden gaat.
1: Nog één aspect vond ik heel interessant. Want tussen al die culturele namen van de musea en dat soort dingen, evenementen, staan ook popgroepen. De Kast op nummer 2, maar we vinden ook de Hoenekop op nummer 12. Twars staat op nummer 10 bijvoorbeeld. Vangrail op nummer 28. Dat zijn dus namen die kennelijk spontaan bij mensen opkomen.
0: Ja, klopt. Ja, dus dat is ook onderdeel van de cultuur. Dus ook alle gezelschappen voor de gemeente. Daar vallen zeker het ook de bioscopen. Dus ja, daar kun je ook een hele discussie over hebben van is Pathé, is dat cultuur of niet? Nou, de Friese bevolking vindt dat zeker cultuur. En ook dat is populair. Dus ja, alles wordt gemeten.
1: Ja, en dus de Kast een ijzersterk merk?
0: Oh ja, zeker. Ja, absoluut.
1: En weet u ook of dat al landelijk ook genoemd wordt?
0: Dat gebeurt wel. Dat is niet altijd zo. Maar in ieder geval voor de Friese bevolking is, ja, zeg maar, de Friese cultuuriconen zijn de Snake Week. En dat is natuurlijk wel een mengeling van dat Snake Week niet alleen maar cultuur is, ook sport. Maar als je toch, het wordt toch ook als cultureel festival, cultureel evenement wordt dat gezien. Snake Week, de Kast en Fries Museum, dat zijn echt de cultuuriconen voor de Friese bevolking.
1: Nou, interessante lijst. En volgend jaar gaat u weer een onderzoek doen, denk ik.
0: Zeker, dus misschien spreken we elkaar volgend jaar weer.
1: Hartelijk dank voor nu.
0: Oké, graag gedaan.
1: Merkonderzoeker Hendrik Beerda, wie dat? En daarmee is het haast jouw bevier van dadelijk hier. Simone Schijfers, hij brengt een oersje van het Friese Kanijs van dit moment.
2: Snijn in Bureau de Vries.
3: Ik had niet zo vaak zin om te voetballen.
2: Oud Cambuur voetballer en trainer Sander van der Heijden.
3: Alleen mijn vader die wil heel graag dat ik wel dat kon doen wat hij niet mocht.
2: Oer het trauma van het matten en hoe hij daar los van kwam en nou succesvol ondernemer worden is.
3: Dat ik niks meer moet voor een ander en dat ik alleen nog iets doe wat ik echt wil.
4: Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
5: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
4: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
5: Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
6: Hey Raymond!
7: Je geniet van een zachtere huid met een Raymond waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
8: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
6: Hey, Raymond!
7: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
9: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
10: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: 92.2 FM.
1: Het had nog correct, die Albe 4 van West. tijd voor Simone Scheffer, maar het nijs van dit moment. Ja, goeiemiddag Simone.
13: Goeiemiddag. Een grote steuring bij zakelijke klanten van Ziggo zorgt het voor problemen. Ook bij Friese bedrijven en instellings. Onder andere een squalkoepel in Smellingenland had er last van. Landelijk moeten meer dan 10.000 modems van zakelijke Ziggo-klanten vervangen worden. Zo'n 2.000 bedrijven kwamen terug de steuring zonder internet te zitten. Neffen ze wordt vierde van Ziggo, komt dat terug dat in gewoon modems een defect is. Het gaat hield niet om hetzelfde type modem. Op een rotonde van de Oranje Nassau-laan op het Jereveen ben van de midden een auto en motor op elkaar botst. De autobestuurder zegt de motorrieder hoe de holle. De rekken net hier verwoenen. De motor en de auto roen wel skeer op. En de afslag van de rotonde in de richting van het centrum waar tijdelijk afsletten. Dat zorgde voor frustratie bij een trekkerbestuurder die een verkeersregelder begon uit te schelden. En daarna riep de man op de trekker in zijn oerstelde richting dat richting het centrum. De politie koe de man destijds in de haren. De trekkerbestuurder kreeg een procesverbaal. Een berm onder Assan bij het knooppunt Jereveen had van de midden in de brand staan. Twee een berm onder Lus richting de A12 30 maart Jereveen en Wolvergeer. Daarbij kwam een soort reek vrij. De brandwachtkorpsen van Chalbert en het Jereveen hadden het vuur uitmakken. Rijkswetten steeds zorgen voor een tijdelijke afsluiting zodat de brandwacht veilig zijn werk doen kon. De wedstrijd tussen Cambuur en NEC wordt een dag eerder spelen als eerder de bedoeling weer. De wedstrijd wordt net spelen op snijn tretje, maar op snijn 12 september om 9 uur jongs. Het had te krijgen met de Europese verplichtings van de club uit Nijmegen. NEC speelt in die week een wedstrijd in de Europa League. Cambuur supporters, mijn kaart die het op snijn te joen net kennen, kunnen contact opnemen met de club. En die verhoring in het schema had ik gevolgen voor sportclub Jereveen, want zij zoen haar thuiswedstrijd tegen Telstar speel je op het tijdstip dat no Cambuur NEC is. Jereveen speelt die wedstrijd nu op snijn 3 september. De aftrap is dan om jel vertrijen.
1: Het is een soort van
13: sportboekje dit,
1: nou,
13: hè?
1: Het is meer een per seconde wijzer. Ja. Is dat nog, die quiz?
13: Ja, dat is eerder nog altijd.
1: Van, waar ik
13: eerder, stop de klok.
1: Waar Simone Scheffer zei, bedoelde ik dat? En waar ik, ja, nou, dan draaien ze dat al in de grote om, stop de tijd.
13: Ik
1: en,
13: snap de associatie totaal. Ja. Stop de tijd.
1: Hierbij is de tijd stoppen bij Simone Scheffer. Dank u wel.
14: Onderwijs.
15: Bij Jan Dirk de Haan.
16: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
1: 3 minuten noor, jouw vier is nood. De Friese wenningmerk liet het op het eerste gezicht wel zon. Maar dat zullen we wel eens skiwijs kennen. Zuid uw wenningmerk-expert Theo Vos. Hoe komt dat dan? En wat komt er op is aan? Wat zijn de gevolgen? Daarover hebben we dadelijk contact in dit programma. Maar eerst iets voor het Waarbrugt. Maar Tjitske Wiebenga, goeiemiddag Tjitske.
17: Een goeiemiddag.
1: Nou, dat ging maar nog een keer, helemaal lekkere temperaturen.
17: Ja, zeker. Ja, de temperaturen die wien echt heel aangenaam, Joert. En de stiek wel een aardige, stevige bries. Een koelte. En die liet het, ik voor het gevoel, ik wil noffelijk onvielen. Nou, de maximumtemperaturen in Grauw, daar is het haast 24 graden. Worden derde heeft de temperatuur 24,9 om precies te wijzen. Nou, Vlieland hier 23,2. Kwaim ziet op 24 groen. De Pijn 24,7. Laaksum dan maar 24,5. En Friese Peel die ziet er krek naar weer een tje in de lege. Dus ja, de temperaturen weer een heel ongenaam te nemen. En dat kwam ik wel wat trots die droeg in de wien. Bij het weer nog mee te krijgen hier in Ut het eerste wij wel wat vlegerig, matig, want vrij krachtig en verder een heel soort rond te verzinnen. Nou, jong en vannacht, dan hebben we eerst nog te krijgen maar heldere condities. De temperatuur die zakt heel stadig om. En dat komt ik omdat de wien die shell aardig voor de grootste part wil steenbloeien. Dus het bloeit dat vlegerig, ek jong en vannacht. En ja, maar wat wolkenveld in de nacht, wordt het dus ik net heel koud en zakt de temperatuur net onder de 13 graden uit.
1: Nou, er komt verhoring om, dat heeft dus heel niet al, al zijn. Ja. Maar vernemen we dat nog morgen al of is morgen eigenlijk nog een prima dag?
17: Nee, dat vernemen we morgen eigenlijk al. Als ik dan nou even naar de radar zorg, dan zorg ik de eerste buien op het westen van Frankrijk al opkomen. Daar zit een heel soort tong erbij. Nou, dat jet alle keer bij een eerste warmtefront. Nou, dat warmtefront dat schoot vannacht uw kant op. En dat leidt eigenlijk morgen hier wat over de helte van Nederland heen. Dus bij u zal het morgen hier echt nog wel heel mooi waar wezen. Een soort rond te verzinnen. Maar het roekt al wat oors. De wind wordt heel stadig om wat meer zuidelijk. En die zal in de beetje ik zuidwestelijk wijzen. En dan hebben we aan het einde van de maand hier het of in een beetje eigenlijk al lokaal kans op een tongerbui. Maar dat zal dan echt zo'n simmerske bui wijzen die, nou ja, dat komt dan even op. Dat schoot voorbij en daarna komt de zinnen er weer bij. Nee, het is morgen echt al wel brotsig. Zeker het tweede part van de dij. Dan heb ik in een temperatuursteen van 26 of 27 graden. Misschien lokaal zelfs 28. Maar dat hing het even van de bewolking af. Die er morgen oer is van dat complex wat nou boven Frankrijk hing het. En nou ja, dat hing het ik van nou van. Ja, komen die buien in het begin van de midden, ja of de nee. Maar wel, het viel brotsig aan. Trouwde onvier van vochtige lucht. Morgen te midden, dan komt de wien eigenlijk al voor het grootste pad uit het westen naar het zuidwesten. Maar de buien, echt de tongerbuien, die verwacht ik pas in de nacht. En ik weet intussen ik al dat het KNMI het dan ik voor uw provincie vanaf 1 uur nachts, dus in de nacht van tongersje op vreed, een kordegiel al jong voor tongerbuien.
1: Ja, zou ik die eens een hele drege vraag stellen?
17: Nou, kom maar terug.
1: Zullen we daarmee de hoogste temperaturen van deze zomer hoorn hebben? Morgen? We komen verder in de tijd natuurlijk.
17: Ja, we komen verder in de tijd en de hoogste temperaturen in deze zomer, nou ja, die wien zelfs vier boppen de 30 graden. Maar morgen, ja, het zit er om te komen dat er wel echt een waarsomslag komt. Tak een week ik toch geregeld buien. Maar als ik op de lange termijn zorg, dan zorg ik toch wel weer een warme rieten. Uw kant op komt toch weer een nijhege drukke biep. Maar Safir is het nog net. Want ja, de simmer is eigenlijk wel haast op Sinein. Dus,
1: ja, maar zo'n 28ers dan die we dan morgen nog heli, dan nog wel weer een keer heli tankst.
17: Oh, dat is zomaar mogelijk. Ja? Dat zou in september ik nog wel kennen. Ja, okay. Dat sluit ik net uit met deze omstandigheden. Als het maar droeg is en droeg bloed, dan warmt het ik vlug weer op.
1: Ja, maar eerst nog even naar die vreedje, want ja. dat lege drukgebied komt er dus om.
17: Ja, ja, en meerdere. Dus we krijgen echt wel meerdere op Riegen. Het wordt een polonaise van lege drukgebied. En op vreed hebben we nog zo'n tussen in die maar 23 graden. En dan echt het verdruwen van de warmte. Dat zal met name in het tweede part van de dij wijzen, maar stevige tongen bij. En dan in het weekend, dan is het echt wikselend. Wolken, zinnen is zil ik zeker wel sjen litten, maar ik uit een trog wat buien. Een stevige wien uit het zuidwesten, wij matig ontkrijftig. Jouwt dus oedijs een temperatuur van zo'n 21 of nog 22 graden. In de nacht bloedt het dus mild met 15 graden en dan ik mogelijk de meeste wien. En rijnwetter. En ja, en ik op de lange termijn zat ik zucht naar de menje, dan stond er ik nog weer stevige tongenbuien op het programma. Dus ja, het wordt wel echt wikselend, maar het is wel echt rijnwetten van budgetting, zodat we dat saneren kennen. Ja.
1: En dat er een echte Polonaise is, dat staat daar mooi.
17: Ja, ik ben wel van de Polen. Ik maak wel graag een feestje vieren. Lekker het zou zitten.
1: Nou, eerst een noffelijke junta wezen.
17: Ja, hetzelfde. Hoi, hoi. Hoi.

0: Muziek uit Friesland van Fender Werf, Barry de Trog. Dit is de Four Tops en Don't Walk Away.
1: Onderwijs.
2: Marjan Durk de Haan.
0: De wenningmarkt in Friesland is lang net seizoen als dat het misschien wel lijkt. Nou ben er nog hier wenten die te massaal verkocht worden. Maar als die aan snel hier een keerperfoon hebben, dan komen de oude problemen eigenlijk als een boemerang waarom. Is het betoogjuwd van Theo Vos, uw verste expert, het gaat om de wenningmerk. Theo Vos is directeur van een groot makelaarskantoor in Friesland, maar vestiging in Snit, Ljouwt en Stiers. Theo Vos, goeiemiddag.
3: Goeiemiddag.
0: Je zond steeds dat aanbod is flink tanom. De prijzen binnen eigenlijk wel prima. He. Die gaan een beetje omheeg, maar ja, een beetje in lijn met de inflatie. Dan zoest toch ze, het gaat best prima.
3: Klopt, helemaal. Wat dat betreft vind ik het helemaal goed. En het is eigenlijk hartstikke goed. En er is zoals de onjuist, is er ten opzichte van vorig jaar is er ongeveer 20% meer aanbod. Dus keukenketens hebben wat meer en meer keuze. En ja, de wenningen worden nog prima verkocht. Alleen als er wat verder op inzoomt, dan is er eigenlijk wel wat een gevaar.
0: En dat gevaar is?
3: Nou, het gevaar, daar is ik al bij de gongst, is... er is ik een hele belangrijke wenning meer aanbod is omdat er de voormalige huurwenningen... Je bent toch, nou ja, verschillende redenen, waar toch de belastingreden wel een hele belangrijke is, dat die huurwenningen verkocht worden. En moeilijk wordt, ze worden uitpond. En dat uitponden, dat is eigenlijk alle oer de hechte punt hinnen. Dus dat zal straks minder worden. Dus er is straks minder huurwenningen verkocht worden. Waar toch eigenlijk hetzelfde probleem bij naar farmen komt. Dat er ja, te weinig wenningen binnen.
0: En dus maar voorbij bouwt door de soestjes.
3: Ja, en dat is eigenlijk ook wel een. Dus dat is ook wel een beetje de schuim. Zodat het liefst dat er op dit moment meer wenningen binnen. Alleen is waar die te muizen al en ik wil. Dat de nijbouw best wel heel lastig is. En dat komt, aan de ene kant komt het omdat die bouwkosten gaan stijgen binnen. Dat komt uiteraard, ik ben bijvoorbeeld door de onrust in de wereld. De rente is weer omheeg. Die binnen al omheeg gegaan. En als het heel eerlijk mijn zus, dan hadden banken, ik dan het eerst alle verhevingen terugrekken in de rentes. Dus als ze dat binnen doen, dan zal het ik geen bestijgen. Ja, en de procedures zoals het stroomnet en het stikstof, dat veel gewoon bloemen besteden.
0: Ja. En dan is het hartstikke leuk dat ik dit nou weet. Ik word er eigenlijk alleen nog maar ongereisd van, als ik een beetje een wenningkeper ben. Wat mat ik hier nou, met dit idee?
3: Dat valt wel wat bij, ja. Maar wat in ieder geval op een breder niveau, ben je heel wat rekening mee laten horen. Als er bouwt mat worden, dan moet in ieder geval de juiste wenningen bouwd worden. Zodat er terugstroming komt. En... Dat gebeurt, ik ben altijd een even goed, omdat de verschillende partijen net altijd hetzelfde tegen. Dus het advies is wel heel erg daarin, zorg heel erg per dorp of per regio, wat is er echt nodig om die stroomstroming op gang te brengen?
0: Ja, maar goed, daar kun je als hoe ze kepen het net vol ontwaan natuurlijk.
3: Nee, dat is absoluut niet. Als hoe ze kepen, keer daar niks van dan. En als goede keper is het op dit moment is in essentie nog niks aan de hand. Want die prijzen die stijgen, ik net hudder op de inflatie op dit moment. Er is meer keuze. Maar het enige wat ik bij mij wil oorjaven, ja, de komende maanden of het komende jaar, hier wordt het wel heel. Ben ik wel heel nieuwsgierig wat er dit gebeurt.
0: Ja, je zou net betogen kunnen dat je nou ja, eigenlijk bij een hoeskeerpje hier de komende tijd mee denken, nou, ik wacht hier nou maar even aan, er komt wat meer aanbod, de prijzen zijn wel wat zakkie. Dan zou je dit ook als een waskoging zien kunnen.
3: Ja, het is altijd maar gek vanuit welke filosofie het. Ik denk dat er onder prijzen kan nog niet eerst zoveel dit gebeuren de komende periode. In de schil zijn te weinig wenningen. In de schil minder wenningen ten opzichte van de keters. Dus onder die prijzen kan zullen denk ik dat eerst zoveel gebeuren. Alleen Je wilde er achteraan een troststroming er wel in krijgen. Want ja, het is nog steeds heel lastig voor bijvoorbeeld starters om die eerste wending in te slaan.
0: Ja, en tegelijk, even last van de verkeerpers, of de keerpers en de onkeerpers. Ja, get jouw oproep eigenlijk weer richting beleidsmakers om nou echt die nijbouw aan te pakken.
3: Ja, dat is absoluut een belangrijke. En met name ik in de beleidsmakers, omdat ik tussen alle partijen die in die wenning merk ik een rol spelen. Ja, omdat met name op regio-niveau of op dwarpen-niveau heel specifiek te zien van wat is er echt nodig en om daarop in te zetten. Want wij weten al hier dat het stroomnet net een eentje gaat verhoren, het stikstofproblematiek die gaat net verhoren en de bouwkosten die misschien ik net een keer enorm dalen. Dus de problematiek zal bloemen bestaan, alleen als zwart dan voor dat je in ieder geval met de mogelijkheden die er binnen om in ieder geval de juiste beslissingen te nemen.
0: Theo Vos, dank weer voor de analyse voor deze mannen. 8 minuten voor 4 is het onderwijs, ons huis horen, maar muziek, reis en achtergrond. En nou, geven naar Alan Clark. Hij zong door de leefde, die is, wat ik zie, analyse zou volgen. Hij schijnt er goed in te wijzen. De leefde zei ik hoor al. Love is everywhere.

0: Alan Clark en Love is Everywhere. Ja, de plan die wint er al langer, maar tak een bieke buis die dan eerst echt zover. En wordt het naam om naar je knooppuntennetwerk van Ruters Ierberen. Dat naar je netwerk is een uitbreiding op de bestaande verschillingen in het gebied. Dit staat kunnen Ruters en Menners ook gebruik maken van 5 dai-routes. Die binnen Sandjen en daartussenin heeft dan een ontmaai zo'n 20 kilometer. Maar dat knooppuntensysteem kunnen Ruters in Kwarten dus eigenlijk zelf bepalen wat voor traject dat ze rijden willen, wat voor knooppunt dat ze ondogen en hoe lang het toch dan echt wordt. Kist het misschien wel he, van het fietsnetwerk. Daarnaast ik kom weer van die knooppunten. En er is ook het netwerk van Kuiders trouwens in het Drents-Friese Wold. Onder andere op de Veluwe en in Salland de Hessel zoeken knooppuntenroutes van Meester Mijn Hinder. En dadelijk bel ik Marjolein van Tichelen. Zij is voorzitter van de stichting Paardenroutes Drenthe. En dan jaren we nog meer over hoe dat nou alweer in elkaar zit. En wat je er maar kan als Ruter, had er ik grote borden komen bij geliefd in het bos. Zodat je die route weer bepalen kunnen. Verder ben er grote probleem bij meesten die het zakelijk gebruik maken van Ziggo. Ze hebben dadelijk ik op inzommen. Aanstaande in de 12 uur het night NOS Journaal van 4 uur in onderwijs.
1: Omroep Friesland.
2: 12.12 FM.
1: Alles wat er spiele.
3: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
4: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
3: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
4: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
5: Leren mediteren. Zen.nl.
6: Was goed voelt veel zachter aan met een Remon waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
7: Leren mediteren? Zen.nl.
8: Hey, Remon!
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.

0: doe.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de omroep app en 92.2 FM.
4: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag zegt dat het enkele telefoontjes heeft ontvangen van mensen die niet meteen contact hebben kunnen krijgen met hun naasten in Nepal. Het noorden van dat land werd vanochtend getroffen door een enorme overstroming. Zeker 95 mensen kwamen om het leven en honderden mensen worden vermist, onder wie veel toeristen. Volgens de BBC komen ze uit 26 landen. Eerder vanmiddag werd in Nepal melding gemaakt van een vermiste Nederlander. Maar dat kan het ministerie nog niet bevestigen. Techgigant Meta heeft een rechtszaak met 29 Amerikaanse staten over zijn sociale media platformen Facebook en Instagram geschikt. Meta betaalt ruim $16 miljard voor hulp aan verslaafde kinderen en het aanpassen van de platformen. Het bedrijf was aangeklaagd omdat het Facebook en Instagram zodanig zou hebben ingericht dat kinderen eraan verslaafd raken. En ook zou het de risico's daarop bewust verborgen hebben gehouden voor ouders en autoriteiten. Door de schikking is de rechtszaak voorbij. Het Openbaar Ministerie heeft 4 jaar cel geëist in de kinderpornozaak tegen de voormalige bassist van de punkband Heideroosjes. De 52-jarige Fred H. wordt verdacht van het verwerven, bezitten en verspreiden van kinderporno tussen 2018 en 2025. De politie kwam hem op het spoor tijdens een onderzoek naar kinderpornografie en kindersekstoerisme. Volgens Fred H. heeft hij nog nooit een kind gemisbruikt, maar hij geeft wel toe dat hij deelnam aan chats waarin onder meer werd gesproken over het verminken van kinderen. De Europese voetbalbond UEFA staat op het punt om de boycottplannen tegen Wereldvoetbalbond FIFA in te trekken, meldt persbureau Reuters. De UEFA wil de FIFA-toernooien boycotten na de aankondiging van een aandelenplan rond het WK door FIFA-voorzitter Infantino. Nu expliciet is beloofd dat er niet meer zulke plannen zullen volgen, ziet de Europese voetbalbond volgens Reuters af van een boycott. En dat zal morgen in Monaco bekend worden gemaakt. Het weer vanavond en vannacht blijft droog. Morgen eerst bewolking en een plaatselijke bui. In de middag schijnt de zon weer en dan is het met 25 tot 30 graden warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
5: En daarmee is nu 12 minuten door 34 onder Weiss. Een grote steuring bij zakelijke klanten van Ziggo zorgt voor grote problemen bij Friese bedrijven en instellingen. Ze kunnen Joort net ruchten bij de balies van de gemeente Smellingeloon. En ik verskate squalen binnen troffen en Joort daar is dat nog net zo makkelijk op te vangen. Soms moesten lessen gewoon helemaal aan zijn, omdat ze echt nedig digitale boord broeken matten. Daardoor hebben we het aansten in onder Weiss, maar aansten eerst Alex Warren.
6: Een cursus Friesk van de AVOEK is er ek vandaag. Leer het Fries schreeuwen, verstaan en praten. Meer info en opjaar via cursus.avoek.nl. AVOEK, al haast 100 jaar een vertrouwd Friesk adres.
7: Kom op 28 augustus naar de gondelvaart in Orrebongen. Vanaf 4 uur is er een gondelmerken met cremen, theater en muziek. En ook voor de band is er genachtig van. Om 9 uur wordt het stadskotnieuw voor de 29ste gondelvaart. Dit radiospotje is mogelijk maakt door de EK, de energiecoöperatie Orrebongen.
8: Voor een nieuwe Suzuki. Haima, service en auto's is er voor Elsen hier.
9: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op bald.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, bald.nl.
10: Werkcentrum Friesland is er voor vragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
11: Hoe kom ik je waai?
10: Of in die tij wekker had.
12: Hoe kom ik aan het werk?
10: Vragen die toe in toekomst keren.
13: Waar kan ik van uw werk leren?
10: Vragen die praktisch binnen.
14: Hoe vind ik personeel?
10: En vragen des alle dagen mij omrinst.
15: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
10: Wat in vraag ik is? Werkcentrum Friesland werk het vandaag.
16: Onderwijs.
17: Maar Jan Durk de Haan.

0: Science Minute No 5 about it, maar Alex Warren en Fever Dream.
1: Van Fjouwer on Science.
2: Onderwijs.
1: Maar Jan Durk de Haan.
0: Welkom bij de Twaaroeren van Onderwijs van deze buis, die 26 augustus. Mooi, dat is de radio onherst. Het is de dag dat inwenners van Kolm informeerd binnen hoe dat ze tenaai in Dokkum naar de dokter matten en eerst via een app communiceren matten. En dat valt lang net bij Els niet goed.
3: Ik ben hier voor mijn heid. En die is 88 jaar. En die beste man had geen smartphone, die had geen computer, had geen mail.
0: Het is ik de dag dat we jaren dat merken uit de culturele sector, zoals Museum Drachten en Oerak in Oerterp, dit hier een stuk bekender worden binnen. Toch blikken uit het vrije tijd merken onderzoek wat hoe ze 26. Zonder geld is dat een kunst en dan maak je creatief wezen.
4: Dat ze veel publiciteit veroorzaken. Dus dat is met Museum Drachten, dat toch grote plannen heeft, is dat zeker een punt.
0: En in Oudeboorn, daar worden de laatste puntjes op die zetten voor de gondelveert van Vreed.
5: En nou komt het echt op de lezen, liedse dingetjes aan en dat kost altijd een hele protetiert, maar maken de gondel ik echt wel oud.
0: En op deze dag hebben we er nog een uur lang maar muziek, nijs en achtergrond, dadelijk onder oren. Ja, wat voor fietsers en kuiden zal hier een gewoon is, komt nooit van meeschoemaar in hinder. Taak een week gaat in het Drents-Friese Wold het knooppuntennetwerk van Ruiters hierpen, hoe de mogelijkheden praten waarschijn verder. En een grote steuring bij zakelijke klanten van Ziggo zorgt het voor grote problemen bij Friese bedrijven en instellingen. Onder oren de gemeente Smellingenloon is troffen. Ik praat dadelijk over mijn burgemeester Fred Veenstra. Eerst nog tijd voor het waarbericht in het kwart met Sjitske Biebinga. Ja, goeiemiddag.
6: Een goeiemiddag. Nou, op de meeste plakken schijnt de zon nou oermietig. Je besteedt een vlegerige eerste wien en is het in trachtsneed zo'n 23 graden. Jong is het een gratis joggentje en binden er even geen wolken. Maar vannacht binden de wolken veel en is het op zijn kaart een gratis stretje. Morgen nog een simmers gedij, maar maximaal zo'n 20 graden. Maar viel het wel neer aan. De zon had de oerhaan, al is in de meeste al een eerste tongenbui mogelijk. De wien wordt zuidwestelijk en mij volg je er in de nacht enkele pittige tongenbuien.
0: Een grote steuring bij de zakelijke klanten van Ziggo zorgt voor een groot probleem bij Friese bedrijven. Landelijk moet er meer dan 10.000 modems vervangen worden, omdat duizenden bedrijven nou zonder internet zitten. Ze kregen het net terug bij de balies van de gemeente Smellingenloon. Die bent dicht, maar werkers werken zoveel mogelijk van huis uit. Het geldt bijgelijks ook voor de makelaar in Grauw. Thuiswerkje, dat is net een optie voor de squalen die zonder internet zitten. Van Adenium hebben ze juist meerdere squalen en ik het kantoor geen internet. Fancy Hoekstra is squaldirecteur bij meerdere squalen van Adenium. En zij is aan de telefoon. Ja, goeiemiddag.
7: Goedemiddag, hallo.
0: Hoe groot is het probleem bij Jim?
7: Nou, Adenium heeft 30 scholen en op 11 daarvan is de storing merkbaar. En inderdaad, ook ons servicebureau is getroffen. En dat heeft natuurlijk een flinke impact op onze organisatie. Tegelijkertijd zijn we wel direct in gekomen en proberen we ervoor te zorgen dat het onderwijs zo goed mogelijk door kan gaan. En inmiddels hebben de eerste twee scholen alweer internet, dus we zien gelukkig ook beweging, maar de impact is zeker wel groot.
0: Ja, nou ga ik op mijn squallen zitten in het verleden, dan wie er helemaal geen internet en kort gewoon teruggaan. Maar het Sint-Wurg is dat toch oors. Wat wordt aan rekken? Wat gaat er echt mis?
7: Nou ja, we zijn tegenwoordig gewend dat een groot deel van ons onderwijs digitaal ondersteund wordt. Ja, en daarnaast hebben we natuurlijk ook uitdagingen in de communicatie. Onze bereikbaarheid voor ouders, collega's. Het mailverkeer ligt eruit. Dus je bent eigenlijk ook slecht bereikbaar. En daarnaast de digitale ondersteuning van je onderwijs.
0: En hoe hij dat oplost, voor zover mogelijk?
7: Nou ja, als ik kijk naar het onderwijs, dan vraagt dat wat creativiteit, flexibiliteit en voorbereiding. Maar daar redden we ons mee. Onze ICT-collega's die zijn eigenlijk direct aan de slag gegaan. We zetten hotspots in en het telefoonnummer van de school is tijdelijk wordt doorgeschakeld naar de directeur. En we proberen ook creatief te zijn. Een gymles die op vrijdag gepland staat, dinsdagmiddag op het veld. Een ontruimingsoefening die binnenkort ook op de planning stond, kan ook naar voren gehaald worden. En gelukkig bestaat het onderwijs uit veel meer dan een computer en een internetverbinding. Ondanks dat het wel impact heeft op het onderwijs.
0: Ja, Ziggo had onjong dat het het probleem zit bij de modems. Hoe ver ben je nou maar de oplossing daar bij jou op Squalle?
7: Ja, nou, wij hopen dat we deze week ook nog aan de beurt zijn om het modem te vervangen. Inmiddels zijn er 2 scholen binnen Adenium die, waarvan het modem al is vervangen. Die hebben weer internet. En we hopen dat we deze week allemaal aan de beurt komen.
0: Ja, ken je on jou welke squal dat dan nou nog min of meer stil is binnen jouw groep?
7: Nou, bij mij is dat OBS Sinnehonk in Oortjerk. Daarvan is de storing. Daar is nog een storing. En verder dan nog op 8 andere scholen binnen Adenium.
0: Ja,
7: en dat is nou ja, het hele gebied Smallingerland, Tietjerk, Stradiel. Ja.
0: Ja, dus het is voorlopig nog even pionieren.
7: Het is voorlopig nog even pionieren, maar. Met elkaar. Het is inderdaad heel vervelend, maar we zoeken samen naar oplossingen. En met een beetje creativiteit en flexibiliteit kunnen we met elkaar heel veel aan. En dat is heel fijn, die saamhorigheid binnen Adenium.
0: Ik wens jou daar verder maar sterkte bij.
7: Ja, dankjewel.
0: Fancy Hoekstra, dus squaldirecteur bij Adenium. En ik zou het niet krijgen al bij de gemeente Smellingeloon, Winjord, de balies helemaal dicht. Want die hebben eigenlijk vrijwel geen internet. Fred Veenstra, de burgemeester, is aan de telefoon. Goedemiddag.
8: Ja, goeiedag.
0: Hoe ga je hem dit? Wanneer begon het bij hem eigenlijk?
8: Justermoon, heel beteet kwamen wij erachter dat de boel net werken. Het internet leidde eruit. En ja, dat is voor een gemeente heel vervelend. En als ik zei, kreeg de mevrouw van het onderwijs, ja, wij zien je natuurlijk bij ongeveer dezelfde oplossing. Bij u kan wel een protomeens om thuis werken. Bij u kan ik een broekmaatje van hotspots. En als Jost, ja, de printers doen het net, maar dat is misschien wel eens goed voor het milieu. Maar burgerszaken, dat is natuurlijk wel het wichtigste. En Juster en Joert konden de mensen net aan de balies komen. Nou, gelukkig werken wij het Zinwurg meest op afspraak. Dus iedereen die een afspraak hier, die is benaderen. Om te melden dat dit aan de water weer. En dus kunnen we daarmee grote problemen ook voorkomen.
0: Ja, dat is nou, echt wat je als publiek zegt. Maar ik neem aan dat verderop in de gemeente. Hoe zeker een soort mensen maar de hand niet hier zitten.
8: Ja, maar wij zitten toevallig al op een aantal tijdelijke locaties. Hè, omdat dus gemeentehuis verbouwd wordt.
0: Ja.
8: Dus iedereen is al wend aan wat pionieren. En nou, dan moeten we misschien nog iets meer thuiswerken dan dat we al dienen. Mijn hotspot kist toch via die telefoon. Ik weer een verbinding krijgen met die computer. Dus dat rint eigenlijk al. Jawel, vergadering vind ik wel terug in. Dus dat is op zich het punt net. Maar burgerszaken, dat is echt het belangrijkste. Nou, in dit soort situaties, dat nemen we dan maar een crisis. We hebben een crisisorganisatie die ziet het naar oplossingen. Vanzelfs is er mijn Ziggo contact geweest. Daar kwamen we er al snel achter dat het probleem zit in een upgrade van hun modem. Nou, daar kunnen wij verder niks ontwan. Maar wij gaan juster met onze mensen van ICT betocht dat het handig is om voor burgerszaken, de balies, zelf maar een paar modems om te schaffen. Dat is juster gebeurd. Juster Jonne, dat let op een jong. En Joert is er aan werken om die te installeren op een zodanige manier dat 12 van onze 3 balies morgen weer werken kennen. En zat het nou liek het slaggen dat en kan morgen weer paspoorten liepwiezen en dergelijke in ieder geval ouhellen worden. En kunnen we beziekje de rest van de dienstverlening weer op gang te brengen.
0: Ja, en daar zou een tuin van de Paterio weten ongeveer hoe dat verint. Dan is het tijd om een vervelende vraag te stellen, dus ik stel hem toch maar. Ben jou als gemeente net al hinkelijk van je provider, hier dat net oorsmatten?
8: Nou, dat is dus even een punt. En dat had te krijgen met die tijdelijke locaties waar wij hier zitten. Ik ga mij vertellen, Litten, dat op onze definitieve locatie, onze vorige locatie die nou verbouwd werd, dat we dan dubbele lijnen hebben en dat het probleem waarschijnlijk zich net in deze mate voordoen zou. En voor het geval dat, we gaan nou extra modem oorskast zodat die balies weer werken kennen. Maar handig een uitwijklocatie, we zoeken in echte noodgevallen. Of naar uw eigen boetentjes te kennen. Daar functioneert de bol wel. Dus daar in de ekwad dwangkind. En eventueel, en daar is ik ook contact met West, zoenen we naar een buurgemeente Utrecht kennen.
0: Dus de beeld.
8: Dus er is altijd een oplossing. Ja. Het is tijdelijk jammer, spietig dat dit probleem er is. Maar daar mag uw inwoners net de dupe van worden. Dus we gaan heel hard werken aan een noodoplossing. En een structurele oplossing.
0: Dank u wel voor jouw reactie. Fred Veenstra, de burgemeester. Ja, meerdere bedrijven binnen trof. We hadden net een volslaan oezicht van. Maar we kwamen krijgt een wolkbericht binnen van de collega's van Omroep Leeuwarden. Daar zijn de radio- en televisieuitsturingen verstoord. Maar ja, door die grote steuring bij Ziggo. Ze hadden al verschillende reacties gekregen over de minne ontvangst. Maar ze hopen eigenlijk dat Ziggo zo gauw mogelijk maar een oplossing komt.

En als presentator van Onderwijs prijs ik mij gelukkig dat de internetverbinding hier bij Omroep Friesland het wel docht, dat de techniek het docht en dat mijn computer het docht en dat die computer dan nou een leuk plaatsje spelen kan. Wat dacht het van de

0: De Doobie Brothers en What a Fool Believes. Krek komt er nijsbeus de studio binnen in de persoon van Hajo Bootsma, uw verslagjouwer. Want van de week is het bekend worden, he, die wedstrijd van Cambuur. Die wordt verbeen in dat opzicht dat de supporters van Twente net welkom binnen. Burgemeester Voort van Oosten had dat besluit genomen. Maar er komt krek een brief binnen, Hajo Bootsma. Goeiemiddie.
1: Ja, goeiemiddie. De brief van de gemeente eigenlijk waarin zij zissen Cambuur. Daarom zissen wij dat de geen supporters komen.

0: Het plakvond bij het Kjelle Dikinljauw, de sporthal. Daar doet de politie onkwam, troffen ze maar een groep aan. Dat wie een oude meisje niet daar identificeren als onhinger van Cambuur. De meisje uit Twente binnen uitnaaid. Maar letter op de jongen kwam de groep een werbouwkoor en doe in de stad. Toen gaan meisje een melding die van hey, er in de meisje mooi wat bivakmutsen, moreerde tinten, maar slag- en stekwapens. Derp werd de politie acteerd. Meisken aanhouden, hebben ze de confrontatie voorkwam. Het is geen vluchtpartij West. En toen had de politie eerst Nederlands zijn. Hé, hey, ja, die meisken die kennen wij. Die jaren bij FC Twente. Nou, en dat is dus mooi een van de redenen dat Voort van Oosten, de waarnemend burgemeester hier in Leeuwarden, nou zei van, oké, zoen alles wat er plak van had in de wedstrijd Cambuur Feyenoord. Alles wat er nou plak vindt hè, in die confrontatie tussen groepen van Cambuur en Twente. Ja, dan kan een grote confrontatie in het stadion komend weekend mogelijk net voor Cambuur. Dus ik handel die X's gewoon uit supporters verbinden.
1: Dank voor deze update over het nijs. Dus dat die supporters net welkom binnen. Blik dus nog meer achter te zitten. Hajo Bootsma, die vertelde erover.
2: Onderwijs.
1: Ja, de plan wint er al langer, maar Takkenbieke Waars, die dan heeft echt Safier, dan wordt het Nagelmeijer knooppuntennetwerk van Ruters Iepene in het Drents-Friese Wold. Het nieuwe netwerk is een uitbreiding op de bestaande verschillings in het gebied. Op dit stuit kunnen Ruters en Mennes ook een broekmaatje van 5 dui-routes van Santje tot zo'n 20 kilometer. En maar dat knooppunt systeem kunnen routes in kwarten zelf bepalen wat voor traject dat ze rijden, wat voor knooppunt dat ze ondoggen en hoe lang het had tacht en ik word. Eigenlijk te vergelijken hè, met het fietsnetwerk en het netwerk van kuiders. Onder horen op de Veluwe en in Salland ben ik al zulke knooppuntenroutes van meester mijn hinder. En ik bel je met Marjolein van Tichelen. Zij is voorzitter van de Stichting Paardenroutes Drenthe. Ja, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Dit was een lang gekoesterde wens. Waarom eigenlijk?
3: Om allerlei redenen. Drenthe is natuurlijk echt al een wandel- en een fietsprovincie. En door heel Drenthe is het natuurlijk een prachtig knooppuntennetwerk voor wandelaars en fietsers. En Drenthe is daarnaast natuurlijk ook wel echt een paardenprovincie. En een knooppuntennetwerk biedt gewoon heel veel mogelijkheden voor ruiters en menners om ook wat meer een eigen route samen te stellen. Ja, en daarom is het eigenlijk een lang gekoesterde wens.
1: Ja, het heeft ook best wel een poosje geduurd. Wat is er eigenlijk de afgelopen jaren gebeurd om dit mogelijk te maken?
3: Nou, een knooppuntennetwerk, dat heb je eigenlijk niet zomaar. Want ten eerste ga je natuurlijk nadenken over wat voor tracé heb je dan. En als je natuurlijk met paarden onderweg bent, dan heb je natuurlijk wel wensen voor de veiligheid. Dus je wil niet langs een 80 kilometer weggaan met je paard. Je wil natuurlijk het liefst gescheiden van mountainbikers en van wandelaars, zodat je echt je eigen route hebt. En je hebt natuurlijk met dieren te maken, dus dat vraagt natuurlijk ook wel wat. De ondergrond vraagt natuurlijk ook wat. Als je met een menwagen door het bos gaat, heb je een bepaalde breedte nodig. Dus nou, dat gaat eraan vooraf. Maar je wil ook toestemming hebben om een knooppuntennetwerk neer te leggen. Want ja, wij zijn een stichting die zich daarvoor inzet. Maar ja, er is geen zandkorrel grond van ons. Dus je hebt natuurlijk te maken met staatsbosbeheer, natuurmonumenten, maar ook particulieren die grond hebben. En daar wil je toestemming van hebben.
1: En hoe ging dat? Waren ze enthousiast of juist afwachtend?
3: Nou, we wisten natuurlijk eigenlijk niet zo goed wat we konden verwachten. Er is natuurlijk al een heel knooppuntennetwerk voor fietsers in Drenthe. En nou, de afgelopen jaren is het knooppuntennetwerk voor wandelaars uitgerold. Dus op zich zijn terreineigenaren zeg maar al gewend aan deze vragen. En daar wisten natuurlijk ook niet wat we konden verwachten. Maar we hebben dus toestemming gekregen. Dus er is enthousiasme en dat is natuurlijk heel mooi.
1: En komen er ook echt nieuwe routes bij? Of is het alleen maar bestaande routes aan elkaar knopen?
3: Nou, het is voor een groot deel zijn het de bestaande routes. Zoals je in de inleiding al zei, zijn er al bestaande dagroutes. En daar overheen is het knooppuntennetwerk gelegd. En het is soms wel zo dat er een stukje bijvoorbeeld openbare weg, hè, bijvoorbeeld al een gemeenteweg, dat die er ligt en dat die er mooi hè, zandpad bijgetrokken kon worden. Maar het voordeel juist van een knooppuntennetwerk is dat je niet één route hoeft te volgen, maar juist allerlei verschillende routes voor jezelf over die paden heen kan maken. En dat maakt het juist zo flexibel en dat maakt het zo mooi.
1: Is het nu helemaal af? Want ik weet aan het fietsroutenetwerk, ik heb daar ooit een kaart van gekocht. En als je dan later weer terugkomt in het gebied, dan blijkt er toch weer een aantal nieuwe knooppunten bij te zijn gekomen. Kan dat bij jullie ook?
3: Ja, kijk, het hele leven is dynamisch en dat is ons knooppuntennetwerk ook. Op dit moment, ik denk dat bijna alle knooppuntenbordjes, hè, want het zijn natuurlijk net als bij wandelen fietsenbordjes met nummers erop, die worden dus in het veld gezet. Nou, dat is eigenlijk voor een groot deel af. Dus de ruiters en de menners die al in het bos komen dit weekend, die zien die bordjes. Maar er zijn natuurlijk plannen, bijvoorbeeld van Staatsbosbeheer. Soms worden de routes net wat

0: afgelegd. Ja, dat blijft je gewoon houden. Dus wij, er is volgende week woensdag, als we de officiële opening hebben, presenteren we ook een kaart. Maar ja, het is altijd belangrijk om online te blijven toetsen. Ja, hoe het er nu voor staat. En ja, daar moet je altijd bovenop zitten om het actueel te houden.
1: En u bent zelf enthousiast ruiter, hè? Of tenminste paardenliefhebber. Ja, heeft u zelf al delen van de routes even kunnen checken hoe dat nou voelt, hoe dat dan gaat?
0: Nou, ik persoonlijk nog niet, maar collega-bestuursleden die waren zo nieuwsgierig. Die zijn al met het paard het bos in geweest. Wij zijn heel druk met de voorbereiding van de officiële opening. Met gedeputeerden en met een aantal wethouders. Dus daar was ik in ieder geval nog even druk mee. Maar dat gaat zeker binnenkort gebeuren.
1: Nou, hartelijk dank alvast. Veel succes richting de officiële opening. En ik stel me zo voor dat we daar nog wel even langs gaan. Hartelijk dank voor u.
0: Mooi. Dank u wel.
1: Marjolein van Tichelen dus. Daarmee is het hartstikke alweer huizen dadelijk die het van een oorzicht van de belangrijkste zaken. Dus het Nijs van deze dag, het krijgstuizen van Simone Scheffer.
2: Het Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/Freun.
3: Word lid en lid zien dat Friesland daar on het head geert.
4: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
5: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
8: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
9: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
2: Dit is Omroep Friesland.
10: Waanjoegedrug.wafm.
1: Het is nou hartst jouw besuizen dat je tieten voor het Friesk Nijs van dit moment en van de Arroende Dij. Mij Simone Scheffer.
11: Goedemiddag.
1: Ja,
11: we beginnen eerst maar met Van de Moorn, hè, want daar is de dag mooi begonnen. Het is neffens wethouder Zara Aldaray net terjocht om de gemeente Smellingeland te verwieten dat het rastertaxibedrijf Kort de Arroende Simmer failliet gie. Het bedrijf verzwarge het WMO-vervier in de gemeente. Daray stelt dat ze het maximale dien had om een faillissement voor te komen.
12: We hebben echt geprobeerd het maximale eruit te halen en dat is helaas niet gelukt. En uiteraard binnen de kaders die kunnen. We kunnen natuurlijk niet oneindig geld blijven steken in een bedrijf. Dat heb ik ook in mijn bijdrage genoemd. Ja, maar we hebben wel het maximale gedaan.
11: Maar neffens fractievoorzitter Inse de Vries van de ELP hier het faillissement van Kort net nedig west.
13: Er in 22 al uit een onderzoek van de gemeente bleek dat zo'n 25 het stadtarief wijzen moest. Dan blind hinderkend aan Sjen. Dat het nooit goed komen zoeken, maar de tarieven die het Kort verrieden moest. Maar ik vind het vooral frustrerend dat er dus nu 830.000 extra beschikbaar gesteld is. En daarmee hier in de Kort ik heel aan helpen kan, want het faillissementbedrag wie 400.000.
11: En we husselen wat trodden daar heen, want het laatste nieuws is dat de politie het afgelopen weekend een twee keer een confrontatie tussen supportersgroepen van Cambuur en Twente voorkwam. Beide groepen stonden op twee plakken in Leeuwarden terug in Noiroer. Het is voor Borgmaster Voort van Oosten maar een reden dus om uitsupporters bij de komende wedstrijd van Cambuur in Twente te keren. Zo schreeuwt hij in een brief aan SC Cambuur. Hajo Bootsma vertelt er meer over.
14: Op twee momenten haast een confrontatie plakvoen tussen de huddekeren van, of tenminste, huddekeren meisken van Cambuur en van Twente. Dat zo'n plakvoen had 12 locaties in Leeuwarden. Nou, de politie had beide keren erbij geweest. Bij de eerste keer bij dat het plakvoen bij het Kjellendiek in Leeuwarden, de sporthal, daar door de politie onkwam, troffen ze maar een groep aan dat we een oude meisken niet identificeren als onhinger van Cambuur. De meisken uit Twente binnen uitnaaid. Maar letter op de jongen kwamen de groepen weer bij elkaar en doe in de stijl.
11: De fractie van D66 in Drie van Smellingeland zet van 1 september als enige fractie een vrouw onder het roer. Jantine Meister Klaasema neemt dan het fractievoorzitterschap over van Roy Postma. De Drie van Smellingeland is neffens Klaasema een mooie bolwerk.
15: Nog geen 30% is vrouw van de raadsleden. Vrouwen zijn gewoon in de minderheid in de politiek, zeker in de lokale politiek. Dus dat is sowieso een aandachtspunt. Het is als vrouw soms ook lastiger om het te combineren allemaal, want je hebt vaak een gezin of ander werk en heel veel andere taken. Het is ook best een mannenwereld, dus het is ook niet altijd makkelijk om ertussen te komen. Maar allemaal zaken waar we wat mee kunnen.
11: Corné van Erve. Van de Erve is verstoorn. Hij hier longkanker. Van de Erve, wie een bekend horecaman en haast 8 jaar voorzitter van de Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Friesland. Hij wie eigenaar van het eetcafé Spinoza en letter van het restaurant op Hudson bij Dron Riep. Het wie een gastheer puur zang, vertelt ik Marian Soeboer, die ten skoft met hem werken.
0: Het is mooi dat je ondernemers hebt die markant zijn, die staan voor het vak, die staan voor de sector. En dat is jammer dat je die verliest.
11: Van de Erve is 59 jaar geworden. En de iconische country-jongeres Dolly Parton is op 80-jarige leeftijd verstoorn. Ze wie voor een soort meisken een voorbeeld, een verbinder en ik boane van inspiratie. Het nijs kwam dan ik het oon. Dat is ik het geval bij Gerbrich van Dekken, die het momenteel met de voorstelling Wai van Dremen oer Dolly Parton trocht de Provincie toert.
16: Die vrouw verdwijnt nooit weer uit harten van heel veel mensen en die muziek die ze achterliet. Maar ze wie ik zo'n enige bron van energie. En dat dachten ze van, nou, die wordt wel 100, maar toch niet.
11: Nee, toch net.
1: Nee.
11: Wij hebben net voor het zezen, Jan Durk.
1: Wat dachten ze toen, dus dat beruchtje triomfeerst?
11: Van Dolly Parton.
1: Ja. Is dat wat, My Dolly Parton?
11: Dat is een icoon.
1: Ja, toch? Hè?
11: Het is een icoon, natuurlijk is dat. En qua type, ja, een geweldig mens, maar het westen. Dat leuk ook echt.
1: Ik heb er nooit bij geweest. Ja, maar ik herinner me wel een DVD met Norah Jones. Die dan op eens aankondigt dat er een speciale artiest komt. De meeste mensen echt uitzinnig bij zijn concert.
11: Ja, nou, maar dat klinkt me wel.
1: En dan zie je, ik zei van, zij is fragiel en al ja. Natuurlijk. En Norah Jones, nou, fantastisch plaat. Hele jongeres toen nog. En dan toch, ze stiel de show. Ja, stond magisch.
11: Ja, iconische vrouw.
1: Dat wie het nijs van deze dag in een kwart oersje. En daarna kruist van u het waarbericht van nou en de komende dagen.
17: Is jouw keusgebied stikken? Dan wil je dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebied aan Huis, binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice voor reparages onder het kunstgebied. Bel je nou mijn kunstgebied aan huis 06 83 242 162. Zorgeles leidt je mijn kunstgebied aan huis.
18: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
19: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Verda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op verda.nl/techniek.
20: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland. BALT.nl.
21: Onderwijs.
3: bij Jan Dirk de Haan.
1: Het is nou zuis met Noord-Jouwenshuizen. Een rijstige zonbeenput bij Jestergeer zien in het middelpunt worden van een volle discussie. Op het water komen mogelijk zinnenpanelen en krutte batterijen komen de naaste steen. Maar omwenners die zullen dat helemaal net zitten. En jong besieken ze de gemeente hier te uitzoeken dat het net een goed plan is. Dadelijk zullen we daar verder op praten. Maar nu eerst is het voor het waarbericht van nou en de komende dagen met Sjitske Wiebinga.
21: Nou, jong en vannacht, dan hebben we eerst nog te krijgen met heldere condities. De temperatuur die zakt heel stadig om. En dat komt ook omdat de wind die zal aardig voor de grootste part wel steen bloeien. Dus het bloeit dat vlegerig. Ek jong en vannacht. En ja, maar wat wolkenveld in de nacht, wordt het dus ik net heel koud. En zakt de temperatuur net onder de 13 graden uit.
1: Nou, er komt verordening om, dat heeft dus heel tijd al zijn. Nou. Maar vernemen we dat nog morgen al? Of is morgen eigenlijk nog een prima dag?
21: Nee, dat vernemen we morgen eigenlijk al. Als ik dan nou even naar de radar zorg, dan zorg ik de eerste buien op het westen van Frankrijk al opkomen. Daar zit een heel soort tong erbij. Nou, dat jet alle keer bij een eerste warmtefront. Nou, dat warmtefront dat schoot vannacht uw kant op en dat leidt eigenlijk morgen hier wat over de helte van Nederland heen. Dus bij u zal het morgen hier echt nog wel heel mooi waar wezen. Een soort rond te verzinnen. Maar het roekt al wat oors. De wind wordt heel stadig om wat meer zuidelijk en die zal in de beetje ik zuidwestelijk wijzen en dan hebben we aan het einde van een maand hier of in een beetje eigenlijk al lokaal kans op een tongerbui, maar dat zal dan echt zo'n simmerske bui wijzen die, nou ja, dat komt dan even op, dat schoot voorbij en daarna komt de zinnen er weer bij. Nee, het is morgen echt al wel brotsig, zeker het tweede part van de dag, dan heb ik in een temperatuursteen van 26 of 27 graden, misschien lokaal zelfs 28, maar dat hing het even van de bewolking aan die er morgen nog oer is van, dat komt complex wat Noboppen Frankrijk hing het. En nou ja, dat hing het er ik van over van, ja, komen die buien in het begin van de midden, ja of de nee. Maar wel, het viel brood zich aan, trodde onvier van vochtige lucht, moord de midden, dan komt de wien eigenlijk al voor het grootste pad uit het west, noord, zuidwest. Maar de buien, echt de tongerbuien, die verwacht ik pas in de nacht. En ik weet intussen ik al dat het KNMI het dan ik voor uw provincie van al in uren nachts, dus in de nacht van tongetje op vreed, een koordegiel al jong voor tongerbuien.
1: Ja, zou ik die eens een hele drege vraag stellen?
21: Nou, kom maar terug.
1: Zullen we daarmee de hoogste temperaturen van deze zomer hoorn hebben? Morgen? We komen verder in de tijd natuurlijk.
21: Ja, we komen verder in de tijd en de hoogste temperaturen in deze zomer, nou ja, die wien vanzelfs vier boppen de 30 graden. Maar morgen, ja, het zit er om te komen dat er wel echt een waarsomslag komt. Tak een week ik toch geregeld buien, maar als ik op de lange termijn zorg, dan zorg ik toch wel weer een warme rieten uw kant op komt, toch weer een nijhege drukke biep, maar Safir is het nog net. Want ja, de simmer is eigenlijk wel haast op Sinai. Dus,
1: ja, want zo'n 28ers dan, die we dan morgen nog heli, dan nog wel weer een keer heli tankst?
21: Oh, dat is zomaar mogelijk. Dat zou in september ik nog wel kennen. Ja, okay. Dat sluit ik net uit met deze omstandigheden. Tja, dat maar droeg is en droeg bloed, dan warmt het ik vlug weer op.
1: Ja, maar eerst nog even naar die vreedje, want dat lege drukke bier komt er dus om.
21: Ja, en meerdere. Dus we krijgen echt wel meerdere op Riegen. Het wordt een polonaise van lege drukke bier. En op vreed hebben we nog zo'n tusken in daar maar 22 graden. En dan echt het verdrongen van de warmte. Dat zal met name in het tweede pad van de dij wijzen, maar stevige tongen bij. En dan in het weekend, dan is het echt wikselend. Wolken, zinnen is ik zeker wel sjenlitten, maar ik uit een trog wat buien. Een stevige wien uit het zuidwesten, waar je matig ontkrijftig. Jouwt dus oedijs een temperatuur van zo'n 21 of nog 22 graden. In de nacht bloedt het dus mild met 15 graden. En dan ik mogelijk de meeste wien en rijnwetter. En ja, en ik op de lange termijn zat ik zucht naar de menje. Dan stond er ik nog weer stevige tongenbuien op het programma. Dus ja, het wordt wel echt wegslimt, maar het is wel echt rijnwetten van budgetting, zodat we dat saneren kennen. Ja.
1: En dat er een echte Polonaise is, dat is toch dan mooi?
21: ik ben wel van de Polen. Ik maak wel graag een feestje vier, lekker het zou zitten.
1: Nou, eerst een noffelijke Junta wees.
21: Ja, hetzelfde. Hoi.
22: Het slotstuk van Onderwijs.
1: Kwart voor zeisen, wat moeten we draaien als allerlaatste plaat van dit onderwijs? Der hoek is het ook bij mij denken, mij bepalen. Naar aanleiding van een verhaal uit de actualiteit van deze dag. En het is wel weer een bijzonder verhaal. Want in Amerika, daar is een jong katje, een kitten, binnen met 29 tien. Dat is misschien hoeveel heeft een kat dan gewoon? Nou, gewoon heeft een kat 18 tien. Vier van elke achterpoort en vier van elke voorpoort. Het is nooit zo besteld zien dat dat heel los is als bij wijzing. Maar dat is dus echt zo. Maar het komt wel vaker voor bij deze Maine Coon kittens. Zeker als het wat in de familie het, zit. De huid van deze kitten die had ik 24 yen. Op elke poort size. Misschien je gewoon maar functioneert het kennen. Maar 29 yen, dat is wel een record. Sinds 2002 stiert het record op 28 yen. Dus ja, wat past er nou bij als je denkt om platen? Ze even precies goed nadenken. Misschien voor dit een optie bij ze kennen. The Greatest Showman, my This Is In Me. Zo zou maar een optie wijze kennen. Of misschien dat dit, dit plaatsje, dat wordt dan wel extra ingewikkeld, volgens mij. Dan was het bij 29 yen dwan. Nou, dat weer wat wij bedenken kon. Maar misschien is dan nog volle leukere opties. Bij yen, bij katten, bij kittens, bij baby's. Wat maar bijzonders. Speciaal record. Nou, zeg het maar. En kom er terug maar die suggestie. 06 20 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

0: Muziek, het is eigen provincie van Wiebe Kaspers. Dit weer Aardegeer.
1: Onderwijs.
2: Marjan Durk de Haan.
0: Het is een spannende tijd voor de omwenners van de karpervier bij Jistergeer. Nou zwemmen er nog karpers, maar als de plan teruggaan, dan komen er op een deel van deze oude zonwindpunt simmerpanelen, maar daarbij grote batterijen om die stroom op te slaan. Een groep omwenners is er poer op zin, vindt dat de fiber zijn natuurlijke uitstraling behouden moet. Een petitie in de komst van de zinnenpanelen is nog meer dan 8600 keer ondertekenen. En Joost zal die beviermakers inspreken bij de gemeente om de raadsleden toe te zoeken dat ze het zin de komst van die zinnenpanelen op het water bij Jistergeer stemmen matten. Ik ben de roer mij Sjoerd van der Mark. Hij werd het Jonk de Vieven en is ik sectaris trouwens van de stichting Behoud Natuurpas Eestergaia. Goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag.
0: De laatste dagen gaat het hut, maar de petitie, hoe verklaar je dat eigenlijk?
3: Nou ja, het is verschrikkelijk hut. Een aantal jaren alleen hebben die ingesteld. Toen waren er al heel volle die champion. En we hebben nog een keer op attendeerd, de oude 2 dagen. Ja, dan komen er zo'n 2400 bij.
0: En wat is nou jouw voornaamste bezwier? Want ja, we zitten midden in de energietransitie. Zinnenpanelen, windmolens, het is heel hutnedig. Waarom vind je dat ze daar net kennen?
3: Nou, ten eerste, het is een hele mooi stukje natuur van Jistergeer. Nou, Jistergeer waait dus volgend jaar lemmer. En daar maakt die natuurpas aan. Het is een belangrijke dik naar de Lemmerta. En ja, dan moet men daar industriële zinnenpark van maken. Ja, en dan ben wij poer op tien. Het is nu een karpervisserij, wat je al zei. Er zitten ongeveer 400 karpers in. En ja, dat vinden wij een prachtige oplossing voor zo'n mooi stukje natuur. Alleen nog, ja, het grote geld dat loont natuurlijk. En men wil daar zinnenpanelen op liggen.
0: Ja, maar hij had er zo'n weinig ik echt last van, had hij nog zinnenpanelen lezen?
3: Nou, het schittert verschrikkelijk. En daar hebben wij last van. En wat wij nog volle slimmer vinden, zullen denken na mogelijkheden om zinnenpanelen te leggen. Want wij zijn absoluut net in die transitie. Maar de daken is vol. En er binnen een aantal boeren en particulieren op uw streek, die willen dat graag, maar die krijgen toestemming. Omdat zo'n groot park, ja, dat neemt al wat.
0: Mm-hmm.
3: En we zitten dan in de netconcessie, dat weten we al hier. En ja, dat is een lastig verhaal. Maar wat wij ook heel slim vinden, is dat de meerskip sterk verdeeld is. En wij hebben in het dorpshoes in Vollegeer een bijeenkomst aan. Nou, die verschrikkelijk grimmig. En uiteindelijk is het trots dat zijn om daarop weer om te komen. Op de vragen die wij hebben als bevolking. Maar die jongen die nooit afmaken. En er is nooit een terugkoppeling geweest naar de meerskip. Dus ja, er is een breed draagvlak. En we begonnen inderdaad met die petitie. Ja, er zijn heel veel van de mensen die tekenen hebben.
0: Ja,
3: en dat heeft net alleen nog voor de eerste keer, maar ik al die omliggende dwarpen.
0: Dan is nou wel de vraag, jong is dus dat inspreken. Zal daar manmachtig gebruik van maken worden? Wat verwacht je er eigenlijk?
3: Ja, ik verwacht je een boermeester als taskouwer. Er zijn een aantal insprekers. En ik hoop dat de gemeente er goed naar luistert. En ja, 9 september is dan de gemeenteraadsvergadering. Ja, en we hopen van harte dat dit verschrikkelijke plan van tafel biedt.
0: Ja. Wat is jouw inschatting, dat besluit?
3: Moeilijk in te schatten, maar wij gaan er wel voor.
0: Maar het kan wel eens heel spannend worden.
3: Het wordt wel spannend.
0: Dank en succes, jong.
3: Ja, dankjewel.
0: Sjoerd van der Mark, wie dat in dus, dit zin is op de komst van die zinnenpanelen. Dat hebben we gisteren hier.

0: Richardson. En You Got It.
1: Het slotstuk van Onderwijs.
0: Dat weer de allerlaatste plaat in dit Onderwijs. Nou is het tijd om te beschermen wat we draaien, maar het is allerlaatste plaat. En dan kost het mij denken over een actueel onderwerp om daar een plaat bij te vinden. En daar is goed op reageert. Best wel een ingewikkeld onderwerp, want in Amerika is een kitten, een Maine Coon, dat is het merkelijk, misschien het ras, bijna maar 29 tien. Gewoon waar een kat 18 tien, maar het gaat wel eens vaker mis, zeker bij dit ras. Dan heb je 24 tien. 28 tien, dat weer het record. En nu dus een liedspoeske maat. 29 tien. Wat voor plaat past er dan bij? En zijn we zien wat er binnenkwam is om reacties. Het slotstuk, misschien is Stray Cats wel wat. Leuk bandje destijds. De frontman is letter in de klassieke muziek belonen. Tocht ik. Zuid Louis, dank voor die reactie, Louis. Onze poes en buurmans kater. Four Tak, zoen je hem draaien kennen. The King's Phenomenal Cats. Teun komt er mij. De Cat Crept van of The Cat Crept In van Mutt. Grote voeten van André van Duin zou je hem draaien kennen. Eigen van der Wouden, die komt er mij. Het is een triest berucht van Jan Jaap. Die zei het, Us Mika is een peer wiekelien deri. En ik denk voor u dat Mika, ik een katje wie een poeske bier. De kat van Ome Willem is op reis geweest van Wim Sonneveld. Dat zou je draaien kennen, zei het Jan Jaap. Goeie Jan Werk, jonge poeskes, kittens, Atomic Kitten, My Hole Again, zei het Reinder Nauta. Toos werd neemt van de Zac Brown Band. Of Sure He's a Cat van de Cats komt ik voorbij. Nou, dat is al wat de suggesties. Wat zullen we dan eens eventjes draaien? Ik ben eigenlijk wel benieuwd naar die plaat van André van Duin. Zullen we dat gewoon dan?
1: Het slotstuk van Onderwijs.

0: Omroep Friesland.
1: 12.2 FM.
0: Alles wat er spielen. Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Vodafone. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent.
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
4: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het Openbaar Ministerie heeft vandaag werkstraffen geëist van 120 uur en voorwaardelijke celstraffen van een maand tegen 6 Extinction Rebellion activisten. Ze blokkeren op 25 april de A12 in Utrecht door auto's dwars op de hoofdrijbaan en een afrit van de A2 te plaatsen. De burgemeester had de demonstratie vooraf verboden. Door de aanhoudende droogte mogen boeren 2 weken langer mest uitrijden op grasland. De termijn is verlengd tot half september. Boeren hebben de afgelopen maanden weinig gras kunnen maaien en daardoor weinig hooi voor hun koeien. Met extra mest hopen ze in september alsnog meer gras te kunnen oogsten. Het dodental na de plotselinge overstroming in Nepal is opgelopen tot zeker 95. Er zijn grote reddingsacties bezig en worden nog veel mensen vermist, onder wie meer dan 300 buitenlanders. Ook in het aangrenzende Tibet zijn veel slachtoffers gevallen. Daar is nog niet bekend om hoeveel mensen het gaat. De doodsoorzaak van de 2 lichamen die in België zijn gevonden, waarschijnlijk van het vermiste jongetje Timeo en zijn vader, is nog niet bekend. DNA-onderzoek moet hun identiteit nog bevestigen. De 5-jarige Timeo en zijn vader waren sinds 27 juni vermist. Hun vermoedelijke lichamen werden deze week langs dezelfde weg gevonden. Het weer, ook vanavond blijft het nog even zonnig en droog, maar de bewolking neemt wel toe vanuit het zuiden. Er staat een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht wolken en opklaringen en meest droog. De minimumtemperatuur is 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
5: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen.
6: Para Link & Co. Guiana Cinico.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
8: Dit is Omroep Zilt non-stop.

lekkerste muziekmix voor Noordwest-Friesland. Omroep Lelt. 107.5 en 106.2.

0: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het Openbaar Ministerie heeft vandaag werkstraffen geëist van 120 uur en voorwaardelijke celstraffen van een maand tegen 6 Extinction Rebellion activisten. Ze blokkeren op 25 april de A12 in Utrecht door auto's dwars op de hoofdrijbaan en een afrit van de A2 te plaatsen. De burgemeester had de demonstratie vooraf verboden. Door de aanhoudende droogte mogen boeren 2 weken langer mest uitrijden op grasland. De termijn is verlengd tot half september. Boeren hebben de afgelopen maanden weinig gras kunnen maaien en daardoor weinig hooi voor hun koeien. Met extra mest hopen ze in september alsnog meer gras te kunnen oogsten. Het dodental na de plotselinge overstroming in Nepal is opgelopen tot zeker 95. Er zijn grote reddingsacties bezig en er worden nog veel mensen vermist, onder wie meer dan 300 buitenlanders. Ook in het aangrenzende Tibet zijn veel slachtoffers gevallen. Daar is nog niet bekend om hoeveel mensen het gaat. De doodsoorzaak van de 2 lichamen die in België zijn gevonden, waarschijnlijk van het vermiste jongetje Timeo en zijn vader, is nog niet bekend. DNA-onderzoek moet hun identiteit nog bevestigen. De 5-jarige Timeo en zijn vader waren sinds 27 juni vermist. Hun vermoedelijke lichamen werden deze week langs dezelfde weg gevonden. Het weer, ook vanavond blijft het nog even zonnig en droog, maar de bewolking neemt wel toe vanuit het zuiden. Er staat een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht wolken en opklaringen en meest droog. De minimumtemperatuur is 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
4: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
5: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anneparochie, Bolsward en Berlikum.
2: Balki breekt de week. Met Rajesh, Sebastiaan en Rianne.
6: Well, honey, if you're watching this, I reckon it's time for me to say goodbye. Now, I hope I taught you a few things along the way. Love people. Be kind. Don't take yourself too seriously. And always leave a little sparkle wherever you go. Remember, if you want the rainbow, you gotta put up with the rain. And honey, leave something good in every day. So don't you cry too long for me. Put on a good song, hug somebody you love, and go make this world a little sweeter.

attention, please. It's time for the final countdown.

0: Here's to Jane and Lily and the girls that fight for equal pay, equal rights. Now some of us are pit bulls too. We appreciate the things you do. Thanks again for shining a light on the women that work from 9 to 5.
1: It's my pleasure.
2: Dale.
3: Dale. Lieve mensen, welkom bij Balkie Breekt Week op woensdag 26 augustus 2026. Aflevering 244 om precies te zijn. Welkom, Rihanna.
4: Nou, dankjewel.
3: Wat fijn dat je er bent.
4: Ja, leuk hè, zo onverwacht. Ja, toch wel.
3: Ja, die zou niet, maar het werd hem wel.
4: Ja, ik zou niet, het werd hem wel, maar ik weet ook niet of ik hele 3 uur hier zit.
3: Oh, maar dat geeft niet.
4: Even afwachten.
3: Je bent er in ieder geval.
4: Ik ben er, ja.
3: Hallo Menno.
5: Hoi.
3: Oh, je gaat meer doen of nee. dit is gewoon hoi?
5: Ik zet de microfoon even goed neer.
3: Oh, oké. Fijn dat je er bent.
5: Ja.
3: Maar ook. Niet achter de knoppen.
5: Nee, ja, een soort van knoppen, maar...
3: Wat ben je aan het doen dan?
5: Ik zit alvast even te kijken naar volgende week.
3: Oh, kijk. Ja, nee, stel je voor.
5: Ja.
3: Deze week moet nog, hè?
5: Ja, dat is waar.
3: Dag, lieve Balki. Ja. Nee, geen geluid.
6: Nee,
3: je bent er gewoon niet, hè? Ja?
4: Is de knoppen niet meer gewend?
3: Ach, welke knop is het? Nou, hij doet het niet. Nou, dan ga ik gewoon door. We hebben ook een gast namelijk. Dag, Sjoerd.
7: Hey, hallo. De avond.
3: Nou, hallo. Welkom.
7: Dankjewel.
3: We gaan straks vast meer van jou horen.
7: Ja, hoor.
8: Ja, ik ben
3: er eindelijk.
8: Ja, ik ben er.
3: Gelukkig.
8: Ja. Een hele goede avond, luisteraars. En goedenavond, Sebastiaan.
3: Hallo.
8: Ik zei tegen jou van, open jij maar onze show. En dat heeft een speciale reden, toch?
3: Ik denk niet dat het iemand zal ontgaan zijn vandaag. Maar gisteravond is een van onze iconen overleden.
8: Ja, onze, moet ik het zeggen, Dolly Rebecca Parton.
3: Yes.
8: En volgens mij hele team Balkie is op dreef geweest. En met Menno erbij en natuurlijk een hele team. En van, wat gaan we doen? En Menno, wat hebben wij, wat voor een top 5 zouden we vandaag hebben?
5: Nou, je kan het vast niet raden, toch? Tenminste, dat een Dolly Parton.
8: Ja. Ja, maar wat zouden we eerst hebben?
5: We zouden eerst Michael Jackson doen.
8: Nou.
3: Ja, die moet gewoon even een weekje schuiven.
8: Die gaan we gewoon schuiven. Dus een eerbetoon aan haar natuurlijk. Want je zal nog meer verhalen straks hier van ons allemaal te horen krijgen. Want ze heeft zoveel zielen geraakt eigenlijk. En het is niet alleen hier, maar...
3: Over de hele wereld.
8: Over de hele wereld. Wat hebben wij bedacht de komende uren te gaan doen, Sebastiaan?
3: Nou, in ieder geval heel veel Dolly Parton draaien.
8: Ja.
3: Met wie dan ook die er met haar mee ging.
8: Ja, je hoorde de eerste eigenlijk met Pitbull.
3: Ja.
8: En dat, ik hoorde al Rihanna zeggen. Die ken ik helemaal niet.
4: Nee, deze kende ik niet.
8: Nee.
3: Hey, nou, maar dat is ook niet zo gek. Want deze dame heeft meer dan 3000 nummers geschreven.
4: Zo, dat is best wat. Dus
3: als je die allemaal zou kennen, zou ik dat heel knap vinden.
4: Ken jij ze allemaal?
3: Nee. Nee, dat kan ik zeggen.
8: Er kwamen zelfs nummers die ik dacht van, oké, die ken ik helemaal niet. Maar toen begon ik naar te luisteren. Ja, we zijn eigenlijk de afgelopen nacht, tenminste ik, ben ik een struinig geweest. En dat zal je straks horen waarom ik dat helemaal heb gedaan. Maar in de eerste uur hebben we ook nog een kloot.
3: Ja, gelukkig wel.
8: Dat helemaal.
3: Ja, we houden het nog wel een beetje... Zoals het was, zeg maar.
8: Nou, dat bedoel ik. En de tweede uur gaan wij naar Menno's...
3: Los met de top 5.
8: Ja.
5: Zeker. Ja.
3: En hij is enorm liggen typen vannacht. Dus er komen enorme verhalen aan te pas.
8: Die is nu nog steeds aan het typen.
3: Voel de druk.
8: Nou, dat voelt hij al, toch?
3: Maar volgens mij is het gewoon tijd om nog weer een beetje Dolly te draaien.
8: Ja, dat dacht ik wel, toch?
3: Ja, en dan, dit is echt een klassieker met Kenny Rogers, Island in the Stream.

0: Ja, dit komt me dan ook weer een beetje bekend voor.
1: Ja.
0: Ergens 2 bingo's geleden.
1: Die, ja, klopt.
0: Ja, hadden wij per ongeluk de country, yeehaw.
1: Ja, en dat...
0: Dit nummer hebben we gedaan.
1: Ja, klopt. En volgens mij heb ik ook filmpjes van gemaakt.
0: Dus, ja, ongetwijfeld.
1: Ongetwijfeld, ja. Maar weet je, we hebben ook... Even terugkomend, ja. Wat gaan wij nou allemaal doen? We draaien gewoon een Dolly Parton nummer, dan gaan we naar een gewone nummer. En dan gaan we weer naar Dolly Parton. En ja, ik heb heel veel dingen ook moeten uitvogelen, haar uitspraken en dat soort dingen. En gekoppeld aan een muziekstuk eigenlijk, wat van haar is. Dus zo ben ik de afgelopen nacht, dat ik niet kon slapen, bezig geweest. Dus heel wat uren. Weet je, zij is een voorbeeld voor mij, maar voor mij geweest. En vooral in de tijden eigenlijk, dat je toch wel best wel moeilijk is. En feestdagen. Ze deed niet alleen musicals. Ze was ook actrice. En in de kerstperiode, ik weet niet of je daar iets op hebt geschreven.
0: Nee. Maar... een hele andere richting.
1: Oké, okay. Nee, dan voordat ik niet ja, in nee, jouw nee, stukje
0: nee,
1: kom.
0: Nee, dat is niet mijn gras.
1: Maar dat was ook met heel veel andere artiesten deed ze mee. En het mooiste ervan was, ze was een engel. En nou is het...
0: Echt een engel.
1: Echt een engel. Ja. En ik vond het leuk. In de reportage had ze ook gezegd van... als ik hier niet meer ben, maar dan ben ik erboven. En dan zal ik doorgaan met... vond ik zo mooi hoe ze dat zei eigenlijk. Van, dan ga ik door met schrijven. Ik ga in de engelenkoor. Dat was zo mooi om te zien... Dus wij gaan heel veel over haar hebben. En voor de luisteraars, heb je even pech. Want wij draaien om zijn beurt
0: als
1: Dolly.
0: Als je geen Dolly fan bent, dan ben je vanavond niet bij ons aan het goede best.
1: Dus, maar ja, we draaien ook andere dingen.
0: Gelukkig
1: andere,
0: wel.
1: Gelukkig wel, dat doen we ook nog wel.
0: Ja, we moeten een heel klein beetje, maar het slaat wel allemaal overal op.
1: Ja, beetje.
0: Ja, toch? En dit is ook gewoon een prachtig nummer. Kiss from a Rose van

0: prachtig op een avond als deze. Seal, Kiss from a Rose. Ja, en dan voor de kijkers die denken, Jezus, wat heeft hij aan die man? Maar dat zal ik je vertellen, daar zit iets achter. Want er is een oproep gedaan via Instagram, Facebook, whatever, all over the world.
1: Ja.
0: Dat morgen wordt uitgeroepen tot Dolly Dag, Dolly Day, 27 augustus. En er staat, in honor of Dolly Parton, wear pink, orange and blue and all the sparkly items you can. Nou, en ik ben niet, ja wel van de pink, maar dat zat even in de was. Orange en blue vind ik wat saai. Dus ik denk, ik trek even iets van mijn zus aan.
1: Ja, dus de glitter.
0: Ja, de sparklies die dus komen hier tegemoet.
1: Ja. Hey, maar wat heeft zij eigenlijk betekend voor jou, Sebas?
0: Nou, best wel een heleboel. Om te beginnen de muziek.
1: Ja.
0: Ze heeft altijd hele prachtige muziek gemaakt. Een van haar laatste nummers heb ik, kwam ik later pas achter. Gebruikt ook om bij een bingo te performen. En verder vind ik haar een voorbeeld in hoe je een goed mens moet zijn. Alles wat ze deed, tenminste wat wij weten. En ik denk ook dat ze echt genuinely zo was. Alles was goed aan haar.
1: Nou, ze was best wel pittige dame.
0: Ja, maar dat mag ik wel. Ze werd zakenvrouw in een tijd waarin het alleen om mannen ging.
1: Ja.
0: Dan mag je best de hakken hebben om daar even je mannetje te staan.
1: Ja, zeker. Maar ze was ook heel erg pittig. Ook pittig in haar uitspraken.
0: Ja.
1: Haar mening had ze ook. En,
0: maar wat ze nooit heeft gedaan, en dat vind ik heel knap, zij heeft zich nooit met politiek ingelaten.
1: Nee.
0: Zij heeft nooit een uitspraak gedaan over welke president dan ook, of over wat voor wetgeving dan ook. Dat heeft ze laten liggen, maar ze heeft natuurlijk haar eigen mening gehad.
1: Ja, dat zeker.
0: En hoe?
1: Ja, maar dan komen we even straks terug. Ja. Want een nummer van haar staat klaar. En daar gaan we zo ook over hebben. Rihanna, hoe... Dolly Parton. Dolly Rebecca Parton.
2: Ja, ik ken haar als klein vrouwtje. Hoge stem. En altijd vrolijk. Ja, zo kan je het ook zien.
1: Ja, maar dat had ze. En dat schaamde ze ook niet voor.
0: Nee, daar was ik trots op.
1: Maar... Ga verder?
2: Ja, nee, ze is altijd heel vrolijk, heel open, vond ik haar altijd. En daar zat voor mijn gevoel geen stukje kwaad in.
1: Nee, maar mee terecht, ze was zijn uitspraak was best wel pittig.
0: Ze stond gewoon voor wie ze is. Was.
1: Ja.
2: Maar aan de andere kant, als jij je lengte niet mee hebt,
1: nee.
2: Dan mag je je mond gebruiken, toch?
1: Ja, zeker. Precies. Menno.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Welkom, Menno. Wat betekent Dolly voor jou?
3: Nou, zoveel wist ik eigenlijk niet van haar, maar alles wat ik over haar hoorde is eigenlijk altijd wel positief. Dus positief zijn.
1: Ja. Nee, maar dat klopt ook. En dat was, ze was dat vond ik ook van Jolene, is geschreven bijvoorbeeld. Een vrouw, een roodharige vrouw. Ja, die ging.
0: Altijd die roodharige.
1: Ja, die roodharige. Dus, die ging op de man af. En toen zei ze op een gegeven moment dit.
4: Now this is a true story for those of you that don't know. I wrote this song about 20 years ago about this woman down in Nashville that worked at the bank. She was trying to take care of my husband while I was out on the road. Well, that didn't go over too big with me. I fought that red-headed woman like a wildcat. She jerked my wig off and almost beat me to death with it. But I kept my husband. I got that sucker home and I beat the tar out of him. We got a whole bunch of red-headed women down here. As a matter of fact, Jolene looked a whole lot like you. You red-headed hussy.

0: dit is een beetje... Ja, wat moet ik zeggen?
1: Het past allemaal.
0: Ja. Ja, Adele. Die gaat ook gewoon 100 worden en die geeft 3000 nummers uit.
1: Ja, maar ze blijft ook schrijven, dus...
0: Ja, het voordeel aan Adele is dat ze gewoon af en toe even een paar jaar de kast in gaat en dan later weer eens naar buiten komt. Dus zegt, ik heb een nieuw album.
1: Ja, maar volgens mij was op de Instagram van Adele, dat was ze weer nummers aan het schrijven. Dus ik ben altijd benieuwd natuurlijk.
0: Hoe lang is het eruit al? Een jaar of twee?
2: Ik zal ze opzoeken.
0: Ja, dat is goed. Nou, ze heeft Las Vegas gedaan en toen zei ze, tabé allemaal, ik kom alweer eens terug.
1: Nou, dat.
3: Er is geen kinderen tussendoor.
0: Ja. Ja, maar goed, bij al die albums, ze heeft er nu 4 of 5 gedaan, denk ik. Tussen al die albums zit een aantal jaar waarin ze dan ook gewoon zegt, nee, nu even niet. En als ik weer wat nieuws heb, zie ik me wel.
3: Oh, lekker.
0: Ja, ja, maar dat is ook muziek maken.
2: Ik zie hier
0: in mijn beleving.
2: Een artikel uit 2024, dat ze schrijven dat ze een grote pauze aankondigt.
0: Ja, nou ja, 26 nu, dus 2 jaar.
1: Ja, dus als ze een grote pauze aankondigen, is meestal dat ze heel veel aan het schrijven is.
0: Ja.
2: Wel heel benieuwd.
1: Nee, ik ook. Dus even wat anders.
0: Ja.
1: Het is tijd.
0: Ja.
1: Natuurlijk, dat gaan we ook doen. Maar natuurlijk niet vergeten. Uit India kijken ze ook mee. Misty en Dr. Melvy Roy. En dat zwaaien we ook natuurlijk even. Zij hebben ook een nummer aangevraagd. En net als hier bij ons Sjoerd ook. Ja. Dat gaan we allemaal draaien in de tweede uur. Na de top 5.
0: Oh, moet je nog geduld hebben ook.
1: Ja.
4: Ja, zeker, zeker.
1: En lieve mensen, wil je nog meer van Dolly? Nou ja, we hebben heel veel staan.
0: Ik kan me niet voorstellen dat mensen nu nog iets gaan insturen waarvan wij denken, die hadden we niet op de lijst.
1: Nou. Maar het is tijd.
0: Voor de kloot. Zet hem op.
5: Balki breekt de week. Quote van de week.
6: You are enough. And anyone who tells you otherwise isn't worth your time. You got this. Yes, I'm talking to you. Other people didn't always believe in me. And in those times, I had to believe in myself. Plus, nothing's better than proving people wrong. Make a list of the things you love about yourself. They can be big or small. Like, I cook a mean chicken pot pie. Or, I'm a great mom. And if you tell yourself enough nice things, eventually, you'll believe them too. Go in with confidence. You got in the door because you deserve to be there. Don't forget that. And don't let it hit you on the way in.

0: Every Breath You Take is uiteraard van Sting, maar nu samen met Dolly Parton en je herkent haar direct.
1: Ja, zeker. Echt
0: dit
1: waar.
0: Dit is een stem, bij de eerste seconde weet je direct wie het is.
1: Nou, zo komen er nog meer.
0: Ja.
1: Maar ik ga even terug naar Menno. Menno, met hoeveel artiesten heeft zij samengewerkt? Of een nummer... Maar dat zou jij...
0: Oh, Menno heeft huiswerk niet gedaan, hoor ik net.
2: Hij gaat nu tellen.
0: Die vond het iets te gezellig.
1: Ja. Geef niet. Okay. Maar kende je dit nummer ook, Rian?
2: Ja, het nummer ken ik wel, maar...
1: Ja, van Sting.
2: Ja, maar samen met Dolly had ik hem ook nog niet gehoord.
1: Nee, zo verbaasde me ook van Pitbull. Maar er zijn er nog meer... Ik hoop dat wij heel veel wel kunnen laten horen. Want volgens mij ook van haar... hoe noem je dat? Ze noemde godmother, maar...
0: Nichtje.
1: Nichtje?
0: Ja, het was volgens mij nichtje. De volle nicht, volgens mij.
3: Het is een... Weer over Miley Cyrus hebben we het nu?
0: Ja.
3: Dat is een verre familie stond er.
0: Oh, verre familie. Verre familie. Oh, het is verre. Niet de volle nicht. Nee, heel mager nichtje.
3: Het is gewoon... De Peet.
0: Oh, dat was het.
1: Peetmoeder, wat
0: ze. Ja, precies.
3: Ze bleken dus ook gewoon familie te wezen. Zijn, maar een verre familie.
1: Oké. Okay. Nou, ja. Dankjewel.
0: Ja, hij heeft ook heel veel leuke liedjes meegedaan.
1: Ja.
0: Nou, en dat is het leuke. Als je een bijna 80-jarige Gigi noemde ze haar dan. En Miley Cyrus, nou, hoe oud was die? 25, 30? Wat is dat kind?
2: Richting 30, denk ik.
0: Richting 30? Nou ja, er zit een leeftijd van 40, 45 tussen. En dan toch... Samen prachtige nummers doen. Ja, ik vind dat echt vet.
2: Dat is mooi dat kan.
0: Ja. Tijdloos.
1: Tijdloos. Maar het is ook tijdloos dat je moet werken van 9 tot 5.
0: Ja. Nou, en ja. Nou, ik zei net tegen jou, voordat we begonnen met de uitzending. Het voelt een beetje als de dag dat Diana stierf.
1: Ja. En toen zei ik van precies dat...
0: Ja,
1: precies.
0: En het mooie daaraan. Je ziet, je kunt echt gewoon niks openen zonder dat je Dolly in je gezicht krijgt. En dat, ja, ik vind het leuk. Maar goed. In Engeland, Buckingham Palace, heb je de Changing of the Guards.
1: Ja.
0: En daar heb je ook altijd een fanfare bij. En die hebben ter ere van het overlijden van Dolly Parton dit nummer dus vandaag. Voor Buckingham Palace gespeeld. Ja, ik heb geen muziekfragmentje nu, maar...
1: Zullen we maar gewoon draaien?
0: Ja.

0: Ja.
1: Ja, maar ik moet het nog even officieel zeggen. De King's Guard heet dat.
0: Oh.
1: Anders dan zeg ik iets wat niet helemaal klopt. De King's Guard heeft het gespeeld.
0: Ja, wij krijgen verzoekjes hier. En natuurlijk van Dolly Parton natuurlijk. En dat gaan wij straks ook draaien. En dat wordt heel snel aangewerkt door Menno natuurlijk.
2: Maar er is dus een nummer gevonden die er niet in stond.
0: Nee, die stond er niet in.
1: Oh, dat is knap.
0: Maar nu wel. Nu wel. En volgens mij, dat gaan we nu doen. Maar voordat wij dat gaan doen, heb ik weer wat gevonden. En ik hou de microfoon even aan. Want speciaal toch een beetje hoe zij overdacht over... ze was christelijk natuurlijk, hè?
1: Ja.
0: Heel erg.
1: Ja, klinkt
0: en,
1: ook.
0: Maar ja, goed, over... homoseksueel en dat soort dingen.
1: Ja, ik weet wat er komt.
0: Ja?
1: Ja.
0: Weet je het?
1: Ja.
0: Komt het aan?
3: If you're gay, you're gay. If you're straight, you're straight. And you should be allowed to be, you know, how you are and who you are. I keep saying, well, if you're the fine Christian that you think you are, why are you judging people? That's God's job. We're not God. We're not judges. You know, we're supposed to love one another. We're supposed to not judge, and we're not supposed to take vengeance on other people. That's God's job. I think we should be accepting and loving. We are all God's children. We are who we are, and we should be allowed to be who we are.

0: en het is natuurlijk niet alleen maar gezwijmel en kommer en kwel in al haar liedjes, maar het kan ook gewoon gezellig en leuk.
1: Ja. Maar wat ze ook zegt, daar heeft ze wel een punt mee. Je kan christelijk zijn, welke geloof je ook hebt, maar je kan het niet oordelen. Laat het maar degene die boven is, die dat beslissen. Ja. En niet wij. Wat wij moeten doen is de
0: wat er verbinding in het geschrift staat. Heb elkaar lief.
1: Lief. Punt. Nou, dat.
0: En daar stopt het gewoon.
1: Daarom. En dat we elkaar zo wat afmaken. En de hersens inslaan. En ja. Wat je allemaal op het nieuws leest eigenlijk.
0: Ja. Ja, het grappige is. Amerika is natuurlijk super verdeeld qua land. Als je het hebt over politiek. Of over hoe je in de rassenleer staat. Laat ik maar even netjes zeggen. En Dolly Parton, daar hoorde ik vanmiddag op de radio voorbij komen, was echt nog een van de laatste dingen, mensen, iconen, waar heel Amerika van hield. Dus waar niemand dacht van, je hoort bij de christenen, of je hoort bij de homo's, nee. Of je hoort... Dus zij was eigenlijk nog een beetje de enige echte verbinding.
1: Ja, en weet je wat het... Zij was de verbinding eigenlijk. En zoals al meerdere artiesten en in de Oscar ook. Pink zelf heeft het ook gezegd op een gegeven moment van... Zij oordeelt niet. Zij verbindt iedereen met elkaar. Dat maakt niet uit wat je bent, wie je bent. En dat vond ik zo mooi. Die quote, wat Pink, die was... Veel te lang. Die ga ik volgende week wel laten horen. En daar had ze heel erg gelijk in. We hebben een verzoeknummer gekregen. En dat van onze Christian. En die zei van, ik wil heel graag de nummer Big Wind horen. En dat komt eigenlijk uit de vierde solo studioalbum van Dolly Parton. En natuurlijk. Dat gaan wij draaien.

0: Lekker country gewoon. Dit is ook gewoon Dolly.
1: Ja, nou, maar heerlijk. Dit is ook Dolly. Ja, klopt. Ja, we komen eigenlijk bij... Dat ging
0: het
1: zo snel.
0: Het uur is om.
1: Ja, de uur is echt om. Ja, dat snap ik ook niet. Maar ja, goed. Je had het net over met mij ertussen. Hoe voelt het eigenlijk dat je zo iemand kwijtraakt? Ik weet nog heel goed toen... ik hel niet zo snel van een artiest of wat dan ook, maar...
0: Nee.
1: Diana bijvoorbeeld, die kwam te overlijden. En ik weet nog, en de nieuws kwam eigenlijk net na 12 uur eigenlijk. Toen het
0: ja, in
1: net,
0: de nacht. In de nacht. Ja.
1: En toen dachten we op een gegeven moment van, wat gebeurt er? Hele nieuws, alle happening. En toen dacht ik, ja, maar dat was een persoon, een mens. Dat.
0: Ja.
1: En ja, jij zegt eigenlijk net ook van, goh, weet je... dat was Diana. Maar nu Elton John. Gaan we nu draaien. En dit nummer werd geschreven ook voor haar. Werd eerder al gedaan. Ik denk dat het gewoon mooi is om daarmee uit te gaan. In de tweede uur zijn we terug met de top 5 van Dolly Parton. Gepresenteerd door Menno. En natuurlijk door Sebastiaan. Met hele mooie verhalen. Ik zou zeggen, tot straks. Blijf hangen. En ja, ga even wat halen en genieten. Blijf staan. We gaan ermee uit. Elton John met Candle in the Wind.

0: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws.
3: Er gaan extra Oekraïense troepen naar de regio Donetsk. President Zelensky heeft daar 2 nieuwe eenheden naartoe gestuurd. Rusland heeft de aanval op Slovjansk opgevoerd, een belangrijke stad in die regio. De stad maakt deel uit van de zogenoemde Fortengordel, een belangrijke Oekraïense verdedigingslinie tegen Russische aanvallen. De Verenigde Staten hebben sancties opgelegd aan de Britse actiegroep Palestine Action. Washington bestempelt de groep als een transnationale terroristische organisatie. Amerikaanse tegoeden van de beweging worden bevroren en Amerikanen mogen geen zaken meer doen met de organisatie. Het Verenigd Koninkrijk plaatste Palestine Action vorig jaar al op de terrorisme-lijst. Het Openbaar Ministerie heeft vandaag werkstraffen geëist van 120 uur en voorwaardelijke celstraffen van een maand tegen 6 Extinction Rebellion-activisten. Ze blokkeerden op 25 april de A12 in Utrecht door auto's dwars op de hoofdrijbaan en een afrit van de A2 te plaatsen. De burgemeester had de demonstratie vooraf verboden. Het dodental na de plotselinge overstroming in Nepal is opgelopen tot zeker 95. Er zijn grote reddingsacties bezig en er worden nog veel mensen vermist, onder wie meer dan 300 buitenlanders. Ook in het aangrenzende Tibet zijn veel slachtoffers gevallen. Daar is nog niet bekend om hoeveel mensen het gaat. Het weer, ook vanavond blijft het nog even zonnig en droog, maar de bewolking neemt wel toe vanuit het zuiden. Er staat een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht wolken en opklaringen en meest droog. De minimumtemperatuur is 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
4: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen...
5: Para Link & Co, Guillaume Cinico.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Balki breekt de weg.

0: Welkom terug bij Balkie Breekt Week op woensdag 26 augustus 2026, aflevering 244. En we begonnen uiteraard met Dolly Parton. Samen met Brad Paisley deze keer, When I Get Where I'm Going.
1: Ja,
0: nou, dat is gelukt.
1: Ja, ja, ik moet zeggen, wij hadden daarvoor in de eerste uur zijn we uitgegaan met Candlelight.
0: Nee. Candle in the Wind.
1: Oh ja, Candle
0: is een ander programma.
1: Ja, Candle in the Wind van Elton John. Ja. Toen met Diana. En toen hadden we het nog over van, ja, dat heb je niet zoveel met wat er gebeurt als er een gebeurtenis. En dit keer wel met een artiest. Ja, dat kon Diana toen overleden. Dat is net als dat een identiteit.
0: Dit zijn persoonlijkheden die iedereen eigenlijk, denk ik, heel diep aanspreken.
1: Ja, maar ook een voorbeeld voor de mensheid is. En Diana was ook een mens. En Dolly ook natuurlijk. Mm-hmm. En wat ik ook zei, ook van voor mij betekende ze ook heel veel. De tijden. In de kerst bijvoorbeeld, de musicals, dan beginnen de kerstfilms en dat soort dingen. En ja, als je alleen thuis bent en niemand aan je ene kant van je, ja, een partner hebt of zo. Mm-hmm. En dan, en je gaat films kijken, dan kijk je alleen. En dan kom je de film eigenlijk, de kerstfilm van Dolly tegen. En dat geeft je toch altijd een beetje hoop.
0: Ja.
1: En snap je?
0: Ja, dat klopt.
1: Dan hoor je op een gegeven moment dat ze overleden is. Een korte ziekbed eigenlijk. Met kanker is ze overleden. Maar wat ze ook nu daarvoor ook heel veel deed, is goede doelen. Maar ook boeken. Voor alle. Kom ik nou om een straatje van jou?
0: Het mag juist een paar keer genoemd worden.
1: Nee, maar dat deed ze. En dan had je ook nog haar pretpark, Dollywood.
0: Dollywood, ja.
1: En weet je, en dan denk ik, ja, en geld.
0: Ja. Dat. Ze heeft nog veel meer op stapel staan. Er wordt een nieuw hotel in Nashville geopend. En daar vlakbij heb je straks ook het Coat of Many Colors Museum. Waar heel veel van haar kleding en pruiken en alles tentoongesteld wordt. Dus dat komt allemaal ook nog. Sterker nog, over 20 jaar komt er een nieuw nummer uit van Dolly Parton.
1: Ja, want dat heeft ze verborgen in de Bollywood.
0: Ze heeft één nummer geschreven. Dat mag pas uitkomen op haar 100ste verjaardag. En dat is over 20 jaar.
1: Ja, en want dat heeft ze eigenlijk in haar pretpark. Heeft ze ergens.
0: Hij staat in een doosje. Zo'n glazen kist staat dat tentoongesteld.
1: Ja. Wel gaaf. Kijk ik Rianne aan. Die zit ons aan te kijken. Rian?
2: Ja, nee. Van haar pretpark wist ik niks.
0: Dollywood. Sorry. Nou, als je iets over Dolly Parton wilt weten ook.
2: Dan moet ik daarheen.
0: Dat staat echt nog wel op mijn lijstje ergens. Maar er is een tijdje geleden een documentaire geweest over Nashville. En country muziek. En daar komt Dolly natuurlijk ook heel veel in voor. Met, hoe heet ze nou weer? Ilse de Lange en.
1: Ja, want die zijn.
0: Hoe heet die jongen nou?
3: Hoe heet hem?
1: Velen.
0: Nee. Ilse de Lange en. Nou, ik kom er zo op. Maar dat is een 3- of 4-delige documentaire. Waarin ze de heel country-minded Amerika langs gaan. En daar komt Dolly Woods ook in voor.
1: Oh, dat is zeker de jongen van de 3J's.
0: Nee, ik zoek het zo even.
1: Oké. Maar voordat wij dat gaan doen, gaan we naar de ene naar de ander. Deze is ook overleden. Volgende week.
3: Ja, Menno. Ik wou zeggen, ze is Frank Evenblij bij.
0: Ja, precies. Frank Evenblij. Dankjewel.
1: Kijk, die is gewoon hij is.
0: Ja, dat was hem.
1: Maar we gaan eerst naar.
0: Ja, Nou, deze kan niet missen. Michael Jackson, Man in the Mirror.

0: Ja, make that change. Dat gaan we zeker doen.
1: Nou, en Dolly heeft dat ook gedaan,
0: en
1: hoor.
0: Dolly heeft dat echt zeker gedaan. Voor de luisteraars, ook uit India natuurlijk. Zij hebben ook een nummer aangevraagd. BTS, Spring Day. Dat gaan we straks allemaal in de tweede uur... einde van de top 5 gaan we allemaal draaien. Sjoerd heeft er ook een nummer aangevraagd. Die gaan we ook daarna in het einde van de tweede uur draaien. Maar voor nu, dames en heren... Ja, Menno, take away.
1: Ben ik aan het woord?
0: Ben jij aan het woord?
1: En vandaag staan we dus even stil bij een van de grootste en meest geliefde artiesten uit de countrymuziek, Dolly Parton. Een vrouw die niet alleen bekend werd door haar herkenbare stem en haar enorme hoeveelheid hits, maar ook door haar persoonlijkheid, haar humor en de verhalen die ze in haar muziek wist te vertellen. Van haar jeugd in armoede tot haar internationale succes, Dolly bleef altijd dicht bij haar roots. En met haar overlijden nemen we afscheid van een artiest die een enorme indruk heeft achtergelaten. Maar misschien is dat bij muziek wel het mooie. Een artiest kan verdwijnen, terwijl de muziek blijft bestaan. En daarom willen we vandaag niet alleen stilstaan bij haar overlijden, maar vooral bij haar nalatenschap. En bij de nummers die haar bijzonder maakten, de verhalen achter die nummers en de muziek waarmee ze generaties wist te raken. En dit is daarom een kleine ode aan Dolly Parton. Dolly Parton's Top 5.

0: down.
1: Op nummer 5 heb ik gekozen voor World on Fire. Een nummer dat uitkwam in 2023 als eerste single van haar toen nieuwe rockalbum Rockstar. Ze maakte dit album nadat ze werd genomineerd voor de Rock'n'Roll Hall of Fame en besloot met het album een nieuwe muzikale richting te proberen. Het nummer gaat over de problemen in de wereld, zoals politieke verdeeldheid, geweld en egoïsme. In het nummer gebruikt Dolly de zin Liar, Liar, the world's on fire, waarmee ze verwijst naar de bekende uitspraak Liar, Liar, pants on fire. Ze is onder andere kritisch op politici, omdat zij volgens haar soms meer bezig zijn met hun eigen partij dan met wat goed is voor de mensen. Toch is de belangrijkste boodschap van het nummer positief. Mensen moeten elkaar meer helpen, meer naar elkaar luisteren en proberen de verdeeldheid te verminderen. Ik wil ook even een kort interviewfragment van Dolly Parton laten horen, waarin ze vertelt over de betekenis van het nummer en haar kritiek op politici. Wanneer haar wordt gevraagd welke politici bedoelt, antwoordt ze eigenlijk dat ze alle politici bedoelt. Dit fragment laat goed zien dat World of Fire niet alleen een protestlied is, maar vooral een oproep om beter met elkaar om te gaan. En je hoort nu een fragment uit NBC's The Today Show, uit het interview met Dolly Parton over haar nummer World on Fire. En het interview werd gedaan door Jacob Soboroff.
2: You wrote it yourself. Everybody's talking about it today. And I think particularly, Dolly, because of the lyrics. You just sang some of them, but if I could read some of them to you. Don't get me started on politics. Now, how we to live in a world like this. Greedy politicians, present and past, they wouldn't know the truth if it bit them in the ass.
3: That's true, ain't it?
2: What politicians are you talking about?
3: All of them. Any of them. I don't think any of them are trying hard enough. I'm sure we're all trying, but I just really think that, I think often that they worry more about the party than they do about the people. If we just do what we felt was the right thing rather than who's going to lose or who's going to win this or who's going to look better if they do this rather than working from the heart.
4: Nummer 4.
1: En we zijn aangekomen bij nummer 4 bij de Dolly Top 5, waar ik heb gekozen voor het nummer We Used To. Het nummer verscheen in september 1975 als de tweede single van haar album Dolly. En werd geschreven door Dolly zelf. Het is een melancholische terugblik op een liefde uit het verleden, waarin ze met een zekere weemoed terugdenkt aan hoe het vroeger tussen twee mensen was. Wat We Used To extra bijzonder maakt, is de herkenbare gitaarpartij aan het begin van het nummer. Die deed sommige luisteraars denken aan Led Zeppelin's beroemde Stairway to Heaven. Een band waar Dolly zelf overigens groot fan van was. Jaren later, in 2002, zou ze zelfs haar eigen versie van Stairway to Heaven opnemen. Ook commercieel deed de We Used To het behoorlijk goed. In de Verenigde Staten bereikte het nummer de 9e plaats in de countrylijst. En de productie lag in handen van Porter Wagoner, met wie Dolly in die periode nog nauw samenwerkte. Ondanks hun professionele scheiding die dichterbij kwam. En juist die combinatie van Dolly's gevoelige zang, haar eigen songs, schrijverschap en de emotionele tekst maakt We Used To voor mij een mooie keuze voor nummer 4.

0: We used to.
1: Dolly Parton. En we gaan nu door naar nummer 3 van deze speciale top 5. Dolly top 5 moet ik zeggen. Op deze plek heb ik het nummer You Are uitgekozen. Dolly Parton bracht You Are oorspronkelijk uit in 1977 op het album New Harvest First Gathering. Een bijzonder album omdat dit het eerste album was die ze zelf heeft geproduceerd. Ook de ballad You Are heeft ze zelf geschreven. Het nummer laat een andere kant zien waarin ze naast haar vertrouwde countrygeluid ook duidelijk ietsjes meer richting popmuziek gaat. En pas eind 1983 rond kerst verscheen You Are als single in Nederland en Vlaanderen op het verzamelalbum The Love Album en behaalde Nederland nummer 1 in de top 40. En met het nummer schreef ze geschiedenis als eerste vrouwelijke artiest een nummer 1 notering behalen met een eigen geschreven en geproduceerd nummer. Hier is Dolly Parton met You Are op
2: nummer 3.

0: Code of Many Colors is een van Dolly Partons meest persoonlijke nummers en werd in april 1971 opgenomen. Het lied is gebaseerd op haar eigen jeugd in Locust Ridge, Tennessee, waar ze opgroeide in armoede als een van 12 kinderen. Haar moeder maakte voor Dolly een jas van lapjesstof, waar haar klasgenoten haar vervolgens mee uitlachten. En volgens Song Facts schreef Parton het nummer tijdens een tournee met Porter Wagoner. Ze noteerde de eerste tekst op de achterkant van een stomerijbon die ze in de tourbus vond. En de jas zelf bewaarde Dolly jarenlang en werd later tentoongesteld in haar museum in Dollywood, samen met haar handgeschreven songtekst. Het verhaal heeft ook een Bijbelse verwijzing naar Jozef en zijn veelkleurige jas uit Genesis 37. Voor Dolly staat de jas echter vooral symbool voor iets veel belangrijkers. Liefde, familie en rijkdom die niet in geld is uit te drukken. Ze noemde Code of Many Colors haar favoriete nummer uit de duizenden liedjes die ze schreef. En na het overlijden van haar moeder, Evie, in 2003, werd het voor Dolly lange tijd moeilijk om het nummer te zingen zonder emotioneel te worden. Toch bleef ze het nummer uitvoeren, juist omdat het haar sterk verbond met haar moeder en haar jeugd. In 2015 werd het verhaal bovendien verfilmd door NBC met maar liefst 13 miljoen kijkers bij de première. Dolly Parton heeft ons inmiddels verlaten, maar haar muziek en haar verhalen blijven voortleven. Code of Many Colors is misschien wel een van haar mooiste voorbeelden daarvan. Een eenvoudig verhaal uit haar jeugd dat uitgroeide tot een tijdloos lied over liefde, familie en trots. We zullen haar missen, maar gelukkig kunnen we haar altijd blijven horen. En voor nummer 1 geef ik het woord aan Sebastiaan.
1: Nummer 1. Ja, we herinneren ons Dolly als een wervelwind van rhinestones, torenhoge blonde pruiken en een stem die de hemel kon openbreken. Maar achter die indrukwekkende buitenkant zat altijd dat kleine, nuchtere meisje uit de armoede van de Smoky Mountains. Ze had de grootste hits en de grootste dromen, maar haar hart bleef altijd het allergrootst. Haar hele leven stond in het teken van geven. Dolly geloofde dat rijkdom pas waarde had als je deelde. Waar de liefde ook werd getroffen door een ramp, Dolly was er met haar gulle giften en haar onvoorwaardelijke steun. Maar haar allergrootste meesterwerk was geen liedje. Het was een belofte aan haar eigen vader, die zelf nooit had leren lezen of schrijven. Voor hem en voor elk kind ter wereld dat met achterstand opgroeit, richtte ze haar Imagination Library op. Dolly stuurde niet zomaar een donatie, ze stuurde verhalen. Inmiddels zijn er wereldwijd honderden miljoenen gratis boeken bezorgd bij de allerkleinsten rechtstreeks in hun brievenbus. Ze gaf kinderen geen cadeautje, ze gaf ze een toekomst. Ze leerde hen dat je met een boek overal naartoe kunt reizen, hoe arm je ook bent. Elke pagina van die duizenden boeken ademt Dolly's boodschap. Je mag er zijn en je mag dromen. Dolly schreef in haar leven meer dan 3000 nummers. Aan het einde van haar rijke leven gaf ze ons een van haar meest breekbare muzikale geschenken. Het nummer If You Hadn't Been There. Oorspronkelijk schreef ze die aangrijpende woorden als een liefdesbrief aan haar man, Carl Dean, toen hij haar voorging naar de eeuwigheid. Ze zong toen If You Hadn't Been There, Where Would I Be? Without Your Trust, Love and Belief. Carl was 60 jaar lang haar anker buiten de schijnwerpers. Hij hield haar voeten stevig op de grond, terwijl zij met haar vleugels de wereld veroverde. Zonder zijn onvoorwaardelijke steun, zijn geloof en zijn liefde zouden Dolly Parton die wij kennen nooit hebben bestaan. Hij gaf haar de moed om groter te dromen dan ze zelf durfde. Maar gaandeweg kreeg dat nummer een nog diepere betekenis. Dolly liet ons weten dat die woorden niet alleen voor Carl bedoeld waren, maar voor iedereen die haar door de decennia heen hadden gedragen. Ze droeg het op aan haar muzikanten, haar vrienden, de gemeenschappen die ze hielp en aan die miljoenen fans wereldwijd. Vandaag draaien we die woorden om. Vandaag kijken we omhoog naar haar en zeggen wij de rest van de wereld als één grote familie. Dolly, if you hadn't been there, where would we be? Waar zouden al die miljoenen kinderen zijn die hebben leren lezen dankzij jouw boeken? Waar zouden de gezinnen zijn die jij hoop gaf tijdens de zware tijden? Als jij er niet was geweest om ons te troosten met I Will Always Love You, of ons de kracht te geven tijdens de vroege ochtenduren van de 9 to 5. Jij was onze rots, onze soft place to land. Dolly is nu herenigd met haar Carl. Ze is teruggekeerd naar de bergen waar ze vandaan kwam. Ze is alvast vooruit gegaan om te kijken of de hemel wel genoeg glitters heeft. Huil niet omdat het voorbij is, maar zing en onthoud haar eigen prachtige woorden van dankbaarheid. We zullen haar voor altijd lief hebben. Dankjewel, Dolly. We wouldn't be there if you hadn't been there.
2: If you hadn't been there.

0: tot de laatste noot. Ja, echt geweldig. Wat een prachtige top 5. Je hebt het ook heel mooi omschreven, alles van haar.
1: Ja, nou, ik heb een beetje gezocht naar waarvan ik waaraan ik een voorbeeld kan nemen.
0: Ja, je hebt het best wel moeilijk mee.
1: Ja, nou ja. Ja, ja, ja, maar het is meer dat je nu ook gewoon wat nadenkt over waar iemand voor heeft gestaan. En dat je dat zelf ook gewoon graag wilt.
0: Ja, dat begrijp ik helemaal.
1: Ja, ja. Nou, ik kan er niet heel veel mee maken.
0: Menno, dankjewel voor de prachtige woorden. Ook voor Dolly. En echt waar, het was geweldig. We blijven eigenlijk in de derde uur nog meer Dolly draaien. En daar sluiten we ook mee af. En dan was het eigenlijk je balken breekt de week aflevering Dolly, Rebecca, Parton. En dat vind ik hartstikke mooi. Wat wordt de top 5 voor volgende week?
2: We gaan nog één keer proberen. Anders sla ik er gewoon over. Ja. Ik geef een hintje.
1: Ja, oh, ik denk Madonna.
0: Ja,
1: dat kan niet anders.
2: Ook nog een keer laten horen?
0: Ja, nog een keer.
2: Even duidelijker.
0: Nee, even duidelijker. Ja, die heeft ook last van zijn... wat?
3: Stembanden,
0: nee, ja, zoiets.
1: Heeft ook zijn eigen wolkje al.
0: Ja, wij hebben aanvraag gekregen, ook anderen natuurlijk. We hebben nu straks een Koreaanse...
2: Zuid-Korea.
0: Zuid-Korea, hè? Ja. Die ken jij ook?
2: Ik ken het, ja. Maar ik ken het nummer even niet. Maar...
0: Nou, dat werd aangevraagd natuurlijk uit India. En ik zou zeggen, ja, daar gaan we naartoe. Dit nummer is aangevraagd door Misty en natuurlijk door Melvy Roy. En dat is het nummer Spring Day. En ik zou zeggen, blijf hangen. Tot in de derde uur hebben we weer nog meer leuke dingen. En tot straks.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Twee medewerkers van de luchthaven van Frankfurt zijn overleden aan malaria. Vier andere medewerkers raakten besmet, maar zijn inmiddels hersteld. De luchthaven heeft muggenvallen geplaatst. Volgens de autoriteiten is het risico voor reizigers en inwoners verwaarloosbaar. De malaria-muggen die de besmettingen vermoedelijk veroorzaakten, leven waarschijnlijk niet meer. De Verenigde Staten hebben de behandeling van immigratievisa wereldwijd tijdelijk stilgelegd. Regering Trump wil eerst nieuwe richtlijnen invoeren en medewerkers extra trainen. Daarbij wordt onder meer gekeken of aanvragers afhankelijk kunnen worden van Amerikaanse overheidssteun. Hoe lang de pauze duurt is nog niet bekend. Er gaan extra Oekraïnse troepen naar de regio Donetsk. President Zelensky heeft daar twee nieuwe eenheden naartoe gestuurd. Rusland heeft de aanval op Slovjansk opgevoerd, een belangrijke stad in die regio. De stad maakt deel uit van de zogenoemde Fortengordel, een belangrijke Oekraïnse verdedigingslinie tegen Russische aanvallen. Het Openbaar Ministerie heeft vandaag werkstraffen geëist van 120 uur en voorwaardelijke celstraffen van een maand tegen 6 Extinction Rebellion activisten. Ze blokkeerden op 25 april de A12 in Utrecht door auto's dwars op de hoofdrijbaan en een afrit van de A2 te plaatsen. De burgemeester had de demonstratie vooraf verboden. Het weer, ook vanavond blijft het nog even zonnig en droog, maar de bewolking neemt wel toe vanuit het zuiden. Er staat een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht wolken en opklaringen en meest droog. De minimumtemperatuur is 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
4: Balki breekt de week.

0: Ja, welkom terug bij Balkie Breekt de Week op woensdag 26 augustus 2026, aflevering 244. Het laatste uur.
1: Het laatste uur. En de laatste uur natuurlijk. Wat gaan we allemaal doen? We gaan gewoon muziek draaien, verhalen naar boven halen.
0: Ja, precies.
1: En weet je, Hannah Montana, dat ken je wel.
0: Ja, zeker wel.
1: Ken je dat serie?
0: Ja.
1: Nou, even kijken hoor. Ja, ik heb hem open, Menno.
2: Hannah Montana.
1: Hannah Montana, kijk.
2: Nee, Hannah, maar Hannah.
1: Hannah. Maar de serie ken je eigenlijk.
2: Ja.
1: Ja?
2: Ik heb er ook al stukjes van gezien, maar ik kan het niet meer echt deugen verder. Maar ik weet wel wat het is, hoor.
1: Dat nou, ik weet eigenlijk dat op een gegeven moment Hannah Montana, mijn kinderen vonden het altijd, vooral Jamila vond het prachtig.
0: Ja, snap ik.
1: En de meiden, maar zo waren ook van die programma's heel veel, wat meiden ook heel leuk vonden. En je had ook, in onze tijd had je Safe by the Bell.
0: Ja.
1: En zo ook. Maar wat heeft Miles Cyrus met haar te maken?
2: Hadden we het net toch ook al over.
0: Ja, dat is haar petekind. Ja.
1: Nou, ik denk, ik vraag het nog een keer.
0: Ja, nee, we hebben opgelet hoor, dat is haar petekind.
2: En verre familie hadden we net ook.
0: Ja, heel ver.
1: Maar
2: ze was op zoek hoe ver.
0: Ja, doe dat.
1: Hoe ver was dat?
0: Ja, dat gaat hij nu opzoeken.
1: Oh, ga je nu opzoeken?
0: Ja, hij heeft een beetje tijd nodig.
1: Zullen we dat maar gaan draaien dan?
0: Ja. Oh, Angels Like You, Miley Cyrus.
1: En dat bij Omroep Zilt.

0: Oh, wat heeft zo'n prachtige stem, niet?
1: Ja, ook weer zo heel herkenbaar.
0: Ja. Er zit toch wat in van Dolly.
1: Ja. Ja, misschien komt dat later nog. Dat we ineens denken, oh, Dolly 2. Dat klopt.
0: Ja, dat komt. En er werd in een interview gevraagd van, goh, Dolly, dat komt door de borsten eigenlijk. Dus als je dat interesseert me niet, als mensen dat willen, dat doen.
1: Haar stem bedoel je?
0: Ja.
1: Ah ja. Ja, dat drukt natuurlijk op je longen.
0: Dus ja, ik vond het machtig, vrouw. Ja. Maar ook, wat heeft, straks nog meer Dolly. Maar hier staat ook Sjoerd Mier. En die zei, ik wil toch bij Balkie langskomen om gewoon even te kijken hoe het is. En de sfeer te proeven. En Sjoerd, je hebt ook een verzoeknummer aangevraagd. Hoe is de sfeer hier?
2: Ja, ik vind het heel erg leuk om zo mee te kijken.
0: Ja, nou, wees welkom. En je houdt het, we zijn nu in de derde uur. Eindelijk komt jouw nummer die je hebt aangevraagd. Ja, sorry, maar er werd in één keer heel veel aanvragen gedaan. Jouw moeder heeft ook een aangevraagd. Daar zijn we mee gestart. Niet te vergeten, dat was Dolly Parton met Heartbreaker. Dat zei je moeder van, die wil ik heel graag horen.
3: Dat zei ze, ja.
0: Oh. Nou, bij deze. Maar ook een bepaalde reden, of?
3: Ze zei dat ze die blauw heeft gedraaid vroeger.
0: Ja?
3: Ja.
0: Oh. Welke nummer heb jij blauw gedraaid, Sebas?
1: Van Dolly Parton?
0: Ja.
1: Vroeger heel veel Jolene.
0: Ik ook.
1: En I Will Always Love You. Iedereen heeft het altijd over die Whitney Houston, maar ik vind het origineel toch echt een stuk mooier.
0: Ja, maar weet je wat ik ook achterkwam? Zij heeft heel veel nummers geschreven voor anderen.
1: Ja, maar dit nummer niet. Dit I Will Always Love You, maar dat komt nog, hè?
0: Ja, dat komt nog.
1: Ja, dat stel ik het straks wel even.
0: Ja, dat komt over twee nummers.
1: Ja, dan kom ik dan weer even in de lucht.
0: Nou, dan gaan we naar het verzoek van Sjoerd.
2: Ja. Dat is van Urban Cookie Collection met I Catrie.

0: Ja, dit is down memory lane voor ons.
1: Nou, dat zeker. Ik weet nog dat ik het... dat was volgens mij in Amsterdam of zo uitging. Dat soort nummers werden toen gedraaid. Ja. In de discotheek.
0: Ja, schoolfeesten.
1: Schoolfeesten.
0: Echt, woehoe. Ja.
1: Maar we gaan even terug naar Menno. Wat heb je gevonden?
2: Ja, we wouden weten over Miley Cyrus, wat er nou was. Van Dolly Parton.
0: Van en voor.
2: Ja, nou, ik haal erbij. Maar hier staat dat ze dezelfde bedovergrootvader delen. Genaamd John Bricky.
1: Okay.
2: En die komt ook uit Tennessee. Dus...
1: En die
2: werd geboren in 1740.
1: Ja.
2: En overleed in 1806.
0: Ja, dus het is een heel verre familie.
1: Ja.
0: Echt heel ver.
1: Generaties.
2: Maar Parton,
0: ah, ja, vond het dus echt... 8, 9... Probeert hier iemand tegen mij te zeggen, maar ik heb koptelefoon op, dus ik hoor er geen reet. Ik hoor er niets van. Sorry mensen.
1: Ja, maar dat geeft niet. Maar ik heb al een nummer klaarstaan.
0: Ja.
1: Maar daar wil jij nog iets over vertellen.
0: Ja.
1: Nou, vertel.
0: Als dat mag.
1: Nou, natuurlijk mag dat.
0: Nou ja, het nummer dat klaarstaat heet I Will Always Love You. Dat kennen wij natuurlijk allemaal van Whitney Houston uit de Bodyguard.
1: Bodyguard, klopt.
0: Mijn man lief hier fluistert mij net ook nog even in dat niemand minder dan Elvis Presley dit nummer eigenlijk had willen hebben. En ook gelijk de rechten van het lied had willen hebben. En dat heeft Dolly van gezegd, dat gaat niet gebeuren. Dus mijn muziek, dat is voor mij.
1: Ja, nou, groot gelijk.
0: Jazeker.
1: Ja.
0: Maar Whitney Houston mocht het gebruiken. En zoals Dolly was, al het geld wat ze daarmee krijgt. Of kreeg eigenlijk. En wat er nog meer mee verdiend wordt als de nummers van Whitney Houston gedraaid worden. Daar heeft ze een... hoe moet ik dat even zeggen? Dat geld is allemaal gebruikt voor de zwarte gemeenschap in Nashville. In donkere tijden. Toen het daar... Nee, Menno. In zware tijden. Want ze hebben daar natuurlijk ook allemaal natuurrampen en al dat soort shit gehad. Is dat geld, dat gaat linea recta van Dolly Parton, gaat dat naar die gemeenschap. En daar krijgt ze nog steeds geld van.
1: Nou.
0: Dus ook daarmee, wat zij verdient, geeft ze door aan de mensen die het nodig hebben.
1: Nou, kijk. En daar gaan we zo naar luisteren. Maar eerst...
0: Ja.
3: Be careful. Do not confuse dreams with wishes. There is a difference. Dreams are where you visualize yourself being successful at what's important to you to accomplish. Now, dreams build convictions because you work hard to pay the price to make sure that they come true. Wishes are hoping good things will happen to you, but there's no fire in your gut that causes you to put everything forth, to overcome all the obstacles.

0: mooi.
1: Ja, mooi toch?
0: Ja.
1: Maar andere Sebastian is aangeschoven. Ik heb je microfoon... Nee, jij

0: voor hier.
1: Oh, daar hebben we gemeen. Oh, ja. Oh, heerlijk is dat. Nee, maar ja, goed. We gaan luisteren naar...
2: Dolly Parton, uiteraard. Here You Come Again.

0: Zo, even wat anders.
1: Even wat anders, toch?
0: Ja. Ja, en ik hoop wel, heel eerlijk, dat het deze keer is niet over money, money, money gaat.
1: Nee, maar...
0: Als u begrijpt wat ik bedoel. Ja,
1: net als bij Michael Jackson.
0: Precies.
1: Nou, dat hoop ik niet. Maar volgens mij zit de familie eigenlijk ook niet zo in elkaar.
0: Nee, en ik denk dat zij het ook wel echt tot in de puntjes geregeld heeft.
1: Nou, dat.
0: Ja.
1: Kijk, en natuurlijk was bij Michael Jackson wat anders aan de hand, hè?
0: Ja, dat was sowieso al gerommel in de familie. Ja,
1: nou, hey, even kijken.
0: Ja. Waar kijk je naar?
1: Nou, ik kreeg net een bericht eigenlijk. Tim Curry. Hij komt me bekend voor.
0: Neefje van Adam?
1: Nee. Was ook een acteur. En die is vandaag...
0: Die? Ja.
1: Die is vandaag overleden.
0: Ja.
1: Ook. En ik zag hem net. En ik moet even kijken hoor. Tim Curry, er kwam...
0: Ja. Die speelde altijd een beetje bijzondere rollen.
1: Ja, en een van de bekende. Ja, Menno is al heel druk bezig.
2: Menno. Ja, Menno heet zeker, het. Zeker.
3: Ja.
0: Je ziet eruit alsof je het weet.
3: Nou, ik heb het opgezocht.
1: Nou, vertel.
0: Speelde die?
3: Kan je niks bedenken?
1: Nee.
0: Ja, volgens mij was die in Home Alone 2... wat was hij ook weer? Manager van het Waldorf Astoria, volgens mij.
1: Ja, nee, dat was, hij was van, manager van Trump zijn hotel.
0: Ja. Oh, was het niet Waldorf?
1: Deze man. Ja.
0: Ja, jij hebt het opgezocht.
3: Ja, ik herken zijn kop nu.
0: maar en het verhaal erbij, Menno?
3: Welk verhaal erbij?
0: Oh, ik denk, jij lepelt nu zo even op waar we van kennen.
3: Welke films zijn je eens? Oh ja, welke films?
0: Ja, precies.
3: Hier staat... Even kijken.
1: Hij heeft ook de It.
3: It? The Rocky Horror Picture Show.
0: Ja.
3: Legend. Clue. Scary Movie 2.
0: Oeh, zat die er ook in?
3: Ja. Blijkbaar.
0: Oh, wat leuk.
3: Annie.
0: Ach ja.
3: Muppet Treasure Island.
0: Ja.
3: The Three Musketeers. De Hand voor Red October.
0: Oeh, mooi film.
3: En even kijken wat die staat. The Fern Gully, The Last Rainforest.
0: Nee. Doesn't ring a bell.
3: Oh, er zijn nog veel meer films. Dat ga ik niet allemaal opnoemen hoor.
0: Nee, dat hoeft niet.
3: Oh, Scary Movie 1 zit hij ook in.
0: Ah ja. Ja, nee, ik zag inderdaad die foto en toen moest ik gelijk aan Home Alone 2 denken.
1: Ja.
3: Hier staat ook nog Titanic.
0: Oh ja?
3: Staat hier.
0: Wat deed hij daar dan?
3: We gaan even opzoeken.
0: Ja, zoek dat.
3: Even doorpraten hoor.
0: Ja, ja.
1: Nee.
0: Daar heb ik alleen Jack en Rose onthouden.
1: Nou, zullen we muziekje draaien?
0: Wat leuk. Hebben we door die party nou gehad? Nee hè?
1: Nee.
0: Zullen we die eens doen?
1: Ja.
0: Light of a clear blue morning.
4: Troubled and uncertain times. Yeah, we sure are. But we can't let the darkness win.
5: It's time to wake up.
4: Yes, 'cause I can see the light of a clear blue morning. Can you? It's been a long, dark night.

0: Light of a Clear Blue Morning. En die hoorde natuurlijk niet alleen Dolly Parton, maar een heleboel andere grote namen. Waaronder Lena Wilson en Queen Latifah en Miley Cyrus kwam Menno nog achter. En Reba McEntire.
1: Ja.
0: Ja. Allemaal redelijk country.
1: Sorry, Menno, ik heb je microfoon. Hey, maar over Queen Latifah.
0: Ja.
1: Kijk je het film eigenlijk Joyful Noise? En serieus, die heb ik helemaal kapot gedraaid.
0: Ja, ik ben wel redelijk Queen Latifah fan.
1: Ja. En dit is serieus. Ja. Ook als taxichauffeur.
0: Oh ja.
1: Ja. Ik zie het
0: nou, de mooiste film is toch ook weer een kerstfilm met haar?
1: Ja, want ze dacht
0: dat ze dood zou gaan. Van haar laatste geld ergens naar een of andere kuur. Oh, fantastisch. Ja.
1: Nou, zo heeft namelijk Joyful Noise. En dat speelde ook, daar speelde Dolly Parton ook in. En Queen Latifah. En ik vond het zo mooi, want zij dirigeerde de choir. Zoals mooi gezegd te hebben. Mm-hmm. En op een gegeven moment het beetje Sister Act-achtig gebeuren.
0: Ja. Zo klonk het ook wel. Ja,
1: nou, dat. En dat was echt heel mooi film. Dat is echt waar aan te bevelen. Ga naar de streamingdienst. Zoek het op. Ik ga het sowieso nog een keer doen, want dat vond ik prachtig.
0: Weet je waar ze ook in zat?
1: Nou, waarin?
0: Over jezelf te gek aansteken. In Miss Congeniality.
1: Ja?
0: Met, hoe heet ze? Sandra Bullock? Nee, die andere. Niet Sandra Bullock, wel Sandra Bullock.
1: Ja,
0: hè?
1: Ja. Die speelde, ja.
0: Ja, dus speelde ze zichzelf. En Sandra Bullock, die springt er op een gegeven moment op de nek. En dat deed ze ook gewoon. Dus Dolly deed niet alleen maar serieuze films. Die nam zichzelf ook vooral op de hak met haar blonde pruikje en beste boezem.
1: Ja. Ook de kerstfilm, wat ik eigenlijk ook bedoelde, was Dolly Parton's Christmas on the Square. Die was uitgebracht in 2020. En moet je ook kijken, het is gewoon geweldig.
0: De kerst komt er weer aan.
1: Nou, dat bedoel ik. Nou, onze Menno die heeft van alles opgezocht. En Menno die kijkt me heel verbaasd aan.
0: Heb ik wat gedaan vandaag?
1: Ja.
2: Wat heb ik opgezocht, hè?
1: Nou, wat heb je voor ons opgezocht?
0: Een liedje.
2: Oh, zo, ja. Wrecking Ball. Want dat heeft ze met Miley Cyrus gezongen, Dolly Parton.
1: Dus, dan gaan wij nog een keer luisteren.
0: En je hebt...
2: En dat zit er ook bij, I Will Always Love You.
0: Ja, want dit is een live versie, zei
2: je,
0: toch?
2: Oh, dit is een live versie. Ja.
0: Dat geeft niet.
1: Nou, daar gaan we naar luisteren.

0: Nou, dat.
1: Bij de volgende toon is het 21:46.
2: We hebben korting op de tweede verdieping.
1: Ja, graag spoor 3.
2: Maar wat mooi.
1: Ja, zeker.
2: Ik moet zeggen, ik vind live toch echt nog steeds het mooist.
1: Nou, zullen we eens een keer gewoon live bands allemaal...
2: Oh, dan moeten we ook een top 5 van de mooiste live muziek hebben.
1: Ja, we zouden ook met de symfonie doen, hè?
2: Ja, vind ik ook heel mooi.
1: Ja.
3: Wordt wel een keertje opgeschoven. Dus eerst Michael... die hint die we net hadden.
2: Eerst naar En dan door.
3: Ja.
2: Dat is goed.
1: Maar we gaan naar de volgende nummer. En dat gaan we luisteren. Ook uitgekozen door onze Sjoerd.
0: Ja, dat is Shepard met Geronimo.

0: ook weer lekkere muziek, dit.
1: Ja, heerlijk.
0: Ja, kun je lekker op dansen.
2: Zeker, toch?
0: Ja, absoluut. Heb je goed uitgekozen, Sjoerd.
2: Dankjewel.
1: Dus volgende week, Sjoerd, weer even een paar muziekstukjes even doorgeven.
2: Ja, dat ga ik zeker doen.
1: Oké. Okay. Ja, volgende week, wat hebben we al, dan allemaal?
0: Nou, dan doen we weer gewoon, denk ik maar, hè?
1: Ja.
0: Gewoon de quote, gewoon de top 5.
1: Ja. Dit was gewoon een 3 uur Dolly Parton avond.
0: Ja.
1: Een top 5, heel mooi in elkaar gezet door Menno. En natuurlijk heel veel verhalen. Hé, trouwens, ik heb hier iemand naast me staan.
0: Wie zou dat zijn?
1: Ja, hallo. Hij is er.
0: Onze eigen brandweerman.
1: Ja, brandweerman. Sam, toch?
3: Nee, die heb ik op een kazerne liggen.
0: Oh, maar die komt zaterdag langs toch ergens?
3: Ja, die is zaterdag op visserijdagen.
0: Ja, precies. En dan kunnen we met je op de foto, begreep ik.
3: Nee, kan je met brandweerman Sam op een foto.
0: Oh ja, jij bent er niet natuurlijk.
3: Nee, ben ik er.
1: Dat is hetzelfde. Jouw zus is er.
0: Ik snap dat.
1: Snap je hem?
0: Ja.
1: Ja. Hey, maar leuk dat je er bent.
3: Ja, ik was op tijd klaar, dus ik denk, ik ga daar even langs.
1: Oh, je kwam er toch langs.
0: Hij had een leuke avond, hoor ik al.
3: Ja, was echt top. Nee, was echt wel leuk. Leerzaam. Oh.
0: Maar je hebt nu alle theorie gehad en nu kun je gaan oefenen, toch?
3: Ja, nou moet ik thuis theorie gaan maken.
0: Oh, moet dat ook nog?
3: Ja, heel veel theorie.
0: Hoezo? Huh?
3: Ja, de
0: gewoon
3: theorie
0: pompen en dan is het klaar?
3: Ja, maar we hebben ook nog een theorie-examen en een praktijkexamen.
0: Oh joh.
3: Ja, het is allemaal wel professioneel.
0: Ja, nee, dat snap ik. Maar ik denk, je moet vooral weten hoe het moet.
3: Ja, dat is het belangrijkst. Ze moeten zien wat je aan het doen bent.
0: Maar wat heb je aan theorie dan?
3: Ik heb nog niet geopend als ik heel eerlijk ben. ik kom niet in dat programma, dus ik zal er morgen even achteraan gaan.
0: Oh,
3: en dan kan ik theorie gaan maken. Maar het is vooral de druk van het water, hoeveel water je ergens uithaalt. Negatief pompen, positief pompen, hoeveel bar. Dat soort dingetjes.
0: Oh, 1 bar is genoeg.
3: Ja, ligt aan wat je hebt. Als je hoge druk hebt, heb je 35 bar.
0: Oh. Nou, 1 bar met goede drank is genoeg.
3: Ja.
0: Sorry.
1: Ja, dus zijn we eindig gekomen. Aan dit mooie avond.
0: Ja.
1: Ja, aflevering 244 van Balkje Breekt de Week op deze 26 augustus. Ja.
0: Gedenkwaardige avond.
1: Ja, echt waar. Een icoon die ons heeft verlaten gisteren. En hoe mooier kunnen we niet afsluiten met een prachtig nummer. Ja, voor de rest heb ik weinig aan toe te voegen. Wees jezelf. En wat Dolly ook altijd zei van... geef liefde ook aan een ander. En doe dat. Dankjewel, Sebastiaan. Dankjewel, Menno. Leuk dat je er was, Sjoerd.
2: Dank je wel voor de... mijn uitnodiging.
1: Graag gedaan. En natuurlijk onze...
0: Ons mopkont.
1: Ja, Sebas. Dankjewel dat je er ook was. Alco, dat je ook even hier was. En natuurlijk onze andere... Rianne, die is eerder naar huis gegaan. Dankjewel. We zijn de volgende week weer met een normale uitzending. Bye bye.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
3: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het aantal doden dat is geborgen na de overstroming in Nepal is inmiddels opgelopen tot bijna 160. Er wordt rekening gehouden met veel meer slachtoffers, aangezien honderden mensen nog worden vermist. Het Rode Kruis denkt dat het nog dagen kan duren voordat de gevolgen van de ramp echt duidelijk zijn. De Nepalese gemeenschap in Nederland is aan het kijken wat ze kunnen doen om te helpen.
4: Het liefst zou ik op dit moment gewoon daar zijn om die mensen te helpen. Maar dat gaat niet. Maar vanuit hier, wat wij kunnen doen, is eigenlijk fondsen werven, geld inzamelen.
3: In een huis in Neede in de Achterhoek in Gelderland is vanavond een man doodgestoken. De politie kreeg de melding rond 6 uur. Onder meer een traumahelikopter kwam naar de plek van het incident, maar het slachtoffer overleed al in de woning. Vlak daarna werd een man aangehouden. Rusland heeft een Duitse journalist op een internationale opsporingslijst gezet. Het is Michael Martens van de Frankfurter Allgemeine Zeitung. Het Kremlin is woedend dat hij op een bijeenkomst aan de Oekraïnse president Zelensky vroeg wat Europa kon doen om bij te dragen aan het doden van Russen. Daarna zei hij dat hij Russische militairen bedoelde. De Frankfurter Allgemeine steunt zijn journalist. De vraag van Martens werd ongelukkig genoemd, maar de Russische reactie is volgens de krant een voorbeeld van intimidatie van de buitenlandse pers en een aanval op de persvrijheid. De Verenigde Staten behandelen voorlopig geen visumaanvragen. De regering Trump wil eerst nieuwe richtlijnen invoeren en het consulair personeel trainen in het beoordelen van aanvragen. Met de aanpassingen wil Trump vooral de immigratie beperken. Het beleid werd al eerder strenger. Deze maand werden al meer dan 175.000 visa ingetrokken. Het weer vannacht blijft het droog en het koelt dan uiteindelijk af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend wat bewolking en lokaal kans op een bui. De rest van de dag blijft het droog en is het vrij zonnig. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgenavond volgen vanuit het zuidwesten stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
2: De tijd voorbij.
1: De beste interviews en reportages van YouTube.

0: Rob Friesland.
1: Het is net terjocht om de gemeente Smellingen aan te verwijten dat het Drachtse taxibedrijf kort door een simmer failliet gie. Wethouder Sarah Aldaray zei dat Justrion op een extra riesgeerkomste hoe de probleem met WMO-verviering naar gemeente. De oppositiepartijen ELP, FNP, VVD en SGP die in het debat omvregen. Nevens die partijen hield faillissementen voorkomen west dat de gemeente het taxibedrijf meer betellen hier. Maar de wethouder verklaarde dat zij in haar eerste weekend als wethouder het maximale dien had om een faillissement vat te komen.
2: Dit kwam heel snel, of ja, kort na de installatie. Maar ja, we hebben het maximale gedaan wat we konden. En dat hebben we vanavond ook geprobeerd uit te leggen.
3: Ja, dat had ik zijn, maar alles om dien om te beziekjen dat bedrijf kort toch in te litten.
2: Ja, we hebben echt geprobeerd om te kijken van, kijk, het WMO-vervoer en het leerlingenvervoer is gewoon ontzettend belangrijk. En we hebben echt geprobeerd het maximale eruit te halen. En dat is helaas niet gelukt. En uiteraard binnen de kaders die kunnen. We kunnen natuurlijk niet oneindig geld blijven steken in een bedrijf. Dat heb ik ook in mijn bijdrage genoemd. Ja, maar we hebben wel het maximale gedaan.
3: Ja, dat zei toen weer het slid als Inse de Vries van de ELP van, ja, het hier naar het Nederwest.
2: Ja, die vind ik inderdaad ingewikkeld. Dat had niet nodig geweest. Ja, als we ontzettend veel geld gaan steken in een bedrijf, dan is dat denk ik ook niet de bedoeling. Dus had het niet nodig geweest, ja, binnen het onderzoeken die wij hebben gedaan en de gesprekken die wij hebben gevoerd, was dit gewoon niet te voorkomen, helaas.
3: En er is nou een nieuwe vervierder. Dus het WMO-vervier, het leerlingenvervier is weer regelen. Maar won nog maar wat bennenziektes, wil ik.
2: Ja, klopt. Maar goed, met zo'n operatie als deze en met zo'n omvang heeft normale bedrijven wel 5 tot 6 maanden nodig om te kunnen opstarten. En dit moest in nog geen 2 weken. Dus die signalen zijn bij ons bekend. Die evalueren we ook iedere week. En daar zitten we bovenop samen met de vervoerder om te zorgen dat het vervoer gewoon goed geregeld is in onze gemeente.
3: Wie een aantal partijen, een aantal reedsleden zijn, ik van, ja, het college van BNW hier is wel wat jeder informeren kan. Want kort had november Flinier al onder bel lutsen. En wij kregen pas informatie in juni dit jaar.
2: Ja, het college heeft destijds gehandeld binnen de kaders wat ze is meegegeven. Dus regel het WMO-vervoer en binnen de financiële kaders. Op dat moment is de keuze gemaakt om er samen met de vervoerder te kijken of ze eruit komen. Er is tot het laatste moment is daarop ingezet. En daarna was het niet meer te voorkomen. En de raad is toen geïnformeerd. En we hebben ook gezegd, er komt nog een evaluatiemoment. De raad is zelf aan zet. En wat ik ook zei, als de raad het liever anders zag, dan doen we dat.
3: Je woont het WMO-vervier zelfs graag in je portefeuille?
2: Nou, zelfs graag. Niet dat ik het heel graag in mijn portefeuille wil. Het is gewoon een ontzettend belangrijk onderwerp. Dit raakt gewoon heel veel mensen. En ik voel die verantwoordelijkheid ook samen met het college om daar gewoon goed bovenop te zitten en te zorgen dat mensen van A naar B vervoerd kunnen worden.
3: En dan wel eens toch de oude tijd van, waar ben ik om begonnen?
2: Nee. Als je deze taak aangaat, nee. Het is helemaal prima. Ik sta hier, ik neem mijn verantwoordelijkheid en we gaan zorgen dat we vooruit gaan en we wachten op het evaluatiemoment.
3: Dus je zullen hier nog een keer over praten?
2: Ja, we zullen hier nog een keer over praten. Hier is het laatste woord wellicht niet over gezegd. Alleen, we gaan hier gewoon nog wel met de raad over praten. Alleen, het was natuurlijk heel kort. Het was letterlijk 2 weken voordat dat alles geregeld moest worden. Het was midden in het zomerreces. De helft was allemaal met vakantie. Dus we gaan daar op zeer korte termijn op reflecteren samen met de raad.
3: Ja, want je wil je lessen uitlopen?
2: Uiteraard. Je moet altijd lessen trekken uit dit soort situaties. Dus dat gaan we zeker doen. Absoluut.
3: Wat is voor jou dan de belangrijkste les? Weet je dat al?
2: Nee, dat vind ik nu nog te vroeg om te zeggen. Ik zat net een paar dagen op dit dossier toen dit gebeurde. Ik denk dat het heel goed is. En dat is ook het signaal wat de raad heeft meegegeven. Van, neem ons wat actiever mee in die informatiestroom richting de raad. En daar zullen wij zeker wat mee doen. Dat heb ik ook toegezegd in het debat.
4: Alles wat je op de mist hadden, jongens, tussen 10 en 11.
5: Dit is de dag voorbij.
6: Een grote steuring bij de zakelijke klanten van Ziggo zorgt voor een prot probleem bij Friese bedrijven. Landelijk moet er meer dan 10.000 modems vervangen worden om de duizenden bedrijven nou zonder internet zitten. Ze kregen het net terug bij de balies van de gemeente Smellingen. Die bent dicht, maar werkers werken zoveel mogelijk van huis uit. Het geldt bijgelijks ook voor de makelaar in Grauw. Thuiswerkje, dat is net een optie voor de squad. skwallen die het zonder internet zitten. Van Adenium hebben zo'n juster meerdere skwallen en ik het kantoor geen internet. Fancy Hoekstra is skwaldirecteur bij meerdere skwallen van Adenium. En zij is aan de telefoon. Ja, goeiemiddag.
0: Goedemiddag, hallo.
6: Hoe groot is het probleem bij Jim?
0: Nou, Adenium heeft 30 scholen en op 11 daarvan is de storing merkbaar. En inderdaad ook ons servicebureau is getroffen. En ja, dat heeft natuurlijk een flinke impact op onze organisatie. Tegelijkertijd zijn we wel direct in actie gekomen en proberen we ervoor te zorgen dat het onderwijs zo goed mogelijk door kan gaan. En inmiddels hebben de eerste twee scholen alweer internet. Dus we zien gelukkig ook beweging. Maar de impact is zeker wel groot.
6: Ja, nou heb ik op mijn squallen zitten in het verleden dan weer helemaal geen internet en kort gewoon teruggaan. Maar het Sint-Wurg is dat toch oors. Wat wordt aan rekken? Wat gaat er echt mis?
0: Nou ja, we zijn tegenwoordig gewend dat een groot deel van ons onderwijs digitaal ondersteund wordt. Ja, en daarnaast hebben we natuurlijk ook uitdagingen in de communicatie. Onze bereikbaarheid voor ouders, collega's. Het mailverkeer ligt eruit. Dus je bent eigenlijk ook slecht bereikbaar. En daarnaast de digitale ondersteuning van je onderwijs.
6: En hoe hij dat oplost voor zover mogelijk?
0: Nou ja, als ik kijk naar het onderwijs, dan vraagt dat wat creativiteit, flexibiliteit en voorbereiding. Maar daar redden we ons mee. Onze ICT-collega's die zijn eigenlijk direct aan de slag gegaan. We zetten hotspots in en het telefoonnummer van de school wordt doorgeschakeld naar de directeur. Ja, en we proberen ook creatief te zijn. Een gymles die op vrijdag gepland staat, dinsdagmiddag op het veld. Een ontruimingsoefening die binnenkort ook op de planning stond, kan ook naar voren gehaald worden. En ja, gelukkig bestaat het onderwijs uit veel meer dan een computer en een internetverbinding. Ondanks dat het wel impact heeft op het onderwijs.
6: Ja, Ziggo had ongeveer dat het probleem zit bij de modems. Hoe ver ben je nou maar de oplossing daar bij jou op squallen?
0: Ja, nou, wij hopen dat we deze week ook nog aan de beurt zijn om het modem te vervangen. Inmiddels zijn er twee scholen binnen Adenium die, waarvan het modem al is vervangen. Die hebben weer internet. En we hopen dat we deze week allemaal aan de beurt komen.
6: Ja, ken je onjaar welke squallen dat dan nou nog min of meer stil is binnen jouw groep?
0: Nou, bij mij is dat OBS Sinnehonk in Oortjerk. Daarvan is de storing. Daar is nog een storing. En verder dan nog op 8 andere scholen binnen Adenium.
6: Ja,
0: en dat is nou ja, het hele gebied Smallegeland, Tietjerk, Stradiel. Ja.
6: Ja, dus het is voorlopig nog even pionieren.
0: Het is voorlopig nog even pionieren, maar met elkaar. Het is inderdaad heel vervelend, maar we zoeken samen naar oplossingen. En met een beetje creativiteit en flexibiliteit kunnen we met elkaar heel veel aan. En dat is heel fijn, die saamhorigheid binnen Adenium.
6: Ik wens jou daar verder maar sterk erbij.
0: Ja, dankjewel.
6: Fancy Hoekstra, dus skwaldirecteur bij Adenium. En ik zou het niet krijgen al bij de gemeente Smellingeloon, Winjord, de balies helemaal dicht. Want die hebben eigenlijk vrijwel geen internet. Fred Veenstra, de burgemeester, is aan de telefoon. Goeiemiddag.
5: Ja, goeiedag.
6: Hoe ga je hem dit? Wanneer begon het bij hem eigenlijk?
5: Justermoon, heel beteet kwamen wij erachter dat de boel net werkte. Het internet leidde eruit. En dat is voor een gemeente heel vervelend. En als ik zei, kreeg de mevrouw van het onderwijs, ja, wij zien je natuurlijk bij ongeveer dezelfde oplossing. Bij u kan wel een protomeen om thuis werken. Bij u kan ik een broekmaatje van hotspots. En als Jost, ja, de printers doen het net, maar dat is misschien wel eens goed voor het milieu. Maar burgerszaken, dat is natuurlijk wel het wichtigste. En Juster en Juwert konden de mensen net aan de balies komen. Nou, gelukkig werken wij het Sint-Wurg meest op afspraak. Dus iedereen die een afspraak hier, die is benaderen om te melden dat dit aan de water weer. En dus kunnen we daarmee grote problemen ook voorkomen.
6: Ja, dat is wat je als publiek zegt, maar ik neem aan dat verderop in de gemeente, hoe zeker een soort mensen maar de hand niet hier zitten.
5: Ja, maar wij zitten toevallig al op een aantal tijdelijke locaties, hè, omdat dus gemeente Oes verbouwd wordt.
6: Ja.
5: Dus iedereen is al wend aan wat pionieren. En nou, dan moeten we misschien nog iets meer thuiswerken dan dat we al dienen. Mijn hotspot kist toch via die telefoon. Ik weer even verbinding krijgen met die computer. Dus dat rint eigenlijk al je wolvergadering. En ik moet terug in. Dus dat is op zich het punt net. Maar burgerzaken, dat is echt het belangrijkste. Nou, in dit soort situaties, dat nemen we dan maar een crisis. Een crisisorganisatie die ziet het naar oplossingen. Vanzelfs is het mijn Ziggo-contact geweest. Daar kwamen we er al snel achter dat het probleem zit in een upgrade van hun modem. Nou, daar kunnen wij verder niks aan doen. Maar wij gaan juist met onze mensen van ICT betocht dat het handig is om voor burgerszaken de balies zelf maar een paar modems aan te schaffen. Dat is juist gebeurd. Juster Jonne tot letter per joen. En Joert is er aan werken om die te installeren op een zodanige manier dat 12 van onze drie balies morgen weer werken kunnen. En staat het nou liek het slaggen dat en kan morgen weer paspoorten, rijbewijzen en dergelijke in ieder geval al helle worden. En ik heb een beziekje de rest van de dienstverlening weer op gang te brengen.
6: Ja, en daar zou een tuin van de Peter, je weet ongeveer hoe dat verrent. Dan is het tijd om een vervelende vraag te stellen, dus ik stel hem toch maar. Ben je als gemeente net al hinkelijk van in je provider, hier dat net oorsmatten?
5: Nou, dat is dus even een punt. En dat had te krijgen met de tijdelijke locaties waar wij in zitten. Ik ga mij vertellen, Litten, dat op onze definitieve locatie, onze vorige locatie die nou verbouwd werd, dat we dan dubbele lijnen hebben en dat het probleem waarschijnlijk zich net in deze mate voordoen zou. En voor het geval dat, we gaan nou extra modem oorskracht zodat die balies weer werken kennen. We gaan nog een uitwijklocatie, we zoeken in echte noodgevallen of naar uw eigen boetendienst kennen. Daar functioneert de bol wel. Dus daar in de ek wat dwangkind. En eventueel, en daar is ik al contact met West, zoeken we naar een buurgemeente Utrecht kennen.
6: Dus de beeld.
5: Dus er is altijd een oplossing. Ja. Het is tijdelijk jammer, spietig dat dit probleem er is. Maar daar mag uw inwoners net de dupe van worden. Dus we gaan heel hard werken aan een noodoplossing en een structurele oplossing.
6: Dank u wel voor jouw reactie. Fred Veenstra, de burgemeester. Ja, meerdere bedrijven zijn getroffen. We hadden net een volslaan oesje gevonden. Maar we kwamen direct een wolkbericht binnen van de collega's van Omroep Leeuwarden. Daar zijn de radio- en televisieuitsturingen verstoord. Maar door die grote steuring bij Ziggo. Ze hebben al verschillende reacties gekregen over de minne ontvangst. Maar ze hopen eigenlijk dat Ziggo zo gauw mogelijk maar een oplossing komt.
7: Alles wat je thuis mist hebben, jongens, dus kunt zien en halven.
4: De dij voorbij.

0: De beste interviews en reportages van Joert.
1: Alles wat er speelt.
2: Dit is de dag voorbij.
1: Omroep Friesland.
3: Corné van der Erve is verstoorn. Van der Erve, wie een bekend horecaman en haast 8 jaar voorzitter van de Koninklijke Horeca Nederland, de afdeling Friesland. Hij wie eigenaar van Eat Café Spinoza en letter van het restaurant op Hadsum bij Dronriep. In 2024 sluit een acute dwarren van op Hadsum doet van der Erve ziek waar. Van der Erve is 59 jaar geworden. Het wie een horecaman in eren en zinnen en vooral ik markant. Marian Soeboer had een skoftmaai van der Erve werken. Goedemiddag, Marian.
4: Goedemiddag, Simone.
3: Op wat voor manier werken ze ook geer, mai Corné?
4: Nou, Corné was, zoals jij inderdaad al bij de introductie aangaf, voorzitter van de regio Koninklijk Horeca Nederland. En mijn rol was vanaf zijn aantreden en daarvoor ook al regiomanager van Koninklijk Horeca Nederland. Dus ik ondersteunde hem als bestuurder in zijn rol als voorzitter.
3: Ja.
4: En dat heb ik gedaan tot ongeveer 2017.
3: Ja, dadelijk komen we wel even op die gearworking en ja, wat voor man het weer. Maar wie het een verrassing dat hij verstoren is voor jou?
4: Nee, voor mij niet. Nee, voor mij en naar alle naasten niet. Hij was ziek. Hij is vaker ziek geweest. Heeft heel veel te lijden gehad. Maar hij was op dit moment uitbehandeld voor longkanker.
3: Ja. Van der Erve, wie is dat ik het zei? Een markante horecaman. Waar zie je dat in?
4: Ja, nou, mooi dat je dat ook inderdaad zo zegt. Hij was zeker markant en bijzonder. Hij had zijn eigen stijl van manager, voorzitter zijn van de club. Hij had ook zijn eigen stijl van communicatie. Hij was wel heel duidelijk in zijn visie van dit vind ik en zo ziet het eruit. En dat was hij ook in staat om dat op die manier te communiceren. En hij nam daarvoor bij ook geen blad voor zijn mond.
3: Nee.
4: En het leek ook wel eens of hij daarin aan het provoceren was. Maar goed, in de basis was hij juist heel erg sterk gericht op de verbinding. En stelde vragen, was het zoeken van. Maar was ook anderen aan het uitdagen op die manier. Om ook juist daarna die verbinding weer te zoeken.
3: Ja, en wat wie zien leefde voor de horeca?
4: Ja, nou, je gaf ook al aan, hij heeft 2 bedrijven gehad. Dus hij heeft was een gastheer puur sang. Staat ook op zijn rouwkaart. Dus dat was ook zijn rol. En ook het belang van het ondernemerschap in de horeca staat hem heel hoog. Het was voor hem heel belangrijk. En ook in de coronatijd, toen kwam hij wat vaker ook wel in de pers. De horeca was ook wel een van de sectoren die behoorlijk belast werd, zeg maar, in die periode. En ook daarin kon je merken dat hij gewoon ook emotioneel wel heel erg betrokken was bij die sector. Dus gastheer en betrokken als ondernemer bij de sector.
3: Ja, dus hij is weer emotioneel betrokken. En emoties, daar wie ik net bang voor, dat liet Rick Chen.
4: Klopt, ja, klopt. Ja, dat is ook wel, in zijn communicatie nam hij dat ook wel mee. Ja, zeker.
3: Ja, waar had hij wel altijd begrepen, daarin?
4: Nou, dat mijn rol was om te zorgen dat
3: hij. Je moest dus glad strikken.
4: Mijn rol was om te zorgen dat hij wel begrepen werd. En daar heb ik hem ook wel, hebben we ook samen ook wel heel erg in opgetrokken. Dus ik denk ook wel dat het op velerlei fronten wel gelukt is. Maar goed, het is een ondernemer. En wat ik altijd roep, ondernemers zijn eigenwijs. Dus ook als ze bestuurders zijn, blijven ze eigenwijs. Dus het kan zijn dat hij ook wel eens niet begrepen werd. En dat is jammer, want vanuit het hart was het altijd van goede wil.
3: Ja, ja. Het wie een passioneel man daarin.
4: Zeker, ja. Ja. Zeker, ja.
3: Wat verliest de horeca in Friesland aan hem?
4: Nou ja, je gaf zelf al aan, het bedrijf is gesloten en er is nu gewoon een nieuwe voorzitter. Dus voor nu is daar de continuïteit geborgd. Maar ja, het is mooi dat je ondernemers hebt die markant zijn. Die staan voor het vak, die staan voor de sector. En dat is jammer dat je die verliest. Ja. Ja,
3: zij is het. En Fiestend de Jong.
4: Zeker, 59 is niet een leeftijd waarop iemand hoort te sterven.
3: Nee, zo is het. Marian, dank je wel voor het mooie verhaal over Corné van der Erve.
4: Graag gedaan. Jullie ook bedankt voor de aandacht.
2: Dit is Omroep Friesland.
0: De dijk voorbij.
5: Een icoon. Oscar, we gaan net omschreeuwen. Dolly Parton, de Amerikaanse jongeres van hits als Working 9 to 5, Jolene en I Will Always Love You. Ze is net meer. Juster is ze op 80-jarige leeftijd verstoren. Dolly Parton, wie de hele wereld misschien wel een fabielt. Een verbinder en ik een bonne van inspiratie. En dat geldt ook van jongeres Gerbrecht van Dekken. Gerbrecht, goeiemorgen.
6: Ja, goeiemorgen.
5: Ja, juster wie daar dan toch dat berjocht wat eigenlijk een beetje wel in de loft hangt, hè?
6: Ja, het ziet er wel wat om te komen, maar toch weet ik wel weer een schok, vond ik, hè, toen ik het juist jonge. Ik dacht, dat kind toch net.
5: Nee, dat kind toch net, in die, hè? Want Dolly Parton lieke onsterfelijk, hè?

0: alles een stukje wat dan voortvalt. En het zal geef ik wel heel bijzonder worden de tour die het nou nog komen gaat. Want ja, ze hier al een plakje in had, maar dat zit nou nog wel wat steviger, denk ik.
1: Waar is dat voor jou begonnen?
0: Ja, ik ben al mijn heel leven fan van Dolly Parton. Ik vond altijd country muziek heel mooi en ja, kan bij Dolly uit. En, ja, en letterlijk leerde ik wat beter kennen dat de persoon erachter ik nog echt formidabel is. Dus toen koos ze van mij echt naar misstukken. En ik dacht, als ik nog eens een keer de theater zing in mijn voorstelling, dan mat dat oe hagen.
1: Nou had ze zoveel maken. Ze had echt duizenden liedjes, net alleen voor haarzelf, maar ik verhoorden maken. Maar is er één specifiek nummer van zij van ja, dat is de Dolly die ik zien te wonen in die voorstelling die ik toch?
0: Ja, dan zei ze al een hele kar om 20 nummers eruit te zieken. Dat is wel slagen, maar voor mij is die altijd al Bob Owen, The Grass is Blue. Dat vind ik een van haar mooiste nummers. Ik heel erg Dolly-achtig skreun. Ja, die zit vertaald ik in het programma. Komt die waarom en ja.
1: Ja, ik kan een liedstukje er even van hier, hè? Voor de meesten even in het zweer gekomen. Hoe stoer dat dorst?

0: Nou, wie Dolly echt wel een verbinder, hè? Zeker in Amerika. Hoe zocht u naar haar rol als, ja, als ambassadeur in haar nieuwe lidmaatschap?
1: Ze weer heel erg inclusief, hè? Iedereen houde van Dolly en Dolly houde van iedereen. En ze spruts hij net zijn in uit. Dus ik denk van Amerika had wel een groot verlies leiden, denk ik. Nou, hoe het erin leidt. Dat de grootste verbinder van Amerika, denk ik, nou net meer is. Maar ik weet zeker dat ze echt wel dingen achterlitten met mensen met verder kennen.
0: En
1: zeker wel.
0: Ja, en die voorstelling liet ze uiteindelijk ook achter. Maar nou ook nog ja, dingen aanpassen omdat ze verstoren is? Of steert alles als een hoes?
1: Het staat wel als een hoer. Ze hebben ze misschien textueel iets uit het heden, hen uit verliezen matten. Maar dat ze voorstelling kan gewoon terug in. En ik ben blij dat ik nog een jaar lang zo'n mooi eer betoon om zo'n prachtige vrouw aan mij.
2: Alles wat je dag is mist hebben, jongens tussen 10 en 11.
3: Dit is De Dij Voorbij.

rechtsaf, dan best op de Ewald. En kijk ik dan zo even om je heen, nou dan hoop ik dat het hier zo blijven zal. En rent je verder het Gouverneursplein met zijn kroegje.

0: Dit is de dag voor mij.
1: Zo'n 400 inwoners uit Kallen binnen aankomen op een informatiegeerkomst door de komst van Oostergo huisartsen. De theatersaal in de Kallen weer groot en groot vol. Een soort onwijzigen hien vragen en zwargen hoe die nieuwe huisdokterspraktijk dit van 1 oktober al in Dokkum iepent en dus net meer in Kallen. De praktijk zal werken, maar ze neemt het chat first concept waarbij het patiënten haar zorgvraag eerst via een app in cinematen. Nou, daarin praat de collega Ben de Jager van RTV NOF, waarmee die er winnen, lik als Siboorsma. En die is net wie ze maar deze ontjouwing.
2: Nou, ik vind het gewoon een dikke bullshit. Ik ben hier voor mijn heid. En die is 88 jaar. En die beste man had geen smartphone, die had geen computer, had geen mail. Hij weet net hoe er mijn DigiD omgeven moet. Dan moet ze aan chatten met een arts om te zien van, nou, wat hun markeert. Via een app, die gewoon helemaal niks.
3: En begreep je dat er wel iets barre mat in de zin van, ja, huisdokter Bergvoet is het direct net meer. Kan al geen patiënt meer opvangen. Wat zou je graag zien willen? Dat is misschien een betere vraag.
2: Nou, ze had er gehoord dat er diverse artsen zitten in Dokkum.
4: Ik heb alle begrip voor hoe moeilijk deze situatie is. Bij mij komt de hele avond eigenlijk maar één woord omhoog. En dat is, waar is onze overheid? Hier staan twee oudere dames. Die hebben nog nooit van een app gehoord. Nee. Ik heb alle begrip dat het moeilijk is. Ja. En ik voel dat er aan alle kanten wordt gedacht van, er wordt een oplossing gezocht. Maar ik blijf de hele avond de vraag houden, waar is de overheid?
5: Een huisartsenpraktijk in Dokkum. De meeste mensen die hier vanavond waren, wonen misschien in Kolm. Ik ben alleen, ik heb geen kinderen. Hoe kom ik in Dokkum als ik een dokter nodig zou hebben? Ik heb niet eens een telefoonnummer gehoord.
3: Wat vind je ervan dat de huisdokter aanst in Dokkum zit en hier in Kolm dat je alleen nog bloedprikken kan? Ja.
6: Nou, ik vind het lastig voor die mensen. Maar je krijgt zijn. Ik denk dat het merendeel wat je bent, dat die het op zich wel bedragen kennen. Die snap ik. Maar sure, die 10 of 20% die dat dus, die merkeer ik al hier wat. Maar daar ben ik oplossingen voor, dat is ik zijn. Maar ja, ik snap het wel. Ik ben zelf trainer zonder. Maar ik stap daar misschien wat makkelijker over dan Noor. Ik denk gewoon het in het was en wie maakt je mee de man? En had ik niet dag om te maken, ik ga jouw bender, dan ging ik jouw bender. Wat zei mij dan? Ik neem ze weer daar en ze er ook om. En ik in België en ik leer wel dat ik mijn squad achter daar. En die leren mij maar dat ik chatten doe ik nou ook.
3: Zet ik op WhatsApp?
6: Tuurlijk.
3: Rob Rasma, je bent de witvierder van de Friesland, van de zorgverzekerder, de grootste zorgverzekerder hier in de Omkrieten. Dus van Jonas wien je hem er echt bij. Allereerst, je hebt een best uitvrijde taljochting, human. Wat wie eigenlijk de kern?
7: De kern is eigenlijk wel een beetje dat er was een enorme tijdsdruk op dit probleem. Eind vorig jaar zou de situatie hebben kunnen ontstaan dat 2.500 mensen in Kolm zonder huisarts kwamen te zitten. Dat was opnieuw vlak voor de zomer het geval, omdat de bestaande praktijk niet meer verantwoordelijk wilde zijn voor de patiënten die nog ingeschreven stonden. Dat is dan Bergvoet, de praktijk. Daarom moesten we heel snel schakelen. Mensen moesten, heeft het ook een beetje overvallen. Dus heel veel mensen hebben de brief gekregen, voelden dat het een beetje moeten was en geen keuze hadden. Dus het was echt wel nodig om op deze bijeenkomst vanavond mensen verder te informeren over de werkwijze en ook waarom dit is gebeurd.
3: Ja, want die waarom, de waarom, eigenlijk ja, wie ervoor Jim als de Friesland ek geen oren optie meer. Want nou ja, jouw collega had ik uitlijn dat je mijn ziektocht gewoon had van een ier.
7: Ja, uiteindelijk hebben we een jaar. En ik denk de praktijk van Bergvoet zelf. Mevrouw Bergvoet heeft ook gezocht al een tijdje. Die wil heel graag iemand hebben die de praktijk overneemde. We hebben daarin meegedacht samen met de overgebleven. De huisartspraktijk, de Dauma en de Waard. Ook gekeken wat zij voor rol zouden kunnen spelen. Het is niet gelukt een opvolger te vinden.
3: Nee, en dan kom je op het punt, of dat er 2400 mensen op straat komen te staan zonder huisdokter, is voor Jim denk ik als zwaar verzekerder echt niet wenselijk.
7: Nee, zeker niet. Nee. Nee, iedereen moet in principe verzekerd zijn van huisartsenzorg. Dat is een belangrijke poortwachter eigenlijk voor de rest van de zorg. En we hebben meegemaakt in Heerenveen en in Leeuwarden dat er toch een behoorlijke groep mensen een hele tijd zonder huisarts hebben gezeten. En dat is niet prettig. Dat kan eigenlijk niet. Dus we hebben er alles aan gedaan om te kijken hoe we het hier kunnen oplossen. En op het laatste moment hebben we gevraagd aan Oostgo huisartsen of zij wilden meedenken over een oplossing. Die is er nu gekomen. Een oplossing waar wij heel blij mee zijn. Waar heel veel andere partijen ook blij mee zijn. Wat niet voor iedereen ideaal is. Maar we hopen wel dat mensen het de kans willen geven. Want ik denk dat het misschien wel beter bij hun past dan de meeste mensen denken.
3: Ja, want nou ja, let ik het maar respect zeggen. De jongere generatie is opgegroeid, maar dat ding in de hand, om het maar even plat te zeggen. Voor de mensen in de oudere generaties. Begrijp je ook dat mensen zeggen van ja, maar ik ga je mobiele telefoon, ik bel je alleen nog. Kun je daar ook wat voor budgetten?
7: Dat is best wel moeilijk. Dat is best wel moeilijk. Want dit is een praktijk die zegt van we willen best deze regio helpen. En ze helpen niet alleen Kollum, ze helpen ook de praktijk in Den Wouden. Die stopt waarbij ook nog zo'n beetje 2000 patiënten zonder huisarts zouden komen te zitten. En ze hebben gekozen voor een lokale plek in deze regio. Dat is ook wat in Kollum wel een beetje wennen is. Want die hadden het liefst gehad dat het hier in Kollum zou zijn. En dat begrijp ik ook. Maar het is wel de werkwijze van deze huisartspraktijk. En dat zou kunnen betekenen dat sommige mensen daar wat hulp bij nodig hebben. Ik ben zelf 64, ik kan het nog allemaal prima zelf. Dus het is ook weer niet zo dat het alleen aan jongeren is toebedeeld. Maar het zou wel kunnen zijn dat je dus soms even je vader of moeder moet helpen met die chat. Het is een hele simpele manier, maar toch voor sommige mensen misschien nog iets te moeilijk.
1: Ben de Jager is verslaggever, of is de verslaggever van RTV NOF, de streekomroep in het Naar het Eerste van Friesland. Die praten met de wetvierder van zorgverzekeraar De Friesland en dat is Rob Props.
0: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joerts.
8: Ont aanvoeren.
0: De dag is voorbij.
9: Collectief straffen is niet de oplossing. Dat is de reactie van de keren van Cambuur op het besluit dat uitsupporters nou net welkom binnen bij de wedstrijd Cambuur FC Twente. Nou, we weten het al een jaar, Arune Snijn winder ongeregeldheden met vuurwerk in dat uitvak met Feyenoord, de Rotterdammers, die smeerten mammachtig vuurwerk. Zal mensen rekken daarbij verwoenen. En dat mij net weer barren. En daarom had burgemeester Vols van Oosten nodig zijn dat het uitvak Snijn leeg bleef.
10: Uiteindelijk heb ik als burgemeester natuurlijk ook een verantwoordelijkheid die ik zwaar voel, dat het verantwoord moet kunnen zijn in dat stadion. En nou, die zekerheid heb ik tot nog toe van Cambuur niet kunnen krijgen. Dat zegt men zelf ook. Dus men omarmt ook die stelling in de zin dat men snapt dat er werk aan de winkel is. En dat ligt nu bij Cambuur.
9: Dat is duidelijke taal van de burgemeester bij Cambuur. De directie die het zijn dat ze dat begrijpen en dat ze ermee aan de slag zullen. Feyenoord heeft intussen bekendmaken dat ze de komende 12 wedstrijden hun supporters net naar uitwedstrijden te nemen. Maar goed, wij hebben het over ons eigen Cambuur. Maarten van Tunen van de kern van Cambuur. Goedemiddag.
11: Ja, goedemiddag.
9: Ja, wat de burgemeester kreeg zei van nou, er binnen geen Twente supporters welkom. Dat vind je net een goed idee?
11: Nou, we vinden het niet, zeker niet fair inderdaad. Dat er werk aan de winkel is, dat is een understatement. Dat moet zeker, hè? Dat is zeker het geval. Maar je moet ook niet collectief mensen gaan straffen. En in dit geval Twente supporters die er helemaal niks mee te maken hebben. Wij pleiten juist wel voor hardere straffen, maar dan echt op individuele basis.
9: Ja, maar blijkbaar is dat heel moeilijk, hè?
11: Ja, dat blijkt inderdaad.
9: Ja.
11: Dat begrijp ik ook, hoor, dat het heel moeilijk is. En toch zullen we daar meer naartoe moeten, hardere straffen.
9: Ja, dat is ook een duidelijk statement. Maar nou het elke nien, de Feyenoord neemt geen supporters maar de komende 12 wedstrijden. De burgemeester zei het. Bij Cambuur zelf snappen ze eigenlijk, ik wil dat die Twente supporters, zolang dat het net veilig is, net welkom binnen. Wat wil je hem nog berikken met je statement?
11: Nou, in eerste plaats, we hebben een statement geplaatst. En dat in eerste plaats, wat wij het allerbelangrijkste vinden, dat is natuurlijk dat de veiligheid van supporters, en dan met name onze eigen supporters natuurlijk, gewaarborgd is. Als je ziet hoe het afgelopen zondag ging, je wil het niet zien of horen. Ik heb filmpjes teruggezien, ik heb slachtoffers gesproken. Het kan gewoon echt niet. Het is gewoon echt ridicul. Er bestaat ook geen enkele discussie over. Het mag gewoon absoluut niet. Het is ook vaker gebeurd. Dat moet heel hard aangepakt worden. Er moeten maatregelen voor komen. Dat is ook heel goed. Dat zal ook gaan gebeuren. Hoe weet ik ook nog niet. Het is allemaal nog vrij vers. Dat is absoluut het belangrijkste. En daarnaast, ja, het collectieve straf, daar geloven we gewoon niet in. Nogmaals, ook omdat wij weten, en dat geldt ook voor, bij Cambuur, dat geldt ook voor andere clubs, dat er heel veel goedwillende supporters tussen zitten, die er echt niks aan kunnen doen.
9: Maar dat veilig iets aspect, Maarten, dat is toch echt van belang. Als er in Iertier drie keer misgiet bij Cambuur, dan moet je misschien toch die risico's uitsluiten en het eerst van elkaar hebben voordat je weer uitsupporters der. En in elk geval supporters die er misschien net onbekend staan dat ze heel vriendelijk binnen.
11: Ja, klopt. Dus we hebben ook we hebben absoluut begrip voor maatregelen. Alleen we geloven niet. Kijk, dit is natuurlijk een hele korte termijn, hè, dat er iets wordt besloten door de driehoek. Maar wij geloven niet in het fenomeen collectief straffen.
9: Nee. Is het straffen of is het toch risico's uitsluiten? Want het is eigenlijk net straffen, denk ik. Ja, ik ben maar een leek, maar ik denk toch, zolang je net garanderen kunnen dat dit net weer gebeurt, moet je dat uitsluiten. En dan, helaas.
11: Helaas. Ja, nee, je hebt garanties, absoluut. Je moet als Cambuur zijn en garanderen dat iedereen veilig is in het stadion. Dus dat staat eigenlijk buiten kijf. En nogmaals.
9: Maar je denkt dat het wel veilig is om Twente supporters dat te litten?
11: Ja, dus er is geen enkele aanwijzing toe dat zij hun zullen misdragen. En waar gaat het mis? Ja, kijk, wat nog geëvalueerd natuurlijk. Ik zit daar zelf ook, of tenminste, ik zit wel bij die overleggen. Maar ik weet het niet nog waar het mis is gegaan. Dat is natuurlijk allemaal nog, wordt allemaal nog onderzocht. Maar ik denk dat je aan de voorkant veel meer moet gaan doen. Beter mensen moet gaan screenen, bijvoorbeeld fouilleren, ik noem maar wat. Daar zit natuurlijk de crux. Bij heel veel mensen niet. Maar ik begrijp de gedachte ook zeker wel. En ik snap ook wel op korte termijn dat je een en ander definitief wil uitsluiten. Want stel het gaat mis, of het zou misgaan aankomende zondag. Ja, dat kan natuurlijk niet. En Cambuur is daar zeker zijn verantwoordelijk voor. Vindt men, ik vind dat individuele supporters daarvoor verantwoordelijk zijn. Cambuur moet natuurlijk wel de veiligheid waarborgen. Dus dat is heel belangrijk. Dat is ook het allerbelangrijkste.
9: Dus ergens zit er misschien toch wel een beetje begrip?
11: We hebben begrip in de zin van dat er veranderingen aankomen. Hè, dat er ook van alles gebeurt. En er gebeurt ook van alles, ook in voetballand, ook bij de KNVB. Nou, in dit geval, naar aanleiding van afgelopen zondag, heeft dat consequenties voor het uitvak. En helaas dus voor de Twente supporters. We zijn het er niet mee eens dat Twente supporters dus worden gestraft. Wij begrijpen ook daarnaast ook echt wel dat er iets moet gebeuren nu. En dat het op de korte termijn even een ander verhaal zou zijn dan op de lange termijn. Maar er is natuurlijk ook al een tijdje sprake van burgemeesters onderling. Of onderling in ieder geval dat er men naar collectief straffen wil. En dat zit hier ook in. En daar geloven wij uiteindelijk niet in.
9: Nee, dat is wat je net wilde. Dat de goeden onder de kwaden lijden. Nee, Maarten. Mij rest alleen nog maar hier een heel soort succes te wensen in komende snijden.
11: Ja, dank.
9: Ja, dat er drie punten in het stadion blijven.
11: Ja, het zal moeten. Ja, in tijd worden.
9: Oké, dankjewel.
11: Oké, graag gedaan.
9: Hoi. Dag. Dat we Maarten van Tuinen.

0: wat er spielet?
1: Yes, hier.
2: Alles wat er spielet.
0: De dij voorbij.
2: Omroep Friesland.
3: Van de week is het bekend worden, he, die wedstrijd van Cambuur. Die wordt verbeeren in dat opzicht dat de supporters van Twente net welkom binnen. Burgemeester Voort van Oosten had dat besluit genomen. Maar er komt correct een brief binnen. Hajo Bootsma, goeiemiddag.
4: Ja, goeiemiddag. De brief van de gemeente eigenlijk waarin zij zissen. Cambuur, daarom zissen wij dat de geen supporters komen mee.
3: Ja, en dat blijkt eigenlijk nog volle meer reden te wijzen om de supporters van Twente, die eerst ambitie zijn, maar ze hebben nergens schuld om als ze maar net komen. Maar er blijkt nog meer reden te wijzen om die wedstrijd te behinden qua supporters. Wat is daar aan de hand?
4: Nou ja, wat er krek plak van had, Arun de Sneun, dus voor de wedstrijd Cambuur Feyenoord, het er de Sneun te doen, op twee momenten haast een confrontatie plak van tussen de huddekeren van, of tenminste huddekeren meisken van Cambuur en van Twente. Dat zo plak van had twee locaties in Ljouwen. Nou, de politie had beide keren erbij geweest. Bij de eerste keer bij dat het plak van bij het Kjellendiek in Ljouwen, de sporthal, daar door de politie omkwam, troffen ze maar een groep aan dat we een oude meisje niet daar identificeren als onhinger van Cambuur. De meisjes uit Twente binnen Utnaid. Maar letter op de jongen kwamen de groep een werbouwkoor en doe in de stad. Toen gaan meisjes een melding dienen van: hey, er in de meisje mooi wat bivakmutsen, marieerde tinten, maar slag- en stekwapens. Derp werd de politie acteerd. Meisjes aanhouden, hebben ze de confrontatie voorkwam. Het is geen vluchtpartij West. En toen had de politie eerst Nederlands zijn. Hey, ja, die meisjes die kennen wij. Die jaren bij FC Twente. Nou, en dat is dus mooi een van de redenen dat Voort van Oosten, de waarnemend burgemeester hier in Ljouwen, nou zei van: oké, zoen alles wat er plak van had in de wedstrijd Cambuur Feyenoord, alles wat er nou plak vindt, hè, in die confrontatie tussen groepen van Cambuur en Twente, ja, dan kan een grote confrontatie in het stadion komend weekend mogelijk net voorkomen worden. Dus ik zit gewoon uit supporters verbinden.
3: Dank voor deze update over het nieuws, dus dat die supporters net welkom binnen. Blik dus nog meer achter te zitten. Hajo Bootsma, die vertelde droer.
1: Een selectie de beste interviews en reportages van Joert.
2: Alles wat
0: opvoeren.
1: De dag voorbij.
3: Museum Drachten, de bioscopen van Pathé en Oerak in Oerterp, deze merken in de culturele sector binnen het Arnhem hier bekender worden en haar meer waardering kregen van het publiek. Daardoor blikken het Vrije Tijd merkenonderzoek 2026 van merkonderzoeker Hendrik Beerda. Dat onderzoek werd alle jaren houden. On een peer duizend mensen werd aanvregen naar de bekendheid van merken in de culturele sector. Het bekendste merk hier in Friesland is de Snitswieken. Ik de popgroep De Kast, die scoort heel heeg. Verder zit het Fries Museum, ik heeg. Is dit dat? Maar dan ben ik verliezers. Theater bijgelijks. Theater de Koornbeurs in Frenzer is dat. En het poppodium Balwerk in Snits krijgen minder waardering. En hoe kan dat nou? En is het slim? Vreeg ik om merkonderzoeker Hendrik Beerda. Hij is aan de telefoon. Ja, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
3: Ja, u laat dit onderzoek ieder jaar doen, hè? Hoe werkt dat eigenlijk?
5: Ja, daarvoor wordt een onderzoekspanel wordt daarvoor geraadpleegd. In dit geval gaat het dus over een groep van Friese volwassenen, die worden dan ondervraagd. Dat is een representatieve steekproef van de Friese bevolking. Zij worden in twee fasen ondervraagd elk jaar. Eerst wordt ze gevraagd om namen te noemen. Dus namen te noemen van culturele gezelschappen, van festivals en van musea en van podia. En dan voor de 50 spontaan meest genoemde organisaties, daar wordt dan vervolgonderzoek gedaan. En er wordt uiteindelijk gemeten hoe bekend zo'n naam is, of mensen de organisatie waarderen en of ze er ook een band mee voelen.
3: En waarom laat u dat onderzoeken eigenlijk?
5: Ja, ik ben merkadviseur, dus ik wil graag, als ik een advies geef, wil ik ook zeker weten dat ik het goed doe. Dus dan wil ik dat met data doen, dus zo werkt dat.
3: Ja, en wat is het meest verrassend wat u betreft als het gaat over de provincie Friesland?
5: Nou, ik weet niet of het heel erg verrassend is, maar vaak gaat het toch, zeker met die term merken, gaat het over de hele grote. Dus sommige mensen denken bij merken ook nog wel eens een keer aan ja, dat het alleen maar om Coca-Cola en zulke soort dingen gaat, of het gaat alleen maar om het Rijk Museum. Maar dat is helemaal niet zo, want een merk, ik formuleer het als is een naam met een reputatie. En dat valt mij in ieder geval op als je de onderzoeksgegevens van 2025 en 2026 met elkaar vergelijkt, dat Museum Drachten dan als sterkste stijger naar boven komt. Dus niet een naam die iedereen kent of zoiets in Friesland. Maar het is wel, blijkt uit de cijfers, een merk dat het heel erg goed doet.
3: Ja, en heeft u wel een indruk van hoe het dan kan dat zo'n museum, Museum Dracht in dit geval, zo omhoog gaat als het gaat om waardering en bekendheid?
5: Nou, het is in zijn algemeenheid is het zo dat cultuurorganisaties, die hebben over het algemeen niet heel erg veel geld. Dus als ze bekendheid opbouwen, dan is dat over het algemeen toch wel zo dat ze gewoon veel publiciteit veroorzaken. Dus dat is met Museum Drachten, dat toch grote plannen heeft, is dat dat zeker een punt.
3: Er zijn winnaars, maar ook verliezers. Laten we daar nog even naar kijken. Poppodium Bolwerk in Sneek krijgt minder waardering. Heeft u daar dan een verklaring voor?
5: Het is in ieder geval, als ik uit de cijfers kijk, is het op alle fronten. Dus ik meet dus de bekendheid van de organisaties, de waardering en binding. Dat is met elkaar de kracht van dat merk en ook het draagvlak. En de verklaring, dat is toch wel dat Poppodium Bolwerk zich te weinig profileert. Dat te weinig mensen, als je naar vorig jaar kijkt, te weinig mensen dat zien. Dat het echt een beetje buiten het gezichtsveld van de Friese bevolking komt. Hoe het precies zit. Maar omdat het Poppodium ook een wat minder een positief beeld heeft bij de Friese bevolking, dat is niet duidelijk. Dus het is niet zo dat alles verklaard wordt. Ik zou er wel veel meer in detail naar kunnen kijken. Dat is niet zo dat één op één zo is. Uit de cijfers blijkt alleen maar dus dat de bekendheid, de waardering en de binding, dat die dus achteruit gaan. En dus als ze niks doen, dan is in ieder geval de kans groot dat het aantal bezoekers vanuit de provincie, het aantal nieuwe bezoekers uit de provincie, dat in de komende jaren naar beneden gaat.
3: Nog één aspect vond ik heel interessant. Want tussen al die culturele namen van de musea en dat soort dingen, evenementen, staan ook popgroepen. De Kast op nummer 2, maar we vinden ook De Hoenekop op nummer 12. Twars staat op nummer 10 bijvoorbeeld. Vangrail op nummer 28. Dat zijn dus namen die kennelijk spontaan bij mensen opkomen.
5: Ja, klopt. Ja, dus dat is ook onderdeel van de cultuur. Dus ook alle gezelschappen voor de gemeente. Maar voor alle zekerheid ook de bioscopen. Dus ja, daar kun je ook een hele discussie over hebben. Van is paté, is dat cultuur of niet? Nou, de Friese bevolking vindt dat zeker cultuur. En ook dat is populair. Dus ja, alles wordt gemeten.
3: Ja, en dus De Kast een ijzersterk merk?
5: Oh ja, zeker. Ja, absoluut.
3: En weet u ook of dat al landelijk ook genoemd wordt?
5: Dat gebeurt wel. Dat is niet altijd zo. Maar in ieder geval voor de Friese bevolking is de Friese cultuuriconen zijn de Sneekweek. En dat is natuurlijk wel een mengeling van dat Sneekweek niet alleen maar cultuur is, ook sport. Maar als je toch, het wordt toch ook als cultureel festival, cultureel evenement wordt het gezien. Sneekweek, De Kast en Fries Museum, dat zijn echt de cultuuriconen voor de Friese bevolking.
3: Ja, interessante lijst. En volgend jaar gaat u weer een onderzoek doen, denk ik.
5: Zeker, dus misschien spreken we elkaar volgende week of volgend jaar weer.
3: Hartelijk dank voor nu.
5: Oké, graag gedaan.
1: Alles wat Jordaïs mist hebben,

0: Morgen is er weer.
1: De dag voorbij.
0: No dadelijk hier.
1: Met het oog op morgen.
2: Alles wat er speelt.
3: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep. Thinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die no on. Omroepfriesland.nl/freun.
4: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.
5: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
6: 11 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. De overstromingen in Nepal en Tibet zijn nog niet voorbij. Volgens het Rode Kruis lopen mensen die aan de overstroomde rivieren wonen nog altijd gevaar. Het staat vast dat de plotselinge overstroming van vanochtend aan zeker 157 mensen het leven heeft gekost, maar gevreesd wordt voor veel meer doden. Honderden mensen worden nog vermist, daaronder veel toeristen. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft hele dorpen weggevaagd. Niets vermoedende omstanders leken geen schijn van kans te hebben. Het Rode Kruis denkt dat de gevolgen van de ramp pas over enkele dagen echt duidelijk zullen zijn. De Amerikaanse regering heeft de aanvragen van visa tijdelijk stilgelegd. Eerst worden er nieuwe richtlijnen ingevoerd. De regering Trump wil met de aanpassingen vooral de immigratie beperken. Het beleid werd afgelopen tijd al strenger. Zo werden deze maand al meer dan 175.000 visa ingetrokken. Mensen die al een afspraak hadden voor een visumgesprek hebben te horen gekregen dat dit wordt uitgesteld. Het is nog niet duidelijk hoe lang de pauze duurt. Met een bedrag van $18 miljard heeft techgigant Meta in de VS geschikt in een rechtszaak over zijn sociale mediaplatformen. Meta was door tientallen staten aangeklaagd omdat het kinderen verslaafd maakte aan Facebook en Instagram en de risico's daarop verborgen hield. De miljarden gaan naar hulp aan verslaafde kinderen en de platformen worden aangepast. Rusland heeft een Duitse journalist op een internationale opsporingslijst gezet. Het is Michael Martens van de Frankfurter Allgemeine Zeitung. Het Kremlin is woedend dat hij op een bijeenkomst aan de Oekraïnse president Zelensky vroeg wat Europa kon doen om bij te dragen aan het doden van Russen. Daarna zei hij dat hij Russische militairen bedoelde. De Frankfurter Allgemeine steunt de journalist. De vraag van Martens werd ongelukkig genoemd, maar het is volgens de krant een voorbeeld van intimidatie van de buitenlandse pers en een aanval op de persvrijheid. In een huis in Neede in de Achterhoek in Gelderland is vanavond een man doodgestoken. De politie kreeg de melding rond 6 uur. Onder meer een traumahelikopter kwam naar de plek van het incident, maar het slachtoffer overleed in de woning. Vlak daarna werd een man aangehouden. Hij wordt verhoord. Zowel de voetbalsters van PSV als die van Ajax hebben hun eerste wedstrijd in de play-offs voor de Women's Champions League niet weten te winnen. De Amsterdammers verloren in eigen huis met 2-0 van Real Madrid. En in Eindhoven begon ook PSV met een nederlaag. Het werd 1-0 tegen het Deense HB Keuge. De returns worden volgende week woensdag gespeeld. Het weer vannacht droog. Het koelt af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend wat bewolking, lokaal kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig, 25 tot 30 graden. En morgenavond volgen vanuit het zuiden stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
7: Nu volgt een politieke reclameboodschap over beleid of maatschappelijke thema's. Meer informatie op ster.nl/politiek.
8: Ze staan allemaal onder ede, maar vertellen de hoofdrolspelers de hele waarheid? Worden de belangrijkste vragen wel gesteld? Kijk op corona-enquête.nl voor het complete beeld over de crisis van de eeuw. En vorm uw eigen oordeel. Gratis, volledig en onafhankelijk. corona-enquête.nl.
9: Blijf thuis.
8: Dan weet u hoe het echt zit.
10: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
11: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
12: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann.
9: Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Neleman.org en proef hoe lekker bio smaakt. Neleman, biologische wijn voor een mooiere wereld.
13: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
14: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
13: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
15: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
16: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.

0: Ende. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 20 graden. Binnen zit Pieter van der Wielen.
2: Tijdens zijn eerste persmoment als bondscoach werd Xavi Hernandez voor de voeten geworpen dat hij niet de eerste keuze was geweest. Er waren eerst anderen gevraagd. Wat maakt dat nou uit, dacht ik. Toen de NOS mij belde of ik vanavond het oog wilde presenteren, was ik ook niet de eerste die ze belde. Weet ik ook wel. Winfried kon niet, Wilfried werkte aan zijn fotoboek, Mieke is een weekje weg, Koen belde niet terug, Rob had journaaldienst, Marcia had een deadline en Chouette had verplichtingen. Ik was 15e keus. Nou en? Ik zit er, ik heb er zin in, ik ben een winnaar. Daar gaat het om. Goedenavond en welkom bij het Oog op Morgen, Brabant en Limburg. Totaal verschillend, onvergelijkbaar. Goed, een paar overeenkomsten wellicht. Maar wat maakt ze zo verschillend? Waar zit de competitie? Frans Pollux en Bjorn van der Doelen, Limburger en Brabander, duiken in de zusterprovincies voor een reeks De Zuiderling voor L1. Ik spreek ze zo meteen. Het einde van de zomer is traditioneel een drukke tijd voor relatietherapeuten. Sophie Zeestraten is relatietherapeut. Zij bedacht iets nieuws. Relatietherapie in je eentje. Dat is dan niet relatietherapie voor alleenstaanden, maar voor halve stellen. De gedachte is, werk eerst even aan jezelf en niet meteen aan die ander. Ze gaat zo meteen er meer over vertellen. De homo-ontmoetingsplaats. Ze staan onder druk, ze worden bestuurlijk ontmoedigd en tegengewerkt. Waarom eigenlijk? En hoe werkt dat? En wat is nog het belang van zo'n ontmoetingsplaats? Hans Scheffer zet zich in voor cruiseplekken en hij zal me zo meteen daar over vertellen. Een grote schikking vandaag in de VS met Meta. Wat betekent dat voor Europa? Daarover hoort u twee experts, Marietje Schaken en Lokke Morel. Maar allereerst het nieuws van
1: woensdag 26 augustus.
3: This is CNN Breaking News.
4: Yeah, and the breaking news, these devastating flash floods in Nepal near the Chinese border.
2: Paniek in Nepal als een muur van water hele dorpen wegvaagt. Er was een aardbeving, zeggen deskundigen.
5: Wat we nu denken, dit moeten we allemaal nog bevestigen, dat er de hoog daarboven op ongeveer tussen de 5 en 6.000 meter een gletsjer is afgebroken.
2: Die gletsjer is gaan rollen.
5: Hij heeft op zijn pad enorme hoeveelheden ijs, rotsen, sedimenten meegenomen en daar ook een soort hele grote watergolf mee gecreëerd.
2: Er is veel hulp nodig.
6: Het Rode Kruis heeft vandaag ook al echt teams met hulpverleners die kant opgestuurd. Die zijn met helikopters naar het getroffen gebied gegaan.
2: De eerste hulpgoederen komen nu aan.
6: Dingen als schoon water, het gaat over dekens, over zeilen, over EHBO-kits, om ervoor te zorgen dat mensen medische en eerste hulp krijgen.
2: Er zijn honderden vermisten en 157 doden, maar dat aantal zal waarschijnlijk nog oplopen.
4: Truly, truly devastating.
2: Voor Prinsjesdag is er een begrotingsakkoord, zegt D66-fractievoorzitter Pater Notte.
7: Ja, dat moet absoluut kunnen.
2: Volgens minister Heijnen van Financiën is de begroting zo goed als af.
8: Echt moeilijk in elkaar te passen, maar het goede nieuws is de puzzel valt te leggen.
2: Maar hij heeft daar in het kabinet nog geen steun voor, blijkt uit de reactie van CDA-leider Bontebal.
9: De minister van Financiën doet gewoon zijn werk, namelijk die probeert alles natuurlijk in tabellen te vatten en die komen dan op tafel en worden dan besproken.
10: En kunt u zich daar dan mee vinden?
9: Nee, want we hebben nog lang natuurlijk geen akkoord en je moet met oppositiepartijen praten.
2: De gasvoorraad is een stuk minder gevuld dan de afgelopen jaren. Er is recent te weinig ingekocht.
11: Ja, normaal vullen de marktpartijen de gasbergingen omdat de gasprijs in de zomer laag is en in de winter hoog.
2: Maar door de spanningen in het Midden-Oosten ligt dat nu anders.
11: Op dit moment is de gasprijs in de zomer zelfs hoger dan in de winter en worden de bergingen dus niet door de markt gevuld.
2: De voorraad is nu voor zo'n 45% gevuld. Dat zou normaal 80% moeten zijn, volgens minister Van Veldhoven. Zouden de gasleveranciers beter hun best moeten doen?
12: Is allemaal invullen van die leveringsplicht. En daar spreken we natuurlijk ook de bedrijven op aan.
2: Een alternatief is dat er in de winter meer vloeibaar gas wordt besteld, maar...
11: We hebben ook gezien dat LNG aanvoerketens gestoord kunnen worden. We zien dat nu uit Qatar weinig LNG kan komen.
2: Volgens de Gasunie komen we in de winter niet in de kou te zitten, maar, zo zegt de minister...
10: Wat we eigenlijk vooral als risico zien, is dat op het laatste moment de gasprijs wel eens kan stijgen als je dan nog van alles in moet kopen.
2: Op verschillende plekken in Amerika hebben mensen bloemen neergelegd om de gisteren overleden Dolly Parton te herdenken.
12: She was like America's sweetheart. Everyone loved her.
13: She's as American as apple pie and Coca-Cola and she is everything.
2: Ook in haar geboorteplaats Sevier County kwamen veel mensen bijeen.
14: People loved her, not just Tennessee, not United States, but all over the world.
15: No matter how famous she became, she never forgot where she came from.
16: And I'm blessed to be from Sevier County.
2: Nederland kent ook veel Dolly-fans, zoals Pieter Roberts uit Limburg.
17: Ik heb zelfs vorig jaar toen gedacht van ik kan niet altijd een Dolly-partner zo aan heb ik maar laten tatoeëren. Tenminste, de naam, het logo.
2: En hij treedt zelf ook op als Dolly Parton lookalike.
17: Dat blijf ik ook al doen hoor. Ter nagedachtenis.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
17: Het is wel treurig.
2: De krant van morgen is vast ingezien en samengevat door Clemens Peters.
18: Verwoeste gezinnen, een demografische crisis en wanhopige ouders op zoek naar hun ontvoerde kinderen. 10 jaar na de afschaffing van de één-kind-politiek zijn de sporen van de harde maatregelen nog overal in China zichtbaar. Trouw leeft mee met Wang, die na 30 jaar zoeken zijn vermiste zoon terugvond. Toen het jongetje als peuter verdween, verbood de overheid zijn vrouw om nogmaals zwanger te worden.
2: Het welkomstfeest in Shandong draait niet alleen om de terugkeer van de verloren zoon, maar fungeert ook als zoekbijeenkomst voor andere ouders. Vader Wang heeft tientallen lotgenoten uitgenodigd die hij in de loop der jaren tijdens zijn zoektocht leerde kennen. Ze zijn gemakkelijk te identificeren aan de t-shirts met erop een foto en de gegevens van hun vermiste kind.
18: Het Parool is een dagje op de bosbaan in Amstelveen, waar nog de hele week het WK roeien wordt gehouden. Een van de vele vrijwilligers is Caitlin Bakker. Zij is vandaag een vlot hondje en houdt aan de start, liggend op haar buik, de punt van de boot vast tot het startsein klinkt. Een Amerikaanse roeister zei tegen haar dat ze heel nerveus was. En toen zei ik tegen haar, je kunt het, je hebt het.
2: Op de tribune zitten Ellie van Eerde van 71 en Hella Poldervaart van 69... voor wie de bosbaan vertrouwd terrein is. Op hun 14e deden ze hiermee aan zwemwedstrijden. Het water was wel een beetje vies, zegt Hella. Als je uit het water kwam, had je een zwarte snor.
18: Koekjes bakken uit plastic kan volgens Amerikaanse wetenschappers een uitkomst zijn op plekken waar je moeilijk aan voedsel komt, zoals in een ruimteschip. Onderzoekers haalden de koolstof uit het plastic en met behulp van gist ontstond een biomassa vol eiwitten, vetten en suikers die samen met zetmeel omgezet werden in een koekje. De Volkskrant heeft er een bericht over.
2: Mark van Loosdrecht, hoogleraar Milieu Biotechnologie aan de TU Delft, vindt het een leuke manier om te laten zien wat je met wetenschap allemaal kunt doen. Tegelijkertijd is dit ook weer geen baanbrekende innovatie, zegt de hoogleraar. Heineken of DSM zouden dit ook gewoon kunnen doen met gist.
18: De meeste luisteraars van Met het oog op morgen weten het vast nog wel. De Nederlandse Rijkspolitie reed vroeger in Porsches over de snelwegen op zoek naar snelheidsduivels. En die Porsches die werden in 1996 afgeschaft, want te duur. Maar verdwenen zijn ze niet allemaal. Het waren er 507. Een gaaf exemplaar met alle toeters en bellen erop heeft nu in Amerika op een veiling maar liefst $252.000 opgebracht.
2: De auto was eerst van de Nederlandse autoverzamelaar Mark Weg. Hij verkocht de auto voor zo'n €160.000 aan een Amerikaanse verzamelaar. Of die spijt heeft? Nee hoor, zegt Weg tegen de Telegraaf. Hij wist wat hij van de hand deed en bovendien had hij er 2. En ik hoef er niet 2, zegt de verzamelaar nuchter.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Joe Buck, The Way You Take Time. U kent het misschien wel. Even scrollen op Instagram of Facebook. Ben je ineens 3 uur verder. Die apps worden wellicht bewust verslavend gemaakt. Althans, dat was de inzet van een rechtszaak van vele Amerikaanse staten tegen Meta. En er is een schikking gekomen. Meta betaalt een bedrag dat zou kunnen oplopen tot $18 miljard. En ze gaan de platforms aanpassen voor minderjarige gebruikers. Marietje Schaken, onderzoeker technologiebeleid aan de Amerikaanse Stanford Universiteit. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: 18 miljard klinkt als een reusachtig bedrag. Is dat eigenlijk iets dat ze zo ophoesten? Hebben ze dat in de kas liggen?
1: Nou, het is natuurlijk een nederlaag voor Meta dat ze dit moeten betalen en dat ze aanpassingen moeten doen aan hun producten. Maar als er niet geschikt was, zoals nu, maar als de rechter uitspraak had gedaan, had die boete nog veel hoger kunnen zijn. Dus het is verleidelijk om dan te kijken naar, oh, was het eigenlijk een meevaller voor Meta qua geld? Ze kunnen dit prima betalen. Ze zetten honderden miljarden per jaar om. Dus ik denk dat dat het probleem niet is. Ik denk dat het bedrijf zich meer zorgen moet maken over het feit dat deze rechtszaak nu zo is uitgepakt, dat ouders en ook anderen die schade hebben ondervonden van sociale media, zoals die van Meta, denken dat een stap naar de rechter iets kon opleveren en dat er wel degelijk grenzen gesteld kunnen worden aan het gedrag van techreuzen.
0: Want dit is niet een rechtszaak van de openbaar aanklager. Dit is echt vanuit bezorgde burgers en ouders tot stand gekomen.
1: Ja, maar het is een soort massaproces geworden dat vanuit 29 staten is gevoerd. Om inderdaad de schade aan het welzijn van kinderen aan te tonen. En daar een halt aan toe te roepen. Want de algoritmes van Meta, zoals bijvoorbeeld op Facebook of Instagram, maken die kinderen verslaafd en dat leidt tot allerlei problemen. En dat was de strekking van deze zaak inderdaad. Dus het is ook wel mooi, vind ik, vanuit Europees perspectief, dat we nu zien dat er een Amerikaanse boete wordt opgelegd, omdat het verhaal vanuit Silicon Valley altijd is, oh, die vervelende Europeanen beboeten ons altijd. Ze willen een stok om Amerikaanse bedrijven mee te slaan. Maar dit zijn Amerikaanse gezinnen die zeggen, het is niet goed voor onze kinderen. Wij willen gewoon dat dit stopt.
0: Ze hebben bewust kinderen verslaafd gemaakt, sociale media verslavend gemaakt. Dat was de inzet. Wat hebben ze allemaal gedaan om het zo verslavend te maken?
1: Het gaat om niet goed opletten op leeftijdsbeperkingen, maar ook verslaving van algoritmes, waardoor kinderen eindeloos blijven kijken en dus eigenlijk steeds maar weer nieuwe filmpjes en content zien, waardoor ze de telefoon of het scherm niet meer wegleggen. En Meta moet nu met oplossingen komen om bijvoorbeeld 's nachts het kijken voor minderjarigen Of voor jongeren niet meer mogelijk te maken, of om er een tijdslimiet aan te stellen. Dus wat denk ik interessant zal blijken aan deze rechtszaak, is dat er ook aan de producten nieuwe eisen worden gesteld. En Meta wil nu dat niet alleen voor hen geldt, maar ook voor YouTube en ook voor TikTok. Zij denken natuurlijk, wij kunnen niet de enige zijn. Maar als dit inderdaad een nieuwe norm wordt voor sociale media, dan is wat er over een aantal jaar over deze rechtszaak gezegd wordt veel belangrijker, dat producten zijn aangepast dan welke boete er is betaald.
0: En dan moet je denken aan een maximale tijd dat je kan scrollen of een maximaal aantal filmpjes dat je kunt krijgen, dat soort dingen. Gaan die veranderingen ook in Europa worden doorgevoerd? Wordt het meteen voor alle producten gedaan of alleen in de VS?
1: Nee, niet direct. Dat is ook niet hoe ver deze schikking reikt. Maar in Europa wordt wel aan wetgeving gewerkt om die verslavende effecten van algoritmes aan te pakken. En zie je natuurlijk ook in Nederland dat discussie over leeftijdsgrenzen van sociale media, dat je pas boven een bepaalde leeftijd mag gebruiken, smartphone-vrije generatie, al veel langer groot worden. En dat ouders daar ook veel voor voelen, dat ze graag willen dat hun kinderen beter beschermd worden. Dus in Europa zijn we denk ik verder in het bereid zijn om in te grijpen als de excessen van sociale media te groot zijn. Of het nou gaat om mededinging of om kinderen of om de gevaren van kunstmatige intelligentie. Wat denk ik wel belangrijk is dat we zien dat er nu ook in Amerika barrières worden opgelegd en normen worden gesteld tegenover deze techbedrijven. En dat is relatief nieuw. Amerikanen hebben heel lang gezegd, laten bedrijven zelf hun verantwoordelijkheid nemen. En ze vonden eigenlijk dat ze dat uitstekend deden. En we kunnen wel vaststellen dat Meta nooit deze schikking had getroffen als ze niet bang waren geweest voor de uitspraak. En als ze dus niet toch vrezen dat hun verantwoordelijkheid aan het licht zou komen.
0: Is toch een keerpunt. Voorlopig alleen voor kinderen, terwijl die volwassenen volgens mij ook flink verslaafd zijn.
1: Ja, maar er is niks tegen om vervolgens te zeggen, kijk, mijn oma heeft ook hinder ondervonden van de verslavende algoritmes. Of het kan best leiden tot een bredere discussie over, goh, dat ingrijpen in de verslaving van die algoritmes, dat zouden we breder moeten trekken. Ik denk dus dat het een startschot zou kunnen zijn van veel meer acties. En er volgen natuurlijk ook nog meer rechtszaken over net weer andere schade die mensen hebben ondervonden. Dus het laatste woord is er niet over gezegd. Ik denk dat het belangrijkste is dat deze schikking aantoont dat het mogelijk is om aanpassingen te zien en tegenwicht te bieden aan deze sociale media giganten. En in Amerika vinden mensen veel makkelijker de weg naar de rechter dan in Europa. En ik verwacht ook eigenlijk dat er veel meer mensen zullen zeggen, ik heb ook schade ondervonden, daar moet ook wat aan gebeuren. Dus dat het ook het debat kan kantelen in Amerika, dat hoop ik ook.
0: Lokke Morel is hoogleraar nieuwe technologie en recht in Tilburg. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Ja, het is eigenlijk een soort letselschadezaak, hè? Waar hierin is geschikt in de VS. Iemand heeft schade ondervonden en gaat naar de rechter.
2: Van een product wat schade toebrengt, hè, verslavend is. En er waren ook nog wel andere regels die Meta overtreden had. Zoals de Children Online Act. Die verbiedt om data te verzamelen van kinderen onder de 13 zonder ouderlijke toestemming. Dus dat soort dingen. En die data hadden ze dan ook weer gebruikt om algoritmes te trainen. Dus er waren wel, het was consumentenbescherming regels en de COPPA regels. En ja, daar is gewoon een schikking getroffen om. Ik moet wel zeggen, het is dan zo'n bijna 18 miljard, maar wel verdeeld over 10 jaar. En de grote impact hiervan gaat zijn, is dat het een voorwaardelijk, dat 30% van dat bedrag is voorwaardelijk. Alleen als YouTube en TikTok eenzelfde bedrag ophoesten en ook diezelfde toezeggingen doen. Omdat Meta zegt, ja, wij kunnen wel strenge regels stellen, maar dan gaan al die kinderen naar die andere platforms.
0: Dan heb je nog je concurrent. Is hiermee het hek van de dam of hebben ze hiermee heel veel afgekocht? Er zijn natuurlijk heel veel klachten die je kunt hebben over deze bedrijven. Er zouden best nieuwe zaken kunnen.
2: Waar de beperking in zit, is voor mij is dat die.

0: Je mag niet meer die zichtbaarheid van die likes, wat heel verslavend is, omdat die kinderen dan alsmaar gaan kijken en ook heel teleurgesteld zijn. En zij het die krijgen als ze zien dat hun post geen likes krijgen. Komen hun contentfilters. Dus het is heel concreet geworden wat er allemaal moet veranderen om die platforms minder schadelijk te maken. En ja, dat is in Amerika, maar dat is ook in Europa. Dus in die zaken is wel nu aangetoond welke dingen dan wel en niet schadelijk zijn, waardoor die verslavingen komen.
1: En denkt u dat het veel gaat helpen of blijft het uiteindelijk onderaan de streef verslavend en blijven ze heel veel macht behouden? Kan je die geest eigenlijk wel helemaal weer in de fles krijgen? Want iedereen, kijk maar op straat, iedereen zit de hele godganse dag op zijn telefoon.
0: Ja, nou, ik denk dat dit de eerste keer is dat er gewoon paal en perk wordt gesteld aan allerlei features die gewoon niet goed zijn voor kinderen. En dan zal je straks zien dat dat ook niet is voor volwassenen. En dan gaat dat zo verder. Maar met een nieuwe technologie heb je altijd, en dit is dan ook een nieuw platform, even dat die techniek de wereld bepaalt. En nu zie je dat iedereen de impact daarvan begint te zien. Hè? En daar dan ook, als je iets, je mag alles maken, maar als dat echt schadelijk is voor de maatschappij, waardoor de ziekenhuizen en de psychologen allemaal te veel werk hebben om te dealen met jouw producten, uitval van jouw product. Dat is ook met de sigaretten. Dan grijpt de rechters en de wetgever, die grijpen in. En ik denk wel degelijk dat dit, het wordt lastig voor Meta en ook YouTube en allemaal vol te houden dat in Europa dat dan niet schadelijk is. Ik denk dat je met de bewijs wat er nu is in Amerika ook die zaken kan gaan voeren hier. En ja, ik denk eerlijk gezegd dat deze, of het zou me erg verbazen als deze partijen dit niet doorvoeren op wereldwijde basis en zeggen, nou, dit wordt de nieuwe baseline en dat moet het maar zijn. Want vergeet niet hoeveel zo'n bedrijf, ik geloof dat zag ik ergens, dat Facebook laatste maand 2 miljard al uitgegeven had aan advocaten. Ik bedoel, los van deze bedragen heb je natuurlijk, is er, je hele bedrijf is bezig met alleen maar procederen in plaats van nieuwe producten en dingen te ontwikkelen. Dus
1: je zou, je zou kunnen zeggen dat de Wild West jaren voorbij zijn.
0: Nou, ik denk dat dit de eerste grote perk en paal is. En ik denk dat dit wereldwijde consequenties heeft. En niet alleen voor Meta, maar ook voor die anderen. Want die AG's, die Advocate Generals, die zijn ook nog bezig tegen TikTok en YouTube. En die gaan zeggen, dit vond Meta redelijk. En jij moet ook meedoen. En anders blijven we jou vervolgen. Hè? Dus ik denk dat het een enorme impact en ook een echte ommekeer gaat zijn, in ieder geval voor de consumentenplatforms.
1: Dat is duidelijk een belangrijke uitspraak, kortom, en een belangrijke schikking. Lokke Morel, hartelijk dank. En ook Marietje Schaken, dank voor deze toelichting over de schikking van Meta.
2: It's nice to hear your voice again. I've waited all day long. Even wrote a song for you. It's strange the way you make me feel. With just a word or two, I'd like to do the

beste telefoon van Labyrinthe. Homo-ontmoetingsplaatsen, ze bestaan al eeuwen in Nederland. De laatste jaren komen ze een beetje in het gedrang, zegt het

0: dan Stichting Platform Kilbos, die probeert dat soort plekken te behouden. Vanochtend een uitspraak van de Raad van State ging over zo'n ontmoetingsplaats bij Tilburg. De stichting kreeg geen gelijk. Hans Scheffer van Platform Kilbos, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, wat betekent die uitspraak in Tilburg? Is er dan nu zo'n plek minder?
1: Ja, inderdaad. Dat is wel teleurstellend. Maar ja, goed, ja, dat is één keer zo. Maar het is inderdaad, het was een plek die wel gebruikt werd. En wel aardig populair. En ja, die kan dus in principe niet meer.
0: Wat voor plek was het? Was het een parkeerterrein of een plantsoen?
1: Ja, het is een bosachtige omgeving. Een beetje parkachtig. En daar werd vlakbij geparkeerd. En met name parkeren, dat is nu een probleem geworden. Omdat daar over dat terrein een transformatorstation van Tennet is neergezet.
0: Dus daar kan je niet meer parkeren?
1: Nee, precies, dat is het probleem.
0: Maar er staat nergens homo-ontmoetingsplaats op een bordje of homo-ontmoetingsplaats nog 5 kilometer tweede naar rechts. Nee, dus het is een informele betiteling.
1: Ja, het is inderdaad informeel en meestal staat het ook niet aangegeven, hoor. En dat is in principe ook wel fijn, want dan krijgen we niet te veel, wordt er niet te veel rugbaarheid aangegeven. Want het is allemaal een beetje anoniem gebeurd.
0: Maar als het niet officieel is, hoe kan het dan zo in het gedrang raken? Wat doen dan de autoriteiten om het te ontmoedigen?
1: Nou, ze gaan niet direct het verbieden, het bezoek aan een mannenontmoetingsplaats, maar gaan het indirect verbieden door andere bestemmingen aan het gebied te geven. Of wegen af te sluiten, of parkeerplaatsen af te sluiten en dat soort dingen. Gewoon om het bezoeken onmogelijk te maken eigenlijk.
0: Waarom willen ze dat?
1: Ze krijgen wel eens wat klachten over ons binnen, maar ja, goed.
0: Wat zijn dat voor klachten?
1: Nou, meestal mensen die hebben een beetje hekel omdat wij met elkaar wat contacten hebben, laten we het zo zeggen. Maar goed, wij proberen altijd ons zoveel mogelijk binnen de regels aan de regels te houden. En we hebben daar een speciale instructie van de politie voor gekregen. Dat is politie op de mannenontmoetingsplaats. En dat komt van roze in blauw. En dat zegt, het bezoeken van een mannenontmoetingsplaats is niet strafbaar. Het hebben van seks in de buitenlucht is niet strafbaar. Alleen schenders van de eerbaarheid komen op de hoek kijken, maar door zich terug te trekken op een beschutte plaats neemt dat af.
0: Ja, dus je mag niet in het volle zicht dat iedereen ziet.
1: Ja, precies.
0: Want een homo-ontmoetingsplaats, dat klinkt eufemistisch, maar het gaat gewoon over seks, toch?
1: Nou, in principe wel. Dat is het hoofddoel. Maar het zijn ook sociale contacten natuurlijk. Even met elkaar kletsen. En wat ideeën uitwisselen en zo. En dat is ook natuurlijk van belang. Omdat je dus allemaal in dezelfde positie bent eigenlijk. Je bent inderdaad op zoek naar contacten. En dan kun je wat ervaringen uitwisselen.
0: Maar de schending van de eerbaarheid. Als je seks hebt in de openbare lucht, ja. Schendt je dan de eerbaarheid? Hebben mensen daar last van? Die omstanders die het vies vinden?
1: Ja, nee, precies.
0: Of zegt u van loop dan door, dan heb je er ook geen last van?
1: Nou, daar komt het ongeveer wel op. Maar goed, mensen die hebben er inderdaad altijd een hekel aan dat er inderdaad die contacten plaatsvinden.
0: Het is ook echt schrikken als je de hond uitlaat, toch?
1: Ja, precies. Maar goed, wil nog niet zeggen dat je dan meteen die eerbaarheid geschonden is. Daar komt wel wat meer bij kijken. Dan moet je in principe argeloos wezen en niets vermoedend. En maar goed, wie is dan niet vermoedend? Als iemand dus weet dat er al dat daar inderdaad mannencontacten plaatsvinden, dan moet je inderdaad wel heel erg.
0: Dan ben je niets, maar u zei net, er wordt geen rugbaarheid aangegeven.
1: Nee,
0: dus
1: precies. In het informele circuit, ook bij de bezoekers van andere bezoekers, weten ze heus wel wat daar speelt. En zijn ze altijd aardig geïnteresseerd in wat we precies doen.
0: Als je blijft staan en blijft kijken, dan schend je je eigen eerbaarheid.
1: Ja.
0: Waarom zijn die plekken zo belangrijk voor u? Want je hebt toch inmiddels allemaal apps en dan kan je met iedereen afspreken om van alles te doen.
1: Ja,
0: maar waarom heb je dan nog die parkeerplaats nodig?
1: Ten eerste is die parkeerplaats wat anoniem. En als je dat via internet doet, dan is het, is het meestal 1-op-1. En dat is ook altijd maar de vraag van, of diegene die waarmee je contact wil hebben, of dat inderdaad aan je verwachtingen voldoet, laten we het zo zeggen. En dat is, dat is ook maar toevallig natuurlijk. En als je dus twee personen dus elkaar ontmoet op een mannenmoedersplaats, dan heb je meteen, kun je zien van,
0: Is die wel die echt persoon, zo knap?
1: Ja, nou, precies, aantrekkelijk. Of die persoon je aanstaat, ja of nee, daar gaat het eigenlijk om.
0: Dus eigenlijk, eigenlijk zegt u, de lat ligt hoger als je naar de ontmoetingsplaats gaat dan op de app en niet lager.
1: Ja,
0: want het heeft een beetje reputatie van nou ja, het maakt niet meer zoveel uit, ik kijk wel.
1: Ja, nou goed. Zo is het wel ongeveer. Mensen die bezoeken het en ja, ze zien wel wat er gebeurt. En het kan natuurlijk wel best wezen dat het niemand is die je bevalt. Is ook helemaal niet zo'n probleem, maar het is wel. Het hoort erbij.
0: Wat is de meerwaarde van de homo-ontmoetingsplaats? Waarom zou u het eigenlijk aanbevelen?
1: Nou, het is een beetje anoniem en je hoeft niet allemaal te verklaren van welke geaardheid dat je bent. Want het woord homo, dat is in het grootste deel van de gevallen niet van toepassing.
0: Wat bedoelt u daarmee?
1: Nou, de meeste mensen die zijn biseksueel of nog een andere geaardheid. En die zijn daar ook aanwezig. En dat hoef je ook allemaal niet te verklaren. Wij gaan in principe uit van, hoe gedraagt iemand zich? Wat voor signalen geeft hij af?
0: Dus u zegt eigenlijk ook mensen die helemaal niet officieel uit de kast zijn of een coming-out hebben gehad of zich niet tot de doelgroep rekenen, die kunnen daar ook gewoon terecht voor een avontuur of een uitstapje of wat
1: dan
0: ook.
1: Ja, precies. Ja, zo gaat het meestal. De grootste deel, ik denk wel 80%, die heeft een achterban en die durft er niet voor uit te komen. En die kan dan wat anoniem wat doen. En die hoeft ook niks te verklaren of zoiets. Zo gaat het meestal.
0: Maar het gaat slecht, hè, met die plekken. Er zijn er steeds minder.
1: Ja, wat iedere keer wordt ontmoedigd met name door de overheid. En ja, ze hebben altijd wel argumenten om het te sluiten. Meestal niet direct, maar allemaal indirecte argumenten. Dus van ja, klachten en zo. Maar ja.
0: Wat zou u ervan vinden als het op een geheel Nederlandse wijze zo uitmondde op een officiële gedoogzone homoerotische ontmoetingsplaats door de gemeente gerelateerd artikel 35 lid 7?
1: Ja, nou ja, goed.
0: En dat het dan ook nog subsidie krijgt. En hoe zou u dat vinden als het informele karakter wegging?
1: Is er wel in Amsterdam, volgens mij, het is Rietland of zo, ik weet niet precies hoe het heet, maar het is wel zoiets, dat is ook bebord en dat soort dingen, maar goed, ja.
0: Is dan de lol eraf?
1: Nou, precies, maar dan is de anonimiteit ook een beetje weg natuurlijk dan, hè. Ik bedoel, ja, dan
0: ziet iedereen wat je gaat doen?
1: Nou, precies, en dan weet je ook precies waarom dat iemand daar komt. Dus dan heb je geen keuze, dus dan is de anonimiteit is ook wel veel minder, dus daarom is dat niet zo'n goed idee. Het moet altijd een beetje, een beetje anoniem kunnen blijven natuurlijk, hè. Je hoeft helemaal niet te verantwoorden. En ja.
0: Juridische nederlaag vandaag, maar de strijd gaat door. Hans Scheffer van Platform Kilbos, hartelijk dank en een goede avond nog. Ja, het is het einde van de zomer. De vakantie was hopelijk een succes, niet altijd. Het is een drukke tijd voor relatietherapeuten. En relatietherapie, je zou zeggen, dat doe je met z'n tweeën. Maar er is een nieuw boek van relatietherapeut Sophie Zeestraten. En die zegt, relatietherapie in je eentje. Dat zou je eens moeten proberen. Hartelijk welkom.
2: Dankjewel.
0: Ja, je begint in je boek met dat je zelf relatietherapeut bent, maar dat je eigen relatie helemaal niet goed ging.
2: Ja,
0: en dat je eigenlijk een beetje als een imposter voelde. Iemand die de boel bedroog.
2: Ja, dat klopt. Dat voelde ook echt zo. Want ik begeleide stellen. En thuis ging het niet altijd even makkelijk. En op een gegeven moment kreeg ik daar een soort gewetensbezwaren van. Ik dacht, ik kan het zelf niet eens. Dus wat zit ik hier nou te doen?
0: Maar ja, het dak van de loodgieter lekt ook wel eens. Ja. En de tandarts heeft ook rot te kiezen. Dus ja.
2: Ja, nee, dat is ook wel zo. Alleen, ik zit nou eenmaal in elkaar dat ik dat niet werkt voor mij. Want ik denk, ja, je moet je eigen talk walken. Of hoe je dat ook zegt. En ik had er last van. Ik dacht, ja, dit kan ik niet aan mezelf verkopen.
0: Dat maakt het boek wel heel interessant. Omdat je ook bij jezelf diep in je eigen problemen duikt. En je eigen mechanismen. Ik vind het interessant, relatietherapie in je eentje.
2: Ja.
0: Wat gebeurt er eigenlijk als mensen als stel komen? Want je schrijft ook wel tussen de regels dat je er niet meer zo heel erg in gelooft. Relatietherapie met z'n tweeën.
2: Nou, ik moet zeggen dat mijn boek is zeker geen pleidooi voor geen relatietherapie samen. Ik denk dat het wel belangrijk is om even te zeggen. Want dat kan echt heel goed werken en heel helpend zijn. Als beide partners dat ook echt willen. En ervoor willen gaan en bereid zijn om naar zichzelf te kijken. Dan kan het superveel opleveren.
0: Maar je zegt, ik zie mensen hun patronen herhalen.
2: Ja,
0: maar dan
2: zeker.
0: Bij mij op de bank.
2: Ja, dat klopt, dat klopt. En ik heb heel veel met stellen gewerkt. En dat was precies wat er gebeurde. En dat vond ik eigenlijk heel zonde van de tijd. En ik dacht, dat kan efficiënter. En vandaar dat ik eigenlijk ben gaan werken met individuele partners. Maar wel over hun problemen in de relatie. Omdat ik dacht... Wat er bij mij op de bank gebeurt, hoe het eigenlijk zit, is dat als mensen in therapie komen, dan hebben ze meestal al langere tijd problemen. De meeste mensen gaan niet bij de eerste ruzie meteen een relatietherapeut bellen. En die zitten dus al vaak in de groef samen.
0: In een soort patroon.
2: In een patroon, steeds terugkerende ruzies waar ze maar niet uitkomen. En heel vaak herhaalt zich dat op de bank, op de relatietherapiebank. Maar dan gaat het iets beleefder. Maar eigenlijk kijken ze je allebei aan van, nou ja, zeg jij er nou eens wat van?
0: Als ik heel eerlijk ben, heb ik ook altijd de neiging gehad om de problemen in de relatie bij de ander te leggen.
2: Ja,
0: in de eerste plaats.
2: Ik denk eigenlijk iedereen. Want je wil eigenlijk natuurlijk niet zelf de schuld krijgen. Je denkt altijd van, ja, het ligt in ieder geval niet aan mij.
0: En dan bij jou is het van, zie je wat hij doet?
2: Ja, natuurlijk. Ik heb zelf ook relatietherapie met mijn partner samen gedaan. En ik zat toch echt op die bank om van die therapeut te horen. Goh, zeg jij nou ook eens wat over deze... Ja, dan hoor je het ook eens van een ander. Maar ja, zo werkt het natuurlijk niet.
0: En als je alleen zou komen, hè, in relatietherapie. Dus ja. Je komt als een halve relatie met jouw deel van de problemen.
2: Nou ja, je hebt natuurlijk... het gaat om de dynamiek en jouw aandeel in die dynamiek. Hè. Daar gaat het steeds over. Daar gaat het boek ook over. Het is niet... Kijk, als iemand... alleen komt. Ik begeleid overigens alleen nog maar individuele vrouwen. Ik begeleid geen stellen meer, omdat ik het gewoon... dit vind ik gewoon efficiënter en beter werken.
0: Maar je zei vrouwen, ook geen mannen meer?
2: Ik werk voornamelijk met vrouwen. Heel af en toe een man, maar meestal met vrouwen. Dus
0: Waarom zijn die ontvankelijker voor advies?
2: Ik vind het sowieso een leuke doelgroep. En ik kan natuurlijk niet iedereen helpen. Dus ik heb gekozen voor de doelgroep die ik zelf heel leuk vind om mee te werken. Ik ben zelf een vrouw. Ik heb zelf een heel proces hierin meegemaakt. Dus in die zin veel herkenning, denk ik. Maar ik denk ook dat... dat klinkt een beetje zwart-wit. Ik zet het maar gewoon even zo neer. Vrouwen willen over het algemeen liever in relatietherapie dan mannen. Want ze vinden vaak dat er gebrek aan verbinding bijvoorbeeld is. Hè, emotionele intimiteit, wat veel vrouwen missen in een relatie. Willen dan graag dat hun partner meegaat, zodat ze dat dan met die partner kunnen hebben. En ik schrijf in mijn boek daar verschillende dingen over. Hè, onder andere over... dat ik denk dat het echt een mythe is dat je alles bij één partner zou kunnen vinden. Ik zeg niet dat dat nooit zo is. Want heel fijn als dat wel zo is, maar heel vaak ook niet. En dat wil niet per se zeggen dat je een slechte relatie hebt. Dus dat, dat ten eerste. En wat was voor de rest je vraag? Want ik dwaal volgens mij helemaal af.
0: Nee, dit is heel, heel interessant wat je zegt. Je zegt al iets heel groots. Van, leg niet alles bij die partner. Het gaat dus over verwachtingen. Maar jij schrijft ook, iedereen heeft zijn triggers. Iedereen heeft zijn eigen ervaringen, zijn trauma's. Zijn reacties, waardoor onbegrip ontstaat. Dus je moet graven in je eigen verwachtingen, je eigen patronen. Ook de familietrauma's van vorige generaties. Helemaal begrijpen hoe al jouw eigen reacties in elkaar zitten.
2: Ja, nou ben ik zeg maar... Ik vind het zeker heel zinnig om terug te kijken. Hè? Dus naar dat verleden. Maar om daar eindeloos in te vroeten, dat geloof ik ook niet. Het gaat natuurlijk wel om dat je in het hier en nu... een concreet probleem ervaart in je relatie. Daar gaat het om. Daar wil je graag een oplossing voor. Maar je kan wel heel veel verklaren vanuit de jeugd. En dat kan heel erg verzachten. Want als jij je partner ziet opeens als dat kleine ventje wat hij ooit was. Hè? Of je vrouw als het kleine meisje wat ze ooit was. En dat hij eigenlijk staat te schreeuwen om aandacht. Dat ziet er toch dan opeens heel anders uit. En Dus in die zin kan het helpen. En ja.
0: Want je bijvoorbeeld, oh, ja, dat schrijf je, jouw eigen moeder die verliet jouw gezin toen jij 5 was.
2: Ja, dat klopt. Ja.
0: Dat is natuurlijk een groot gegeven in iemands leven. Dan kom je zelf in die relatietherapie. Dan lijkt het me heel moeilijk. Ook wel pijnlijk om onder ogen te zien dat veel van jouw relatieproblemen een projectie zijn van een jeugdervaring.
2: Ja, dat is super confronterend. Dat vond ik ook een van de moeilijkste dingen in mijn eigen relatie. Dat ik echt dacht, zoveel kostbare jaren zijn verloren gegaan doordat ik dit niet kon zien. Echt blinde vlekken. En
0: zoals je het zo zegt, dan lijkt het heel evident.
2: Ja, het is ook heel logisch. Maar toch, als je ziet hoe ver dat eigenlijk reikt. En hoeveel je de ander eigenlijk aandoet. Maar ook jezelf. Wat je jezelf ook ontzegt eigenlijk. Namelijk echte verbinding. En dat doe je natuurlijk niet expres. Want iedereen wil graag een fijne relatie. Maar in die zin kan het wel dus heel helpend zijn om terug te kijken van, hey, wat heeft die jeugd eigenlijk voor impact op jouw reacties en jouw gedrag in jouw relaties nu? En niet alleen je liefdesrelaties, maar al je relaties eigenlijk.
0: Dus daarom relatietherapie in je eentje. Maar ja, dan heb je het helemaal gedaan. Dan ben je helemaal in balans en in het reinen met je eigen herkomst en jeugd. Gaat die ander weg? Kan
2: ja,
0: nog steeds.
2: Dat kan natuurlijk altijd gebeuren. Daar heb je natuurlijk geen garanties voor. Maar kijk, als je problemen ervaart in een relatie, en dit is wat ik net eigenlijk nog wilde toevoegen, maar dat was ik weer even vergeten. Over wat vrouwen heel vaak zoeken in de relatie is die emotionele verbinding. Maar wat zij vaak niet doorhebben is dat ze onbewust zelf die verbinding vaak saboteren. En dat is best confronterend als je daarop gespiegeld wordt. Maar het kan wel super helpend zijn als jij echt heel graag die verbinding wil. Maar als jij samen met je partner op die bank zit en je wordt gespiegeld op je pijnlijkste punten en je zit al een tijdje niet zo lekker met je vent, ja, dat is echt niet makkelijk. Dus vandaar dat ik gewoon echt voor deze vorm heb gekozen van relatietherapie, dus in je eentje. Omdat ik denk dat het probleem ligt veel sneller op tafel. Je hoeft niet rekening te houden met de gevoelens van die ander. He, je wil de ander natuurlijk ook niet kwetsen. Want je zit niet voor niks in relatietherapie. Dus je wil eigenlijk wel dat het gaat werken. Maar je kan gewoon eigenlijk vrij uit spreken. Je gevoelens,
0: zonder
2: je twijfels.
0: Stress, in rust.
2: Ja.
0: Het is een mooi boek geworden. Dank je wel. Relatietherapie in je eentje. En ik wens je heel veel succes, Sophie Zeestraat. Dank je hartelijk.
3: Dank je wel. Wij

0: Ja, één pot nat. Een stukje uit een nummer van Brabander Björn van der Doelen en Limburger Frans Pollux. Geschreven naar aanleiding van hun nieuwe gelijknamige serie. En ze gaan op zoek naar het DNA van de Zuiderling. Limburg en Brabant. Allebei met verbinding vanuit Eindhoven, respectievelijk Venlo. Frans, met jou te beginnen. Is er eigenlijk kift tussen beide provincies Limburg en Brabant?
1: Soms. Over wie het meest anders is dan de Westerling. Daar gaat het dan wel eens over. Of wie het leukste carnaval viert. Of wie het mooiste dialect heeft. En dat was eigenlijk ook wel de het uitgangspunt van het televisieprogramma dat we wilden maken. Met regisseur Ruud van der Beelen. Die zei van jullie moeten eigenlijk tegen elkaar gaan kijken wie de beste buterreed nog heeft. Wie het lekkerste bier heeft. Wie de beste voetballer heeft. En aldoende kwamen we erachter dat er eigenlijk meer overeenkomsten zijn dan verschillen.
0: Maar er is toch ook wel, ja, voor mij als buitenstaander, het verschil tussen Brabant en Limburg is evident. Maar als ik het probeer op te noemen, kom ik er niet helemaal uit, Björn. Jij zei, oké, de Limburger staat vroeg op en de Brabander gaat gezellig laat naar bed. Zijn er andere?
2: Zeg ik dat?
0: Ja, ik geloof het wel. Zijn er andere verschillen? Hebben.
2: Het grootste verschil, denk ik, waar we achter kwamen, is dat Brabanders over het algemeen heel goed kunnen samenwerken. En Limburgers beduidend minder, ook onderling, zijn niet zo goed in samenwerken.
0: Hoe kan dat?
2: Ja, dat weet ik niet. Je moet dan Frans vragen.
0: Frans?
1: Ja, kijk, volgens mij als je heel diep de geschiedenis induikt. En je weet, dat hoorden we net van de relatietherapeuten, alles van vroeger werkt door in het heden. Gewoon omdat je doorgeeft aan je kinderen en je opa en oma gaven door aan je vader en moeder. Als je heel vaak teruggaat, Brabant is altijd een soort van staatkundige eenheid geweest. Een roemrucht landsdeel met steden als Den Bosch en lang geleden Antwerpen nog. Hè, dat was gewoon een soort van land. En Limburg is altijd, tot 160 jaar geleden, een lappendeken geweest. Dat was allemaal haat en nijd onderling. Dat hoorde bij, dit ene stukje hoorde bij Pruisen en een kilometer verderop zat je in Spanje eigenlijk. En volgens mij werkt dat nog steeds door tot de dag van vandaag. Dat kerktorendenken, dat elk dorp vooral voor zijn eigen belangen opkomt, dat heb je in Limburg en vooral in Zuid-Limburg veel meer dan in het gezellige Brabant.
0: Nou, dat vind ik al een opmerkelijk verschil. Jullie gaan allerlei plekken bezoeken, allerlei lokale tradities. Eén ding vond ik geweldig, dat was Limburg. Een wedstrijd waarbij je moet raden welke haan het meeste heeft gekraaid in een half uur tijd. En ze gaan allemaal door elkaar. Even een fragment.
2: Dit is hanenkraaien. En het is zo vroeg natuurlijk deze activiteit, omdat ze anders niet kraaien. Of...
3: Ja, het heet de ochtendgroet, hè? Ja. Dat is wat hanen vroeg doet.
2: Ja, toen dacht je, kunnen we er een sport van maken.
1: Met dier erbij.
3: Ja, we maken er een beetje een sport van. En wat wij doen is eenvoudig is inzetten van hoe vaak zal mijn haan kraaien in een half uur tijd.
0: Ja, Björn, je moest vroeg op.
2: Ja, heel vroeg. Ik moest een eind rijden ook.
0: Oh ja, ook dus, nog eens.
2: Ja, ik had wel gevraagd of later kon, maar dat ging niet. Dan zie je alweer dat Limburgers toch moeilijk is aan het werk. Nee, maar het was heel erg leuk, eerlijk gezegd. Het grappige is, je denkt van tevoren hanen kraaien en het slaat natuurlijk eigenlijk nergens op. Maar op het moment dat je erbij bent, snapte waar het om gaat, is natuurlijk een goed excuus om gewoon bij elkaar te komen in het café. En dan liefst natuurlijk ook zo vroeg mogelijk, want dat hebben we hier in Brabant ook. Als het op drinken aankomt, beginnen we het liefst zo vroeg mogelijk op de dag. En waar je tegenkomt is met name dat die hang naar... Weet je, dat verenigingsgevoel, dat zou je veel tegenkomen. Maar gewoon het sociale gebeuren. En dan kun je de gekste dingen verzinnen om bij elkaar te komen. Zoals zo'n wedstrijd hanenkraaien. En als je er dan bij bent, toen dacht ik, ja, ik snap het eigenlijk ook wel, ja.
0: Het is ook wel
2: Brabant, leuk. Ja, zeker in Brabant had je het altijd met duivenmelk. Hè. Dan gingen mannen met de duiven naar het café en konden ze thuis zeggen, we zijn de sport aan het doen. Maar het is eigenlijk gewoon een excuus om toch het café in te duiken.
0: Ja, dat hebben beide provincies gemeen, hè, Frans. Het café en de kerk.
1: Ja, maar daaronder zit een diep menselijke behoefte, denk ik, om samen te zijn. En dat merk je, denk ik, in het zuiden en misschien in het oosten, hoor, misschien aan de randen van het hele land, merk je dat wat meer dan in het westen. Ik bedoel, individualisering, dat is een groot goed en de vrijheid die dat heeft gebracht. Maar dat gemeenschapsgevoel en dat bij een groep willen horen, volgens mij zit dat toch heel diep in de mens. En je kunt dat kapot analyseren. Misschien zit dat ook meer in het katholieke geloof dan in het protestantse geloof. Dat weet ik niet. Maar ik merk wel dat er allerlei smoesen worden verzonnen en nog steeds bestaan en in stand worden gehouden om dat samen zijn te faciliteren. Van hanenkraaien tot schutterijen. Gewoon het verenigingsleven en dat gemeenschapsdenken. Dat is wel iets wat Brabant en Limburg bent, denk ik.
2: Ja, en het grootste daarin is natuurlijk het hele carnavalsfeest natuurlijk. Waar ze boven de rivieren met verwondering naar kijken. Maar, en wat je ziet is, denk ik ook met het hanenkraaien en allerlei andere verenigingen en zo. Het is, in wezen is het natuurlijk, en carnaval is het beste voorbeeld. Het is natuurlijk een hoop flauwekul. waarin je het vooral niet serieus moet nemen. Maar wat wel heel serieus genomen wordt, is dat bij elkaar komen. Dat is wat met name carnaval ook is. Is dat je gewoon die dagen in het jaar hou je gewoon vrij om met je familie en je vrienden te zijn. Iedereen heeft het druk en waai je het uit. En dat zijn de dagen dat je gewoon, zeker weet, dan zijn we weer bij elkaar en dan hebben we een paar dagen lol en geen zorgen en dat soort dingen.
0: Maar nou is Brabant ook de provincie van Eindhoven, Brainport en internationale grote bedrijven, ASML. Al die steden hebben allemaal opleidingscentra die wereldwijd studenten aantrekken. Zit er in deze serie ook een beetje een vrees dat er iets verloren gaat?
1: Ja, dit is super interessant wat je zegt. Want die wereld waar we aan vastzitten, die is aan het veranderen. Ook in Brabant en Limburg. Misschien wat later dan bij jullie in Hilversum. Maar dat gaat wel gebeuren. En de vraag is, kun je vasthouden? Kun je dat wat er nu is en de waarde en de winst die dat oplevert aan een gemeenschap, kun je dat vasthouden? En ik denk dat dat kan. Want ik denk, wat ik al zei, dat iets heel menselijks is. Die behoefte om bij elkaar te zijn. Dus dat zullen ook de nieuwe mensen die komen wonen in die provincies en die deel uit gaan maken van die gemeenschap zullen willen. Maar misschien moeten die tradities, moet je wel bereid zijn om die aan te passen. En om die smoesjes, om samen te komen, aan te passen aan de tijd. En
0: maar kun je aan een Pakistaanse high-tech medewerker carnaval uitleggen? En lukt dat om die mee te laten doen?
1: Ja, dat is de vraag. Niet als die na 4 jaar weer weg is. Maar als die daar gaat wonen, als die in die stad gaat wonen en als zijn kinderen daar blijven wonen, zal die uiteindelijk deel gaan uitmaken van die stad. We delen gewoon de plek waar we leven en we delen de verantwoordelijkheid voor die plek. En carnaval is een manier om dat te vieren. Carnaval viert de lokale gemeenschap. Daar worden de banden versterkt. Daar kom je de mensen tegen die je de rest van het jaar wel ziet, maar niet aandurft te raken of niet aandurft te spreken. Dus daar zal die Pakistani uiteindelijk ook profijt bij hebben.
0: En in welke provincie is het leukst, carnaval? Is dat Brabant of Limburg? Dat vroeg ik me nog af.
1: Nee, dat is Limburg. Dat zegt Björn ook, hè, Björn?
0: Ja?
2: Nee.
1: Wel.
2: Nou, nee.
1: Wel.
2: Wel. Ik ben een keer in Maastricht carnaval gevieren. Nooit meer.
1: Nee, ja, dat is Maastricht.
2: Dat bedoel ik. Nee, maar ja. Kijk, muzikaal gezien is het in Limburg natuurlijk een stuk interessanter. Ik moet zeggen, ik vier het altijd in Den Bosch. En daar is het qua muziek ook dik voor elkaar. Daar hebben ze echt...
0: jullie zijn er nog niet helemaal over uit. Het is een leuke serie geworden op L1 te zien.
1: En Omroep Brabant.
0: En Omroep Brabant, niet te vergeten.
2: Dan niet. Nee.
0: Eén pot nat. Dankjewel, Björn van der Doelen en Frans Pollux. En dit was het Oog voor deze nacht. Morgen, Lucelle Carasso. Voor nu, een goede nacht.
4: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes

0: Radio 1.
1: Human, de publieke tribune met Koen Verbraak.
2: Voor een paar tientjes en wat speeksel weet je tegenwoordig via een DNA-test al van wie je afstamt. Maar zo'n test geeft niet alleen antwoord op wat je wil weten, er brengt soms ook familiegeheimen aan het licht die jarenlang verzwegen zijn. In de publieke tribune praat ik met mensen die weten wat DNA allemaal kan blootleggen. Hoe is het om een familiegeschiedenis te ontdekken waar je helemaal niet naar zocht?
1: De publieke tribune, zaterdagmiddag om 3:00
0: op NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
3: Ster.
4: Is je bedrijf af of onafhankelijk als het gaat om je data?
5: Onaf, denk ik.
4: Precies. Veel bedrijven weten niet exact waar hun data staat. Ergens in de cloud bij zo'n big tech bedrijf.
5: Nou, daar ben ik toch af.
4: Bij LeaseWeb helpen we je de regie weer terug te pakken. LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
6: Leren mediteren? Zen.nl.
4: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
7: Leren mediteren? Zen.nl.
8: De wereld is helemaal gek geworden. Lees De Dichter en de Duivel van Lieke Marsman. De wereld is helemaal gek geworden. De Dichter en de Duivel. Lees dat boek.
9: Sta je in de file en spot je ruitschade?
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Social Deal Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
12: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
11: Ja, werkt wel.
12: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
13: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair. Volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
12: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
14: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl.

0: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet druk maken om zaken die we niet kunnen beïnvloeden, zoals beurskoersen. In plaats daarvan houden we ons bezig met de dingen die we wel kunnen controleren, zoals het verlagen van de kosten. Want dan weten we zeker dat er meer rendement overblijft. En dat voelt ongeveer zo.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Jumbo roept twee kazen terug wegens mogelijke listeria-bacterium. De Jumbo Biologische Brie met houdbaarheidsdatum 1 september... en de Jumbo Gorgonzola Dolce met een datum van 3, 9 en 10 september. Klanten krijgen het aankoopbedrag terug zonder bonnetje. Listeria-besmettingen komen weinig voor, maar kunnen ernstige gevolgen hebben... vooral bij langdurige gekoelde producten. Een Amerikaan met een guillotine in zijn pick-up bij het Amerikaanse Hoge Rechtshof... is gearresteerd voor bezit van een gevaarlijk wapen. De 35-jarige P. Lee uit Californië stond illegaal geparkeerd in de straat vlakbij het Capitool. De politie onderzoekt nu waarom hij naar Washington kwam. De arrestatie komt terwijl zorgen over geweld tegen congres en regering toenemen. Een ijs- en rotslawine van een gletsjer aan de noordkant van de Himalaya veroorzaakte vermoedelijk de vloedgolf in het grensgebied China-Nepal. Hoogleraar Walter Immerzeel zegt dat ijs de rotsen bij elkaar houdt steeds sneller smelt. De water- en puinmassa trof vooral district Rasuwa zwaar met tientallen doden en honderden vermisten. Het Surinaamse Openbaar Ministerie publiceerde vandaag een opsporingsbericht voor de 42-jarige verdachte Ryan T. in de zaak van de vermiste Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Hij verdween zaterdagavond 15 augustus. Het OM vermoedt dat hij mogelijk niet meer leeft en verdenkt Ryan T. van moord, doodslag, mishandeling, vrijheidsbeneming en deelneming aan een criminele organisatie. En dan het weer. Vanuit het zuiden trekt vannacht geleidelijk meer bewolking over ons land, afgewisseld met enkele opklaringen. Het blijft wel overal droog. De temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. En lokaal kan er dan morgenochtend weer een mistbank ontstaan. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Omroep Zilt non-stop.

nieuws uit Noordwest-Friesland vind je op omroepzeelt.nl en in de Omroep Zeelt app. De streekomroep voor Noordwest-Friesland.

Dit is Omroep Zilt non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Jumbo roept twee kazen terug wegens mogelijke listeria-bacterium. De Jumbo Biologische Brie met houdbaarheidsdatum 1 september... en de Jumbo Gorgonzola Dolce met een datum van 3, 9 en 10 september. Klanten krijgen het aankoopbedrag terug zonder bonnetje. Listeria-besmettingen komen weinig voor, maar kunnen ernstige gevolgen hebben... vooral bij langdurige gekoelde producten. Een Amerikaan met een guillotine in zijn pick-up bij het Amerikaanse Hoge Rechtshof... is gearresteerd voor bezit van een gevaarlijk wapen... De 35-jarige P. Lee uit Californië stond illegaal geparkeerd in de straat vlakbij het Capitool. De politie onderzoekt nu waarom hij naar Washington kwam. De arrestatie komt terwijl zorgen over geweld tegen congres en regering toenemen. Een ijs- en rotslawine van een gletsjer aan de noordkant van de Himalaya veroorzaakte vermoedelijk de vloedgolf in het grensgebied China-Nepal. Hoogleraar Walter Immerzeel zegt dat ijs de rotsen bij elkaar houdt steeds sneller smelt. De water- en puinmassa trof vooral district Rasuwa zwaar met tientallen doden en honderden vermisten. Het Surinaamse Openbaar Ministerie publiceerde vandaag een opsporingsbericht voor de 42-jarige verdachte Ryan T. in de zaak van de vermiste Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Hij verdween zaterdagavond 15 augustus. Het OM vermoedt dat hij mogelijk niet meer leeft en verdenkt Ryan T. van moord, doodslag, mishandeling, vrijheidsbeneming en deelneming aan een criminele organisatie. En dan het weer. Vanuit het zuiden trekt vannacht geleidelijk meer bewolking over ons land, afgewisseld met enkele opklaringen. Het blijft wel overal droog. De temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. En lokaal kan er dan morgenochtend weer een mistbank ontstaan. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

met mijn ogen dicht. Kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Jumbo roept twee kazen terug wegens mogelijke listeria-bacterium. De Jumbo Biologische Brie met houdbaarheidsdatum 1 september... en de Jumbo Gorgonzola Dolce met een datum van 3, 9 en 10 september. Klanten krijgen het aankoopbedrag terug zonder bonnetje. Listeria-besmettingen komen weinig voor, maar kunnen ernstige gevolgen hebben... vooral bij langdurige gekoelde producten. Een Amerikaan met een guillotine in zijn pick-up bij het Amerikaanse Hoge Rechtshof... is gearresteerd voor bezit van een gevaarlijk wapen... De 35-jarige P. Lee uit Californië stond illegaal geparkeerd in de straat vlakbij het Capitool. De politie onderzoekt nu waarom hij naar Washington kwam. De arrestatie komt terwijl zorgen over geweld tegen congres en regering toenemen. Een ijs- en rotslawine van een gletsjer aan de noordkant van de Himalaya veroorzaakte vermoedelijk de vloedgolf in het grensgebied China-Nepal. Hoogleraar Walter Immerzeel zegt dat ijs de rotsen bij elkaar houdt steeds sneller smelt. De water- en puinmassa trof vooral district Rasuwa zwaar met tientallen doden en honderden vermisten. Het Surinaamse Openbaar Ministerie publiceerde vandaag een opsporingsbericht voor de 42-jarige verdachte Ryan T. in de zaak van de vermiste Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Hij verdween zaterdagavond 15 augustus. Het OM vermoedt dat hij mogelijk niet meer leeft en verdenkt Ryan T. van moord, doodslag, mishandeling, vrijheidsbeneming en deelneming aan een criminele organisatie. En dan het weer. Vanuit het zuiden trekt vannacht geleidelijk meer bewolking over ons land, afgewisseld met enkele opklaringen. Het blijft wel overal droog. De temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. En lokaal kan er dan morgenochtend weer een mistbank ontstaan. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.